0: In de loop van de avond kunnen er een paar buien vallen. Het wordt 20 tot 25 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
1: Q-verkeer dan van Flitsmeister met op dit moment geen vertragingen. Wel een flitser gemeld op de A16 Rotterdam richting Dordrecht. Daar staan ze bij 7.9. Ja, Erik Iglesias heeft ooit opgetreden op zijn knieën. En dat kwam allemaal door een hele specifieke reden. Wat dat is, dat ga ik je zo meteen vertellen.

bij Q en Fever Dream. Voel jij je ook altijd zo bezwaard als je je ziek moet melden van werk? Nou, ik vind dat echt vreselijk om te doen. Ja, gewoon omdat mensen rekenen dan toch op je of zo, weet je wel. Nou, laat staan als je artiest bent. Je weet dan gewoon dat honderden of duizenden mensen op je staan te wachten en dan ook helemaal speciaal voor jou komen. Nou, Enrique Iglesias was een keer zo ziek, gewoon helemaal misselijk en last van Nou, dat is. En dat hij zich gewoon ziek wilde melden. Maar ja, het was ook nog eens een optreden voor live televisie. Dus hij kon het niet maken om niet te komen. Maar hij voelde zich zo slecht. En hij had gewoon het gevoel dat het er op elk moment uit kon komen. Ja, dat hij uiteindelijk gewoon zijn optreden op zijn knieën deed. Ja, staan was geen optie, want anders dan Ja, dus gelukkig ging alles helemaal vlekkeloos. Kon hij daarna gewoon lekker weer zijn bedje in duiken. Maar ik zeg eerlijk, ik vind het wel echt een doorzetter, die Enrique Iglesias. En je hoort hem nu ook bij Q.

0: But it's true, I'm still in love with you.
1: Dean Lewis bij Q. Ja, ik weet niet of mijn lieve Q-collega's zich al irriteren aan mij. Maar de hele week loop ik hier op de redactie ook al aan iedereen te vertellen dat ik die alarmschijf van deze week gewoon zo ontiegelijk goed vind. Ik vind het zo lekker. Ik luister niet alleen maar country in mijn vrije tijd. Maar nou, deze staat bij mij echt op repeat. Geen grap. Ella Langley met Choose in Texas. Goed countrynummer. Is ontstaan Don Kangaroo. Ja, ik ben er even helemaal ingedoken hoe het nou zit. Ella Langley had een schrijfsessie met wat vrienden van haar die ze kent uit de muziekindustrie. Waarbij een van haar vrienden vertelde dat ze ooit was staande gehouden door een politie. En ze draaide toen het raampje open en toen zag de agent ineens een kangaroo op de bijrijdersstoel zitten.
2: And we were just having a riders retreat and she was telling me the story about how she had a kangaroo in her passenger seat and she got pulled over and the cop was like, oh, you have Texas plates. And I went, well, she's from Texas, I can tell. And literally just from that phrase, the she's from Texas, I can tell, by the way. Kind of just fell out.
1: Ik denk ook echt dat niemand ooit heeft gezegd dat een kangaroo een inspiratie was voor een liedje. Maar ik vind hem echt geweldig. Deze week uitgeroepen tot
3: de Q Music Alarm.

0: dames en heren, iedereen die op dit moment aan het werk is, nog moet werken of net klaar is met werken, stuur even werk met een bericht in de Q-Muziek-app. Ik herhaal. Dames en heren, iedereen die op dit moment aan het werk is, nog moet werken of klaar is met werken, stuur even werk met een bericht in de Q-Muziek-app.
1: Hoe, wat, waar, wie? Om 2:30.
0: Zei ik dat boos? Nee, toch? Nee, dat was niet boos bedoeld, hoor. Nee. Ja, zoals je hoort, als je aan het werk bent, stuur even werk deze kant op, want ik ga zo meteen weer beroepen raden. Ja, daar heb ik onwijs veel zin in, want het gaat me deze week best goed af, moet ik zo zeggen. Ja, ik zit er wel lekker in, dus ik ben wel op zoek naar een uitdaging. Ik kan het spelletje alleen niet spelen als ik alleen hier ben. Dus ik heb jou nodig. Dus als je luistert en je bent aan het werk, gaat werken of bent klaar, stuur dan even werk deze kant op en dan gaan we wel voor pak een beet 5 minuten het spelletje spelen.

0: Topic en Becky G en Sorry Papi is zometeen nieuwe muziek van Self Aware Temper City.
1: Om 2:30.
0: Ja, het is net 2:30 geweest. Dat betekent dat ik altijd weer op zoek ben naar iemand die aan het werk is. Of net klaar is, of net gaat beginnen. En ik heb iemand gevonden deze nacht, dat is Rick.
2: Ja, hallo, goeienacht.
0: Hallo Rick, goeienacht. Hé, ben jij nu aan het werk, of ben je klaar, of ga je beginnen? Vertel.
2: Hey, ik ben net klaar, ik ben heel onderweg naar huis.
0: Je bent net klaar, oké, top. Je gaat onderweg naar huis. Hé, en wat doe je altijd als je thuis komt? Ga je dan nog even een beetje op de bank zitten, een beetje tv kijken, of ga je nog wat eten, of...
2: Vaak nog een beetje relaxen, een beetje serie kijken of zo. Ja, dat toch wel.
0: Heb je een bepaalde serie waar je nu helemaal in zit?
2: Nou, ik ben echt van zo'n oude web. Ik kijk gewoon wat op tv is nog eigenlijk.
0: Lekker een beetje zappen.
2: Ja, ja.
0: Ja, oh, dat vind ik ook heerlijk hoor. Dus niks ouderwets aan hoor.
2: Oh, gelukkig.
0: Nee, helemaal. Je gaat nog lekker met de tijd mee, hoor, Rick. Dus het komt helemaal goed met jou. Hé, Rick, jij hebt een beroep. En dat ga ik proberen te raden. Ik ga zo meteen een timer zetten van een minuut. Ga ik allemaal vragen aan je stellen over je werk. En na een minuut tijd dan ga ik raden wat jouw werk is. Althans, dat is wel het idee.
2: Ja, helemaal goed.
0: Denk je dat het gaat lukken?
2: Ja, ik denk het wel. Ja,
0: oké. Okay. Ja. Kijk. Dat vind ik fijn, dat er iemand is die me gelooft. Nou, mocht je luisteren en een idee hebben wat Rick voor werk doet... of vragen hebben voor Rick, dan kan je ze lekker sturen met een berichtje in de Q-app... want dan zie ik alles gewoon lekker binnenkomen. Oké, Rick, ben je er klaar voor?
2: Ja.
0: Komt u aan. Rick, ben je onderweg voor je werk?
2: Ja.
0: Oké, moet je naar verschillende locaties?
2: Ja.
0: Oké, moet jij heel scherp zijn?
2: Ja.
0: Oké, werk je nog met collega's?
2: Ja, niet direct, maar ik heb ook collega's.
0: Ja, oké. Heb jij een zaklamp bij je?
2: Nou, nee, op de telefoon.
0: Oh ja, oké. Ja, dat is inderdaad waar, ja. En heb jij werkschoenen aan?
2: Nou, wel bepaalde schoenen dat het een beetje netjes lijkt.
0: Oké, wat een beetje netjes lijkt. Jeroen vraagt, rij je door heel Nederland?
2: Nee.
0: Nee, oké. Moet je naar mensen toe of echt locaties?
2: Nee, als het goed is mensen.
0: Oh. Nou, ik vind het... Ik zat eerst in een bepaalde hoek... totdat jij in één keer begon over nette schoenen. Toen was ik weer even op een heel ander spoor. Toen dacht ik, dus zit ik toch even helemaal verkeerd. Even kijken, wat komt er allemaal binnen? Dit is nog niet mijn antwoord hoor, Rick, dus dan weet je dat. Oké, sorry. Ja, ik ben even afgeleid. Beveiliging komt binnen, vrachtwagenchauffeur. Oké, ja, weet je, ik ga gewoon helemaal af op wat andere mensen zeggen. Tai Noah die zegt bijvoorbeeld taxichauffeur, 100% de nette schoenen en de mensen die verklapt het. Oké, nou, ik ga gewoon helemaal mee met wat Tai Noah zegt. Ik denk dat jij taxichauffeur bent.
2: Ja, bijna goed. Eigenlijk, ja, nee, het is niet goed. Nee.
0: Het is niet goed, zeg jij?
2: Nee, helaas.
0: Nee, ja, jij mag het zeggen. Jij weet of het goed of niet goed is. Vertel, wat doe je voor werk?
2: Ja, het is buschauffeur, ja.
0: Buschauffeur. Ja, natuurlijk. Buschauffeur. Ach, ja, nee, ik dacht eerst beveiliging. Omdat ik dacht, je bent onderweg voor je werk, maar... Nu snap ik, buschauffeur, ja, natuurlijk. Hey, en waar rij je dan?
2: Vooral Groningen en Drenthe, ja.
0: Oké. En hoe lang doe je dit al?
2: Bijna 2 jaar.
0: Oké, 2 jaar al. Hey, en ik ben even benieuwd, wat is nou het leukste aan jouw werk?
2: Nou, dat is gewoon juist de mensen die je elke keer ontmoet. Elke dag zijn er andere mensen. Leuke verhalen, dat vind ik wel het leukste eigenlijk.
0: Ja, want weet je, ik ga heel eerlijk gezegd niet heel vaak met de bus. Ik ga eerder met de tram dan met de bus. Maar ik heb eigenlijk, wat ik wel altijd een beetje mis, is ja, je stapt gewoon in, je gaat zitten. Maar heb je nog wel dus dat je echt dat met mensen praatjes maakt en dat soort dingen? Dat is er dus nog wel echt.
2: Jawel, het ligt er een beetje aan hoe je zelf doet. Hè. Als ik gewoon niks zeg, als mensen binnenkomen, ja, dan gaan mensen ook gewoon niet praten natuurlijk. Maar als je gewoon een beetje iedereen verwelkomt, dan... Het is altijd wel gezellig, hoor.
0: Oké, wat goed. Dat maakt het ook wel wat leuker. Dat snap ik wel. Dat je jezelf ook een beetje open opstelt. Als mensen toch een beetje gaan praten, dan maakt het gewoon een leukere dag van, denk ik ook.
2: Zeker.
0: Ja, ik snap het wel. Hé, en wat is nou het minst leuke? Moet ik toch ook even dan benoemen?
2: Och, het is leuk. Ja, oh, een goede vraag.
0: Ja, ja, ja.
2: Ja, is dat een goede vraag? Ja, het is leuk.
0: Is dat een goede vraag? Ja, daar ben ik toch even benieuwd naar. Want ja, ik ben geen buschauffeur. Dus ik zit toch even helemaal hier. Ik ben even helemaal benieuwd nu.
2: Ja, misschien als mensen bijvoorbeeld het valse ticket hebben of zo.
0: Oh, dat ja? Dan,
2: dat gebeurt nog wel eens, ja. Ja, ja,
0: oh,
2: ja, ja.
0: Oh, wat bizar. Oh, ja, ja, ja. Ja, ja, het gebeurt natuurlijk, dat snap ik ook alweer. Ja, ja, ja, ja, ja. Hey, en hoe lang is het nu van, zeg maar, van jouw beginplaats tot, zeg maar, je eindbestemming? Hoe lang is dat, hoe lang zo'n rit?
2: Oh, ja, gemiddeld iets minder dan een uurtje, denk ik, per rit. Dat valt best wel mee.
0: Oh, ja. Ja. En dan ga je gewoon eigenlijk de hele tijd heen en weer, neem ik aan, toch? Dat is...
2: Ja, dat wel, maar je hebt wel iedere keer ook andere bestemmingen. Dus je gaat niet de hele dag...
0: Oh, oké. Okay.
2: Nee, dat niet.
0: Nee, dat niet. Oké, nee, dat niet. Oké. Nee, dat snap ik het. Hé, Rick, ik ben niet zo'n goede rijder. Jij wel, want je rijdt in de bus. Heb jij nog tips voor mij? Dat je zegt, nou, hier, als je dit, dan word je beter. Of hier moet je op letten.
2: Gewoon veel rijden vooral. Hoe meer je rijdt, hoe beter je wordt.
0: Dat is wel waar. Ja, dat doe ik misschien ook te weinig. Daar heb je misschien wel gelijk in. Moet ik toch even wat vaker gaan doen dan. Nou, dat ga ik maar eens proberen. Rick, ik ben blij dat ik het geraden heb, maar ik heb het helemaal niet geraden. Dus,
2: Je hebt het wel een beetje geraden. Hè? Als je gewoon die taxi weghaalt, dan heb je gewoon chauffeur gezegd.
0: Ja, dat is wel waar. Nou, ik ben blij dat je zoeken land bent. Hey, Rick, super bedankt. Ik wens je nog een hele fijne nacht. En slaap lekker voor zometeen. Of sepsen, dat moet ik eigenlijk zeggen. Sepsen zometeen.
2: Ja, dankjewel. En jij nog een fijne uitzending.
0: Dankjewel. Doei.
2: Doei.

0: Dit is Q Music.
1: Bibi Rexha en Faithless.
0: En dit is Q Music.
1: Cameron Whitcomb.
0: En dit is nieuw.
2: Temper City. Een rockband dat maar één nummer heeft uitgebracht. En dat nummer is compleet viraal gegaan op TikTok. Gerucht ging ook nog dat het AI was. Nou, dat was helemaal niet zo. Gewoon hartstikke echt. Dit is Self-Aware.

bloedheet lijkt het als je kijkt naar die videoclip van Destiny's Child. Je hoorde ze met Survivor. Ja, het lijkt alsof het snikheet is op het strand. Warmste moment van de dag. Alsof het zweet van hun lichaam afgutst. Maar eigenlijk was het in alle vroegte opgenomen. De videoclip. Ja, niks is wat het lijkt. Het was ook nog eens super, super koud. Zelfs zo koud dat de meiden van Destiny's Child dagenlang hierna zelfs een longontsteking hadden. Ja, ja, daar zit je dan met de longontsteking. Ja, ook op het strand opgenomen. Het volgende liedje ziet er net zo zomers uit. Ik mag alleen wel hopen dat Sarah Larsson het iets warmer had. Dit is Q Music en Midnight Sun.

0: Fijne nacht.
1: Het Q-Music nieuws. 3 uur.
2: Goedenacht. In Apeldoorn is afgelopen avond een onaangekondigd protest van boeren geweest. Meer dan 100 trekkers reden toeterend door de straten. Even daarvoor reden de trekkers in een kolonne over de A50 en de A1... waarbij ze begeleiding kregen van de politie. De gemeente wist van niks. Nederland wordt op social media regelmatig aangeprezen als paradijs voor asielzoekers, meldt de Telegraaf. Zo zijn er influencers uit Jemen, Soedan of Palestijnse gebieden die laten zien hoe goed het leven hier is. Ook gaat er veel desinformatie rond, bijvoorbeeld dat de kans heel groot is dat je asielaanvraag wordt goedgekeurd. Kaskwekers in het Westland willen rioolwater gebruiken om hun planten te besproeien, nu ze vanwege de droogte geen slootwater meer op mogen pompen, meldt Nieuwsuur. Een belangengroep zegt dat er een grote strop dreigt voor de glastuinbouw. Het waterschap zegt dat rioolwater niet schoon genoeg is, ook niet als het gezuiverd is. En bij een brand in het Brabantse Almkerk zijn 8 campers verloren gegaan, meldt de regionale omroep. Het vuur woedde in een camperstalling. De rookwolk was in de verre omtrek te zien. De brand is inmiddels onder controle, de oorzaak is niet bekend. Het weer dan nog van Weer Online. Het is een heldere nacht en het koelt af naar een graad of 15. De dag begint zonnig, maar in de loop van de avond kunnen er een paar buien vallen. Het wordt 20 tot 25 graden. En tot zover het ANP-nieuws.

Goedemorgen. Voetbalbobo Gianni Infantino blijft aan als baas van de FIFA. Er was de hele dag crisisoverleg over zijn plannen om aandelen voor het WK voetbal te verkopen. Daar bood de FIFA in een verklaring hun excuses voor aan. In de verklaring staat ook dat het volledige bestuur van de FIFA achter Infantino blijft staan. Een Mexicaanse influencer is tijdens een livestream op social media doodgeschoten. Hij stond met twee anderen bij een fastfoodrestaurant toen twee mannen op een motor het vuur op hem openden. De president van Mexico zegt dat er onderzoek wordt gedaan naar de schietpartij. Mogelijk is er een link tussen zijn video's en een criminele organisatie. Een AI-model van Meta, het bedrijf achter Facebook en Instagram, heeft bij een test een ander bedrijf gehackt. Het model maakte onbedoeld verbinding met het internet. Het is niet voor het eerst dat AI-modellen bedrijven hacken. Het gebeurde de afgelopen tijd ook al met modellen van OpenAI en Anthropic. En tennisser Botik van de Zandschulp heeft op het Masters-toernooi van Montreal voor een stunt gezorgd. Hij versloeg de Rus Daniel Medvedev, de nummer 6 van de wereld. Er waren maar 2 sets voor nodig. Eerder op de avond versloeg Tellen Griekspoor ook al de als eerste geplaatste Alexander Zverev in 3 sets. Het weer dan nog van Weer Online. De dag begint vrij zonnig, maar later neemt vanuit het noorden de bewolking toe. 'S Avonds kunnen er een paar buien vallen. Het wordt van west naar oost 20 tot 25 graden. En tot zover het ANP-nieuws.

Goedemorgen. Bij een kinderdagverblijf in Amsterdam-West is gisternacht voor de tweede keer in een week een explosief afgegaan. Burgemeester Halsema heeft daar daarom met spoedcamera's neer laten zetten, meldt AT5. Na de tweede knal zijn er twee minderjarige verdachten opgepakt. Het kinderdagverblijf blijft wel gewoon open. Op 1 op de 6 officiële zwemlocaties wordt gewaarschuwd voor de waterkwaliteit. Er geldt er een negatief zwemadvies of een waarschuwing voor bijvoorbeeld vervuild water of blauwalg. Door het warme weer gaat de waterkwaliteit snel achteruit. Bacteriën kunnen zich dan makkelijk vermenigvuldigen. TikTok heeft het account van de Amerikaanse roddelblogger Perez Hilton offline gehaald. Hij plaatste een livestream hoe hij zichzelf aan het verwonden was en onder het bloed zat. Zijn familie bevestigt dat hij in het ziekenhuis ligt. Door een menselijke fout werd de livestream pas na een kwartier uit de lucht gehaald. En er rijden weer treinen tussen Boksmeer en Venray. Het treinverkeer lag daar 3 dagen stil vanwege de grote bosbrand bij Oostrum. Reizigers tussen Boksmeer en Nijmegen moeten nog wel reizen met een vervangende bus. Daar zijn al de hele week werkzaamheden aan het spoor. Het weer dan nog van Weer Online. De dag begint vrij zonnig, maar later neemt vanuit het noorden de bewolking toe. 'S Avonds kunnen er een paar buien vallen. Het wordt van west naar oost 20 tot 25 graden. En tot zover het ANP-nieuws.

0: exact 6 uur tijd voor het Q-Music nieuws van nu.nl. En dat krijg je van Danny Vos.
1: Ja, goedemorgen. FIFA-baas Infantino mag blijven. Dat heeft het bestuur van de Wereldvoetbalbond besloten. In Marokko was gisteren de hele dag een spoedoverleg. Infantino kreeg namelijk veel kritiek. Onder meer vanwege zijn plannen om aandelen te gaan verkopen in toekomstige toernooien, zoals het WK. Maar die plannen zijn inmiddels weer ingetrokken. De FIFA heeft ook sorry gezegd. Dan die grote natuurbrand in Limburg. Sinds gisteren is die brand onder controle. Maar het nablussen gaat nog wel even duren, denkt de brandweer. Vuur in Limburg woedt sinds maandag. Gisteravond ging ook premier Jette op bezoek in het gebied.
2: Het is een zwart gebakend landschap. En je ruikt ook en je voelt ook de hitte nog van die brand. Dus dat maakt enorme indruk. Dan krijg je echt wel kippenvel.
1: En was horen bij L1. Sinds vannacht rijden er ook weer treinen in het gebied. Een grote explosie dan in New York. Ontploffing was in een gebouw in stadsdeel The Bronx. Daarna brak er brand uit. 1 persoon is om het leven gekomen. 14 anderen zijn gewond geraakt. Hoe die explosie kon ontstaan, dat is nog onbekend. En dubbel Nederlands tennissucces. Zowel Botik van de Zandschulp als Talon Griekspoor hebben voor een stunt gezorgd op een groot toernooi in Canada. Van de Zandschulp versloeg de nummer 6 van de wereld, Medvedev. Hij won in 2 sets.
3: Oh, what a way to finish! Voor Botik van der Zandschulp.
1: Eerder op de avond zorgde Griekspoor dus ook al voor een verrassing. In 3 sets won hij van Zverev, dat is de nummer 3 van de wereld. Het weer nog van Weerplaza, zon en wolken. In het noorden vanmiddag kans op een buitje. Het wordt 20 tot 24 graden.
0: Danny, dankjewel.
4: Music. Mattie en Marieke.
0: Ik kreeg net een audio-appje van mijn dochter van 2.
5: Oh, nu al?
0: Ben gelijk trots. Ja, ik wil het zo even aan je laten horen.
6: You know.

0: Joe.
1: Een hele goede morgen. Het is donderdag 6 augustus. Tom en Joe hier met de zomerochtendshow op de plek van Mattie en Marieke. Want ja, die zijn nog even lekker op zomervakantie en daarom hoor je ons in de ochtend. Ik check vooral even gelijk in bij Joe, want gisterochtend rond dit tijdstip bleek dat jij ontzettend verkouden was. Hoe is het daar nu mee?
2: Weet je dat ik gisteren de hele dag me zorgen maakte, ook omdat de luisteraars hadden gezegd, ik loop hier al 3 weken mee. En ik dacht, nee, ga ik 3 weken snotteren? Maar jongens, luister naar mijn neus. Er komt gewoon lucht doorheen.
1: Dat is wat ik hoorde, ja.
2: Nee, dat was een ontzettend goed teken. Er gaat lucht door beide neusgaten. Dat betekent dat hij niet verstopt is. Het lijkt weg te trekken, jongens.
1: Dat is heel erg fijn.
2: Heerlijk.
1: Dat is heel erg fijn. Stijgende lijn. Hey, gezellig dat je erbij bent deze ochtend. Er zullen misschien al wel veel jonge ouders luisteren met jonge kinderen. Want, laten we eerlijk zijn, die zijn vroeg wakker.
2: Ach, verschrikkelijk, ja.
1: Ja, nee, we kennen het allebei.
2: Je kan nooit meer uitslapen.
1: Nee, uitslapen zit er niet meer bij. Sterkte, als je nu luistert. Ja, en als je net ouder bent, dan ken je het misschien wel. Iedere scheet kan je trots maken, letterlijk en figuurlijk.
2: Ja, nee, alles vier je.
1: Dat is ook bij mij het geval. Mijn dochter Rosie van 2, daar zijn we mee bezig om die zindelijk te krijgen.
2: Hey.
1: En dat gaat best goed. Alleen, poepen wil af en toe nog een beetje lastig zijn. Zeg maar, nummertje 2, dat blokkeert nog wel eens.
2: Als in, dat gebeurt nog in de broek?
1: Nee, maar dat vindt ze dan gewoon spannend of zo ineens.
2: Oh, ja,
1: I don't know hoe zo'n kinderbrein werkt. Maar goed, ik heb net al een audio-appje gekregen van mijn dochter Roosje en mijn vriendin.
2: Je hebt er al vroeger een telefoon gegeven.
1: Luister even mee.
3: Ik heb gepoept.
4: Hoe vaak heb je gepoept?
3: Ik heb gepoept, papa.
4: Ja, hè? 2 keer, hè?
3: 2 keer.
4: En Roosje is nu weer heel blij, hè?
3: Ik ben nu heel blij.
4: En heeft geen pijn meer aan de?
3: Bellen.
4: Oké.
2: Nou, gefeliciteerd.
1: Ja, dankjewel. Ja, maar dat is stom, hè? Dan ben je helemaal blij.
2: Ja.
1: Zo van, ja, je kind zegt, ik heb gepoept.
2: Ja, maar dit is toch ja, maar hoe fijn toch, weet je wel. Wat heb je nou nodig in het leven? Behalve een berichtje van je dochter van 2 dat ze gekakt heeft. En jij kan de vlag uithangen. Hoe heerlijk begin jij aan je dag?
1: Dat is ongelooflijk. Ja, over 10, 20 jaar dan krijg je berichtjes met, ik heb de keuken ondergekotst. Dus.
2: Ik kan jou straks ook een foto sturen van mijn hoop, hè?
1: Laten we dat niet doen, Joe.

0: Michael Jackson op Q Music.
1: De Zomershow met Tom en Joe.
2: Tom en Joe.
0: Ja, ik liet net even een audioberichtje van mijn dochter Rosie horen van 2. Die vertelt dat ze 2 keer geboept heeft. En dat je daar dan als vader toch trots op bent. Hoe stom dat ook is.
3: Ja, maar ja, de kleine dingen kan je dan opeens heel gelukkig maken inderdaad. Ja, je kind kakt opeens voor het eerst op het potje. Dat is wel schitterend.
0: Ja.
3: Marcia stuurt een berichtje ook. Die zegt, ja, zo herkenbaar Tom. Mijn dochter is ook net zindelijk. Ik ben nog nooit zo trots geweest. Ja, en Jens zegt, ik ben ook vaak trots. Als ik zelf achterom kijk.
0: Ja, dat heb ik ook wel hoor, Jens.
3: Ja, echt.
0: Dat je soms denkt van zo, dat het allemaal past.
3: Lijkt wel een bevalling.
0: Ja.
3: 3 keer mijn eigen lichaamsgewicht.
0: Dat je echt 3 keer moet spoelen om het weg te krijgen. Godverdamme, jongens. Hey, ook nog een lifehack van Crack voor jou, Joe. Over je verkoudheid. Hij zegt, pak een hooikoortspilletje.
3: Nee, ja, ik heb me dus vorig jaar bloed laten testen bij de huisarts. Ik heb dus geen hooikoorts. Dus kan ik het nemen, maar het maakt echt geen...
0: Nee, de hek is dus, het heeft niks met hooikoorts te maken. Hij zegt, als je een hooikoortspilletje pakt,
3: ja,
0: dan droogt de bacterie uit van de koudheid en dan gaat het snel over.
3: Oh!
0: Dus het is meer een hek.
3: Oh, wat slim. Nou, ik ga gelijk mijn pillen in slaan.
0: Nu moet ik wel zeggen, ik heb daar altijd het idee bij van ja, daar is het natuurlijk niet voor bedoeld. Je hebt ook mensen die altijd van dat ADHD-medicijn gebruiken om beter te kunnen focussen en zo.
3: Ja, op
0: de studenten vaak denk ik altijd van ja, dat is natuurlijk niet de bedoeling.
3: Nee, maar ja, als het werkt, joh, boeien. Ja. Ozempic is ook niet bedoeld om af te vallen. Hè? Dat doen we nu ook allemaal. Ja.
0: Nee, oké. Maar goed, je bent alweer beter, toch?
3: Ik ben alweer beter.
0: Heel veel meer.
3: Meer nodig.
0: Hey, we kijken ook even naar het weer van vandaag. En het wordt tussen de 20 en 24 graden. Het is niet zoals de afgelopen dagen. Kan ik dan zomerhits draaien vandaag?
3: Maar natuurlijk, gewoon doen.
0: Ja, topic. Peggy G.
3: Absoluut.

0: Nate Smith op Q-Music.
1: Heb jij het spelbord toch klaar liggen eigenlijk?
2: Ik heb het spelbord.
1: Gisteren had je het niet.
2: Ja, ik heb het niet klaar.
1: Ach, kijk aan. Zometeen een nieuwe editie van Waar is het? Dan proberen wij te raden waar jij momenteel op vakantie bent. Dus ja. Ben je op vakantie? Zit je ergens in een vakantieland en wil je meespelen? Dan zijn wij altijd benieuwd waar je luistert. Want dan kan je meedoen met Waar is het natuurlijk.
2: Je mag ook op vakantie zijn in eigen land, hè? Hier in Nederland. Ook dan mag je meedoen met het spel.
1: Dat zou dan een mindfuck zijn in het spel, hè? Want ja. Je gaat toch uit van, oh, die zit in Spanje, Portugal, noem het maar op.
2: Ja, maar op de Schelling ook lekker weer.
1: Ja, nee, zo is het ook. Ook het nieuws is voor je onderweg met Danny Vos. Danny, wat zit erin?
3: Ja, het gaat over de baas van de FIFA. Daar is natuurlijk erg veel kritiek op. Maar we weten nu ook of hij moet vertrekken of dat hij mag blijven.
4: Zo, een cola, een gingerbeer en speciaal voor deze zonnige middag een shotje zonnebrandcreme van Zilveren Kruis.
5: Zonnebrandcreme?
6: Natuurlijk, want na één drankje onbeschermd in de zon kan je huid al verbranden. Dus smeer je goed in en verklein de kans op huidkanker. Zilveren Kruis.
7: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem. Stekker in het stopcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
8: Tadaa, hier ben ik. Jouw stijladviseur bij Quantum. Ik kom graag bij je thuis om te kijken wat bij je past. Gordijnen voor een, oeh ja, cozy sfeertje. Of juist strak? Ik neem je mee door de laatste trends, stijlen, stoffen. En zo maken we samen jouw huis helemaal jou voor een Quantumprijs.
9: Nu bij Quantum, stijladvies aan huis. Hoe leuk is dat? Plan jouw gratis afspraak, inclusief inmeten, nu op quantum.nl.
10: Nog één keer kleurt Zandvoort oranje.
11: Ja, laatste kans.
10: Nog één keer brullende motoren.
11: Ja,
10: dit mag je niet missen.
11: Oh.
10: Daar moet je bij zijn.
11: Naar binnen.
10: Tank, laad of shop bij Shell. En maak kans om de laatste ronde Zandvoort nog één keer live te beleven.
11: Ja.
10: De laatste ronde. Ben je erbij? Het kan met Shell.
12: Nieuwe kat? Bij Ora is je huisdierenverzekering zo geregeld. Fijn, want met je nieuwe huisgenoot wil je en cadeautjes voor elkaar meenemen.
13: Oh, weer een muis.
12: En samen spelen.
13: Kom maar. Ja. Au.
12: En verzekerd zijn.
13: Oh ja, verzekering.
12: En weer door met de Ora huisdierenverzekering.
14: Bij Plus zijn we zelf ook gek op aanbiedingen. Daarom vind je bij ons nu de beste aanbiedingen van het land. Zoals Pepsi en Rivella, alle blikjes en flessen tot 1 liter, 1 plus 1 gratis. En Lor Coffee Cups, een doos van 20 stuks, €4,99. We doen met je mee. Plus.
15: Alle dames, vliegensvlucht naar Kruidvat. Nu alle Always, Always Dailies en Always Discreet 2 plus 1 gratis. Met en zonder vleugels. Gooi dit toilettas vol bij
16: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
17: Zo, reclame. Een mooi moment om even een kopje koffie te pakken. En te kijken of je niet te veel betaalt voor je verzekeringen. Ja, dat is ook belangrijk. Bij Allianz Direct krijg je direct extra korting als je meerdere verzekeringen afsluit. Check nu, nee, niet na de koffie, wat je kunt besparen. En lees de voorwaarden op allianzdirect.nl.

0: zo makkelijk retour.
1: Fans van Waanzinnig Voordeel, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Paprika mix, lekker in de salade, lekker voor de portemonnee. 3 stuks voor nog een euro, slechts 95 cent.
2: Fans van Voordeel.
1: Aldi.
3: Een Esso vind je overal. Dus wanneer het lampje van je tank begint te branden, blijf jij...
4: Ping, ping, ping, ping, ping.
3: Gewoon relaxed. Esso. Omdat elke rit telt.
1: Fans van lekker veel voordeel, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. 1 ster beter leven scharrelkip dijfilet. Geen bot en geen geld. 800 gram voor maar 6,99.
2: Fans van voordeel.
1: Aldi.
5: Ah, eindelijk. Zomervakantie. En om het nog leuker te maken, deze week krijg je met Praxis Plus 20% korting op 1 artikel naar keuze. Bij besteding vanaf 10 euro. Bespaar snel op praxis.nl. Voor de makers.
2: Praxis. Het slimste bedrijf.
6: Denken jij en je collega's altijd alle antwoorden te weten? Meld je dan nu aan in de Q-Music app voor het slimste bedrijf van Nederland. En gebeurt er dit?
7: Jullie zijn het slimste bedrijf van Nederland!
6: Dan zorgt Tempo Team voor extra werkplezier. Met een karaoke party speaker voor op je werk. Het slimste bedrijf van Nederland. Iedere werkdag om 14:15 bij mij, Wim van Helden.
8: Hey werkgever, Tempo Team weet, medewerkers met plezier in hun werk zijn loyale krachten. Wil je ook minder verloop? Maak werk van werkplezier. Check tempoteam.nl/werkgever.
9: Soms voelt iets gewoon onmogelijk. Totdat het wel lukt. Met die overtuiging wekken we bij Vattenfall fossielvrije stroom op uit wind en zon. Ontdek meer op vattenfall.nl. Er is altijd een weg.
10: Goedemorgen, 6:55. Tijd voor het weer van Weerplaza op Q-Music. Zon en wolken vandaag in het noorden en vanmiddag kans op een buitje. Het wordt tussen de 20 en 24 graden. Tijd voor het laatste nieuws krijg je van Danny Vos.
11: Ja, goedemorgen, we beginnen met voetbal. Gianni Infantino blijft ondanks alle kritiek de baas van de FIFA. Gisteren is er uren over vergaderd door de Wereldvoetbalbond, maar hij krijgt de volledige steun van de top van de FIFA. Infantino lag onder vuur, onder meer vanwege zijn inmiddels ingetrokken plannen om aandelen te gaan verkopen in toekomstige toernooien. Zoals het WK. Het nablussen van de grote bosbrand in Limburg gaat nog wel even duren, dat denkt de brandweer. Die brand woedt sinds maandag en sinds gisteren is die wel onder controle. Sinds vannacht rijden er ook weer treinen in het gebied. In Amsterdam is voor de tweede keer in een week tijd een explosie geweest bij een kinderdagverblijf, meldt AT5. Er raakte niemand gewond, maar omdat er angst is dat het nog een keer gebeurt, zijn er camera's neergezet. Er zijn inmiddels ook 2 minderjarige verdachten opgepakt. Dan nog naar Zandpoort, dus in Noord-Holland. Dikke kans dat mensen daar vanmorgen het ontbijt even overslaan. Het hele dorp mocht gisteren namelijk mee eten van een enorme tiramisu. 300 meter lang was hij, gemaakt door dik 100 vrijwilligers voor het jaarlijkse dorpsfeest. Dat is een flinke hap, zegt de organisatie bij Hart van Nederland.
12: Alle mensen die nu aan tafel zitten, die gaan het heerlijk met elkaar opeten. En de mensen die staan, die hebben ook een vorkje kunnen halen. Dus iedereen geniet van de tiramisu.
11: Ja, er zijn dan 15.000 lange vingers voor die tiramisu gebruikt. Het doel was het wereldrecord te verbreken. Dat is mislukt. Dat is kort geleden namelijk al verbeterd. In Londen werd een tiramisu van bijna 450 meter lang gemaakt.
10: Zo, maar dan nog 300 meter. Ik zit even te kijken, dat is net zo lang als de Eiffeltoren.
13: Dat is niet normaal.
10: Tiramisu.
13: Dat is echt. En weet je wat ook is? Ik zit nu naar foto's te kijken. Het is niet gewoon zo'n klein, dun tiramisuetje. Nee, het is echt een gigantische brede unit ook. Het is echt. Het is flink vechten. Nou, je zegt, mensen hebben nog steeds geen trek in ontbijt. De komende weken hoeven ze niet te eten.
11: Ja, heerlijk, hè? Lekker.
10: Esther, goedemorgen.
13: Esther.
10: Oh, Esther hangt nog niet.
13: Oh,
10: Esther, ik dacht, ik kan vragen aan Esther van, is het land waar jij bent, is dat een tiramisu-land?
13: Dat was een hele goede vraag geweest voor waar is het? Ja. Absoluut. Nou ja, dat is lastig, want Esther hangt nog niet. Maar we gaan zo wel proberen. Hey.
10: Oh, wacht even. Daar is Esther. Esther, goedemorgen.
14: Ja, dat is ineens weg.
10: Nee, dat maakt niet uit. Dat kan gebeuren. Dat betekent dat de verbinding niet altijd even goed is in het vakantieland waar jij zit.
13: Zou ze zomaar eens ver weg kunnen zijn? Ja. Esther, we willen alvast 1 cryptische vraag stellen voor het spel Waar is het? Waarbij we proberen te raden in welk vakantieland jij bent.
10: Ja.
13: Esther, de cryptische vraag is... Wordt er een...
10: Oh, waar is de tiramisu-vraag dan?
13: Oh nee, sorry.
10: Ik zit helemaal te wachten op je tiramisu-vraag.
13: Esther, staat jouw vakantieland bekend om tiramisu?
14: Staat het vakantieland... Nee.
10: Nee, niet bekend om tiramisu. Nee.
13: Italië, haal ik weg.
10: Super. Zometeen gaan we spelen, Esther. Blijf hangen.
15: Tom en Joe.
10: Toch niet de beste vraag nu. Alleen je afgetikt. Ja.

0: Amy Winehouse op Q Music.
1: Waar is het?
0: Goedemorgen, Tom en Joe met de zomerochtendshow. En eigenlijk al de hele zomervakantie spelen wij rond dit tijdstip. Waar is het? Dat is gebaseerd op het spelletje Wie is het? Met dat bord met die kaartjes erom die je omklikt. Kan Joe je laten horen. Ja, dankjewel.
2: Klonk goed, hè?
0: Dankjewel voor de audiobegeleiding hierbij. Door middel van vragen te stellen, kom je dan achter wie degene die tegenover je zit getrokken heeft. Wij gaan dat doen met vakantiebestemmingen. We hebben Esther al aan de lijn. Goedemorgen.
3: Goedemorgen.
2: Ja, die lijn die klinkt toch ver weg. Ik ben heel benieuwd. Esther, ik heb dus op mijn bord van normaal Wie is het allemaal vakantiebestemmingen staan. Istanbul, Indonesië, Bali, et cetera. En door middel van vragen proberen wij erachter te komen waar jij bent. Nou, net al de cryptische vraag gesteld. Hij was zo ongelooflijk cryptisch. Ongelooflijk. Kom je uit het land van de tiramisu? Dus jij nee. Dus heb ik Italië, klik, weggetikt. Dus ik heb eigenlijk nog een heel bord over, Tom.
0: Ja, ja, ja, we hebben 1 minuut de tijd om zoveel mogelijk ja-nee vragen aan Esther te stellen. Esther, ben jij er klaar voor?
3: Ik ben helemaal klaar.
0: Alright, daar gaan we. Ben je met het vliegtuig op vakantie?
3: Ik ben komen vliegen.
0: Vliegen, ja.
2: Haal ik Antwerpen weg.
0: Kun je overal Engels praten?
2: Esther?
0: Esther?
2: Esther is de mol.
0: Kan je Engels praten?
3: Ik kan.
0: Ja, kijk, het is heel ver weg, denk ik.
2: Zit Esther niet gewoon ergens op de Malediven?
0: Is het buiten Europa, Esther?
3: Het is buiten Europa,
0: kijk,
3: ja.
0: Kijk, zie je? Ja.
2: Oh, oké. Okay.
0: Is er veel tijdverschil met Nederland?
3: Er is een hele tijdverschil met Nederland, ja.
0: Groot tijdverschil, dit is ver weg. Maar is het Amerika?
3: Het is niet Amerika, nee.
2: New York haal ik weg, oké. Okay.
0: Is het Azië?
3: Het is Azië, ja.
0: Oké, okay, we zitten in Azië, Joe.
2: Ja, Nieuw-Zeeland weg, ja, ja. Ik heb niet zoveel Azië, ja.
0: Wat heb je over?
2: Ik heb dan China, Dubai, Bali en Istanbul, is dat Azië?
0: Zitten veel mensen yoga-cursussen te doen daar? Dan is het Bali namelijk.
2: Esther?
3: Ja?
0: Nou, ja, vertel maar gewoon waar het is, want we gaan er niet uitkomen. Toch wel, dit is... Esther, waar zit je?
3: Denk je dat? Ik zit heerlijk met mijn voetjes in het zand in Bali.
2: Nah,
0: toch Bali?
2: Wat heerlijk.
0: Oh, zo.
2: Hey, hoe laat is het daar nu?
3: 6 uurtjes later dan bij jullie.
2: Oh, dus het is nu 12:15 middags. Ja.
3: Ja, even rekenen, hè.
2: Ja, ik moest even rekenen. Nee, maar oké. Ja. Maar heb jij je eerste drankje al op? Jij zit al helemaal lekker wat je zegt met je voet in het zand. Wat heerlijk, Esther.
3: Ja, echt wel.
2: Hey, en is het ook echt gigantisch lekker weer daar?
3: Het is super lekker. Veel beter dan in Nederland. Het is een graad of 25. Lekker windje.
2: Oh, dat hebben wij ook. Nou ja, ik wil niet heel veel op punt volgen, maar dat hebben wij ook.
0: Ja, nee, oké. Okay. Maar Bali is fantastisch. Heb je nog geen last gehad van de Bali belly, Esther? Dat je iets verkeerds hebt gegeten en dat je toch wel last van je buik hebt? De verbinding met Esther en Bali is niet...
2: Is niet het.
0: Je van het, hè?
2: Nee, maar ja, ik denk dat Esther een heerlijke vakantie heeft. Esther, als je ons nog hoort, fijne vakantie!
4: Hey, Rolstaantjes hier.
5: En wij dus, Tom en Joe.
4: En dit is hem, hoor. Onze nieuwe...

0: Harry Styles, American Girls, Q-Music. Het is de zomerochtendshow met Tom en Joe.
1: Ik wil het even hebben over het oppasbudget dat we van Matt en Marieke krijgen. Elke dag storten zij €50 op een pinpas als dank voor de show. Hè? We kunnen een beetje op de show letten daarmee.
0: Ja, daar moeten we dingen voor kopen, ook om de show beter van te maken.
1: Ja, ik heb een leuk idee om iets te kopen.
0: Hey.
1: Ja, voor de show.
0: Ik zie, je bent al een beetje hyped.
1: Ik ben hyped. Het is ook echt te gebruiken hier in de studio.
0: Okay.
1: Het enige probleem is... We hebben niet genoeg tegoed op ons pasje staan op dit moment.
0: Oh, het is echt duur dan? Want
1: ja,
0: er staat nu iets van €300 op, volgens mij.
1: Nee, we hebben echt 600 nodig.
0: Oh!
1: Ja. Dus we moeten er even een beetje plan voor bedenken. Maar dit, ik wil je even meenemen in mijn idee straks. Ik denk dat dit een briljant idee is.
0: Oh, ik kan niet wachten. Ook het nieuws van 7 uur komt eraan. Danny, wat zit erin zometeen?
2: Nou, we rijden steeds meer schade. En dat komt door Duitsland.
3: Het is raam 14-daagse bij Quantum. Alles voor je raam tot wel 50% korting. Kom ook korting shoppen. Hoe leuk is dat? Quantum.
4: Daar zit je weer. In de klas of op kantoor.
5: Maar hey, met de nieuwe collectie van Bever zit je zo weer in het ritme. Nu tot 40% korting op producten van de North Face. Zoals jassen, vesten en tassen. Bever laat je niet zitten.
6: De nieuwe Toyota Aygo Cross rijdt nu nog zuiniger. Volgens de officiële WLTP-cijfers zelfs 1 op 27... of tot 810 kilometer op een volle tank. Terwijl hij juist meer vermogen heeft. Dat is full hybrid, full fun vanaf €319 per maand private lease. Ontdek hem op toyota.nl op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar.
7: Heb je een druk leven, maar wil je toch een opleiding volgen? Bij LOI studeer je flexibel online, waar en wanneer jij wilt. Dat is slim studeren. LOI. Erkend. Online. Leren.
6: Kies nu voor de nieuwe Toyota Yaris Cross en krijg €1500 extra inruilvoordeel bovenop je autotelex inruilwaarde. Doe de kentekencheck op toyota.nl.
8: Deze trekpleisteractie is wel heel voordelig. Nu heel veel producten van Nivea. 1 plus 1 gratis. Dat voordeel wil je niet missen. Dus ren naar de winkel. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
9: Zomervakantie? Pathé vermaakt je kids. De hele zomer leuke activiteiten tijdens het Pathé Kids Festival. Kom langs en maak kans op toffe prijzen.
10: Je belt, mailt, deelt bestanden en houdt je team bereikbaar. Waar je werkdag je ook brengt. Met Odido Business vind je mobiele abonnementen voor elke zakelijke behoefte. Van ZZP en MKB tot grootzakelijk. Snel, betrouwbaar en via een 5G-netwerk van wereldklasse. Kijk op odido.nl/zakelijkmobiel.
9: Pathé Kids Festival. Ga naar de film en maak kans op 1 minuut gratis shoppen bij Intertoys.
11: Eneco verlicht je stroomgebruik. Want slimmer en minder stroom verbruiken wordt steeds belangrijker. Zeker nu het stroomnet vol raakt en prijzen schommelen. We helpen met inzichten en makkelijke oplossingen. Begin vandaag al. Elke stap maakt verschil. Voor jou en het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
12: Ik wil bij de brandweer. Later als ik beter ben.
13: Laat kinderdromen uitkomen. Momenteel geneest 81% van de kinderen met kanker. Maar we moeten naar de 100%. Kijk wat je kunt doen op kika.nl.
14: Vul je voorraad toiletpapier makkelijk en voordelig aan met Bol. Bijvoorbeeld met Page toiletpapier compleet schoon. 72 rollen voor maar 35 cent per rol. Scoor alle aanvuldeals bij Bol.
15: Wist je dat je spieren ook met de jaren voldoende eiwit nodig hebben? Met Campina Extra Proteïne Yoghurt voeg je gemakkelijk meer eiwit toe aan je ontbijt. Voor net dat beetje extra voor jezelf en voor je spieren. Campina Extra Proteïne Yoghurt. Probeer nu.
16: Profiteer bij Pearl van 3 voor 1. Koop je een bril, dan krijg je de tweede bril of zonnebril gratis. En een cadeaubon voor iemand anders. Er gaat een wereld voor je open. Bekijk de voorwaarden op pearl.nl.
17: Met Swiss Sense vlieg je elke dag naar je droombestemming. Wacht, want dit wil je niet missen. Hot deal. Nu tijdelijk €200 extra korting bovenop de zomersale. Joehoe! Swiss Sense.
0: Het is 7 uur, tijd voor het Q-Music nieuws van nu.nl. En dat krijg je van Danny Vos.
2: Ja, goedemorgen, er gebeuren veel meer ongelukken bij de Duitse grens. Blijkt uit cijfers waar de Telegraaf over schrijft. Vooral op de A12 en A1 zijn meer ongelukken. En dat zou dan komen door de grenscontroles die er sinds 2 jaar zijn in Duitsland. Zorgt vaak voor files. Op sommige plekken zouden 4 keer zoveel ongelukken zijn. Een heftig ongeluk in Dordrecht. Er is een kindje overleden na een aanrijding met een bestelbus. Gebeurde gisteravond in het centrum van Dordrecht. Er is nog geprobeerd dat kindje te reanimeren, maar hulp kwam te laat. Bestuurder van de bestelbus is opgepakt. Het gebeurt altijd bij dit soort ongelukken. Dan de grote bosbrand in Limburg. Sinds gisteren is die brand onder controle, maar het is nog altijd niet duidelijk hoe die grote bosbrand nou is ontstaan. Mogelijk komen we daar ook nooit achter, zegt de brandweer bij RTL.
18: Een barbecue zou je terug kunnen vinden, een lucifer zou je terug kunnen vinden. Maar helaas blijkt dat we in de meeste gevallen ook geen bron gaan vinden, geen oorzaak gaan vinden.
2: De brand is dus onder controle. Het nablussen gaat nog wel even duren. En de baas van de FIFA, Infantino, mag gewoon blijven. Dat heeft het bestuur van de Wereldvoetbalbond besloten. In Marokko was gisteren de hele dag een spoedoverleg. Infantino kreeg namelijk veel kritiek, onder meer vanwege zijn plannen om aandelen te gaan verkopen in toekomstige toernooien, zoals het WK. Maar die plannen zijn inmiddels weer ingetrokken. De FIFA heeft ook sorry gezegd. Het weer nog van Weerplaza. Zon en wolken. In het noorden vanmiddag kans op een buitje. Het wordt 20 tot 24 graden.
19: Danny, dankjewel.
2: Joe.
20: Music. Tom en Joe.
19: Ja, Joe wil iets kopen van onze gezamenlijke pas, maar dat kost wel €600. Wat het is, hoor je zo.

0: Zijn naam is Tom. Hij wil graag fit worden. Dat is zijn streven. Maar speciaal bier en een borrelplank zijn net te leuk om op te geven. Zijn allergekste gewoonte is...
1: het volume altijd op een even getal zetten.
0: En zijn naam is Joe. Energiek, grappig en iemand die altijd volop geniet. Hij heeft zo vaak een pet op dat niemand weet hoe zijn haar er eigenlijk uitziet. Zijn allergekste gewoonte is...
2: ik eet mijn raketijsje van onder naar boven.
0: Hier zijn Tom en Joe met de Zomerochtendshow.
1: Ik denk dat heel veel mensen daar scheef op gaan.
2: Ja, maar dat, het rode is het lekkerst, dus dat bewaar ik me voor het laatst.
1: Slim.
2: Ja.
1: Een hele goede morgen, Tom en Joe hier met de Zomerochtendshow op de plek van Mattie en Marieke, die nog volop aan het genieten zijn van de zomervakantie. Maar goed, ze laten ons gelukkig niet met lege handen achter, want ze hebben hier een oppasbudget voor ons achtergelaten met een heuse oppaspas. Iedere show die wij volbrengen krijgen we €50 oppasgeld. Zo moet je het zien. En dat mogen we dan uitgeven aan iets wat dan weer bruikbaar is voor dit programma.
2: Ja, nee, en dat hebben we al goed gedaan. Hè. We hebben al heel wat aankopen gedaan. We hebben al, jij bent al een keer door de car wash geweest.
1: Dat €25,
2: dat was heel fijn. Ik heb een Lego set gekocht. €140, een stukje ontspanning na de show. Ook belangrijk.
1: Ja.
2: Fles champagne voor het team. We zijn natuurlijk echt broeders met elkaar die dit doorstaan. En we hebben ook nog even massage in de studio geregeld. €150 was dat.
1: Dat is duur.
2: Ja, maar je merkt dat het echt wel beter klinkt op de radio nu. Dus dat is gewoon heel fijn. Alleen ja, kregen we toch een beetje gedoe mee. Marieke die hoorde dit ook. Ja, die was er gewoon niet over te spreken.
3: Bij mij is er oren gekomen dat het oppasbudget aan dingen wordt besteed waarvan ik eigenlijk in alle eerlijkheid persoonlijk denk, joh, dat is niet waarvoor Mattie en ik het overmaken. Dus denk erover na. Mattie en ik maken het morgen gewoon weer over. Maar als wij het niet een andere kant op zien gaan, dan stoppen wij met de €50 per show.
1: Ja, dat willen we natuurlijk niet. Dus hebben we gisteren een drone gekocht voor €50.
2: Ja.
1: En met die drone hebben we hele vette beelden gemaakt om te kunnen schieten hier in de studio. Die beelden die staan ook online op ons Instagram-account, @TomAndJoe. En dat zijn waanzinnige beelden.
2: Ja, dus we hebben de feedback van Marieke gewoon helemaal toegepast meteen. We gebruiken het budget alleen nog maar voor dingen in de show. Ik heb een nieuw idee, Tom.
1: Ja, pitch it.
2: Voor tijdens de show. Een PlayStation 5.
1: Een PlayStation 5?
2: Ja, PlayStation 5. Ja, want kijk, wij draaien natuurlijk af en toe muziek. Maar tijdens die muziek, dan is het ook belangrijk dat wij ons weer even mentaal terugtrekken. Even weer een stukje ontspanning. Ik denk dat ja, ik kan maar niet goed genoeg melden hoe belangrijk het is dat je met een ontspannen mind weer begint aan ja, een volgend verhaal wat je gaat vertellen of een volgend spelletje. Weet je, als ik het verjaardagsblad zo naar binnen haal, dan moet ik dat heel relaxed en ja, met een goed zen hoofd kunnen doen.
1: Ja.
2: Dus ik dacht, als wij nou even lekker een spelletje af en toe tussendoor kunnen spelen.
1: Ik vind het een goede argumentatie.
2: Dankjewel.
1: Ik zeg natuurlijk ook geen nee tegen een PlayStation 5, want dat is ja, waanzinnig.
2: Ja.
1: Alleen, ik weet wel, ik kan het nu nog even controleren. We hebben nu €300 op de pinpas staan.
2: Ja, dat is natuurlijk gedoe. Dus ik dacht, we hebben €600 nodig ongeveer om zo'n ding te kopen. Dus
1: ja, en eigenlijk spellen kijken nodig en zo, controllers.
2: Ja, hoe kunnen we dit zo snel mogelijk verdubbelen?
1: Dat is natuurlijk je wilt verdubbelen nu.
2: Ja, want anders hebben we... Kijk, stel dat we nu gaan wachten dat ze elke keer €50 storten, dan hebben we het nog niet aan het einde van de vakantie, hebben we die €600.
1: Oeh,
2: dus we moeten gewoon het eigenlijk nu verdubbelen. Dus ja, ik kan een stapel krasloten kopen.
1: Ja.
2: En dan hopen we dat daar een goede prijs tussen zit.
1: En we kunnen ook gewoon vragen om meer budget bij Mattie en Marieke. Zo van, joh, kunnen we even iets meer krijgen? Het is allemaal goed, het goede van de show. Denk je dat ze dat niet doen?
2: Het gevoel dat niet gaat lukken, maar... Nee. Met de pet rond, weet je wel, gewoon bij collega's. Misschien dat de directeur alweer terug is van vakantie.
1: Oh ja, ik denk dat we het op eigen kracht moeten doen, hoor.
2: Hé, komt nu een goed berichtje binnen. Hier, wil jij afkeffen laten horen?
4: Maar jongens, als jullie dat geld willen verdubbelen om die PS5 te kopen, dan kunnen jullie toch eigenlijk gewoon makkelijk naar het casino gaan?
2: Ik vind dat een briljant idee.
1: Het casino?
2: Ik vind dat een briljant idee. Kun je het in één keer verdubbelen? Kun je het verdrievoudigen?
1: Ja, misschien maken we er wel €1000 van.
2: Misschien maken we er wel een miljoen van.
1: Hey, zullen we straks naar de show gewoon even naar het casino gaan? Volgens mij zijn die ook 24/7 open, toch?
2: Vind ik een leuk idee.
1: Gaan we dat doen?
2: Ja, vind ik een heel leuk
1: PlayStation 5. Ik zie het al helemaal gebeuren.
2: Word een miljonair.
1: Zin in.

0: Prachtig liedje toch van Teddy Swims. Break Up in Reverse op Q-Music. Goedemorgen, de zomerochtendshow met Tom en Joe.
1: Ja, we hebben natuurlijk van Mattie en Marieke een oppasbudget gekregen. Elke show geeft ons 50 euro, kunnen we uitgeven aan dingen voor de show. En nu kwam ik met het briljante plan, een PlayStation 5. Want, hey, tijdens de muziek, een stukje ontspanning, weet je wel. We kunnen even onze gedachten even de vrije loop laten. Misschien helpt het ook voor creatieve inspiratie. Ik noem maar even dingen, hè?
0: Ja.
1: Dat wordt wisselend ontvangen.
0: Ja, nou ja, luister, Afke die zei, dan moeten jullie naar het casino. Want we hebben nu niet genoeg geld om een PlayStation 5 te kopen van het oppasbudget. Dus naar het casino eigenlijk om het bedrag te verdubbelen. Er staat nu 300 euro op. We zouden er 600 van kunnen maken. Of misschien wel meer. You never know. En dan hebben we gewoon heel veel geld.
1: We hebben gewoon heel veel geld en een PlayStation 5. Dan zijn we gewoon heel gelukkig.
0: Wesley appt, jullie gaan alles verliezen, bro.
1: Oké, nou, dat is gek.
0: Frank zegt, ja, wat nou als je niks overhoudt in het casino? Raymond zegt, goed plan, die PS5. Lekker, man, moet je gewoon doen. Dan hebben we nog een appje van Vincent.
2: Joe, een PlayStation 5 in de studio? Ik denk dat je daarna gewoon het budget van Mattie en Marieke kwijt bent voor de rest van de tijd dat jullie er zitten.
0: Oh ja.
2: Want die gaan gewoon niks meer overmaken, hoor.
0: Ja, zegt ook Mike, hè. Die zegt, ja, Marieke die gaat hier iets van vinden, hoor, als je een PlayStation 5 koopt. Ja, geloof het of niet. Marieke die heeft een audioberichtje gestuurd. Echt net.
1: Echt?
0: Ja, echt. Ja, bizar.
1: Wat stuurt ze?
3: PlayStation 5. Jongens, ik luister mee vanuit Italië. Vanuit het vakantiehuisje, dat hadden jullie misschien niet gedacht. Maar ik luister mee. Ik sta ontbijt te maken voor Jip en Noah. Ja, dat is natuurlijk niet echt iets voor de ochtendshow. Waar het oppasbudget eigenlijk voor bedoeld is.
1: Nee. Maar zij zit in Italië, die verbinding is natuurlijk helemaal niet goed. Zij hoort het maar voor de helft. Een PlayStation 5, ik heb ook beargumenteerd, hè, dat het goed is voor ontspanning.
0: Ja.
1: Dat het goed is om even je gedachten de vrije loop te laten.
0: Hand-oogcoördinatie.
1: Hand-oogcoördinatie. Ja. Dat hebben wij nog. Maar dat hoort zij. Marieke is natuurlijk broodje jam aan het maken. De jam zit in haar oor, ze hoort het maar half.
0: Ja.
1: Zij hoort natuurlijk helemaal niet de redenen achter een PlayStation 5. Waarom dit zo ontzettend goed is voor
0: ons. Dus jij denkt dat het wel kan?
1: Dit kan makkelijk, nee joh.
0: Dan blijft het andere kwestie die ook Peter weer stuurt. Ja, die zegt, goedemorgen ezels. Denk je dat je niet blut het casino uitloopt? Want dat doet iedereen eigenlijk.
1: Nee, maar je moet gewoon op tijd stoppen. En dan loop je eigenlijk altijd met winst weg. Dit komt hartstikke goed. Wij gaan vanmiddag... laten we gewoon naar de show meteen gaan.
0: En wat gaan we blackjacken? Gaan we pokeren?
1: Oeh!
0: Je hebt natuurlijk ook gewoon...
1: Eenarmige bandiet.
0: Ja. Ik ook. De slotmachines. Zijn ook altijd...
1: God, wat zullen we doen? Nou, laten we even... Ja, we kunnen ook van alles wat. Beetje spreiden. Spreid je winkansen.
0: Spreid je winkansen, zeg.
1: Ja.
0: Ik ben heel benieuwd hoe het gaat. Pitbull en Kesha nu voor je. Q-Music.

0: Stella Lefty en Boston op Q Music, zomerochtendshow met Tom en Joe. Ja, ik wil toch even terug naar exact 24 uur geleden. Toen zaten wij hier ook, nieuws van 7:30. Toen was het groot nieuws. Het was echt het nieuws van de dag. Marco Borsato maakt zijn comeback. Hij gaat bij de Vrienden van Amstel live. En hij gaat zelf nog shows in Ahoy doen live. Nou goed, ik had zoiets van fantastisch. Dat hadden wij allemaal hier in de studio.
1: We zaten al te refreshen, wanneer komen die tickets?
0: We hebben Marco Borsato nog gedraaid zelfs, om het te vieren. Vervolgens, 12 uur later, ik zet de tv aan, RTL Boulevard. Daar staat Aram Bada aan die desk. En die zegt het volgende.
2: En wat blijkt nou, we hebben vandaag Marco zelf gesproken. En die zegt, vrij geïrriteerd, er klopt helemaal niets van.
3: Ja.
2: Hij zegt letterlijk, ik sta niet bij de Vrienden van Amstel. En ik ben ook niks van plan.
0: Het was fake nieuws.
1: Dat was hartstikke fake nieuws.
0: Ik klopt er geen snars van.
1: Nee.
0: Nou, ik ga even, ook even naar Danny, natuurlijk de nieuwsautoriteit.
4: Ja, we zaten er ouderwets helemaal naast.
1: Ja. Maar weet je kan niet pieken zonder dalen.
4: Nee, is ook zo.
0: Maar hoe kan dat?
4: Nou de Telegraaf kwam met dit verhaal.
0: En die zaten ernaast.
4: En die hadden dit klaarblijkelijk toch mis inderdaad. Ja.
0: God. Ja, ook jammer, want ik had erop gehoopt. Namelijk, we hadden er allemaal op gehoopt.
1: Ja, we zongen Ik leef niet meer voor jou gelijk mee. Ja, dat gaat nog even, laat nog even op zich wachten.
0: Ja.
1: Maar het is wel voor Marco, laten we wel wezen, het was wel even een goede, even vinger in het water zo van, hoe is de stemming? De meeste mensen vinden het volgens mij wel leuk.
0: Ja, precies. Nee, weten we dat ook. Nou, we gaan hem nu niet draaien voor de duidelijkheid, want het was dus fake nieuws.
1: Jammer.
0: Wel het nieuws zometeen met Danny. We hebben alles gefactcheckt deze keer. Het komt helemaal goed. Wat zit erin zometeen?
4: Dit klopt inderdaad wel. Steeds meer ijsballons zijn er in ons land. Ja, was dan het populairste ijsje? Nou, ik wist in ieder geval niet dat deze combinatie een ding is.
5: Thuisvakantie? Neem het ervan. Met de zomerdeals van Lidl. Extra goedkoop deze week. Taxi, 1,5 liter voor maar 89 cent. En ook extra goedkoop. Amstel Radler 0.0. Een sixpack voor maar 2,95. Lidl, je verdient het.
6: Soms voelt iets gewoon onmogelijk. Totdat het wel lukt. Met die overtuiging wekken we bij Vattenfall fossielvrije stroom op uit wind en zon. Ontdek meer op vattenfall.nl. Er is altijd een weg.
5: En deze week ook extra goedkoop, zalmfilet op huid. 4 stuks voor maar 7,99. Lidl, je verdient het.
6: Profiteer nu met Club Karwei van wel 35% korting op alle Zeta Bever Bites. Bekijk alle acties in onze digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
7: Wil je snel een erkend mbo- of hbo-diploma halen? Bij LOE start je direct en studeer je flexibel online, waar en wanneer je wilt. Dat is slim studeren. LOE. Erkend. Online. Leren.
8: Giga goedkoopjes bij Trekpleister. Nu Rascal & Friends, luiers en luierbroekjes, 1 plus 1 gratis. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl.
9: Het is raam 14-daagse bij Quantum. Alles voor je raam tot wel 50% korting. Kom ook korting shoppen. Hoe leuk is dat? Quantum.
10: Wetenschappers, ondernemers en overheid die samen vernieuwen. Het kan echt. In Limburg noemen we het Brightlands. Benieuwd wat er kan?
11: Nu bij Belsimpel, de nieuwste Samsung Galaxy Foldables. Met een nog slanker design en een slim vouwbaar scherm. Bestel nu in combinatie met Odido en ontvang tot wel €1.029 korting. Ontdek het nieuwste van Samsung, nu bij Belsimpel.
10: Wat als grondstoffen niet uit de grond komen, maar uit oude gebouwen? Het kan echt. Een start-up in Heerlen weet precies welke bouwmaterialen in welk pand verborgen zitten. En dat voor hele steden tegelijk. Kijk op brightlands.com.
12: Bij Plus zijn we zelf ook gek op aanbiedingen. Daarom vind je bij ons nu de beste aanbiedingen van het land. Zoals alle Danio romige kwark, 1 plus 1 gratis. En de mega meevaller van de week, alle Plus meloenen, 1 plus 1 gratis. We doen met je mee, Plus.
13: Hoe groot jouw project ook is, wij hebben wat jij ervoor nodig hebt. Alles. Het Hornbach assortiment. Met 120.000 artikelen, echt alles voor jouw project. Come on, die, die, die.

0: of doneer.
1: Ontvang een gratis product bij Jumbo. Zo krijg je deze week maar liefst 3 flessen Hellmann's of Calvé saus van 250 milliliter bij besteding vanaf €35. Op is op en opschieten, want het geldt maar tot en met dinsdag. Helemaal gratis, dat is de ja van Jumbo.
2: Ah, eindelijk. Zomervakantie. En om het nog leuker te maken, deze week krijg je met Praxis Plus 20% korting op 1 artikel naar keuze bij besteding vanaf €10. Bespaar snel op praxis.nl. Voor de makers.
3: Praxis.
4: Staatsloterij bestaat dit jaar 300 jaar. En dat vieren we elke maand met extra jubileumprijzen. Dus ook tijdens de trekking van 10 augustus. Met een jackpot van 14,8 miljoen. Belastingvrij. Koop nu je staatslot in de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
5: Deze week in de bonus. Alle Ben & Jerry's en Magnum Pints 1+1 gratis. Alle Coca-Cola, Fanta en Sprite literflessen ook 1+1 gratis. En een Ring buitencamera per stuk €34. De meeste en de beste aanbiedingen.
6: Goedemorgen, het is 7:55. Tijd voor het Q Music weerbericht van Weerplaza. Zon en wolken in het noorden vanmiddag. Kans op een buitje. Het wordt tussen de 20 en 24 graden vandaag. Het laatste nieuws krijg je van Danny Vos.
7: Ja, goedemorgen, er gebeuren veel meer ongelukken bij de Duitse grens. En dat zou komen door de grenscontroles daar, schrijft de Telegraaf. Op sommige plekken zouden 4 keer zoveel ongelukken zijn sinds die grenscontroles begonnen, 2 jaar geleden. En bij snelwegen waar geen controles zijn, nam het aantal ongelukken niet toe. Dan naar Limburg. Er rijden weer treinen tussen Boxmeer en Venray. Dagenlang reden die treinen niet. Het kwam door de grote bosbrand in het noorden van Limburg. En die brand is sinds gisteren onder controle. En weer heeft een AI-model een bedrijf gehackt. Dit keer ging het mis bij een test van Meta, dat is een bedrijf achter Facebook en Instagram. Door een fout in de instellingen kreeg het AI-systeem per ongeluk toegang tot het internet en kon het een ander bedrijf hacken. Dat gebeurt vaker hè, de laatste tijd. Ook een AI-model van ChatGPT wist een bedrijf te hacken.
8: Doodeng.
9: Ja, het is crazy. Dit gebeurt nu al. We zitten in de beginfase van AI.
8: Met onze ondergang. Echt doodeng.
7: Ja, een ijsje halen op deze warme dagen, dat kan op steeds meer plekken, schrijft het AD. De laatste 10 jaar zijn er een stuk meer ijssalons bijgekomen. In 2016 waren er bijna 700 salons in ons land. Dat zijn er nu bijna 1000. In Zuid-Holland vind je de meeste. Populairste ijs is nog altijd soft ijs met toppings, disco dip. Maar bijvoorbeeld ook met olijfolie of zelfs kaviaar.
8: Jij bent van de soft ice, Joe.
9: Heerlijk. Ik eet er bijna elke dag één de laatste dagen. En, maar gisteren ook weer. Met mijn zoontje ga ik even op pad. Ja, zoontje van 2. Hebben we allebei zo'n kinderijsje, allebei discodip. Nou, het is meteen, je dag is meteen gemaakt.
8: Doe je ook met olijfolie of caviar, zoals je zegt?
9: Maar ik vind het ook gek dat dat populair is. Want ik kom in veel snackbarren. En ja. Ik heb nog nooit de aanbieding gekregen van, oh, wilt u discodip nootjes of wilt u een lepel olijfolie eroverheen?
7: En dat je dan toch meer naar de grote stap moet.
8: Ik denk dat soft ice met caviar, dat doet Timothy van B&B voor Liefde. Die staat dol op.
9: Ja, dat is de enige die het eet. Ja, dat weet ik zeker.
8: Hey, zometeen tijd voor een nieuwe editie Ja of Nee met heel Nederland. Spelen we natuurlijk altijd rond dit tijdstip. Ja, gooi me maar in, Joe.
9: Ja, het topic is kleding kopen voor je partner.
8: 3, 2, 1. Nee, ik moet je eerlijk zeggen. Dat valt niet in goede aarde meestal. Ik heb daar geen oog voor, laat ik het zo zeggen. Ja.
9: Is er een man die wel eens kleding voor zijn vrouw heeft gekocht?
8: Ja, dat is een beetje de vraag. Kijk, zal toch wel?
9: Andersom, als je deze vraag aan mijn vriendin stelt, dan hoor je volmondig ja.
8: Oh, klopt zijn kleding voor jou?
9: Oh, absoluut. Ja.
8: Echt waar?
9: Zij heeft daar veel beter oog voor. Maar ik ben toch niet de enige man?
8: Dat weet ik ook niet. Nee, mijn vriendin koopt geen kleren voor mij.
9: Nee?
8: Nee. Nou goed, laat me weten in de Q-Music app. Kleding kopen voor je partner, ja of nee, we zijn benieuwd.
10: Tom en Joe, Q-Music.
8: Waar koopt je dat dan? Bij de Prenatal, ja?
9: Zo flauw weer.

0: Goedemorgen, Tom en Joe hier met de Zomerochtendshow. Plek van Mattie en Marieke die vakantie hebben. Maar we spelen gewoon iedere dag ja of nee. En dat doen we met heel Nederland. De topic is kleding kopen voor je partner. Oh, wat wordt daar veel op gereageerd.
1: Komt er heel veel binnen. Ja, wij zeiden allebei nee, wij doen dat niet. Iedereen stuurt iets goeds. Ja, ik als vrouw koop best wel vaak kleding voor mijn vrouw. Die combi bestaat natuurlijk ook.
0: Oh ja.
1: Dat lijkt me dan stiekem makkelijker. Dat denk ik dan, maar dat is misschien een heel kortzichtige gedachte.
0: Misschien ouderwetse gedachte,
1: ouderwetse
0: inderdaad.
1: Gedachte, ja. Nick, goedemorgen.
2: Hey, goedemorgen.
0: Kleding kopen voor je partner, Nick.
2: 3, 2, 1. Ja.
0: Oh, jij doet dat.
2: Ja, 1 keer gedaan, maar een spijkerrok.
1: Een spijkerrok?
0: Spijkerrok.
2: Ja.
0: Oké, dat is een gewaagde keuze ook.
2: Ja, wel hè.
1: Die wens kwam bij jou vandaan, dat de spijkerrok in huis moest komen?
2: Ja, ik vond het al best wel een lange tijd, want ik vind het wel mooi staan.
1: Ja.
2: Dus ik dacht, ik ga er gewoon in bestellen.
1: Hé. Hey.
0: Oh, oké. En dan komt hij binnen en dan komt het moment daar.
2: En dan valt hij ook nog in goede aarde.
0: Nee! Oké. Okay.
2: Ja. Dus ik blij, vrouw blij, happy wife, happy life.
0: Gelijk, jackpot. Maar waarom is het dan maar bij 1 keer gebleven, Nick? Want in principe kan jij nu alles bestellen.
2: Ja. Goeie vraag.
1: Nee, oké. Okay.
0: Nee, meer wil Nick er ook niet in investeren.
1: Nee, ja, dat is dus even dit Rocky. Voorlopig even goed zo.
0: Voor het zit Nick op de hele dag op Zalander.
1: Dankjewel, Nick.
0: Oké. Okay. Hoi, hoi. Krina, goedemorgen.
3: Goedemorgen.
0: Kleding kopen voor je partner.
3: 3, 2, 1. Keiharde nee.
1: Oh.
3: Ja, hij heeft zijn eigen smaak en hij heeft best wel goede smaak. We gaan wel samen shoppen, maar nee, ja, af en toe kom ik met een grappig t-shirt thuis. Van met een tekst erop of zo, beste vader of dergelijke. Maar nee, leuk. Geen kleding kopen, nee.
1: Nee, oké.
3: Hij heeft zelf goede smaak.
0: Oh, maar ja. Hij ook niet voor jou dus?
3: Nee, ook dat niet. Nee, ja, het blijft dan ook weer bij iets grappigs. Iets, zo'n tussenshirtje.
1: Ja.
3: Tussendoor shirtje of zo.
1: Nou ja, goed afgekaderd, Krina. Helemaal duidelijk. Ik zet hem erbij. Hebben we ook nog Leontine? Even kijken, kleding kopen voor je partner. 3, 2, 1.
4: Ja, alleen ja? 3 keer teruggaan is wel hoort er ook bij.
1: Oh,
0: wow, 3 keer teruggaan? Wat dan?
4: We hadden een bruiloft en het was niet goed. De kleur was niet goed, de maat was niet goed. Ja, zo ga je door.
0: Oh, wat een kieskeurig partner heb je dan.
4: Ja, een beetje.
1: ik zou naar poging 2 wel hebben gezegd. Nou, je stapt zelf weer op de fiets. Je gaat zo maar even heen en weer.
4: Ja, maar ja, hij werkte en ik was vrij, dus dat was makkelijk. Ja.
1: Nee.
0: Oké.
1: Dat snap ik wel.
0: Oké.
1: Ja.
0: Ben ik benieuwd wat de rest van Nederland vindt. Hoe staat het met de poll?
1: Ja, einduitslag van de poll is toch wel 59% van de mensen koopt wel kleding voor zijn of haar partner.
0: Nou, moeten we toch maar eens gaan proberen.
1: Ik kom nog 1 appje binnen van Niels. Goedemorgen, Tom en Joe. Ik koop geen kleding voor mijn vrouw. Betalen moet ik het wel.

0: Twine op Q-Music. Zomerochtendshow met Tom en Joe.
1: Tom, jij vertelde over jouw vakantie. Ja, jij kan je nu echt voegen in dit rijtje.
2: Als ik een Sassonisos ben, of hoe noem je dat? Sassonisos?
3: Sassonisos. Ik heb veel verhalen over Sassonisos gehoord.
4: Sassonisos.
5: Ik heb heel veel leuke dingetjes over gehoord.
3: Ik ben er zelf nog niet geweest. Ik zou er graag een keer heen willen.
2: Sassonisos, of ja, in die zin, in Creta gewoon. Nou, eet ik meestal alleen maar patat of frikandel of kroketten. Voor de rest, nee, sowieso, ik hou niet van vlees ook, dus...
0: Ja, dit is zo flauw.
1: Ja, maar het is wel waar.
0: Nou, hoe dit precies zit, Sassonisos, ik ben daar inderdaad geweest. Ik heb een drankje gedronken. Het was leuk. Ik ga jullie zo meteen alles over vertellen.
6: Met Esso kan je nu sparen voor leuke extra's bij elke tankbeurt. Dus wanneer je in Eindhoven beseft dat je vlucht eigenlijk vanaf Schiphol vertrekt... is dat helemaal niet zo erg.
3: Yes.
6: Esso. Omdat elke rit telt.
7: Nieuw bij Ziggo. Altijd alle vriendenloterij Eredivisie op ESPN. Standaard in elk tv-pakket. Voor de grootste voetbalfanaten, de zelfbenoemde experts en de meekijkers.
8: Voor wie zijn we ook alweer?
7: Nu standaard bij Ziggo in elk tv-pakket. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
9: Schoon en voldaan met Vibra. Nu Dusty en Scrub Daddy 3-in-1 promo pack. Een set met Dusty ontvetterspray citroen. En twee Scrub Daddy sponsen voor maar €4,99. Ook op Vibra.nl. Hoe je het ook doet, dat doe je goed. Vibra.
7: Nu 12 maanden Ziggo internet en tv. Voor maar €34,95 per maand bij een tweejarig abonnement. Stap over op Ziggo.nl of in een van onze winkels.
10: Geef een draai aan je zomer met het prijzenrad van Albert Heijn. Bij elke 10 euro ontvang je superhoge korting of een gratis product. Altijd prijs, nu in de AHF.
11: Zo, die hebben er zin in. En wij ook. Jumbo Hockey is helemaal klaar voor het nieuwe seizoen. We hebben alles in huis en onze pro's staan je met raad en daad bij. Online vind je alles, maar in de winkel krijg je meer. Jumbo Hockey. Speciaal voor jou.
12: Hier ben ik, jouw stijladviseur bij Quantum. Ik kom graag bij je thuis om te kijken wat bij je past. Gordijnen voor een, oeh ja, cozy sfeertje. Of juist strak. Ik neem je mee door de laatste trends, stijlen, stoffen. En zo maken we samen jouw huis helemaal jou voor een Quantumprijs.
13: Nu bij Quantum, stijladvies aan huis. Hoe leuk is dat? Plan jouw gratis afspraak, inclusief inmeten, nu op Quantum.nl.
11: Online vind je alles, maar in de winkel krijg je meer. Jumbohockey.com, speciaal voor jou.
14: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem, stekker in het stopcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. Kijk voor de voorwaarden op Odido.nl. Het kan ook zo.
15: Heb je een druk leven, maar wil je toch een opleiding volgen? Bij LOI studeer je flexibel online, waar en wanneer jij wilt. Dat is slim studeren. LOI. Erkend. Online. Leren.
16: Is dit straks de bel van jouw B&B? Het kan zomaar, want deze maand maak je bij de Postcode Loterij kans op €250.000. Om bijvoorbeeld je eigen bed en breakfast droom waar te maken.
17: Jammers, wat een gezelligheid, hè?
16: In Griekenland bijvoorbeeld. Ja, speel ook mee op postcodeloterij.nl. 18+, speel bewust.
18: Je hebt het beter bekeken bij KPN. Combineer internet en mobiel en kies elke maand je entertainment cadeau. Kijk Love is Blind op Netflix, B&B Vol Liefde op Videoland... of voel de liefde voor jouw voetbalclub met ESPN Compleet. Stap nu over op kpn.com/combivoordeel. KPN, voor het beter internet.
19: Wakker liggen hoeft niet meer, want het is Summer Sale Madness bij Beter Bed. Tot wel 50% korting op matrassen, bedden, beddengoed. 50%! Je kunt het zo gek niet bedenken. Dus red ik Ted. Woehoe! Naar Summer Sale Madness van Beter Bed.
20: Kijk, daar ligt hij. De berg. Met witte toppen die tot aan de hemel reiken. Maar niet voor lang. Niet met een reus in huis. Witte Reus. Wast een berg, kost een beetje. Al 60 jaar.
19: Nu Summer Sale Madness bij Beter Bed. Tot wel 50% korting op Emma-matrassen. 50%! Dus red ik Ted naar Beter Bed.
21: Daar zit je weer. In de klas of op kantoor.
22: Maar hey, met de nieuwe collectie van Bever zit je zo weer in het ritme. Nu

0: Het is 8 uur, tijd voor het Q-Music nieuws van nu.nl. En dat krijg je van Danny Vos.
1: Ja, goedemorgen. Telers luiden de noodklok. De tijd begint te dringen nu er vanwege de droogte een sproeiverbod geldt, zeggen ze tegen Nieuwsuur. Telers in het Westland willen daarom gezuiverd rioolwater gaan gebruiken om hun planten te besproeien. Deze expert legt even uit bij de NOS.
2: Daar willen wij een UV-filter voor neerzetten. Dan wordt de poepdeeltjes, als je het zo wil zeggen, eruit gehaald. Dus bacteriën en schimmels. Dan wordt ook gewasbeschermingsmiddel uitgehaald en medicijnresten. En dan heb je heel goed water.
1: Ja, het waterschap voelt nog weinig voor dit idee, omdat het water nog steeds niet schoon genoeg zou zijn. Dan die grote natuurbrand in Limburg. Sinds gisteren is die brand onder controle, maar het nablussen gaat nog wel even duren, dat denkt de brandweer. Het vuur in Limburg woedt sinds maandag. Gisteravond ging ook premier Jette op bezoek in het gebied.
3: Het is een zwart gebakend landschap. En je ruikt ook en je voelt ook de hitte nog van die brand. Dus dat maakt een enorme indruk. Dan krijg je echt wel kippenvel.
1: Was te horen bij L1. Sinds vannacht rijden er ook weer treinen daar in het gebied. Een grote explosie in New York. Ontploffing was in een gebouw in stadsdeel de Bronx. Daarna brak er ook brand uit. 1 persoon is om het leven gekomen. 14 anderen zijn gewond geraakt. Hoe die explosie nou kon ontstaan, dat is nog onbekend. Een Nederlands succes bij de Oscars. Filmmaker Nina Broers heeft een Oscar voor studenten gewonnen. Die krijgt ze dan voor de korte film Waar is mijn libido? Dat is een verhaal over seksuele gezondheid. Dat is een bijzondere prijs, zegt filmkenner Carné van der Brink.
4: Nina Broers staat nu in een mooi lijstje, want eerder werd deze prijs al gewonnen door de regisseur van de Back to the Future films en Forrest Gump. Maar ook door de man achter de animatiefilms Up en Inside Out.
1: Ja, Broers is pas de 4e Nederlander ooit die deze studenten-Oscar wint. Het weer nog van Weerplaza. Zon, wolken, in het noorden straks kans op een buitje. Het wordt 20 tot 24 graden.
0: Danny, dankjewel.
5: Music. Tom en Joe.
0: Ja, ik ben inderdaad naar Gersonisos geweest om een feestje te vieren. Daar word ik een beetje belachelijk over gemaakt.
1: Zo gek.
0: We gaan het er wel over hebben.

0: Shakira en Burna Boy, Die Die op Q-Music.
1: De Zomershow met Tom en Joe.
0: Een hele goede morgen. Het is donderdag 6 augustus, 6 over 8. Je luistert naar de Tom en Joe hier met de zomerochtendshow op Q-Music. Mattie en Marieke zijn nog even lekker op vakantie, dus moet je het met ons doen.
2: Ja, wanneer was nou die laatste partyvakantie die je had? Kijk, ik zelf was 18 jaar, toen ging ik met de vrienden naar Lloret de Mar.
0: Leuk!
2: Dat zijn van die fantastische feestbestemmingen, hè, als je jong bent. Salau, Albufeira, Gersonisos. Tom, je bent 33 jaar, vrouw en kind thuis. Jij ging vorige maand nog naar Gersonisos.
0: Ja, dat klopt, ja. Ja.
2: Nou, wat gek.
0: Nou ja, een vriend van mij die woont tijdelijk op Kreta. Dus ik ging daar inderdaad vorige maand naartoe. Samen met mijn vriendin en met mijn dochter bij hem op bezoek. Nou, was hartstikke leuk. Toen zei ik tegen hem, joh, jij woont op Kreta. Ik ben nog nooit uit geweest in Gersonisos. Laten we gewoon één avondje met z'n tweeën naar Gerso gaan. Want ja, ik was gewoon benieuwd. Je kent de verhalen. Het is de party place voor Griekenland.
2: Ja.
0: Let's go.
2: Je bent 33, maar oké, okay, ja.
0: Dus wij, je raadt het al, met de taxi naar de strip van Gersonisos.
2: Ja.
0: Nou, dan ga je natuurlijk eerst even het terrasje op om een beetje in de stemming te komen. Misschien jezelf ook wat moed in te drinken. En vervolgens lopen wij een beetje die strip af. En we zagen een enorme chique club. Nou, de mensen die daar naar binnen liepen, die waren helemaal van top tot teen goed gekleed, weet je wel.
2: Ja.
0: Hakken aan, jasje aan, stropdas op. Het was echt een soort van, ja, daar komen we niet binnen. We hadden gewoon een t-shirt aan, korte broek, weet je wel, melkflessen eronder.
2: De gemiddelde Gerso-bezoeker.
0: Ja. Ik zeg, nou, hier gaan we niet naartoe. Dus wij lopen maar verder die schip af. Ik dacht nog, oh, dit wordt misschien helemaal niks, weet je wel. Opeens zie ik een Irish pub. En ik kijk die Irish pub in. En dat stond vol met mensen. En die gingen helemaal uit hun plaat. Het was een soort golf van mensen die op en neer ging. Ik zeg, hier moeten we zijn. Hier moeten we zijn.
2: Dit is de plek. Je bent in Griekenland, je wil naar een Irish pub. Ja, natuurlijk.
0: Ja, wij lopen de Irish pub in. En het leek wel een ander universum. Ik loop de Irish pub in en ik kreeg echt dit gevoel.
3: Oh, oh, Gerso. Mooie stad. Achter.
0: Ja hoor. Ja, er waren jonge mensen. Er waren 65-plussers. Sommige mensen liepen op blote voeten door de pub.
2: Nee joh.
0: Ja, het maakte allemaal niet uit. Iedereen ging uit zijn plaat in Gerso. Achter de bar, zal ik je ook vertellen, werden lachgasballonnen gevuld.
2: Oh, natuurlijk, ja.
0: Gingen als warme broodjes over de balie. Er werden constant lachgasballonnen gekocht, ja, bij de bar. Kan allemaal in Gerso. Dat, ja, is ook Gerso. Nou, de DJ die draaide de ene naar de andere banger. We hadden een toptijd daar. En op een gegeven moment, ik dacht bij mezelf, de mensen die hier staan, het zijn zulke lieve mensen. Die verdienen iets. Die verdienen iets om te herinneren aan deze avond.
2: Ja.
0: Ik ga,
2: ja,
0: ze wat geven.
2: Wat heb jij de mensen van Gersonisos in deze Irish pub gegeven?
0: Nou, toen dacht ik, ja, ik loop even naar de DJ.
2: Oh nee, wat ben je gaan doen?
0: Toen ben ik naar de DJ gelopen.
2: Ja.
0: Toen heb ik gezegd, do you have a microphone?
2: Oh god. Ja, je bent zo goed bij stem, Nop.
0: Toen zei ik, can you please play Living on a Prayer? Nou, goed. 2 seconden later hoor ik dit. Living on a Prayer. Ik zeg tegen de DJ, no worries, I will do the rest. Ik loop terug die zaal in. En ik begin met alles wat ik heb, Living on a Prayer te zingen. In Gersonisos.
2: Wil je me beloven dat je nu de microfoon uitlaat?
0: Nou, vooruit. Maar wat is dit een banger om te zingen in Gerso? Ik kan hem iedereen aanbevelen. Bon Jovi, daar gaan we.

0: Martin Garrix en Told You So op Q Music. Zomerochtendshow met Tom en Jo. Komt een berichtje binnen van luisteraar Martijn.
1: Goedemorgen Tom en Jo. Wanneer komt het verjaardagsraad?
0: Ja, nou, goede vraag Martijn.
2: Martijn, bijna 8:30. Dan gaan we iets 8:30 geven we er gewoon weer een slinger aan.
0: Nu moet ik ook eerlijk zeggen. Het verjaardagsrad toen we aan deze zomervervanging begonnen was echt mijn favoriete onderdeel van dit programma. Altijd zin in om al een keer aan dat rad te mogen draaien.
2: Ja.
0: Weet je wel. Het is ook echt fantastisch om 2.500 euro te mogen weggeven.
2: Echt een stukje kermis in de show is het.
0: Dat is veranderd de afgelopen 2 weken. Want we hebben nu al 13 keer gedraaid aan het rad. 0 keer is hij gevallen. Ja, dus, nee. Zo eerlijk moeten we ook zijn.
2: Nee, dat is gewoon het resultaat. Er is niks. Maar het is ook donderdag.
0: Oh ja.
2: En eigenlijk is er een beetje ingeslopen sinds de eerste donderdag. Doen we weer... Dubbele donderdag.
0: Ja, alles om de kans te vergroten dat hij dan wel valt.
2: 2 keer draaien.
0: Dus we gaan 2 keer draaien.
2: Ja, dat is leuk, hè?
0: Ja,
2: dat
0: nee,
2: is
0: dat
2: 2 keer zoveel kans.
0: Nee, ik hoop echt dat hij valt.
2: Nee,
0: want het wordt nu een beetje treurig.
2: Ja, maar het geld ligt hier. Ik wil het uit de kluis halen, ik wil het opsturen.
0: Ja, precies. Dubbele donderdag is vandaag voor het verjaardagsrad.
2: Vertellen we zo welke maand het is, maar ja, be prepared.
0: Oh, Post Malone en Morgan Wallen zijn ook voor je onderweg naar deze banger van...

0: Ja, zometeen geven we weer een slinger aan het verjaardagsrad. Je maakt kans op 2500 euro. Moet je wel jarig zijn in de genomineerde maand? Die maken we zo bekend. Maar Joe heeft alweer zitten broeden op een hint.
1: Ach, in de maand die we nomineren zit de I. Dus denk aan bijvoorbeeld, en dit zou het zomaar kunnen zijn, januari, februari, juni, juli.
0: April dan?
1: Oh ja.
0: Mei.
1: Oh. Ja. Die niet.
0: Oh, die niet?
1: Oh, mei dan? Nee, mei had ik even niet meegerekend.
0: Oh, ja, daar zit ook maar er zit wel een I in.
1: Ja, maar dat is hem dan niet. Nee, dat is hem
0: oh,
1: niet.
0: Oh, nou lekker dan als je mei jarig bent. Je valt nu al af.
1: Sorry.
0: Maar er zit dus een I in.
1: Er zit een I in. Welke het is sowieso.
0: Alright, alright. Ook het laatste nieuws is onderweg. Danny, wat zit erin?
2: Nou, Wereldvoetbalbond FIFA zegt sorry.
0: Oh, spijt komt altijd te laat.
3: Het is raam 14-daagse bij Quantum. Alles voor je raam tot wel 50% korting. Kom ook korting shoppen. Hoe leuk is dat? Quantum.
4: Je belt, mailt, deelt bestanden en

0: 5G-netwerk van wereldklasse. Kijk op odido.nl/zakelijkmobiel.
1: Wil je snel een erkend mbo- of hbo-diploma halen? Bij LOE start je direct en studeer je flexibel online, waar en wanneer je wilt. Dat is slim studeren. LOE. Erkend. Online. Leren.
2: Wetenschappers, ondernemers en overheid die samen vernieuwen. Het kan echt. In Limburg noemen we het Brightlands. Benieuwd wat er kan?
3: Wist je dat je spieren ook met de jaren voldoende eiwit nodig hebben? Met Campina Extra Proteïne Yoghurt voeg je gemakkelijk meer eiwit toe aan je ontbijt. Voor net dat beetje extra voor jezelf en voor je spieren. Campina Extra Proteïne Yoghurt. Probeer nu.
2: Plastic. Maar dan niet gemaakt van olie. Het kan echt. In Sittard Geleen maken ze plastic van planten. En dat is sterker, recyclebaar en schoner. Kijk op brightlands.com.
4: Fans van Waanzinnig Voordeel, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Paprika mix, lekker in de salade, lekker voor de portemonnee. 3 stuks voor nog een euro, slechts 95 cent.
5: Fans van Voordeel.
4: Aldi.
6: Wauw, zoveel zomerdeals bij Ethos. Zoals heel veel Pampers, nu 2 plus 2 gratis. Dat zijn pakken vol voordeel voor de allerkleinste. Kom voor nog meer zomerdeals naar de winkel of shop op ethos.nl.
7: Mooi van Ethos.
4: En ook bij Aldi, dit weekend nergens goedkoper. Wortels van Nederlandse bodem voor een bodemprijs. 1 kilo, 69 cent. En ook nergens goedkoper. Pitloze rode druiven, 500 gram voor maar 1,29.
5: Fans van Voordeel.
4: Aldi.
8: Nieuwe auto? Bij Ora is je autoverzekering zo geregeld. Fijn, want als je net de sleutels krijgt, wil je en meteen een ritje maken met het hele gezin.
9: Zijn we er al?
8: En je team naar de uitwedstrijd brengen.
10: Kampioenen!
8: En verzekerd zijn.
11: Oh ja, verzekering.
8: En weer door met de Ora autoverzekering.
12: Omdat onze band onbreekbaar is.
13: Omdat we op elkaar kunnen leunen. Omdat ik bij elke nieuwe herinnering wil zijn.
14: Miljoenen redenen waarom we blijven strijden tegen kanker. KWF. Tegen kanker. Voor het leven.
8: De Ora autoverzekering. Nu met 10% korting. Check de voorwaarden op ora.nl.
15: Giga goedkoopjes bij Trekpleister. Nu Rascal & Friends, luiers en luierbroekjes. 1 plus 1 gratis. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl.

0: Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
1: Je hebt het beter bekeken bij KPN. Combineer internet en mobiel en kies elke maand je entertainment cadeau. Kijk Love is Blind op Netflix, B&B vol liefde op Videoland of voel de liefde voor jouw voetbalclub met ESPN Compleet. Stap nu over op kpn.com/combivoordeel. KPN, voor het beter internet.
2: Goedemorgen, exact 8:30, het Q-Music weerbericht van Weerplaza. Zon en wolken vandaag. In het noorden is er straks kans op een buitje. Het wordt tussen de 20 en 24 graden. Het laatste nieuws krijg je van Danny Vos.
3: Ja, goedemorgen, grote zorgen zijn er bij telers in ons land. Ze luiden de noodklok, want vanwege de droogte geldt er nu een sproeiverbod. En als ze niet snel aan water komen, dan gaan de planten kapot. En dus doet deze teler, die de NOS sprak, alles om die te redden. Ondanks dat hij daarmee de regels overtreedt.
4: Het enige alternatief dat ik heb is toch water in gaan nemen over 10 dagen.

0: vanuit het oppervlaktewater. Er is geen tuinder in het Westland die zijn planten laat verdrogen.
1: Ja, telers in het Westland hebben een ander idee. Gezuiverd rioolwater gebruiken om hun planten te besproeien. Maar het waterschap ziet dat idee nog niet echt zitten. Volgens hen is het water zelfs na het zuiveren nog niet schoon genoeg. Onderzoek in Dordrecht. Politie probeert erachter te komen hoe een zwaar ongeluk in het centrum daar gisteren kon gebeuren. Een kindje is er aangereden door een bestelbus en dat kindje is daarbij overleden. De bestuurder van die bestelbus is opgepakt. Het gebeurt altijd bij dit soort ongelukken. Voetbal dan. De FIFA zegt sorry. De Wereldvoetbalbond maakt excuses voor alle chaos rondom de plannen die het had. FIFA wilde aandelen gaan verkopen in toekomstige toernooien zoals het WK. Nou, daar kwam veel kritiek op. Hè. De plannen werden teruggedraaid. Ook was het even de vraag of FIFA-baas Infantino weg zou moeten. Er is gisteren over gepraat tijdens een crisisoverleg in Marokko. Maar de top van de FIFA heeft besloten dat hij mag blijven.
2: Ja, bij ieder ander normaal bedrijf had de baas moeten vertrekken. Maar bij de FIFA mag je blijven. Ik las gisteren ook weer in de Times dat hij schijnbaar dan geprobeerd heeft Marokko om te kopen door te zeggen het WK voetbal, de finale daarvan, die geef ik aan jullie als jullie mij blijven steunen. Want ja, hij wil natuurlijk in het zadel blijven zitten.
1: Ja, de FIFA ontkent dat wel. Hè? Dat is
2: tuurlijk ontkent de FIFA dat. Tuurlijk. Maar goed, ben benieuwd hoe dit of die stand houdt, Infantino.
1: Een bijzondere wedstrijd gisteren nog in het oosten van ons land. Het kampioenschap hooibalen gooien. Altijd een vaste prik in het dorp Vriezenveen. Dit keer was het wel iets anders, schrijft RTV Oost. De organisatie heeft namelijk de regels veranderd, omdat al 3 jaar op rij dezelfde man wint, Berry. Nou, dat is natuurlijk niet zo leuk en daarom had de organisatie iets nieuws bedacht. En nu moesten mensen niet zo hoog mogelijk met een hooibaal, maar zo ver mogelijk gooien. Die nieuwe regels hadden weinig zin. Berry won weer. En zijn geheim?
3: Verstand om nul en GSB. Gewoon gooien.
4: GSB.
2: Ja, gooien.
1: De organisatie denkt er nu over na om de regels opnieuw te veranderen.
2: Ja, maar ik weet niet wat ze kunnen veranderen. Berry is gewoon de sterkste man daar. Die wint alles.
4: Na 3 keer winnen mag je niet een jaar overslaan.
2: Oh
4: dat,
2: ja.
4: Dat is een hele makkelijke regel. Ja. Dan kun je gewoon weer ver en hoog gooien wat je wil. Ja,
2: ja oké. Okay. Benny gewoon disqualificeren, zeg jij?
4: Nee, gewoon ja, even 1 keer eruit stappen, Berry. Zou Berry sieren als hij gewoon even 1 jaar een stap opzij doet? Mag iemand anders gooien?
2: Voor het verjaardagsrad wordt niemand gedisqualificeerd. Moet je wel jarig zijn in de juiste maand, Joe.
4: Ben je jarig in de maand februari, mag je nu bellen. 0909-9596. Wie weet speel je zo mee? Loop je weg met 2.500 euro.
5: Tom en Joe.
2: Het is ook nog eens dubbele donderdag. Dat betekent dat we 2 keer gaan draaien.

0: En op Q Music. Een hele goede morgen. Je luistert naar de zomerochtendshow van Tom en Joe. Ja, want Matt en Marieke zijn nog even lekker op vakantie. Maar dat betekent niet dat het verjaardagsrad niet draait. Dat doet het eigenlijk de hele zomervakantie al. Ik moet er ook bij zeggen, ja, hij is nog niet gevallen.
1: Nee, het gaat niet goed. Nee, het gaat gewoon helemaal niet goed. Nee, ja, we draaien ons een ongeluk, maar hij valt niet. Nee, dat is gewoon wat het is. Ik ga weer mijn best doen vandaag. We draaien vandaag voor de maand februari. Iemand die jarig is in februari is Patricia. Goedemorgen.
2: Goedemorgen.
1: Hey Patricia, de vakantie staat bijna voor de deur. Jij kan 2.500 euro goed besteden.
2: Zeker, zeker. Heb ik er zin in, als het lukt.
1: Waar ga je heen?
2: Ik ga naar Lefkas, Grieks eiland.
0: Oh, heerlijk. Oh, dat is genieten, zeg.
1: Ben je een beetje bekend op Griekenland?
2: Ja, mijn man is Grieks en zijn familie die woont in Athene. Dus op zich gaat dat helemaal goed komen.
0: Wow, kan jouw man ook goed Grieks koken dan? Want dat vind ik zo lekker.
2: Zeker, zeker. Oh. Maar ik vind het ook leuk om te doen, dus ik kan het ook heel goed.
0: Ja?
1: Oh.
2: Ja, zeker.
0: Wat is je signature dish dan?
2: Bieftekkie. Soetsakaikia.
0: Ja.
2: Kaikia, sorry. Dus dat vind ik heel lekker om te maken met tomatensaus. Gehaktballetjes in tomatensaus met rijst.
0: Ja, goed dat je erbij zegt. Want Joe zit te kijken van waar hebben we het over.
1: Ik had werkelijk maar geen idee wat je aan het zeggen was. Maar het klinkt allemaal heerlijk.
2: Hey, het is echt heel lekker.
0: Het is dubbele donderdag vandaag, Patricia. Ja. Dat betekent als hij de eerste keer niet valt, gaan we nog een keer draaien. Is dat even mazzel hebben?
2: Ja, klopt.
1: Omdat je bij ons in de uitzending bent, krijg je sowieso 100 euro. Dat is wel gewoon eenmalig 100 euro, laat ik dat erbij zeggen. Ja, Patricia, voor de eerste wil jij een harde of een zachte hengst?
2: Doe maar een goede harde.
1: Komt ie aan! Hoi, hoi, hoi. Nou, die is hard.
0: Is heel hard.
1: Staat nog niet stil.
0: Is heel hard.
1: Oké, Patricia.
0: Oh.
1: Ben jij jarig op 11 februari?
2: Nee. Oh. Nee.
1: Oké.
2: Okay. Nee.
1: Oké, jongens, niet getreurd. Even herfocus nu.
2: Oké.
1: Oké, Patricia, even goed nadenken nu. Wil jij voor de tweede dubbele donderdagdraai een harde of een zachte hengst?
2: Doe maar een middelmatige.
1: Middelmatige hengst. Patricia, komt ie aan.
2: Ja.
0: Wat hij nou weer?
1: Nee. Oh, nee. Oh, Patricia. Ja.
2: Ben jij jarig? Op 11.
1: Hij is niet op 11, nee. Maar ben je jarig op 10 februari?
2: Nee!
1: Oh. Oh. Oh. Wanneer ben je wel jarig?
2: Ik ben de 13e jarig.
0: Nee! Oh. Hij is nog nooit zo dichtbij geweest.
2: Nee, daarom!
1: Oh, shit.
2: Goed, ik ben ook blij met 100 euro.
0: Ja, dat is fantastisch. Dat is fantastisch. Patricia,
2: dus ik ga er lekker vanuit eten.
0: Ga dat lekker doen in Griekenland. Geniet ervan.
2: Dankjewel. En de fijne uitzending nog. Dankjewel, jongens.
0: Hoi, hoi. Ja, Prisma, Pommelitijs komen eraan naar Ketsai.

0: Jaap Reesema, Pommelien Thijs, nu wij niet meer praten op Q-Music.
1: De Zomershow met Tom en Joe.
0: Een hele goede morgen, het is 9:10 op je donderdagochtend. Ja, we zijn druk hier in de studio met het oppasgeld. We krijgen namelijk elke show €50 gestort van Mattie en Marieke. Als een soort van oppasgeld, omdat we op hun programma hebben gepast. En dat mogen we dan uitgeven aan de show. Nu heeft Joe vanochtend een geweldig idee gelanceerd. Er zijn gemixte reacties over.
2: Ja, maar dat is omdat misschien de boodschap niet helemaal overkwam.
0: Ja.
2: Kijk, ik denk, ik zat te denken aan een PlayStation 5... dat het goed is voor de ontspanning. Af en toe als wij hier een liedje draaien... net Jaap Reesema, Pommelien Thijs, is allemaal hartstikke leuk... maar dat wij dan misschien even de PlayStation aanzetten... even kort een spelletje spelen om ons gedachten even te resetten... om even weer een stukje ontspanning te hebben.
0: Ik zei ook al, het is goed voor de hand-oogcoördinatie. Het houdt je scherp, het houdt je jong.
2: Ja. Er is wel een probleem, we hebben niet genoeg geld. Op dit moment staat er €300 op de oppaspas van Mattie en Marieke.
0: Ja.
2: Dat ding is dubbele, €600. Dus ja, we moeten even, hebben we besloten, naar het casino.
0: Ja, de snelste mogelijke manier om je geld te verdubbelen natuurlijk.
2: Ja, we beleggen allemaal ingewikkeld en krasloten, dat is het ook niet helemaal. Dus we gaan gewoon lekker naar het casino en dan heb je binnen 2 tellen verdubbeld.
0: De vraag is een beetje, wat wordt de tactiek dan in het casino? Ik heb een tijd gehad, toen was ik echt goed in Texas Hold'em.
2: Oh, pokeren?
0: Op de laptop online heb ik echt uren... Ja, dat was zo'n fase toch, 10 jaar geleden of zo. Dus toen was iedereen aan het pokeren.
2: Ja,
0: dus dat kan ik nog. Het is wel een lange zit.
2: Je zit hier nog. Je kan niet rentenieren, dus...
0: Nee, ik heb er nooit wat aan verdiend.
2: Oké.
0: Ja. En jij?
2: Ik vind blackjack heel leuk.
0: Dat is 21, hè, toch?
2: Ja, in de volksmond 21. Maar blackjack, ja, gewoon kaarten en dan... Kan je het ook snel verdubbelen. Je verdubbelt elke keer je inzet.
0: Gaat mij altijd te snel, blackjack. Want dan moet je echt tellen. En dan moet je ook tellen wat de rest aan tafel heeft.
2: Ja, dat is wel ingewikkeld. Ja, het makkelijkst is dan misschien roulette.
0: Ja, het komt veel binnen. De roulette tafel. Want dan zet je gewoon alles op 1 kleur. Dat zou natuurlijk kunnen.
2: Ja, en dan heb je het in 1 keer verdubbeld. Dan is gewoon 50% ja, kans.
0: Maar ook 50% kans dat we alles kwijt zijn.
2: Ja.
0: Even kijken, Stefan. Wat zou zijn advies zijn voor de roulette?
3: Hey, Tom en Joe. Ik zou alles in 1 op rood zetten. Ik heb er echt een goed gevoel bij.
2: Ja, dat kan. Makkelijk, ja.
0: Arnoud?
4: Mannen, ik zou gewoon alles in 1 keer op zwart zetten. Dan weet je direct waar je aan toe bent. Yo.
0: Oké. Okay. Danielle?
5: Hoi Tom en Joe. Als jullie dan toch naar het casino gaan, zet dan alles op rood. De kleur van Q-Music. Werk ze!
2: Het voelt wel het meest logisch,
0: ja,
2: hè?
0: Ja, voelt wel logisch.
2: Ja, maar jij moet...
0: Big gamble. Zul je zien dat we alles kwijt zijn natuurlijk.
2: Hé, ik zit even te kijken. Hè. Ik zie dat er wel een casino. Dat is op 10 minuutjes rijden hier vandaan. We zitten in Amsterdam. Dat is natuurlijk gewoon... De hele dag open, daar kunnen we nog gewoon heen.
0: Zo meteen naar de show eens proberen dan.
2: Leuk, ik ben nog nooit zo vroeg in een casino geweest.

0: Amber en Homewrecker op Q-Music. Het is bijna 9 uur. Het laatste nieuws komt eraan. Danny, wat zit erin zo?
1: Nou ja, hoe gaan al die nieuwe aankopen van Ajax het doen? Daar gaan we vandaag mogelijk al achterkomen.
0: Ook Teddy Swims. Hoor je zo meteen.
2: Grote ontwikkelingen. Grote gevolgen. Energieprijzen stijgen, dus moeten we minder afhankelijk worden. Meer zelf opwekken, meer besparen. Een verbouwing van ons energiesysteem en isolatie op zolder. Vaker de fiets, de was buiten drogen, digitale zakenreisjes en iets korter douchen. Zo houden we Nederland op eigen kracht draaiend. Hoe bespaar jij energie? Kijk op nieuweenergie.nl.
3: Final sale bij Leen Bakker. Nu 10% extra korting op alles. Ja, ook op lopende aanbiedingen. Dus kom naar de winkel of shop op leenbakker.nl.
4: Hey ondernemer, hallo? Kan je me hapert jouw internet van de zaak ook zo? Dan is het tijd om over te stappen op zakelijk glasvezel van KPN. Dan is je hele bedrijf altijd supersnel online, zonder irritante onderbrekingen. Stap nu over en krijg een Apple iPad cadeau bij een 3-jarig abonnement. Kijk op kpn.com/zakelijk.
5: Geef een draai aan je zomer met het prijzenrad van Albert Heijn. Bij elke 10 euro ontvang je superhoge korting of een gratis product. Altijd prijs, nu in de AHF.
6: Strakke zomerdeals met Club Karwei. Pak je kans. Deze week de Bosch 18 volt Easy Drill accuboor met 2 accu's voor €89. Karwei, maak het mooier.
7: Kom op avontuur in Apenheul. Ontdek het vernieuwde Doodshoofdapengebied. En beklim de nieuwe 11 meter hoge uitkijktoren voor een spectaculair uitzicht op de gorilla's. Apenheul. Het leukste dagje uit. Tussen de apen.
8: Nieuwe auto? Bij Ora is je autoverzekering zo geregeld. Fijn, want als je net de sleutels krijgt, wil je en meteen een ritje maken met het hele gezin.
9: Zijn we er al?
8: En je team naar de uitwedstrijd brengen. En verzekerd zijn.
10: Oh ja, verzekering.
8: En weer door met de Ora autoverzekering.
11: Nu alle kaartjes €21,50. Alleen op apenhulp.nl.
12: Bij Kruidvat ben je vaak al een stapje duurzamer bezig dan je denkt. Zo is de deodorant van Wild hervulbaar. En de navullingen zijn nu 1+1 gratis. Ja, daar zou ik ook voor naar de winkel rennen. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Meer info op kruidvat.nl/stapjeduurzamer.
13: Nieuw bij Ziggo. Altijd alle vriendenloterij Eredivisie op ESPN. Standaard in elk tv-pakket. Voor de grootste voetbalfanaten, de zelfbenoemde experts en de meekijkers.
14: Voor wie zijn we het van weer?
13: Nu standaard bij Ziggo in elk tv-pakket. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
15: Bij NCOI leggen we al 30 jaar de lat hoog voor onszelf. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Slimmer, korter, voordeliger. Ze starten na de zomer, dus ga snel naar ncoi.nl.
13: Nu 12 maanden Ziggo Internet en TV voor maar €34,95 per maand bij een 2-jarig abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels.
16: Fris er tegenaan met Vibra. Nu Ariel 4-in-1 waspot, doos 15 wasbeurten voor €4,99. Of Lenore wasverzachter, fles 55 wasbeurten voor maar €5,49. Ook op Vibra.nl. Dat doe je goed. Vibra.
17: Bij Plus zijn we zelf ook gek op aanbiedingen. Daarom vind je bij ons nu de beste aanbiedingen van het land. Zoals Dr. Oetker restaurantenpizza en Piadina. 3 dozen, €5,99. En alle Knor kuppensoep en goodsnacking per stuk €0,99. We doen met je mee. Plus.
18: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem. Stekker in het stopcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
0: 1 over 9, tijd voor het Q-Music nieuws van nu.nl. En dat krijg je van Danny Vos.
1: Ja, goedemorgen. De grote OV-staking over een maand wordt mogelijk nog groter. Ook vakbond CNV sluit zich aan bij die staking. En zij roepen metro- en trambedrijven in Amsterdam en Rotterdam nu ook op het werk neer te leggen. Op 9 september, dan wordt er gestaakt, rijden onder meer geen treinen. De actie is bedoeld om te protesteren tegen geplande bezuinigingen van het kabinet op de sociale zekerheid. En dan die grote bosbrand in Limburg. Sinds gisteren is die brand onder controle, maar het is nog altijd niet duidelijk hoe die is ontstaan. En mogelijk komen we daar ook niet achter, zegt de brandweer bij RTL.
9: Een barbecue zou je terug kunnen vinden, een lucifer zou je terug kunnen vinden. Maar helaas blijkt dat we in de meeste gevallen ook geen bron gaan vinden, geen oorzaak gaan vinden.
1: En die brand is dus onder controle, wel houdt de brandweer de situatie nog goed in de gaten. Er gebeuren veel meer ongelukken bij de Duitse grens, blijkt uit cijfers waar de Telegraaf over schrijft. Het zou dan komen door de grenscontroles die er sinds 2 jaar zijn in Duitsland. Zorgt vaak voor files en dus ook botsingen. En Nederland heeft de problemen al aangekaart bij Duitsland, maar ons buurland is niet van plan om die controles te stoppen. En voetbal nog, hoe gaan de nieuwe aankopen van Ajax het doen? Dat krijgen we vandaag misschien al te zien. Ajax speelt in de voorronde van de Conference League tegen een club uit Ierland. Ja, Ajax heeft dus flink wat nieuwe spelers gehaald. Deze fans, die voetbalprimeur sprak, die kijken er naar uit.
10: We gaan het zien.
14: Ja, zeker Julian Brandt en Ter Stegen en Blind. Die gaan het echt wel verschil maken.
1: Ajax speelt om 8 uur en dan speelt ook FC Twente, ook in de voorronde van de Conference League, tegen een club uit Slowakije. Het weer nog van Weerplaza. Zon en wolken. In het noorden is er kans op een buitje straks. Het wordt 20 tot 24 graden.
19: Danny, dankjewel. Op Q-Music verkeer krijg je van Flitsmeister 1 korte vertraging gemeld op de A20. Gouda richting Hoek van Holland. Tussen Kortland, Aquaduct en Prins Alexander daar een kwartiertje vertraging. Tom en Joe wens je veel veilige kilometers.
20: Q-Music. Tom en Joe.
0: We moeten het even over onze collega's Tom en Bram hebben. Want wie was nou de beste rijdsleider? Je hoort het na...

0: op Q Music. Goedemorgen, het is donderdagochtend, 6 augustus, 10 over 9. Je luistert naar de zomerochtendshow met Tom en Joe. Ja, op de plek hier van Mattie en Marieke. We passen even op het huis, want ja, die zijn lekker op vakantie. Dat doen Tom en Bram ook voor Domien en Anton van de middagshow. En gisteren, ja, pakten ze helemaal uit.
1: Shake up your day. Ja, ze gingen afgelopen zaterdag tijdens Shake Up Your Day de strijd met elkaar aan. Allebei organiseerden zij, ja, meerdere activiteiten voor luisteraars. En die luisteraars die mee waren, die mochten dan kiezen, ja, wie van deze twee jongens is de beste reisleider. Gistermiddag waren alle luisteraars die mee waren tijdens Shake Up Your Day ook in de studio, hier bij Q, om te horen wie er zou winnen. Even terug naar het moment dat de winnaar bekend werd van Shake Up Your Day, werd het Tom of Bram.
2: Ik denk dat Bram de meeste sterren van mij gaat krijgen. Ik denk dat hij gewoon iets heel geks gaat organiseren.
3: Als ik nu mijn review zou moeten invullen, zou ik Tom een voorsprong geven met denk ik 4,5 ster wel.
4: Ik kwam voor wat meer adrenaline, zeg maar. Bij Bram is het tot nu toe nog een beetje rustig aan gegaan, zeg maar. Dus wie weet wat Bram nog in bed zou
5: hebben. Ja, echt een toffe dag.
6: Ja, het was erg leuk. Tom heeft wel echt nagedacht over wat hij wou doen. Ik vond van Bram in ieder geval super origineel.
7: Ik had niet verwacht dat we naar een museum gingen.
8: Het wordt nogal lastiger hoor, die sterren.
1: En de winnaar van Shake Up Your Day is Tom.
9: Bram.
1: Tom.
0: Ja, Tom heeft dus Shake Up Your Day gewonnen. En daar was hij zelf heel erg blij mee.
10: Oh, dank jullie wel. Voor de recensies die zijn gegeven. Ik wil graag mijn moeder bedanken voor de mentale support. Ik wil graag Bram bedanken, die ook heerlijk heeft genoten van mijn barbecue. Vreselijke barbecue.
0: Ja, hadden we dit verwacht?
1: Nou, dat, ja, weet ik niet. Tom zorgt wel echt voor meer actie in de tent. Ja, Bram die begon ook gewoon een beetje vaag met een vrij saai museum, al zeg ik het heel eerlijk.
0: Ja, met alle respect, bedoel, we houden allemaal van Bram Krikker. Maar naar mijn idee heeft Bram gewoon een dag georganiseerd die hij zelf heel leuk vindt. Net het Saar Peterhuis. Hij is zelf een geschiedenisfreak.
1: Ja,
0: en dat vond hij heel leuk. En dan had zoiets van, ja, dat zullen die mensen die mee zijn, de luisteraars, die zullen dat ook wel leuk vinden. Maar ja, dat was niet zo.
1: Die wilde gewoon iets meer actie in de taxi.
0: Ja, en daar heeft Tom voor gezorgd. Nou goed, vanmiddag om 4 uur hoor je de winnaar en dus de verliezer van Shake Up Your Day weer bij de Q middagshow.

this time. Calvin Harris op Q Music. Goedemorgen, donderdagochtend, 9:50. Het wordt een prima dag vandaag hoor, met zon en wolken. In het noorden is er straks kans op een buitje. Het wordt tussen de 20 en 24 graden. Het laatste nieuws met Danny komt eraan. Eerst Nel Hoorn voor je.

0: Music. Het is bijna 9:30, het laatste nieuws komt eraan. Danny, wat zit erin zometeen?
1: Ja, er wordt binnenkort weer gestaakt in het OV. En die staking wordt mogelijk nog groter dan gedacht.
0: En ook deze zomerhit.
1: Hoi zo.
2: Bij Kruidvat ben je vaak al een stapje duurzamer bezig dan je denkt. Zo is de deodorant van Wild hervulbaar. En de navullingen zijn nu 1 plus 1 gratis. Ja, daar zou ik ook voor naar de winkel rennen. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Meer info op kruidvat.nl/stapjeduurzamer.
3: Vul je voorraad toiletpapier makkelijk en voordelig aan met Bol. Bijvoorbeeld met Page toiletpapier compleet schoon. 72 rollen voor maar 35 cent per rol. Scoor alle aanvuldeals bij Bol.
4: De toekomst, die voelt soms verder weg dan ooit. Totdat we hem samen in beweging zetten. Want met ons gratis eerste huisgesprek vergroot je je kans op een eigen huis. Samen maken we de toekomst. Maak een afspraak op asmbank.nl. ASM Bank. Nu al zin in morgen.
5: Nu bij Bel Simple, de nieuwste Samsung Galaxy.

0: Het is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
1: Bij Randstad vind je zelf razendsnel de juiste talenten voor jouw organisatie. Met onze nieuwe digitale screening krijg je direct toegang tot gekwalificeerd talent. Op zoek naar de slimste en snelste weg naar de perfecte match? Ga naar randstad.nl. Randstad, partner voor talent.
2: Schoon en voldaan met Vibra. Nu, Dusty en Scrub Daddy 3-in-1 Promo Pack. Een set met Dusty ontvetterspray citroen. En 2 Scrub Daddy sponsen voor maar €4,99. Ook op Vibra.nl. Hoe je het ook doet, dat doe je goed. Vibra.
1: Ga naar Randstad.nl en ontdek onze nieuwe digitale screening.
3: Hey, ben je er weer?
4: Ja, volgens de bezorger ligt mijn pakketje hier alweer. Sorry.
3: Wacht, ik pak hem even. Nummer 14, toch?
4: Klopt, top. Als ik ooit iets terug kan doen, misschien een kopje koffie of zo.
3: Ja, lekker.
5: Je voelt je een klein gebaar brengt buren bij elkaar. Soms voelt iets gewoon onmogelijk. Totdat het wel lukt. Met die overtuiging wekken we bij Vattenfall fossielvrije stroom op uit wind en zon. Ontdek meer op vattenfall.nl. Er is altijd een weg.
6: Bij NCOI leggen we al 30 jaar de lat hoog voor onszelf. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Slimmer, korter, voordeliger. Ze starten na de zomer, dus ga snel naar ncoi.nl.
7: Final sale bij Leen Bakker. Nu 10% extra korting op alles. Ja, ook op lopende aanbiedingen. Dus kom naar de winkel of shop op leenbakker.nl.
8: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem. Stekker in het stopcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
9: Nieuwe hond? Bij Ora is je huisdierenverzekering zo geregeld. Fijn, want met je nieuwe beste maatje wil je en gezellig op puppytraining en zit en een stevig evaluatiegesprek voeren.
10: Je bent een brave hond, hè? Oh, je bent een brave hond.
9: En verzekerd zijn.
11: Oh ja, verzekering.
9: En weer door met de Ora huisdierenverzekering.
12: Fans van Waanzinnig Voordeel, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Paprika mix, lekker in de salade, lekker voor de portemonnee. 3 stuks voor nog geen euro, slechts 95 cent.
13: Fans van Voordeel.
12: Aldi.
14: Kijk, daar ligt hij, de berg. Met witte toppen die tot aan de hemel reiken. Maar niet voor lang, niet met een reus in huis. Witte Reus, was een berg, kost een beetje. Al 60 jaar.
12: Fans van lekker veel voordeel, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. 1 ster beter leven scharrelkip dijfilet. Geen bot en geen geld. 800 gram voor maar €6,99.
13: Fans van voordeel.
12: Aldi.
15: Goedemorgen, Q-Muse verkeer krijg je van Flitsmeister. 1 vertraging gemeld op de A22, Beverwijk richting Velsen. De oprit van Beverwijk is afgesloten en daardoor 20 minuten vertraging.
16: Dan het weer van Weerplaza. Zon en wolken. In het noorden is er straks kans op een buitje. Het wordt tussen de 20 en 24 graden. 9:30, het laatste nieuws krijgen van Danny Vos.
17: Ja, goedemorgen. In Oostenrijk zijn in de Alpen op 2 verschillende plekken 2 Nederlanders zwaar gewond geraakt. 2 zouden allebei een stuk zijn gaan wandelen. 1 van hen gleed uit op een berg, viel een stuk naar beneden. De ander kwam in een beek terecht. Ze zijn beide met een helikopter naar het ziekenhuis gebracht. De grote OV-staking over een maand wordt mogelijk nog groter. Ook vakbond CNV sluit zich aan bij die staking. En zij roepen ook metro- en trambedrijven in Amsterdam en Rotterdam op het werk neer te leggen. Op 9 september dan wordt er gestaakt in het openbaar vervoer tegen geplande bezuinigingen van het kabinet op de sociale zekerheid. En er rijden dan ook geen treinen en ook veel bussen blijven stilstaan. Een ijsje halen op deze warme dagen, dat kan op steeds meer plekken, schrijft het AD. De laatste 10 jaar zijn er een stuk meer ijssalons bijgekomen in ons land. In 2016 waren er bijna 700 ijssalons, zijn er nu bijna 1000. In Zuid-Holland, daar vind je de meeste ijssalons. Ja, en het wordt flink zweten bij een sportschool in Arnhem. Daar gaan ze proberen om 1 miljoen kilo op te tillen.
16: Zo.
17: Ja, niet in één keer natuurlijk. Ze gaan 24 uur lang deadliften. Dat is een initiatief van 2 coaches van die sportschool die allebei onaangeboren hersenletsel hebben. Met die actie proberen ze dan geld op te halen voor de Hersenstichting. Nou, ze zijn met 15 deelnemers die allemaal een gewicht van 100 kilo op gaan tillen. Ja, het komt er dan op neer, die 100 kilo, die moet iedereen dan zeg maar 600 keer omhoog tillen. Dus 600 keer 100 kilo.
15: Ik zou dan denk ik proberen om die eerste keren dat je gaat tillen meer te tillen. Dus misschien wel 120, zodat je bij die laatste sessies kan je op de 80 zitten. Weet je wel, als je de eerste 100 keer 20 kilo meer doet, kan je de laatste 100 keer 20 kilo meer.

0: kilo minder doen. Ja. Kom je op hetzelfde gewicht. Hè?
1: Oh ja. 100 kilo tillen is echt veel hoor. Ik zeg, je moet eigenlijk een dag later kijken of die gasten nog de trap op kunnen lopen. Ik denk dat ze echt helemaal kapot zijn in de benen. Echt pap in de benen.
2: Maar wat is een beetje gemiddeld, Tom? Als jij doet het ook volgens mij, Tom. Hoeveel
1: deadliften.
2: Ja,
1: dat ligt er helemaal aan hoe vaak je dat doet en hoe sterk je bent en zo. Maar ja.
0: Wat weegt een pak melk?
1: Ja. Nee, ik doe het met 15 kilo aan beide kanten of zo. Maar
2: oh,
1: dat
2: ja.
1: is gewoon, ja. Ik ben 100 kilo te kan, dan krijg ik echt niet lucht in hoor. Dan ben je wel sterk.
0: Ja, precies. Schwarzenegger hier in de studio. Hè?
1: Ja, ongelooflijk. Oh. Hey, zometeen een nieuwe editie van Tom en Joe's gastenboek, Joe.
0: Ja, heb je nog een recensie voor ons? Wil je nog even iets achterlaten? Positief, negatief, mag allemaal in de Q-Music app. Tom en Joe.

0: Dit is een enorme hit in Amerika en in de country scene. Dit moeten we gaan draaien. En kijk eens, nu is de alarmschijf Ella Langley en Choosing Texas. En iedereen wordt er verliefd op.
1: Nou, ik ben... Ja, het is dat ik een vriendin heb, maar ongelooflijk.
0: Oh, god. Hey, Tom en Joe hier op de plek van Mattie en Marieke.
1: Ja, het gastenboek staat natuurlijk gewoon weer voor je open. Je mag je recensies achterlaten. Wat vind je van de show? Laat het achter in de Q-Music app. Rick, die liet al een berichtje achter. Die vindt er wat van dat wij straks naar het casino gaan, Tom. We hebben natuurlijk de oppaspas van Mattie en Marieke gekregen met het oppasbudget. Ja, en dat proberen we te verdubbelen voor die PlayStation 5.
0: Ja, even luisteren wat Rick erover te vertellen heeft.
2: Hey, Tom en Joe. Hey, ja, goed idee hoor, die PlayStation. En ook wel een slim idee, omdat dan je kijkt of je het geld kan verdubbelen. Maar ik vind wel, als jullie alles verliezen in het casino, dan heb je het eigenlijk opgegokt. Is het niet echt ten goede gekomen van de show. Mm. Dat jullie het uit eigen zak weer aanvullen tot de 300 euro.
0: Pardon?
2: Dat er morgen weer gewoon dat bedrag erop staat. En weten jullie wel te verdubbelen? Nou ja, dan heb je die PlayStation.
1: Nee, ben ik niet mee eens. Nee, ja, ik hoor het aan. En ik noteer het. Ik doe er niks mee.
0: Staat genoteerd, Rick. Het gastenboek gaat zo meteen open. Heb je nog een boodschap voor ons? Spreek het dan even in de Q-app. Dit is Pink op Q-Music.

0: De Bausa en Magnetic op Q Music.
1: De Zomershow met Tom en Joe.
0: Ja, op de plek hier van Mattie en Marieke. En we houden tijdens de Zomerochtendshow een gastenboek bij, waarin iedereen een recensie kan en mag schrijven. En dat mag over de show gaan natuurlijk.
2: Ja, bijvoorbeeld deze ochtend hadden we een ja of nee met heel Nederland. Kleding kopen voor je partner. Meningen liepen nogal uiteen. Gerrit, die wil nog even een duit in het zakje doen.
3: Ja, oh mijn god, wat ben ik blij dat ze dat doet. Ik hoef alleen maar te betalen. 9 van de 10 keer, daar kloppen de maten ook. Dus dan is het helemaal prima. En ik loop niet in die winkels te staan. Nee, ik vind het vreselijk.
0: Goed geregeld, Gerrit.
2: Gerrit, zijn vriendin, die koopt gewoon kleding voor hem. Ja, ideaal. Wow.
0: Dan nog een prangende vraag van Sanne.
4: Hey, ik ben even benieuwd. Is er nou vanmorgen eindelijk een keer 2.500 euro gewonnen met het verjaardagsrad?
0: Nee, dat is er niet. We hebben nu in totaal uit mijn hoofd 14 keer gedraaid. Zeg maar gedurende deze hele zomerperiode 0 keer prijs.
2: Nee, het wil maar niet vallen, wil maar niet vallen. We gaan zo meteen nog even naar de show naar het casino. Dat is niet vaste prik hoor, maar dat doen we nu eenmalig.
0: Alsof we dat nu altijd doen, alsof we opgeslaafden zijn.
2: Nee, dat zijn we niet. Nee, we proberen het oppasbudget wat we van Mattie Marieke krijgen. Die 300 euro die nu op de pas staat. Proberen we te verdubbelen. We willen namelijk een PlayStation 5 kopen. En die kost 600 euro. Ja, Marieke, en dan heb ik niet over een luisteraar. Nee, de Marieke, die is het er niet mee eens.
5: PlayStation 5. Jongens, ik luister mee vanuit Italië. Naar het vakantiehuisje, dat hadden jullie misschien niet gedacht. Maar ik luister mee. Ik sta om bij te maken voor Jip en Noah. Ja, dat is natuurlijk niet echt iets voor de ochtendshow. Waar het oppasbudget eigenlijk voor bedoeld is.
0: Nee, ja, oké. Okay. We hebben gelukkig nog luisteraar Mario.
6: Hey Tom en Joe. Ziet al helemaal voor me. Tom komt bij Marieke uit de oren. Lachen, man. Toppie.
2: Ja. Met die woorden ga ik met heel veel plezier en zelfverzekerdheid richting het casino.
0: Ik ben benieuwd. Morgenochtend hoor je hoeveel geld we over hebben gehouden.

0: Passenger op Q Music. Het is voor ons tijd om de paling in te pakken, Joe. Maar het echte werk gaat nu beginnen.
1: Hij is er, hij is binnengekomen. Mr. Foutenuur, Menno Barneveld.
2: Oh, goedemorgen.
1: Hey.
2: Hey. Menno,
0: we hebben eigenlijk geen tijd. We hebben
1: geen
0: echt
1: tijd?
0: Geen tijd. Nee, het Foutenuur wacht op niemand. We moeten zo snel mogelijk dat Foutenuur in. Wat zit erin zometeen?
2: De Benga Boys.
0: Oh, de Benga Boys.
2: Ja, je weet je niet zeker of ze erin zitten.
0: Je kan erop stemmen. Ja. Ja,
2: daar tegenover. Sash.
1: Dia. Ja, ga even die.
0: Ga je voor Ecuador?
1: Ik ga voor Ecuador, ja.
0: Ja.
1: Maar ik ben wel in de minderheid, zie
0: ik
1: al.
0: Ja, nee, ik gok dat de Benga Boys gaan winnen. Nou goed, je hoort het zometeen in het Foutenuur met Menno.
3: Hallo, met Peter van Os van uw bank. Wij zien verdachte geldopnames op uw rekening. Als u dit niet zelf doet, boek dan direct uw geld over naar een veilige rekening. Ik zal u nu het rekeningnummer geven.
4: Wat voel je nu? Angst? Stress? Je gevoel is de beste waarschuwing tegen fraude. Stop en hang op. Meer weten? Kijk op voorkomfraude.nl.
5: Ook dat ene schroefje dat we maar één keer in de 154 dagen verkopen. Het Hornbach assortiment. Met 120.000 artikelen, echt alles voor jouw project.
6: Thuisvakantie? Neem het ervan. Met de zomerdeals van Lidl. Extra goedkoop deze week. Taxi, 1,5 liter voor maar 89 cent. En ook extra goedkoop. Amstel Radler 0.0. Een sixpack voor maar 2,95. Lidl, je verdient het.
7: Bij NCOI leggen we al 30 jaar de lat hoog voor onszelf. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Slimmer, korter, voordeliger. Ze starten na de zomer, dus ga snel naar ncoi.nl.
6: En deze week ook extra goedkoop, zalmfilet op huid. 4 stuks voor maar 7,99. Lidl, je verdient het.
8: Hey, zag je die flitser? Dom wel. Dom waarschuwt voor flitspalen, files en obstakels voor jij ze spot. Geen telefoon, geen scherm, geen abonnement. Alleen belangrijke waarschuwingen. Maak kennis met Tom bij TomTom. Jouw extra paar ogen op de weg. Thanks, Tom.
9: Je belt, mailt, deelt bestanden en houdt je team bereikbaar. Waar je werkdag je ook brengt. Met Odido Business vind je mobiele abonnementen voor elke zakelijke behoefte. Van ZZP en MKB tot grootzakelijk. Snel, betrouwbaar en via een 5G-netwerk van wereldklasse. Kijk op odido.nl/zakelijkmobiel.
8: Die flitsers met Tom bij TomTom.
10: Wist je dat? Er zit een schilder in iedereen. En de verfzaak sleep jij doorheen.
11: Welkom bij de verfzaak.
10: Nu bij 10 liter Histo Monodek 25% gratis.
12: Een man. Een roltrap. Een aarzeling. Hij blijft staan. Jij denkt, ik moet er langs. Ik heb haast. Meer dan 300.000 Nederlanders hebben dementie. Loop niet aan dementie voorbij. Leer hoe je kunt helpen op samendementievriendelijk.nl.
11: Welkom bij de verfzaak.
10: Ga naar de webshop of bezoek een van de meer dan 20 verfzaken.
13: Sale in Bataviastad. Profiteer nu van extra korting bovenop de outletprijzen bij maar liefst 250 merken. Ontdek de winkels van Coach, Nike en Sunglass Hut. We zijn elke dag open tot 8 uur. Kom langs en shop bij Bataviastad.
14: Verscholen is

0: of doneer.
1: Ontmoet deze zomer jouw favoriete Studio 100 helden in Bataviastad.
2: De beste ingrediënten voor een ochtend zonder drama. 100% Arabica bonen. Fluffy schuim van halfvolle melk of heerlijke haverdreuk. Lekker wakker worden met een cappuccino van McDonald's voor maar €1,95. I'm loving it.
3: Giga goedkoopjes bij Trekpleister. Nu Rascal and Friends, luiers en luierbroekjes, 1 plus 1 gratis. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl.
4: Eneco verlicht je stroomgebruik. Want slimmer en minder stroom verbruiken wordt steeds belangrijker. Zeker nu het stroomnet vol raakt en prijzen schommelen. We helpen met inzichten en makkelijke oplossingen. Begin vandaag al. Elke stap maakt verschil. Voor jou en het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
5: Ah, eindelijk. Zomervakantie. En om het nog leuker te maken, deze week krijg je met Praxis Plus 20% korting op één artikel naar keuze. Bij besteding vanaf €10. Bespaar snel op praxis.nl. Voor de makers.
6: Praxis.
7: Vul je voorraad toiletpapier makkelijk en voordelig aan met Bol. Bijvoorbeeld met Page toiletpapier compleet schoon. 72 rollen voor maar 35 cent per rol. Scoor alle aanvuldeals bij Bol.
8: Bij Jumbo smaakt elke dag als vakantie. Deze week Joma salades, alle bakjes van 175 gram, 2 voor 4,50. En alle Eru smeerkaas, 2 voor €2. Een voordelige zomer, dat is de ja van Jumbo.
9: Ja! Zeker! Helene gaat haar huis verduurzamen en heeft net de financiering rond. Wil jij ook verduurzamen? Doe de gratis groene wonerscan op hypotheker.nl. Daarmee ontdek je wat er bij jouw woning mogelijk is. En je bespreekt je financieringsmogelijkheden met jouw hypotheker. Ja, zeker. De Hypotheker.
10: Goedemorgen, het Q-Music nieuws van 10 uur door nu.nl. Met Fieke Hamers.
11: Goedemorgen. De spreidingswet werkt niet. Dat staat in een evaluatie waar Trouw over schrijft. De wet moest ervoor zorgen dat alle gemeenten in ons land asielzoekers opvangen. Maar de wet is onduidelijk en door het vorige kabinet voelen gemeenten geen noodzaak om zich eraan te houden. Volgens het COA, dat de opvang van asielzoekers regelt, gaat het nog jaren duren voordat de spreidingswet de opvangproblemen echt oplost. De laatste brandhaarden van de bosbrand in Venray zijn onder controle, zegt de veiligheidsregio. Gisteravond leidde het vuur op twee plekken weer even op. Het nablussen zal nog wel even duren. Er rijden ook weer treinen tussen Boksmeer en Venray. Het treinverkeer lag 3 dagen stil vanwege de brand. De brand heeft een vierkante kilometer aan natuur in de as gelegd. In Oostenrijk zijn in de Alpen 2 Nederlanders zwaar gewond geraakt toen ze aan het wandelen waren. Ze waren allebei op een andere plek gevallen, konden wel zelf alarm slaan. Door slecht weer was het moeilijk om ze van de berg te halen. Uiteindelijk konden reddingshelikopters bij ze komen en zijn ze naar het ziekenhuis gebracht. En Nederlands succes bij de Oscars. Filmmaker Nina Broers heeft een Oscar voor studenten gewonnen. Krijgt ze voor haar film Waar is mijn libido? Een verhaal over seksuele gezondheid. Broers is pas de 4e Nederlander ooit die deze studenten-Oscar wint. En dan nog het weer van Weerplaza. Zon en wolken en vooralsnog overal droog. Het wordt 22 graden aan zee tot 25 in het zuidoosten.
10: Dan de verkeersinformatie van Flitsmeister op Q-Music. Op dit moment 9 files. Ik heb files met een vertraging langer dan 10 minuten. Dat zijn er 3. Op de A4 van Den Haag naar Amsterdam tussen De Hoek en de Schipholtunnel 2 kilometer, vertraging 11 minuten. De A12 van Arnhem naar Oberhausen tussen Oud-Dijk en Duitsland 3 kilometer, vertraging 14 minuten. En de A16 van Breda naar Rotterdam tussen Ridderkerk Noord en Rotterdam Centrum 3 kilometer, vertraging 16 minuten. Komt daardoor een ongeluk. En 1 snelheidscontrole op de A6 van Muidenberg naar Lelystad. Controle bij 69,2. Donderdag ochtend ben je erbij vandaag. Nou, klok jezelf in. En doe dit, omdat het donderdag is met een foto. Hè. En dat kan zijn van je uitzicht, een foto van je favoriete collega, van je werkplek, van je all-inclusive resort waar je op dit moment op vakantie bent. Van jezelf kan natuurlijk ook. Laat weten dat je aan het luisteren bent en waar je op dit moment mee bezig bent. Wie weet bel ik je zo terug. Krijg je mijn koffie?

0: Grote Uur.
1: Menno Barreveld.
2: Ja, en wil je zo meteen Tino Martin en Mart Hoogkamer, Hartslag van de Stad? Of ga je voor Wesley Bronkhorst met Amalia?
3: Q Music is proud to be fout.
2: Eerst de Banger Boys. Boom.

0: afwegen. Ik zie een foto binnenkomen van een weegschaal. Chantal Koldenmeulen, die stuurt een foto van de laptop, die is hard aan het werk. Bram Waardenburg, die stuurt een fotootje van zijn vrachtwagen. Yannick, die stuurt er even zijn trekker. Die is lekker mest aan het rijden. Ik zie ook veel foto's vanaf vakantie. Guus van Geffen, die stuurt een foto van zijn ontbijt op het mooie eiland Cyprus. Isabel, die zit op de camping in Frankrijk. Saskia Verlaat, die klokt zich in vanaf de camping in Italië. En Koendert Vleming, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Jij bent een dagje op pad met de kermisgrijper.
1: Ja, zoiets, ja.
0: Stuur jij. Je bent lekker aan het hengelen. Maar het is niet echt de kermisgrijper. Het is een soort apparaat. Ja, hoe heet het? Hoe heet het?
1: Ja, ze noemen het een kraan ingevoerde houtsnipperaar. Dus ik heb eigenlijk gewoon een bedieningspaneel met een paar joysticks erop.
0: Ja.
1: En daarmee kan ik lekker vanuit de trekker al het hout dat op straat ligt... Al snoeihout kan ik in de machine douwen.
0: Ja, precies. En dan hoef je zelf... je kan gewoon lekker blijven zitten met je joysticks.
1: Ja, dat scheelt weer een rug.
0: Ja, precies. Hey, maar is het dan ook zo dat omdat jij dit als werk doet... dat je op de kermis, dus met de kermisgrijper... dat je daar veel beter in bent? Dat als je met iemand bent die dan zegt van... nou ja, ik zou wel Mickey Mouse of Stitch willen hebben... dat je zegt van, regel ik voor je?
1: Nee, dat valt echt tegen. Dat ding laat altijd los wanneer ik het niet wil.
0: Precies dat, hè? Dat je denkt van, ja, ik kan het helemaal niet optillen. Oké, nou ja. Ja, ik dacht misschien heb je er een klein voordeel aan, maar helaas.
1: Nee, helaas.
0: Koendert, dankjewel voor je inklok. Werk ze vandaag?
1: Ja, bedankt.
0: Ja, ik ga je mijn koffiecup opsturen voor in de kermisgrijpmachine.
1: Kijk, helemaal leuk.
0: Ik hoop dat er een bekerhouder in zit, maar dat zal wel toch?
1: Ja, genoeg, joh. Stuk op 3 hectare gezien.
0: Nou, ik stuur 1 beker op en voordat we ophangen nog 1 ding.
1: Fijne dag.
0: Fijne dag. Hey, doei je.

0: laten we zo weer even een Disco Donderdag battle doen. Omdat het vandaag Disco Donderdag is. Maar eerst heb ik een boyband versus een girlband battle voor je. Dit is altijd spannend, hè? Want ik heb namelijk de Backstreet Boys. Daar tegenover de Spice Girls. Waar ga je voor? Klik op je favoriet in de Q-app of op Qmusic.nl. Het nummer met de meeste stemmen hoor je zometeen.
1: Final sale bij Leen Bakker. Nu 10% extra korting op alles. Ja, ook op lopende aanbiedingen. Dus kom naar de winkel of shop op leenbakker.nl.
2: Thuisvakantie? Neem het ervan. Met de zomerdeals van Lidl. Extra goedkoop deze week. Taxi, 1,5 liter voor maar 89 cent. En ook extra goedkoop. Amstel Radler 0.0. Een sixpack voor maar 2,95. Lidl, je verdient het.
3: Kijk, kijk, kijk. Daar ligt hij. De berg. Met witte toppen die tot aan de hemel reiken. Maar niet voor lang. Niet met een reus in huis. Witte Reus. Wast een berg, kost een beetje. Al 60 jaar.
2: En deze week ook extra goedkoop. Zalmfilet op huid. 4 stuks voor maar 7,99. Lidl, je verdient het.
4: Hey, zag je die flitser? Tom wel. Tom waarschuwt voor flitspalen, files en obstakels voor jij ze spot. Geen telefoon, geen scherm, geen abonnement. Alleen belangrijke waarschuwingen. Maak kennis met Tom bij TomTom. Jouw extra paar ogen op de weg. Thanks Tom.
5: Zin in een plek helemaal voor jezelf? Bij ASN Bank vergroot je je kans op een eigen huis met het

0: ASM-Bank. Nu al zin in morgen.
1: Autovakantie in Europa? Reis flitsvrij met Tom by TomTom.
2: Wetenschappers, ondernemers en overheid die samen vernieuwen. Het kan echt. In Limburg noemen we het Brightlands. Benieuwd wat er kan?
3: Disney Plus heeft nu ook Hulu. En Hulu-verhalen verbazen je.
4: Oh my god.
3: Zo dus.
4: Wauw.
3: Onvergetelijke verhalen. Hulu, nu op Disney Plus.
2: Weten uit welk zaadje de lekkerste tomaat groeit? Het kan echt. Onderzoekers in Venlo selecteren de beste zaadjes voordat ze de grond ingaan. Meer opbrengst, minder verspilling. Kijk op brightlands.com.
5: Kom op avontuur in Apenheul. Ontdek het vernieuwde doodshoofdapengebied. En beklim de nieuwe 11 meter hoge uitkijktoren voor een spectaculair uitzicht op de gorilla's. Apenheul. Het leukste dagje uit tussen de apen.
6: Je belt, mailt, deelt bestanden en houdt je team bereikbaar. Waar je werkdag je ook brengt. Met Odido Business vind je mobiele abonnementen voor elke zakelijke behoefte. Van ZZP en MKB tot grootzakelijk. Snel, betrouwbaar en via een 5G-netwerk van wereldklasse. Kijk op odido.nl/zakelijkmobiel.
5: Nu alle kaartjes 21,50. Alleen op apenhulp.nl.

0: you. Nu Summer Sale Madness bij Beter Bed. Met 50% korting op alle merken. Zoals Emma, Mad Sleeps, M-Line en Tempoor. Dus red ik het tet naar Beter Bed.
1: Ik wil profvoetballer worden. Later, als ik beter ben.
2: Laat kinderdromen uitkomen. Momenteel geneest 81% van de kinderen met kanker. Maar we moeten naar de 100%. Kijk wat je kunt doen op kika.nl.
3: Het slimste bedrijf.
4: Denken jij en je collega's altijd alle antwoorden te weten?
5: Meld je dan nu aan in de Q-Music-app voor het slimste bedrijf van Nederland. En gebeurt er dit?
6: Jullie zijn het slimste bedrijf van Nederland!
5: Dan zorgt Tempo Team voor extra werkplezier. Met een karaoke party speaker voor op je werk. Het slimste bedrijf van Nederland. Iedere werkdag om 14:15 bij mij, Wim van Helden.
7: Hey werkgever, Tempo Team weet, medewerkers met plezier in hun werk zijn loyale krachten. Wil je ook minder verloop? Maak werk van werkplezier. Check tempoteam.nl/werkgever.
8: Deze week in de bonus. AH Witte, Cotton Sweet Rood en Sabeldruiven 1 plus 1 gratis. AH Bolhapjes 3 stuks voor 5,99. En alle AH Greenfields Beefburgers 2 stuks 1 plus 1 gratis. De meeste en de beste aanbiedingen.
9: Hoe groot jouw project ook is, wij hebben wat jij ervoor nodig hebt. Alles. Het Hornbach assortiment. Met 120.000 artikelen. Echt alles voor jouw project.
10: Rij jij al langere tijd een Suzuki? Grote kans dat je garantie hebt. En die is nu tot 10 jaar. Voor extra lang rijplezier. Doe de garantiecheck op suzuki.nl.
11: Vandaag een mix van zon en wolken. Vanmiddag in het noorden kans op een buitje. En het is vandaag maximaal 24 graden. In het foutuur zo de Backstreet Boys. I'll never break your heart. Maar eerst de verkeersinformatie van Flitsmeister. 10 files, 3 met een vertraging langer dan 10 minuten. Op de A12 van Arnhem naar Oberhausen tussen Ouddijk en Duitsland 3 kilometer vertraging 18 minuten. De A16 van Breda naar Rotterdam tussen Ridderkerk Noord en Rotterdam Centrum 4 kilometer vertraging 32 minuten. En de A29 Berg op Zoom richting Rotterdam tussen de Volkerakbrug en Numansdorp 3 kilometer vertraging 14 minuten.
12: Menno Barreveld.
11: Atemloos door die nacht of Moi Lolita.

0: Lekker, lekker, lekker fout uur. Ja, lekker.
1: Dit is het Foute Uur. Q Music. Yo-ho!

0: en Yo Home to Bel Air.
1: Hey, Manno, je bent er niet vergeten wat vandaag het is vandaag, hè?
0: Nee, zeker niet. Disco donderdag, donderdag. Het is vandaag Disco Donderdag. En zit je nu achter je bureau of in je campingstoel? Ga even lekker staan. Het is namelijk tijd om te dansen op deze Disco Donderdag. Wil je zo Earth, Wind & Fire?

0: Dit is het Foute Uur. Q-Music.
1: Jij weet vast nog wel dat ik je zei. Jij doet me denken aan morgen.

0: Aquarius. Zometeen in de Top 40 Classic gaan we terug naar 2005. Toen draaide er een film in de bioscoop om je vingers bij af te likken. Je hoort ook wat de hits toen waren. Het nieuws met Fieke komt eraan.
1: Waarom zou je een lening verzwijgen voor je partner? Dat hoor je zo.
0: En Bibi Rexha en Fateless hoor je ook zo. New Religion komt eraan.
2: Grote ontwikkelingen. Grote gevolgen. Energiecrisis. Energieprijzen stijgen, dus moeten we minder afhankelijk worden. Meer zelf opwekken, meer besparen. Een verbouwing van ons energiesysteem en isolatie op zolder. Vaker de fiets, de was buiten drogen, digitale zakenreisjes en iets korter douchen. Zo houden we Nederland op eigen kracht draaiend. Hoe bespaar jij energie? Kijk op nieuweenergie.nl.
3: Nu bij Bel Simple, de nieuwste Samsung Galaxy Foldables. Met een nog slanker design en een slim vouwbaar scherm. Bestel nu in combinatie met Odido en ontvang tot wel 1029 euro korting. Ontdek het nieuwste van Samsung

0: Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
1: Bij Plus zijn we zelf ook gek op aanbiedingen. Daarom vind je bij ons nu de beste aanbiedingen van het land. Zoals Pepsi en Rivella, alle blikjes en flessen tot 1 liter. 1 plus 1 gratis. En Lor Coffee Cups, een doos van 20 stuks. 4,99. We doen met je mee. Plus.
2: Wist je dat? Er zit een schilder in iedereen. En de verfzaak sleep jij doorheen?
3: Welkom bij de verfzaak.
2: Nu bij 10 liter Histor Monodek 25% gratis.
4: Een man. Een roltrap. Een aarzeling. Hij blijft staan. Jij denkt, ik moet er langs. Ik heb haast. Meer dan 300.000 Nederlanders hebben dementie. Loop niet aan dementie voorbij. Leer hoe je kunt helpen op samendementievriendelijk.nl.
3: Welkom bij de verfzaak.
2: Ga naar de webshop of bezoek een van de meer dan 20 verfzaken.
5: Daar zit je weer. In de klas of op kantoor.
6: Maar hey, met de nieuwe collectie van Bever zit je zo weer in het ritme. Nu tot 40% korting op producten van de North Face. Zoals jassen, vesten en tassen. Bever laat je niet zitten.
7: Het is raam 14-daagse bij Quantum. Alles voor je raam tot wel 50% korting. Kom ook korting shoppen. Hoe leuk is dat? Quantum.
8: De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag geprijsd. Ook in de zomer. Zoals AHA.

0: Bij Kruidvat ben je vaak al een stapje duurzamer bezig dan je denkt. Zo is de deodorant van Wild hervulbaar. En de navullingen zijn nu 1 plus 1 gratis. Ja, daar zou ik ook voor naar de winkel rennen. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Meer info op kruidvat.nl/stapjeduurzamer.
1: Jij op vakantie, plus alle buren op vakantie, is vrij spel voor inbrekers. Hoppa! Plus de anti-inbraakhulp van Interpol is doei inbrekers.
2: 3 sterren slot.
1: Hou je huis veilig met de anti-inbraakhulp van Interpol. Zoals onze slotentool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpol. Glashelder.
3: Kluszomer bij Gamma. Nu met de voordeelpas 30% korting op lattenwanden. Voor binnen en buiten. Doe het lekker zelf. Dat zeg ik.
4: Fans van waanzinnig voordeel, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Paprika mix. Lekker in de salade, lekker voor de portemonnee. 3 stuks voor nog 1 euro, slechts 95 cent.
5: Fans van voordeel.
4: Aldi.
6: Fris er tegenaan met Vibra. Nu Ariel 4-in-1 waspot, doos 15 wasbeurten voor €4,99. Of Lenoir wasverzachter, fles 55 wasbeurten voor maar €5,49. Ook op Vibra.nl. Dat doe je goed. Vibra.
4: En ook bij Aldi, dit weekend nergens goedkoper. Wortels van Nederlandse bodem voor een bodemprijs. 1 kilo, 69 cent. En ook nergens goedkoper. Pitloze rode druiven, 500 gram voor maar €1,29.
5: Fans van voordeel.
4: Aldi.
7: Disney Plus heeft nu ook Hulu. En Hulu verhalen. Grijp je aan. Zo dus. Onvergetelijke verhalen. Hulu. Nu op Disney Plus.
8: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem. Stekker in het stopcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
9: Goedemorgen, het Q-Music nieuws van 11 uur door nu.nl. Met Fieke Hammers.
10: Goedemorgen. Bijna de helft van de Nederlanders schaamt zich voor schulden die ze hebben of hebben gehad. Schaamte blijkt ook de belangrijkste reden om leningen te verzwijgen voor een partner of familie. Dat blijkt uit onderzoek van een vergelijkingssite. Schaamte heeft ook gevolgen voor de schuldhulpverlening. Mensen zoeken daardoor te laat hulp of maken zelfs nieuwe schulden om oude te verbergen. De spreidingswet heeft amper effect gehad, dat schrijft Trouw. De wet moest ervoor zorgen dat alle gemeenten in ons land asielzoekers opvangen. Maar de wet is te ingewikkeld en door het vorige kabinet voelen gemeenten geen noodzaak om zich eraan te houden. Volgens het COA, dat de opvang van asielzoekers regelt, gaat het nog jaren duren voordat de spreidingswet de opvangproblemen echt oplost. Het drone-incident gisteren op het vliegveld van Leipzig was een poging tot een aanslag. Dat zegt de Duitse minister van Binnenlandse Zaken. De drone was geladen met explosieven en werd gevonden bij een Oekraïns vrachtvliegtuig. Volgens de minister gaat het om een nieuw niveau van dreiging. Wie erachter zit is nog niet duidelijk. En in een kapperszaak in het centrum van Vlaardingen is opnieuw een explosie geweest. Door een explosief ligt de voorkant van de zaak aan diggelen en binnen is het ook een puinhoop. Er vielen geen gewonden. In mei was het bij dezelfde kapper ook al raak. Voor de burgemeester toen reden om de zaak 2 weken dicht te gooien. Volgens regio Omroep Rijnmond is er sprake van een kappersoorlog. En dan nog het weer van Weerplaza. Zon en wolken en vooralsnog overal droog. Het wordt 22 graden aan zee tot 25 in het zuidoosten.
9: Dan de verkeersinformatie van Flitsmeister. Op dit moment staan er 10 files. Ik heb hier files met een vertraging van een kwartier of langer. Dat zijn er 3. Op de A16 van Breda naar Rotterdam tussen Ridderkerk Noord en de Van Brienoordbrug 4 kilometer, vertraging 20 minuten. De A16 van Rotterdam naar Breda tussen Hendrik Ido Ambacht en de Drechttunnel 3 kilometer, vertraging 18 minuten. En de A29 Berg op Zoom richting Rotterdam tussen Willemstad en Numansdorp 5 kilometer, vertraging 26 minuten. En 1 snelheidscontrole op de A6 van Muidenberg naar Lelystad bij hectometer paal 69,2.
11: Music. Menno Barreveld.
9: Ja, we gaan zo terug naar 6 augustus 2005 in de top 40 classic.

0: en Sunshine. Top 40 Classic. In de Top 40 Classic gaan we vandaag terug naar de zomer van 2005. Want toen zaten we allemaal in de bioscoop voor één bepaalde film.
1: Dear people of the world, I, Willy Wonka, have decided to allow 5 children to visit my factory.
2: You found Wonka's last golden ticket.
0: Ja, Charlie and the Chocolate Factory. De film gaat over, je raadt het nooit, over Charlie. En die komt uit een arme familie. En die vindt een gouden ticket in een chocoladereep. Daarmee mag hij de mysterieuze chocoladefabriek van Willy Wonka bezoeken. En niet hij alleen. Hij is samen met 4 andere kinderen die ook een gouden ticket hebben gevonden. En Willy Wonka die zoekt een erfgenaam. En die andere kinderen die vallen 1 voor 1 af als gevolg van hun slechte gedrag. Ja, uiteindelijk, spoiler, blijkt Charlie door zijn eerlijkheid en vriendelijkheid de meest geschikte erfgenaam voor de chocoladefabriek. Echt een leuk film. Ik moet zeggen, ik was wel een klein beetje in shock dat hij inmiddels al 21 jaar oud is. Maar goed, wat stond er toen in de top 40? Ik heb hier de lijst van 6 augustus 2005. 3 liedjes eruit. Welke van deze 3 vind je het leukst? Welke wil je zo helemaal horen? Laat het weten. Spreek het in de Q-Music app. Typ het in of klik op je favoriet in de poll die je ziet. Bovenaan in de top 40 op nummer 1, Kane met Fearless. Ik ben benieuwd of Kane ook de meeste stemmen gaat krijgen vandaag. Keuze 2 is nummer 25 toen uit de top 40. You're beautiful. James Blunt. You're beautiful. En You're Beautiful. You're beautiful. Ja, en op 31 MVP. En Rock Your Body, Mic Check, 1, 2. En dat is keuze 3. Dus ja, laat weten welke je het leukst vindt. Het

0: Dit is Q-Music in de Top 40 Classic, terug naar 6 augustus 2005. In de Top 40 toen Kane met Fearless, ook James Blunt met You're Beautiful en MVB met Rock Your Body, Mic Check 1-2.
1: Makkelijke keuze, James Blunt. Die andere twee zijn gewoon ruk.
0: Dit was Rico, heel duidelijk. Waarvan akte. Lydia, die zegt James Blunt voor mij. Alex, die zegt die van Kane was ik eigenlijk alweer een beetje vergeten. Ik ga voor Fearless. Jesper, die zegt extra, extra. Dit is een MVP presentation. Rock your body voor mij. Matthijs, die zegt dat moet natuurlijk James Blunt, You're Beautiful worden. Tijd niet gehoord. En een prachtig nummer. Julian zegt James Blunt. Brigitte zegt ook Menno, doe voor mij alsjeblieft James Blunt.
2: Ja, voor mij is het You're Beautiful. Vandaag is voor mij iedereen beautiful. Hey, fijne dag allemaal.
0: Nou, fijne dag allemaal. En iedereen is beautiful. En dat is dan ook de winnaar vandaag in de Top 40 Classic. 13% van de stemmen voor Fearless van Kane. 38% voor MVP Rock Your Body. En 49% voor James Blunt. Dus dit is hem vandaag. De Top 40 Classic.

0: Jax Jones en Caleb Scott op Q-Music met Whistle. En zometeen hoor je Alex Warren, Fever Dream. Klassiekertje zo van Kensington, Do I Ever.
1: Grote ontwikkelingen, grote gevolgen. Energieprijzen stijgen, dus moeten we minder afhankelijk worden. Meer zelf opwekken, meer besparen. Een verbouwing van ons energiesysteem en isolatie op zolder. Vaker de fiets, de was buiten drogen, digitale zakenreisjes en iets korter douchen. Zo houden we Nederland op eigen kracht draaiend. Hoe bespaar jij energie? Kijk op nieuweenergie.nl.
2: Yeah! Zo, die hebben er zin in. En wij ook. Jumbo Hockey is helemaal klaar voor het nieuwe seizoen. We hebben alles in huis en onze pro's staan je met raad en daad bij. Online vind je alles, maar in de winkel krijg je meer. Jumbo Hockey. Yeah! Speciaal voor jou.
3: Lekker! Simyo is al 37 keer de beste mobiele provider volgens de Consumentenbond. De beste kwaliteit voor een scherpe prijs. Nu bij Simyo, de meteen doen deals. 40 gig data en 400 belminuten, de eerste 12 maanden voor maar 6,50 per maand. Zo'n goede deal, die wil je meteen. Dus stap nu over naar Simyo.
2: Simyo. Yeah. Online vind je alles, maar in de winkel krijg je meer. JumboHockey.com, speciaal voor jou.
4: Nog één keer kleurt Zandvoort oranje.
5: Ja, laatste kans.
4: Nog één keer brullende motoren.
5: Ja,
4: dit mag je niet missen.
5: Oh.
4: Daar moet je bij zijn.
5: Naar binnen.
4: Tank, laad of shop bij Shell. En maak kans om de laatste ronde Zandvoort nog één keer live te beleven.
5: Ja.
4: De laatste ronde. Ben je erbij? Het kan met Shell.
6: Jij op vakantie, plus alle buren op vakantie, is vrij spel voor inbrekers.
7: Hoppa!
6: Plus, de anti-inbruikhulp van Interpolis is doei inbrekers.
7: Drie sterren slot.
6: Hou je huis veilig met de anti-inbruikhulp van Interpolis. Zoals onze slotentool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis. Glashelder.
8: Thuisvakantie? Neem het ervan. Met de zomerdeals van Lidl. Extra goedkoop deze week. Taxi, 1,5 liter voor maar 89 cent. En ook extra goedkoop. Amstel Radler 0.0. Een sixpack voor maar 2,95. Lidl, je verdient het.
9: Kluszomer bij Gamma. Nu met de voordeelpas 30% korting op vloeren.

0: Vibra.nl. Hoe je het ook doet, dat doe je goed. Vibra.
1: Ontmoet deze zomer jouw favoriete Studio 100 helden in Bataviastad.
2: Nieuw bij Ziggo. Altijd alle vriendenloterij Eredivisie op ESPN. Standaard in elk tv-pakket. Voor de grootste voetbalfanaten, de zelfbenoemde experts en de meekijkers.
3: Voor wie zijn we ook alweer?
2: Nu standaard bij Ziggo in elk tv-pakket. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
4: Giga-goedkoopjes bij Trekpleister. Nu Rascal and Friends, luiers en luierbroekjes. 1 plus 1 gratis. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl.
2: Nu 12 maanden Ziggo internet en tv voor maar 34,95 per maand bij een 2-jarig abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels.
5: Wist je dat? Er zit een schilder in iedereen. En de verfzaak sleep jij doorheen.
6: Welkom bij de verfzaak.
5: Nu bij 10 liter Histo Monodek 25% gratis.
7: Je wou alle smaken milkshake proberen, maar nu is je rekening helemaal uitgemolken? Maak

0: een van de meer dan 20 verfzaken.
1: Ah, eindelijk. Zomervakantie.
2: En om het nog leuker te maken, deze week krijg je met Praxis Plus 20% korting op één artikel naar keuze. Bij besteding vanaf 10 euro. Bespaar snel op praxis.nl. Voor de makers.

0: Ja, ook die. En voor dat ene ding dat je vergeten was.
1: Nieuwe auto? Bij Ora is je autoverzekering zo geregeld. Fijn, want als je net de sleutels krijgt, wil je en meteen een ritje maken met het hele gezin.
2: Zijn we al?
1: En je team naar de uitwedstrijd brengen. Kampioenen! En verzekerd zijn.
3: Oh ja, verzekering.
1: En weer door met de Ora autoverzekering.
4: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem. Stekker in het volcontract. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
5: Een Esso vind je overal. Dus wanneer het lampje van je tank begint te branden, blijf jij...
6: Ping, ping, ping, ping, ping.
5: Gewoon relaxed. Esso. Omdat elke rit telt.
7: Disney Plus heeft nu ook Hulu. En Hulu-verhalen laten je lachen.
8: It's funny, because it's true.
7: Zo dus, onvergetelijke verhalen. Hulu, nu op Disney Plus.
9: 1 minuut over 11:30. Zon en wolken wisselen elkaar af vandaag. Vanmiddag in het noorden kans op een buitje en maximaal 24 graden. Dan de verkeersinformatie van Flitsmeister. 10 files, 2 met een vertraging van 10 minuten of langer. Op de A12 van Arnhem naar Oberhaus tussen Oud-Dijk en Duitsland 3 kilometer, vertraging 17 minuten. En de A29 Rotterdam richting Berg op Zoom tussen Numansdorp en de Volkrakbrug 4 kilometer, ook daar 17 minuten vertraging. Menno Barreveld.

0: Kensington en Do I Ever. Do I Ever. Zal ik ooit...
1: Q-Music.
2: Maximum Summer.
0: Ja, dat hebben de bandleden zelf ook gedacht. Over dit nummer, Do I Ever. Zal ik dit nummer ooit gaan spelen? Komt het ooit af? Want dit heeft echt wel wat voeten in de aarde gehad. We doen even een klein stukje muziekgeschiedenis. Do I Ever ontstond in een soort jam-sessie in Tivoli in Utrecht. Hebben ze toen opgenomen op de telefoon van Casper Starreveld, de gitarist. Nou, hebben ze dat later geluisterd, hebben ze daar een demo van gemaakt. Toen dachten ze van, ja, dit is wel leuk. Hebben ze die demo weer helemaal geschrapt. Was bijna niks over. En toen zijn ze het nummer gaan opnemen in een studio in Rome. Maar daar hadden ze te weinig tijd, dus konden ze de zang niet meer opnemen. En dat heeft Eloy, de zanger toen, later in de Mailman Studios in Utrecht gedaan. Ja, dus heeft heel wat voeten in de aarde gehad, zeg ik. Maar al die moeite was niet voor niks. Het was gewoon een hele lekkere top 40 hit. Kensington en Do I Ever. En over lekkere top 40 hits gesproken, Lost Frequencies, Live It All.

0: ik voelde mij van de week een heel klein beetje somber. Ja, en dan niet in het Nederlands. Ja, dat ook wel. Ook wel vaak, helaas. Maar ik voelde me zoals de zanger somber. Want ik had hoge nood, hé. Ik moest plassen, een half uur van huis met een fiets. En toen dacht ik, mooi, er is daar een openbaar toilet. Ik erheen lopen, stonden allemaal hekken voor de ingang. Dus ik kon niet. En het was op het strand, dus het daar ergens doen was ook geen optie. Met mijn kleren aan het water in, ook niet natuurlijk. Dus in volle vaart naar huis. En gehaald, maar het was wel echt oncomfortabel, weet je. Dat je echt je fiets neergooit en snel naar binnen rent. En dan, ah, ik heb het gehaald. Nou, somber, die herkent deze situatie als geen ander.
1: In elementary school, I really had to pee. So, I went to the bathroom, but the urinal was already occupied. So, I peed in the sink. And then the teacher walked in and caught me peeing in the sink. I got sent to the principal's office and I got suspended. Everyone at school then called me the sink peer.
0: Ach ja, hij moest zo nodig dat hij in de wasbak ging, werd hij betrapt en door het schoolhoofd geschorst. Nou, ik zou je vertellen, als er bij mij een sink was geweest, dan was ik ook een sink peer geworden. Maar goed, my body isn't ready, hoorde je. Somber, zo meteen Sera, head held high. En dit zijn David Guetta en Sia op Q Music. Beautiful.

0: Held High. Zo meteen All Right Stop Lunchtime met onder andere deze in. Another. En 54 Ultra Talk To You. Nou, we gaan rond 11:45 Menno wat dan doen. En het nieuws komt eraan met Fieke.
1: Als je recent hebt geshopt bij Bol of de Bijenkorf, moet je de komende tijd extra opletten.
2: Wie vaak de A12 richting Veenendaal neemt, kan het beste nu even goed opletten. Er wordt op dit traject aan de weg gewerkt. Vanaf 14 augustus is de A12 van Utrecht naar Veenendaal 4 weekenden afgesloten. Dit levert ernstige vertraging op voor het verkeer. De extra reistijd kan oplopen tot een uur. Het is sowieso altijd slim om voor je vertrek even je route te checken. Kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
3: Soms voelt iets gewoon onmogelijk. Totdat het wel lukt. Met die overtuiging wekken we bij Vattenfall fossielvrije stroom op uit wind en zon. Ontdek meer op vattenfall.nl. Er is altijd een weg.
4: Je hebt het beter bekeken bij KPN. Combineer internet en mobiel en kies elke maand je entertainment cadeau. Kijk Love is Blind op Netflix, B&B Vol Liefde op Videoland of voel de liefde voor jouw voetbalclub met ESPN Compleet. Stap nu over op kpn.com/combivoordeel. KPN, voor het beter internet.
5: Profiteer nu met Club Karwei van wel 35% korting op alle Zeta Bever Bytes. Bekijk alle acties in onze digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
6: Staatsloterij bestaat dit jaar 300 jaar. En dat vieren we elke maand met extra jubileumprijzen. Dus ook tijdens de trekking van 10 augustus. Met een jackpot van 14,8 miljoen. Belastingvrij. Koop nu je staatslot in de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
7: Hallo, met Peter van Os van uw bank. Wij zien verdachte geldopnames op uw rekening. Als u dit niet zelf doet, boek dan direct uw geld over naar een veilige rekening. Ik zal u nu het rekeningnummer geven.
8: Wat voel je nu? Angst? Stress? Je gevoel is de beste waarschuwing tegen fraude. Stop en hang op. Meer weten? Kijk op voorkomfraude.nl.
9: Bij Plus zijn we zelf ook gek op aanbiedingen. Daarom vind je bij ons nu de beste aanbiedingen van het land. Zoals alle Danio romige kwark, 1 plus 1 gratis. En de mega meevaller van de week, alle Plus meloenen, 1 plus 1 gratis. We doen met je mee. Plus,
10: wetenschappers, ondernemers en overheid die samen vernieuwen. Het kan echt. In Limburg noemen we het Brightlands. Benieuwd wat er kan?
11: De nieuwe Toyota Aygo Cross rijdt nu nog zuiniger. Volgens de officiële WLTP-cijfers zelfs 1 op 27... of tot 810 kilometer op een volle tank. Terwijl hij juist meer vermogen heeft. Dat is full hybrid, full fun vanaf €319 per maand private lease. Ontdek hem op toyota.nl. Op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar.
12: Ziektes ontdekken zonder ingrijpende onderzoeken? Het kan straks echt. Wetenschappers in Maastricht onderzoeken hoe je met het vocht van een traan ziektes binnen één dag zichtbaar maakt. Kijk op brightlands.com.
13: Kies nu voor de nieuwe Toyota Yaris Cross en krijg €1500 extra inruilvoordeel bovenop je autotelex inruilwaarde. Doe de kentekencheck op toyota.nl.
14: Wakker liggen hoeft niet meer, want het is Summer Sale Madness bij Beter Bed. Tot wel 50% korting op matrassen, bedden, beddengoed. 50%! Je kunt het zo gek niet bedenken. Dus red ik Ted. Woehoe! Naar Summer Sale Madness van Beter Bed.
15: De beste manier om je middag op te fluffen? Romig softijs, knapperige Maltesers en natuurlijk chocoladesaus. Een lekker verwennerijtje voor bij de lunch. Met de McFlurry Maltesers van McDonald's. I'm loving it.
14: Nu Summer Sale Madness bij Beter Bed. Met 50% korting op alle merken. Zoals Emma, Mad Sleeps, M-Line en Tempoor. Dus red ik het Ted naar Beter Bed.
16: Fans van Waanzinnig Voordeel, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Paprika mix, lekker in de salade, lekker voor de portemonnee. 3 stuks voor nog geen euro, slechts 95 cent.
17: Fans van Voordeel.
16: Aldi.
18: Ja! Zeker! Helene gaat haar huis verduurzamen en heeft net de financiering rond. Wil jij ook verduurzamen? Doe de gratis groene wonerscan op hypotheker.nl. Daarmee ontdek je wat er bij jouw woning mogelijk is. En je bespreekt je financieringsmogelijkheden met jouw hypotheker. Jazeker, de hypotheker.
16: Fans van lekker veel voordeel, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. 1 ster beter leven scharrelkit dijfilet. Geen bot en geen geld. 800 gram voor maar €6,99.
17: Fans van voordeel.
16: Aldi.
17: Q-Music The Party.
0: Q-Music The Party vind je vrijdag bij Silent Disco Festival Tilburg en bij Partycentrum Rendering in Vlagtwedde met Lars Boelen en Edwin Orlander. En zaterdag bij Pul Village Festival in Dalen met Tom van der Weert, het Noordorpse Feestweekend met Edwin Orlander en bij Noordzee Zomer Katwijk met Menno Barreveld en Lars Boelen.
17: Q-Music The Party. Boek je exclusief bij Qdo Events. Kijk op qmusic.nl.
19: Q-Music. Final sale bij Leen Bakker. Nu 10% extra korting op alles. Ja, ook op lopende aanbiedingen. Dus kom naar de winkel of shop op leenbakker.nl.
20: Je belt, mailt, deelt bestanden en houdt je team bereikbaar. Waar je werkdag je ook brengt. Met Odido Business vind je mobiele abonnementen voor elke zakelijke behoefte. Van ZZP en MKB tot grootzakelijk. Snel, betrouwbaar en via een 5G-netwerk van wereldklasse. Kijk op odido.nl/zakelijkmobiel.
21: Wauw, zoveel zomerdeals bij Ethos. Zoals heel veel Dove, André Lon en Axe, 2 plus 2 gratis. Dat is van douchegel tot deo, alles voordelig in huis voor de zomer. Kom snel naar de winkel of shop op ethos.nl.
22: Mooi van Ethos.
0: Goedemiddag, het Q-Music nieuws van 12 uur door nu.nl. Met Fieke Hamers.
1: Goedemiddag. Gestolen gegevens van klanten van bol.com en de Bijenkorf worden te koop aangeboden op het dark web. Dat blijkt uit onderzoek van RTL. Het zou onder meer gaan om naam en contactgegevens, wat je hebt besteld en voor zakelijke klanten btw-nummers. Die data zijn buitgemaakt bij een hack van Siva, een logistiek bedrijf dat Bol en de Bijenkorf gebruiken voor het leveren van bestellingen. Datalek is gemeld bij de autoriteit persoonsgegevens. Veel mensen schamen zich voor schulden. Bijna de helft van de Nederlanders schaamt zich voor schulden die ze hebben of hebben gehad. Schaamte blijkt ook de belangrijkste reden om leningen te verzwijgen voor een partner of familie. Blijkt uit onderzoek van een vergelijkingssite. Veel mensen zoeken daardoor te laat hulp of maken zelfs nieuwe schulden om oude te verbergen. Op het Griekse eiland Kreta is een Nederlandse vrouw verdronken. Ze wilde haar vriendin helpen die in de problemen kwam bij het zwemmen, meldt de Telegraaf. Toen ze vanaf een boot het water insprong, raakte ze bewusteloos en verdronk. Drie kinderen zagen dat vanaf die boot allemaal gebeuren. En een bijzondere actie op de A27 bij Utrecht vanochtend. Nadat een man autopech kreeg, haalde hij een fiets uit de achterbak en ging met de fiets verder over de snelweg. Hij liet zijn auto achter op de vluchtstrook. Fietsen op de snelweg is strafbaar. Politie werd niet ingeschakeld, want de man is zelf van de snelweg afgegaan. En dan nog het weer van Weerplaza. Zon en wolken en vooralsnog overal droog. Het wordt 22 graden aan zee tot 25 in het zuidoosten.
0: Dan de verkeersinformatie van Flitsmeister. Op dit moment 4 files. Eentje met een vertraging langer dan 10 minuten op de A12. Arnhem richting Oberhausen tussen Oud-Dijk en Duitsland. 3 kilometer, vertraging 16 minuten. En snelheidscontroles op de A4. Van Bergen op Zoom naar de Belgische grens bij 237,9. De A6 van Muidenberg naar Lelystad bij 69,2. De andere kant op bij 43,3. En de A28 Amersfoort richting Zwolle. Controle bij 66,7.
22: Menno Barreveld.
0: Lunchtime! Ja, tijd voor mijn lunchmix. Alright, stop, lunchtime. Amber Bijvoet, die kan de lunchmix wel gebruiken. Die zal de hele ochtend in de eentje aan het zwoegen op haar werk. En het is ontzettend druk. Nou, ontspan je.

0: op Lunchtime, Afrojack, Eva Simons, Take Over Control.
1: Menno presenteert... Menno, wat dan?
0: Ja, het is 10:50 donderdagmiddag. Het is tijd om je hersenen te kraken in Menno, wat dan? Ik ga je namelijk 4 hints geven. Ik zoek iets, alleen wat zoek ik? Het heeft wel raakvlak met een artikeltje dat je vandaag gelezen kunt hebben... of iets wat je in het nieuws gehoord hebt. Als je het antwoord weet, stuur het in de Q-app. Hint 1 komt-ie. Hint 1 is... Is het al gebroken? Is het al gebroken, is hint 1. Hint 2. Ik voel me net een astronaut. Ik voel me net een astronaut. Hint 3. Hey, softie. Hey, softie is hint 3. En dit is de 4e en laatste hint.
2: Smurf.
0: Smurf.
2: Smurf.
0: Nou, wat zoek ik? Stuur je antwoord in de Q-app. Heb ik hier Ruben Hille. 20 seconds. I've got

0: De Robin Schulz remix van Waze van Mr. Props op Q-Music. Tom Schambergen, goedemiddag.
1: Hele goedemiddag.
0: Is het een prullenbak?
1: Nee.
0: Een ei?
1: Nee.
0: Water?
1: Ook niet.
0: Wat denk jij dan dat ik zoek in Menno wat dan?
1: Ik denk dat jij op zoek bent naar een overheerlijk ijsje.
0: Op zoek naar een overheerlijk ijsje. Ja. Laten we de hints die ik net gegeven heb even doornemen. Hint 1. Is het al gebroken?
1: Ja, is het ijs al gebroken.
0: Ja, dat het een beetje losgrond, een beetje comfortabel wordt in een gesprek. Is tussen ons het ijs al gebroken? Ja, meteen eigenlijk wel, hè? Heb ik het gevoel.
1: Ja, denk ik wel.
0: Ja, vond ik zelf ook. Hint 2. Ik voel me net een astronaut.
1: Daar moet ik heel even over nadenken. Maar volgens mij is dat het welbekende raket-ijsje.
0: Hint 3. Hey, softie.
1: Ja, soft ijs.
0: En de vierde hint was deze.
2: Smurf.
1: Het overheerlijke smurfijs, het blauwe ijs uit de bak.
0: Maar dat smurfijs, waar smaakt het eigenlijk naar, hè?
1: Ja, ik heb geen idee.
0: Ja, ik weet het ook niet. Het is een beetje, het is sowieso heel zoet natuurlijk. Het is een beetje vanille. Er zit er dan ook een beetje kauwgomsmaak aan vaak. Ja. Maar ik ga voor je klappen, Tom. Want inderdaad, ik zoek vandaag ijs. Heb je enige idee waarom ik ijs zoek? Behalve dat ik het heel lekker vind.
1: Waarschijnlijk vanwege het mooie weer al de hele tijd. Mooie warme temperaturen.
0: Ja, ja, en ik las vanmorgen een artikel dat de laatste jaren dat er heel veel ijssalons zijn bijgekomen in ons land.
1: Ah ja, klopt.
0: Ik heb zelfs hier het aantal. In 2016 waren het er bijna 700. En dat zijn er nu bijna 1000.
1: Ja, met zulke zomers gaat dat alleen maar de goede kant op.
0: Ja, zeker. Ja, en we willen ook betaalbare luxe momentjes in ons leven. En dat doen we dan bij de ijssalon.
1: Heerlijk.
0: Ja, voordat we ophangen, je krijgt het Q-prijspakket en mijn koffiecup. Wat is je favoriete ijsje? Smaak of ijsje?
1: Ik ben vooral van de karamelzeezout smaakjes.
0: Kijk, karamelzeezout. Het zoute en het zoete. Ja, wel lekker. En het romige, heerlijk.

0: De alarmschijf deze week. Choose in Texas op Q-Music. Zometeen Lucas en Steve met Up Till Dawn. En ook Harry Styles komt eraan.
1: Mogen we 2 tosties, 2 ijsthee en...
2: Ja, ik zie het al. En een shotje zonnebrandcreme van Zilveren Kruis.
1: Zonnebrandcreme?
3: Ja, want na 1 tosti onbeschermd in de zon kan je huid al verbranden. Dus smeer je goed in en verklein de kans op huidkanker. Zilveren Kruis.
4: Je belt, mailt, deelt bestanden en houdt je team bereikbaar. Waar je werkdag je ook brengt. Met Odido Business vind je mobiele abonnementen voor elke zakelijke behoefte. Van ZZP en MKB tot grootzakelijk. Snel, betrouwbaar en via een 5G-netwerk van wereldklasse. Kijk op odido.nl/zakelijkmobiel.
5: De Summer Savings bij Domino's. Met, raad eens, een tweede pizza gratis. Af te halen bij zowat alle winkels. Dus bestel snel op domino's.nl.
6: Honor the craving.
7: Final sale bij Leen Bakker. Nu 10% extra korting op alles. Ja, ook op lopende aanbiedingen. Dus kom naar de winkel of shop op leenbakker.nl.
8: Is dit straks de bel van jouw B&B? Het kan zomaar, want deze maand maak je bij de Postcode Loterij kans op 250.000 euro. Om bijvoorbeeld je eigen bed and breakfast droom waar te maken.
9: Jammers, wat een gezelligheid, hè?
8: In Griekenland bijvoorbeeld. Ja, speel ook mee op postcodeloterij.nl. 18 plus, speel bewust.
10: Psst, heb je het al gehoord? Vanaf nu kan je weer voor 1 euro ontbijten bij IKEA. Dat is pas echt lekker wakker worden. Kom langs bij IKEA en ontdek onze nieuwe ontbijtjes van 1, 2 en 3 euro. IKEA, een wereld aan ideeën.
11: Bij Kruidvat ben je vaak al een stapje duurzamer bezig dan je denkt. Zo is de deodorant van Wild hervulbaar. En de navullingen zijn nu 1 plus 1.

0: vergroot je je kans op een eigen huis. Samen maken we de toekomst. Maak een afspraak op asmbank.nl. ASM Bank. Nu al zin in morgen.
1: Fris er tegenaan met Vibra. Nu Ariel 4-in-1 waspot, doos 15 wasbeurten voor €4,99. Of Lenore wasverzachter, fles 55 wasbeurten voor maar €5,49. Ook op Vibra.nl. Dat doe je goed. Vibra.
2: Ook dat ene schroefje dat we maar één keer in de 154 dagen verkopen. Het Hornbach assortiment. Met 120.000 artikelen, echt alles voor jouw project.
3: De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag geprijsd, ook in de zomer. Zoals AH.

0: al langere tijd een Suzuki? Grote kans dat je garantie hebt. En die is nu tot 10 jaar. Voor extra lang rijplezier. Doe de garantiecheck op suzuki.nl.
1: Als je overstapt naar Allianz Direct bespaar je gemiddeld €300 per jaar op je autoverzekering.
2: Wow!
1: Kost je maar 3 minuten.
2: Nou, ik heb wel eens harder moeten werken voor €300.
1: Ja, met Allianz Direct is het makkelijk en snel geregeld. Ga naar allianzdirect.nl.
3: Je dag een allerbeste break geven. Hoe doe je dat? Met zoete chilisaus, frisse sla en een knapperige kipburger. Lunchbreak voor maar €1,95. Met de chili chicken van McDonald's. I'm loving it.
4: Hey ondernemer, hallo? Kan je me horen? Hapert jouw internet van de zaak ook zo? Dan is het tijd om over te stappen op zakelijk glasvezel van KPN. Dan is je hele bedrijf altijd supersnel online, zonder irritante onderbrekingen. Stap nu over en krijg een Apple iPad cadeau bij een 3-jarig abonnement. Kijk op kpn.com/zakelijk.
5: Eneco verlicht je stroomgebruik. Want slimmer en minder stroom verbruiken wordt steeds belangrijker. Zeker nu het stroomnet vol raakt en prijzen schommelen. We helpen met inzichten en makkelijke oplossingen. Begin vandaag al. Elke stap maakt verschil. Voor jou en het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
6: Een mix van zon en wolken vandaag. Later vanmiddag in het noorden kans op een buitje en het is maximaal 24 graden. De verkeersinformatie van Flitsmeister. Op dit moment staan er 10 files. Ik heb 2 files met een vertraging van een kwartier of langer. Op de A12 van Arnhem naar Oberhausen. Tussen Oud-Dijk en Duitsland 3 kilometer, vertraging 16 minuten. En de A58 Tilburg richting Breda. Tussen Tilburg Centrum West en Tilburg Reeshof. 6 kilometer, vertraging is daar 20 minuten.
7: Menno Barreveld.
6: Met Lucas en Steve.

0: Tell it to my heart. Tell me I'm the only one. Is dan zeggen, ik vind je een stripfiguur. Is dat dan een turn-on of is dat een turn-off? Ik moest hier zo om lachen in B&B vol liefde.
1: Ik vind jou echt een stripfiguur.
2: Stripfiguur?
1: Ja, echt. Gewoon leuk. Kijk heel erg graag naar je gezicht. Daar word ik heel erg blij van.
0: Ja, Jord, hij bedoelt het positief. Hè? Fred tegen doet, ik vind je net een stripfiguur. Daar heb je ook mensen waar je tegen wil zeggen van... hé, ik vind je net een stripfiguur. Donald Duck, hou eens op. Het is welkom berichten. De brievenbus komt eraan. Dus als je post hebt, vakantiepost kan ook. Typ het in de Q-app. En stuur het zo tijdens het lied van de brievenbus deze kant op. Nu Sarah Larsson.

0: Carrie Hilsen met The Way I Are. Bas van Inwegen.
1: Mennootje Barreveld.
0: Daar gaat hij.
1: Ja, 3, 2, 1.
2: Menno Barreveld, brievenbus, brievenbus, brievenbus. Menno Barreveld, brievenbus, brievenbus.
0: Ja, er komen heel veel mensen terug van vakantie. Bijvoorbeeld hier, we zijn weer terug in Nederland van vakantie. Groeten van Jark Doornik. Nou, welkom terug.
1: Jacco, je werkt veel te hard. Hoe laat pauze dan? Lamme tippie, zegt Danny Dekker.
0: Edwin, kom van die bank af en ga wat doen, stuurt Agnes.
1: Tessa, Blauwboer, laatste paar uurtjes en dan lekker weekend. Ik hou heel veel van jou. Kus van Jeroen.
0: Lekker onderweg, vakantie in Otterlo met natuurlijk Q aan, dat stuurt Wendy.
1: Nog 2,5 uur te gaan en dan ruim 3 weken vakantie, zegt Ricardo Stoel.
0: Jesse, veel plezier bij de reddingsbrigade bij de Gelderse Meren, stuurt Christian.
1: Sabrina, ik hou van je, zegt Alex Brom.
0: Bijna weer in Nederland, na 3 weken Italië met het gezin. Het was top, dikke kus van Sigrid.
1: Lieve groetjes aan mijn fantastische partner Stijn en lieve dochtertjes, dochtertje Romee, zegt Chantal.
0: Marcel, ik hou van je, bedankt dat je me een fijne verjaardag geeft. Kus van Erna.
1: Mijn vrachtwagenrijbewijs gehaald. Johnny Krover, die zegt dat, gefeliciteerd.
0: Gefeliciteerd. Lieve Lola, vandaag word je 8 jaar, gefeliciteerd met je verjaardag. Tot zo, zegt Stefan.
1: Lies, mama is ontzettend trots op je, ik hou van je, kus van Wanda.
0: Sven, ik vind je geen stripfiguur, maar je mag best voor me strippen, dat stuurt Floor.
1: Bijna weekend, let's go, zegt Mark Dokter.
0: Hanny, reageer alsjeblieft op mijn bericht. Ik mis, zegt Mo.
1: Bijna op plaats van bestemming voor onze vakantie, zegt Renate van het Locht.
0: Hey, Emilia en Vanna, hebben jullie er al zin in? Ik wel, groeten van Arnhout.
1: Mandy, Dana en Lize, ik hou van jullie, zegt John.
0: Ja, dan heb je Niels.
3: Hoe noem je een koe die op vakantie gaat?
1: Een koe die op vakantie gaat? Nee, ik weet het niet.
3: Een koerist.
1: Koerist, ja, natuurlijk.
0: Lachen, man.
1: Leuk.
0: En zingen ook. Dat doen Zoe Lieve en Snelle. Zingen, hoor je.

0: Grote ontwikkelingen, grote gevolgen. Energieprijzen stijgen, dus moeten we minder afhankelijk worden. Meer zelf opwekken, meer besparen. Een verbouwing van ons energiesysteem en isolatie op zolder. Vaker de fiets, de was buiten drogen, digitale zakenreisjes en iets korter douchen. Zo houden we Nederland op eigen kracht draaiend. Hoe bespaar jij energie? Kijk op nieuweenergie.nl.
1: Alle dames, vliegensvlucht naar Kruidvat. Nu alle Always, Always Dailies en Always Discreet 2+1 gratis. Met en zonder vleugels. Gooi die toilettas vol bij
2: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
3: Yeah! Zo, die hebben er zin in. En wij ook. Jumbo Hockey is helemaal klaar voor het nieuwe seizoen. We hebben alles in huis en onze pro's staan je met raad en daad bij. Online vind je alles, maar in de winkel krijg je meer. Jumbo Hockey. Yeah! Speciaal voor jou.
4: Ja, ook deze herinnering is mogelijk gemaakt door leukstetickets.nl. Ga erop uit en maak samen de leukste herinneringen. Ontdek jouw volgende uitje op leukstetickets.nl.
3: Online vind je alles, maar in de winkel krijg je meer. Jumbohockey.com, speciaal voor jou.
5: Nu bij Belsimpel, de nieuwste Samsung Galaxy Foldables. Met een nog slanker design en een slim vouwbaar scherm. Bestel nu in combinatie met Odido en ontvang tot wel €1.029 korting. Ontdek het nieuwste van Samsung, nu bij Belsimpel.
6: Het is raam 14-daagse bij Quantum. Alles voor je raam tot wel 50% korting. Kom ook korting shoppen. Hoe leuk is dat? Quantum.
7: Hallo.
8: Hi, sorry, ik ben hier net komen wonen. Heb jij misschien een boordeleen?
7: Ja hoor.
8: Hi, sorry, heb je misschien ook een ladder?
7: Tuurlijk.
8: En een kwast? Hi, ben ik weer. Heb je misschien zin in een kop koffie?
7: Ja.
9: Een klein gebaar brengt buren bij elkaar. Met wie zou jij een koffietje willen doen?
10: Nieuwe auto? Bij Ora is je autoverzekering zo geregeld. Fijn, want als je net de sleutels krijgt, wil je en meteen een ritje maken met het hele gezin.
11: Zijn we er al?
10: En je team naar de uitwedstrijd brengen.
12: Kampioenen!
10: En verzekerd zijn.
13: Oh ja, verzekering.
10: En weer door met de

0: happy you.
1: De Ora autoverzekering, nu met 10% korting. Check de voorwaarden op ora.nl.
2: Geef een draai aan je zomer met het prijzenrad van Albert Heijn. Bij elke 10 euro ontvang je superhoge korting of een gratis product. Altijd prijs, nu in de AHF.
3: Disney Plus heeft nu ook Hulu. En Hulu-verhalen verbazen je.
4: Oh my god.
3: Zo dus.
4: Wauw.
3: Onvergetelijke verhalen. Hulu, nu op Disney Plus.
5: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem. Stekker in het stopcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
6: Daar zit je weer. In de klas of op kantoor.
7: Maar hey, met de nieuwe collectie van Bever zit je zo weer in het ritme. Nu tot 40% korting op producten van de North Face. Zoals jassen, vesten en tassen. Bever laat je niet zitten.
8: Ontvang een gratis product bij Jumbo. Zo krijg je deze week maar liefst 3 flessen Hellmann's of Calvé-saus van 250 milliliter bij besteding vanaf €35. Op is op en opschieten, want het geldt maar tot en met dinsdag. Helemaal gratis, dat is de ja van Jumbo.
9: Kluszomer bij Gamma. Nu met de voordeelpas 30% korting op lattenwanden. Voor binnen en buiten. Doe het lekker zelf. Dat zeg

0: spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
1: Lekker! Simyo is al 37 keer de beste mobiele provider volgens de Consumentenbond. De beste kwaliteit voor een scherpe prijs. Nu bij Simyo, de meteen doen deals. 40 gig data en 400 belminuten. De eerste 12 maanden voor maar 6,50 per maand. Zo'n goede deal, die wil je meteen. Dus stap nu over naar Simyo.
2: Simyo.
3: Nog één keer kleurt Zandvoort oranje.
4: De laatste kans.
3: Nog één keer brullende motoren.
4: Ja,
3: dit mag je niet missen.
4: Oh.
3: Daar moet je bij zijn.
4: Daar binnen.
3: Tank, laad of shop bij Shell. En maak kans om de laatste ronde Zandvoort nog één keer live te beleven.
4: Ja.
3: De laatste ronde. Ben je erbij? Het kan met Shell.
5: Het is 1 uur. Goedemiddag. Het Q-music nieuws van nu.nl. Krijgen van Fieke Hamers.
6: Goedemiddag. De kansspelautoriteit heeft Toto Winkel en Bad City op de vingers getikt vanwege overtreding van het rolmodellenverbod. Beide goksites maken herkenbare verwijzingen naar bekende profvoetballers en dat mag niet. Je mag ook geen BN'ers of influencers gebruiken in gokreclames. Onder meer om jongeren te beschermen tegen gokverslaving. Bedrijven hebben reclames teruggetrokken. Klanten van bol.com en de Bijenkorf moeten de komende tijd extra waakzaam zijn. Dat merkt RTL Nieuws. Cybercriminelen hebben klantgegevens gestolen van een partnerbedrijf. Ze hebben ook gegevens te koop aangeboden op het dark web. Criminelen kunnen deze data misbruiken om je via e-mail en sms phishingberichten te sturen. De FIFA mag dan excuses hebben gemaakt voor het hele gedoe rond de nieuwe commerciële plannen voor het WK. Maar de KNVB blijft erbij dat voorzitter Infantino moet opstappen. Er is nog steeds een vertrouwensbreuk, zegt een woordvoerder. Infantino wilde het WK commerciëler maken en het verkopen aan investeerders leidde tot zoveel protest dat hij dat plan introk. En op veel plekken dalen de geboortecijfers, maar niet in Hardenberg. Er is een heuse babyboom gaande met 106 baby's in één maand, meldt RTV Oost. Normaal zijn in het ziekenhuis Saxenburg tussen de 70 en 80 bevallingen. Deze verloskundige heeft wel een idee hoe het komt.
7: We merken sowieso de laatste jaren wel een toename van het aantal bevallingen. Mede ook misschien omdat Hardenberg en de gemeente Hardenberg ook wel groeit. En met name de zomerperiodes op een of andere manier zijn altijd druk. We zeggen dan altijd, 9 maanden geleden was het blijkbaar heel gezellig.
6: Het ziekenhuis vindt wel de tevredenheid van patiënten en medewerkers belangrijker dan een babyscore. En dan nog het weer van Weerplaza. Zon en wolken bij een graad of 23. Vanavond trekt de bewolking met wat regen over. Morgen weer meer zon.
5: Dankjewel, Fieke. Dankjewel. Verkeer van Flitsmeister met één file die langer is dan 20 minuten op de A58 Tilburg-Breda tussen Tilburg Centrum West en Tilburg Reeshof. Daar een bermbrand, oprit is afgesloten. Kom je in 7 kilometer 29 minuten. Controles op de A4 Bergen-op-Zoom richting de Belgische grens staan ze bij 237,9. De A6 Muidenberg-Lelystad bij 69,2. De A10 de Koentunnel richting de Nieuwe Meer bij 25,1. A28 Zwolle Amersfoort voor bij 60,9 en de laatste op de A67 Eindhoven richting de Belgische grens bij 18,1.
8: Music. Bas van Nimwegen.
5: Yes, lekker die donderdagmiddag door met een klassiekertje van Rihanna.

0: Martin Garrix. En Ed Sheeran bij Q, you're the repeated. Het is 10:50 op donderdagmiddag. Goedemiddag, Bas hier. Dat is wel lekker, hè? Even een koeler dagje, toch? Even een beetje bijkomen, thuis de boel een beetje af laten koelen. Een beetje doorluchten. En ook nog eens extra goede focus natuurlijk voor het slimste bedrijf van Nederland zometeen om 14:45, nieuwe ronde. Ja, hopelijk gaat het allemaal iets beter dan bij Agnes gisteren. Heb je het gehoord? Agnes die speelde mee namens haar eigen rijschool. Agnes Bol uit Maassluis. Zelfs met hulp van haar leerling in de auto kon ze er niet in slagen om 5 vragen goed te beantwoorden. Luister even. Wat is het Engelse woord voor reus?
1: Pas.
0: Van wie zijn de hits De Waarheid en Hoe het Danst?
1: Pas.
0: Wat voor kleur wijn heeft een Malbec?
1: Pas.
0: Wie speelt Johnny Depp in de Pirates of the Caribbean films?
1: Pas.
0: Oh, nee. Ja, dat was totale error, dat hoor je. Hopelijk ligt het slagingspercentage van de rijschool iets hoger. Ah, het klonk wel heel gezellig in de auto. Dat is ook wat waard natuurlijk, hè. Nou, zometeen een nieuwe ronde. Jouw kans om mee te spelen in het slimste bedrijf van

0: Q-music en als het avond is. Ik vind het toch altijd een grappig idee dat ze dan s'avonds samen op het podium staan. En een paar uur later dan hebben ze gewoon weer een discussie over wie de vaatwasser moet uitruimen. Of wie de container nog moet buiten zetten. Er wordt natuurlijk ook gewoon lekker gekibbeld tussen die twee. Dat krijgen wij dan niet mee. Net als bij de gasten die je nu gaat horen. De broertjes Huisman, Jordi en Sander van Kris Kros Amsterdam. En stel je even voor dat je iedere dag samen met je broer of zus op pad gaat. Is bij hun dus aan de hand. Dat is natuurlijk wel, is het niet altijd alleen maar lang leven de lol. Laten we het zo zeggen. Was wel mooi. Ze hadden pas een gesprek met Domien in de Top 40 podcast. Duurt echt na meer dan een half uur. En dan hoor je ook lekker dat gekibbel.
1: We zijn een beetje we vergelijken onszelf met de broertjes de boer.
2: Ik slik eigenlijk alles weg.
1: Ja, toch
2: bijt al.
1: Ja, dat zie je het ook. Houd toch je mond, man.
2: Ik bijt alles
1: weg. Je kan echt een irritante gozer zijn ook. Eerlijk zijn.
0: En dan zijn ze net 5 minuten bezig. En dat gaat dan een half uur zo door. Ja, het is leuk. Ze hebben het onder andere over nieuwe muziek. Over het vertrek van Yuki, trouwens ook bij Kris Kros Amsterdam. Check je op Q-music.nl of in de Q-music app. De podcast met Kris Kros Amsterdam.

0: hier net een appje van Demi Deuten. Die stuurt, hey Bas, samen met mijn collega's wil ik me graag aanmelden voor het slimste bedrijf. Ja, pak de Q-app erbij, zou ik zeggen. Zometeen heb je inderdaad weer de kans om te bewijzen dat jij bij het slimste bedrijf van Nederland werkt. Doe je door zo snel mogelijk 5 vragen goed te beantwoorden binnen 1 minuut. Ja, aanmelden is simpel. Tenminste, als je het antwoord weet op de opwarmvraag, stuur het deze kant op via de Q-Music app. De voorzitter van de FIFA die treedt voorlopig niet af. Wat is zijn volledige naam?
1: Het slimste bedrijf van Nederland.
2: Zometeen om 14:15.
3: Grote ontwikkelingen, grote gevolgen. Energieprijzen stijgen, dus moeten we minder afhankelijk worden. Meer zelf opwekken, meer besparen. Een verbouwing van ons energiesysteem en isolatie op zolder. Vaker de fiets, de was buiten drogen, digitale zakenreisjes en iets korter douchen. Zo houden we Nederland op eigen kracht draaiend. Hoe bespaar jij energie? Kijk op nieuweenergie.nl.
4: Is dit straks

0: Jumbo.
1: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem. Stekker in het stopcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
2: Wist je dat je spieren ook met de jaren voldoende eiwit nodig hebben? Met Campina Extra Proteïne Yoghurt voeg je gemakkelijk meer eiwit toe aan je ontbijt. Voor net dat beetje extra voor jezelf en voor je spieren. Campina Extra Proteïne Yoghurt. Probeer nu.
3: Thuisvakantie? Neem het ervan. Met de zomerdeals van Lidl. Extra goedkoop deze week. Taxi 1,5 liter voor maar 89 cent. En ook extra goedkoop. Amstel Radler 0.0. Een sixpack voor maar 2,95. Lidl, je verdient het.
4: Soms voelt iets gewoon onmogelijk. Totdat het wel lukt. Met die overtuiging wekken we bij Vattenfall fossielvrije stroom op uit wind en zon. Ontdek meer op vattenfall.nl. Er is altijd een weg.
3: En deze week ook extra goedkoop. Zalmfilet op huid. 4 stuks voor maar 7,99. Lidl, je verdient het.
5: De beste manier om je middag op te fluffen? Romig softijs. Knapperige Maltesers en natuurlijk chocoladesaus. Een lekker verwennerijtje voor bij de lunch. Met de McFlurry Maltesers van McDonald's. I'm loving it.
6: Zo, yeah! So, die hebben er zin in. En wij ook. Jumbo Hockey is helemaal klaar voor het nieuwe seizoen. We hebben alles in huis en onze pro's staan je met raad en daad bij. Online vind je alles, maar in de winkel krijg je meer. Jumbo Hockey. Yeah! Speciaal voor jou.
7: Nieuwe auto? Bij Ora is je autoverzekering zo geregeld. Fijn, want als je net de sleutels krijgt, wil je en meteen een ritje maken met het hele gezin.
8: Zijn we er al?
7: En je team naar de uitwedstrijd brengen. Kampioenen! En verzekerd zijn.
9: Oh ja, verzekering.
7: En weer door met de Ora autoverzekering.
6: Online vind je alles, maar in de winkel krijg je meer. Jumbohockey.com, speciaal voor jou.
10: Bij Plus zijn we zelf ook gek op aanbiedingen. Daarom vind je bij ons nu de beste aanbiedingen van het land. Zoals Dr. Oetker restaurantenpizza en Piadina. 3 dozen, €5,99. En alle Knor kuppensoep en goodsnacking per stuk €0,99. We doen met je mee. Plus.
11: Zomervakantie? Pathé vermaakt je kids. De hele zomer leuke activiteiten tijdens het Pathé Kids Festival. Kom langs en maak kans op toffe prijzen.
12: Het is raam 14-daagse bij Quantum. Alles voor je raam tot wel 50% korting. Kom ook korting shoppen. Hoe leuk is dat? Quantum.
11: Pathé Kids Festival. Ga naar de film en maak kans op 1 minuut gratis shoppen bij Intertoys.
13: Deze week in de bonus. Alle Ben & Jerry's en Magnum Pints 1+1 gratis. Alle Coca-Cola, Fanta en Sprite literflessen ook 1+1 gratis. En een ring buitencamera per stuk €34. De meeste en de beste aanbiedingen.
14: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften van Nederland voor de allerbeste prijs. Met deze week Donald Duck. Nu maar €2,50 per week en altijd opzegbaar. Tot zo op kiosk.nl.
15: Disney Plus heeft nu ook Hulu. En Hulu verhalen. Grijp je aan. Zo dus. Onvergetelijke verhalen. Hulu. Nu op Disney Plus.
16: Je hebt het beter bekeken bij KPN. Combineer internet en mobiel en kies elke maand je entertainment cadeau. Kijk Love is Blind op Netflix, B&B vol liefde op Videoland of voel de liefde voor jouw voetbalclub met ESPN Compleet. Stap nu over op kpn.com/combivoordeel. KPN, voor het beter internet.
17: Deze trekpleisteractie is wel heel voordelig. Nu heel veel producten van Nivea. 1+1 gratis. Dat voordeel wil je niet missen. Dus ren naar de winkel. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
18: Het is 13:30 geweest. Goedemiddag, Kimi is ik weer. Een mix van zon en wolken. Later vanmiddag is er in het noorden kans op een buitje. Het is 20 tot 24 graden. Dan één file langer dan 25 minuten op de A2 Maastricht-Noord-Eindhoven. Tussen Kelp en Oder en Nederweert kom je in 26 minuten 5 kilometer. Controles checken in de Flitsmeister-app.

0: Q Music. Hey, Limburgers, die kan je natuurlijk herkennen aan hun zachte G, toch? Maar wie weet binnenkort ook aan hun gebit.
1: Handig. Zeg verder niks.
0: Nou, Carolien van B&B Vol Liefde, die pikt ze er zo uit straks. Vanochtend in het nieuws dat er een tekort dreigt aan tandartsen in Limburg. Oh jee. Nou, misschien heeft deze man nog een gaatje vrij. Ken je dat verhaal? Dr. Alban, de zingende tandarts uit Zweden. Naast zijn artiestenleven was hij ook gewoon...

0: Maar dit wordt Mrs. Know-it-all, denk ik. Tenminste, dat hopen wij. Evelien, goedemiddag.
1: Hi, goedemiddag.
0: Ja, voorzitter van de FIFA, die voorlopig nog niet aftreedt. Wat is de volledige naam?
1: Ja, Gianni Infantino.
0: Inderdaad, veel ophef, omdat hij het WK-commerciële wil maken.
1: Ja.
0: Die plannen zijn toch weer ingetrokken en hij blijft voorlopig. KNVB is niet blij. Ja, die vinden alsnog dat hij op moet stappen. Nou, we gaan het zien.
2: Het slimste bedrijf. Het slimste bedrijf.
0: Waarschijnlijk houdt hij het nog wel even vol. Hey Evelien, jullie gaan meespelen voor Ivars uit Rotterdam.
1: Ja.
0: En wat doen jullie precies?
1: Wij zijn AFAS partner, management en consultancybureau voor AFAS.
0: Oké, dat is een HR software systeem, toch?
1: Niet per se HR, maar wel eigenlijk alles.
0: Oké, eigenlijk alles.
1: Een complete pakket, ja.
0: Kijk, alles digitaliseer. Hey, okay. Wat maakt je werk zo leuk?
1: Nou, collega's eigenlijk met name. Ja, en ik heb eigenlijk één collega waardoor ik hier ben komen werken. Ik ken elkaar al 13 jaar, vanaf de brugklas.
0: Oh, echt?
1: Dus eigenlijk door haar ben ik nu iets meer dan een jaar in dienst.
0: Nou, wat leuk.
1: Ja, joh.
0: Wat goed. Hopelijk gaan jullie ook een goed team zijn in de slimste bedrijf van Nederland. Of is er niet bij nu?
1: Ja, we zitten helemaal klaar.
0: Oké, met hoeveel zijn jullie dan?
1: We zitten met z'n drietjes.
0: Kijk, heel goed. 1 minuut op de klok om zo snel mogelijk 5 vragen goed te beantwoorden. Tijd die overblijft gaat je plek bepalen in het maandklassement. Ja, en als jullie de snelste van de maand blijken te zijn, dan krijgen jullie ook nog de karaoke party speaker. Wordt jullie aangeboden door Tempo Team.
1: Maar okay,
0: moeten we natuurlijk eerst wat voor doen. Zijn jullie er klaar voor?
1: Ja,
0: zeiden zij in koor. Ik ga de klok starten. Hier komt vraag 1. Welk land grenst aan Portugal?
1: Spanje.
0: Onder welke artiestennaam kennen we DJ Nick van der Wal?
1: Pas.
0: Waar staat www voor?
1: World Wide Web.
0: In welke provincie vind je attractiepark Toverland?
1: Limburg.
0: Welke kleur heeft Teletubby Lala?
1: Pas.
0: Van welk automerk zijn het model Punto en Panda?
1: Fiat.
0: Hoe noem je een vrouwelijk paard?
1: Mary.
0: En dat was nummer 5. 2 gepaste vragen. Ja, jullie namen wel de tijd om goed na te denken, hoorde ik nog.
1: Ja, dat is zeker geel.
0: Ja, inderdaad. Ja. Lala was geel. Maar jullie waren er niet zeker van, hoorde ik.
1: Nee.
0: En die andere gepaste vraag. Welke artiestennaam kennen we? DJ Nick van der Wal, dat is Afrojack.
1: Oh.
0: Ja, moet je maar net weten dan. Uiteindelijk hebben jullie over van die minuut 34 seconden. Dat is voor nu een 3e plek in het klassement.
1: Nou, hartstikke keurig.
0: Gewoon podium, hè?
1: Precies.
0: We sturen het slimste bedrijf kaartspel ook op. Wordt het nog gezelliger op de vrijdagmiddagbol.
1: En nou, leuk.
0: Jullie komen er natuurlijk bij te staan op keymusic.nl en de Q-app. Ivars uit Rotterdam.
1: Yes, oké.
0: Werk ze daar. Doeg. Kelly Clarkson bij Q.

0: hoorde je bij Q Music. Het is bijna 2 uur. Het laatste nieuws krijgen zo meteen van Fieke. Met daarin...
1: Ja, hij was onder controle, maar de brand in Limburg is toch weer opgeleid.
0: En ook Justin Jackstel, Turn the Lights Off, hoor je zo op Q.
2: Wie vaak de A12 richting Veenendaal neemt, kan het beste nu even goed opletten. Er wordt op dit traject aan de weg gewerkt. Vanaf 14 augustus is de A12 van Utrecht naar Veenendaal 4 weekenden afgesloten. Dit levert ernstige vertraging op voor het verkeer. De extra reistijd kan oplopen tot 1 uur. Het is sowieso altijd slim om voor je vertrek even je route te checken. Kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
3: De Summer Savings bij Domino's. Met, raad eens, een tweede pizza gratis. Af te halen bij zowat alle winkels. Dus bestel snel op domino's.nl. Honor the
4: craving. Je belt, mailt, deelt bestanden en houdt je team bereikbaar. Waar je werkdag je ook brengt. Met Odido Business vind je mobiele abonnementen voor elke zakelijke behoefte. Van ZZP en MKB tot grootzakelijk. Snel, betrouwbaar en via een 5G-netwerk van wereldklasse. Kijk op odido.nl.

0: spel voor inbrekers.
1: Hoppa!
0: Plus, de anti-inbruikhulp van Interpolis is doei inbrekers.
1: Drie sterren slot.
0: Hou je huis veilig met de anti-inbruikhulp van Interpolis. Zoals onze slotentool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis. Glashelder.
2: Strakke zomerdeals met Club Karwei. Pak je kans. Deze week de Bosch 18 volt Easy Drill accuboor met twee accu's voor €89. Karwei, maak het mooier.
3: Er is een bos vol avontuur met dieren en dino's. Waar je klimmend, slingerend en glijdend de dieren van heel dichtbij kunt ontdekken. Beleef de wildste avonturen in de dierentuin voor kinderen. Dierenpark Amersfoort, midden in het land.
4: Schoon en voldaan met Vibra. Nu, Dusty en Scrub Daddy 3-in-1 Promo Pack. Een set met Dusty ontvetterspray citroen. En twee Scrub Daddy sponsen voor maar €4,99. Ook op Vibra.nl. Hoe je het ook doet, dat doe je goed. Vibra.
3: Beleef een feestavond tussen de dieren. Tijdens het zomerfestival in Dierenpark Amersfoort.
5: Final sale bij Leen Bakker. Nu 10% extra korting op alles. Ja, ook op lopende aanbiedingen. Dus kom naar de winkel of shop op leenbakker.nl.
6: Zo, reclame. Een mooi moment om even een kopje koffie te pakken. En te kijken of je niet te veel betaalt voor je verzekeringen. Ja, dat is ook belangrijk. Bij Allianz Direct krijg je direct extra korting als je meerdere verzekeringen afsluit. Check nu, nee, niet na de koffie, wat je kunt besparen. En lees de voorwaarden op allianzdirect.nl. Allianz Direct.
7: Met Esso kan je nu sparen voor leuke extra's bij elke tankbeurt. Dus wanneer je in Eindhoven beseft dat je vlucht eigenlijk vanaf Schiphol vertrekt, is dat helemaal niet zo erg.
8: Yes.
7: Esso. Omdat elke rit telt.
9: Met Swiss Sense vlieg je elke dag naar je droombestemming. Wacht, want dit wil je niet missen. Hot deal. Nu tijdelijk €200 extra korting bovenop de zomersale. Joehoe! Swiss Sense.
10: Ja, ook deze herinnering is mogelijk gemaakt door leuksteTickets.nl. Ga erop uit en maak samen de leukste herinneringen. Ontdek jouw volgende uitje op leuksteTickets.nl.
11: Rij jij al langere tijd een Suzuki? Grote kans dat je garantie hebt. En die is nu tot 10 jaar. Voor extra lang rijplezier. Doe de garantiecheck op suzuki.nl.
12: Nieuwe kat? Bij Ora is je huisdierenverzekering zo geregeld. Fijn, want met je nieuwe huisgenoot wil je en cadeautjes voor elkaar meenemen.
13: Oh, weer een muis.
12: En samen spelen.
13: Kom maar. Ja.
12: Au. En verzekerd zijn.
13: Oh ja, verzekering.
12: En weer door met de Ora huisdierenverzekering.
14: Hoe groot jouw project ook is, wij hebben wat jij ervoor nodig hebt. Alles. Het Hornbach-assortiment. Met 120.000 artikelen. Echt alles voor jouw project.
15: Profiteer bij Pearl van 3 voor 1. Koop je een bril, dan krijg je de tweede bril of zonnebril gratis. En een cadeaubon voor iemand anders. Er gaat een wereld voor je open. Bekijk de voorwaarden op pearl.nl.
16: Nieuw bij Ziggo, altijd alle VriendenLoterij Eredivisie op ESPN... standaard in elk tv-pakket. Voor de grootste voetbalfanaten, de zelfbenoemde experts en de meekijkers.
17: Voor wie zijn we ook alweer?
16: Nu standaard...

0: Schrijf erin of doneer.
1: Nu 12 maanden Ziggo Internet en TV voor maar €34,95 per maand bij een 2-jarig abonnement. Stap over op Ziggo.nl of in een van onze winkels.
2: En het is 2 uur. Goedemiddag, het Q-music nieuws van nu.nl. Krijg je van Fieke Hamers.
3: Goedemiddag. De brand in het natuurgebied bij Venraai in Limburg is toch weer opgeleid. Dat meldt de veiligheidsregio. De brandweer probeert te voorkomen dat de brand zich verder uitbreidt. Het natuurgebied blijft voorlopig afgesloten voor bezoekers. En er rijden ook weer minder treinen door het gebied in Noord-Limburg. Door de droogte komen woonboten in de problemen. Veel boten liggen al weken scheef op de bodem. En dat heeft gevolgen voor heel veel mensen, vertelt ook deze woonbooteigenaar bij de NOS.
4: Dakbedenking zie je rimpelen. Deuren die niet meer goed willen sluiten. De voordeur die hebben we een stuk van moeten afzagen. Omdat die zo diagonaal in het frame valt dat we hem anders niet meer in het slot kregen.
3: De problemen zijn nog niet voorbij, want volgende week is er kans op een nieuwe hittegolf. In Duitsland moet een Afghaanse man levenslang de cel in, omdat hij met een auto inreed op een demonstratie. Dat gebeurde vorig jaar in München. Een vrouw en haar 2-jarige dochter kwamen daarbij om het leven. Tientallen anderen raakten gewond. Volgens de Duitse OM had hij een religieus motief. De man was als kind naar Duitsland gekomen, maar kreeg geen asiel. En 50-plussers moeten meer praten over masturberen. 91% van de 50-plussers masturbeert, terwijl 52% het nooit met de partner bespreekt. Dat blijkt uit een enquête waar de Telegraaf over schrijft. Volgens een seksuoloog ligt het taboe niet op het masturberen zelf, maar wel in het erover praten. Het is een veel voorkomend misverstand dat solo seks betekent dat je relatie slecht is. Het is gewoon een andere vorm dan seks met je partner. En dan nog het weer van Weerplaza. Zon en wolken bij een graad op 23. Vanavond trekt bewolking met wat regen over. Morgen weer meer zon.
2: Dankjewel, Fieke. Dan Q-verkeer van Flitsmeister met 1 file langer dan 20 minuten. Op de A2 Maastricht-Noord-Eindhoven tussen Gratum en Nederweert. Defect voertuig daar, 35 minuten is je vertraging. Controles op de A4 Berg op Zoom Heiningen bij 214,2. De A6 Muidenberg-Lelystad bij 69,2. De A12 Maarn-Ede bij 83,1. En de A28 Zwolle-Amersfoort bij 59,5. En op de A67 staan ze Eindhoven richting de Belgische grens. Opletten bij 18,1.
5: Q-music. Bas van Nimwegen.
2: Ja, in één ruk die donderdagmiddag door.
6: Ja, lekker.
2: Alex Warren.

0: het is een soort machine die niet te stoppen is. Deze Alex Warren. Morgen komt hij alweer met nieuwe muziek. Waar haalt hij ze vandaan, hè? In dik 2 jaar tijd heeft hij al 8 top 40 hits gescoord. Before You Love Me was de doorbraak in 2024. Burning Down had hij, nummer 1 hit. Carry You Home, Bloodline, Fever Dream. Passenger had hij ook nog als de laatste hit. En morgen komt er dus weer een nieuw werk van Alex Warren uit. Ik heb hier alvast een stukje. Wil je het horen? Komt ie.
1: Kiss me to life, my rescue.
0: Daar moet je het mee doen. Ja. Rescuer, zo gaat hij heten. Het is ook weer gelijk die Alex Warren sound. Hè? Je herkent hem gelijk. Mooi voorproefje van zijn album dat over 3 weken uitkomt. Voorlopig zijn we gelukkig nog niet van hem af. Er is maar 1 King of Pop. Hè? De man met 50 top 40 hits op zijn naam. Michael Jackson, hoor je nu bij Q.

soundtrack van de film Toy Story 5, hè? En wat dat betreft hebben we wel echt een goede filmzomer, toch? Ja, ik bedoel, ik hoor heel veel over The Odyssey. Schijnt een goede film te zijn, ben er niet geweest. Een nieuwe Spider-Man film heb je natuurlijk. En dan Toy Story 5, die is tot nu toe de winstgevendste film van het jaar. Ja, eigenlijk de reden dat ik zelf eens een keer naar de bioscoop moet gaan. Het is eigenlijk echt schandalig. Ik heb net heel even gecheckt. 29 mei 2022. Toen ben ik voor het laatst naar de bioscoop geweest. Dat was toen de nieuwe Top Gun film. Nou ja, nieuwe. Inmiddels is er bijna weer een nieuwe, denk ik. Top Gun Maverick was dat. Ja, ik geloof het ook bijna niet. Maar het is echt meer dan 4 jaar geleden. Ik zit ook te denken, maar ik kan me echt gewoon niet herinneren dat ik daarna nog een keer naar een bioscoopfilm ben geweest. Nou, misschien een van deze drie maar weer eens proberen dan, toch? Of gewoon gelijk alle drie, dat ik de boel even kan compenseren. Is er trouwens nog steeds popcorn ook in de bioscoop? Nee, vervangen. Oh. En de films zijn die in

0: Marshmallow en Kelsey Ballerini bij Q Music. Goeie naam is dat, hè? Another Drink hoorde je bij Q. Zometeen Martin Garrix en Love Mad komt eraan. En ook Bruno Mars hoor je zo.
1: Grote ontwikkelingen, grote gevolgen. Energieprijzen stijgen, dus moeten we minder afhankelijk worden. Meer zelf opwekken, meer besparen. Een verbouwing van ons energiesysteem en isolatie op zolder. Vaker de fiets, de was buiten drogen, digitale zakenreisjes en iets korter douchen. Zo houden we Nederland op eigen kracht draaiend. Hoe bespaar jij energie? Kijk op nieuweenergie.nl.
2: Extra energie bij vermoeidheid en je weerstand op peil houden? Beter ga je naar Kruidvat. Probeer Lucovitaal Multiplus compleet vitamine minerale koudtabletten met vitamine C. Nu alle Lucovitaal 2 plus 3 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
3: Strakke zomerdeals met Club Karwei. Alleen deze week 30% korting op bijna alle Flexa Creations lak- en muurverf. Karwei, maak het mooier.
4: Zo, die hebben er zin in. En wij ook. Jumbo Hockey is helemaal klaar voor het nieuwe seizoen. We hebben alles in huis en onze pro's staan je met raad en daad bij. Online vind je alles, maar in de winkel krijg je meer. Jumbo Hockey. Speciaal voor jou.
5: Nu bij Belsimpel, de nieuwste Samsung Galaxy Foldables. Met een nog slanker design en een slim vouwbaar scherm. Bestel nu in combinatie met Odido en ontvang tot wel 1029 euro korting. Ontdek het nieuwste van Samsung, nu bij Belsimpel.
4: Yeah! Online vind je alles, maar in de winkel krijg je meer. JumboHockey.com, speciaal voor jou.
6: Een Müller Milkflesje kopen was nog nooit zo spannend. Want als je één van de vier Müller Milkflesjes met het moe-geluid vindt, win je 25.000 euro. Dus ga snel naar de winkel en hou je oren open.
7: Müller Milk, the moo you can't resist.
8: Wakker liggen hoeft niet meer, want het is Summer Sale Madness bij Beter Bed. Tot wel 50% korting op matrassen, bedden, beddengoed. 50%! Je kunt het zo gek niet bedenken. Dus red ik Ted. Woehoe! Naar Summer Sale Madness van Beter Bed.
9: Fris er tegenaan met Vibra. Nu Ariel 4-in-1 waspot, doos 15 wasbeurten voor €4,99. Of Lenore wasverzachter, fles 55 wasbeurten voor maar €5,49. Ook op Vibra.nl. Dat doe je goed. Vibra.
8: Nu Summer Sale Madness bij Beter Bed. Tot wel 50% korting op Emma-matrassen. 50%! Dus red ik Ted naar Beter Bed.
10: Wist je dat? Er zit een schilder in iedereen. En de verfzaak sleep jij doorheen.
11: Welkom bij de verfzaak.
10: Nu bij 10 liter Histo Monodek 25% gratis.
12: Nog één keer kleurt Zandvoort oranje.
13: Ja, laatste kans.
12: Nog één keer brullende motoren.
13: Ja, goed.
12: Dit mag je niet missen.
13: Oh.
12: Daar moet je bij zijn.
13: Naar binnen.
12: Tank, laad of shop bij Shell. En maak kans om de laatste ronde Zandvoort nog één keer live te beleven.
13: Ja.
12: De laatste ronde. Ben je erbij? Het kan met Shell.
11: Welkom bij de verfzaak.
10: Ga naar de webshop of bezoek een van de meer dan 20 verfzaken.
14: Is dit straks de bel van jouw B&B? Het kan zomaar, want deze maand maak je bij de Postcode Loterij kans op €250.000... om bijvoorbeeld je eigen bed and breakfast droom waar te maken.
15: Jammers! Wat een gezelligheid, hè?
14: In Griekenland bijvoorbeeld. Ja, speel ook mee op postcodeloterij.nl. 18 plus, speel bewust.
16: De Summer Savings bij Domino's. Met, raad eens, een tweede pizza gratis. Af te halen bij zo'n

0: accessoire en een knapperige kipburger. Lunchbreak voor maar 1,95. Met de chili chicken van McDonald's. I'm loving it.
1: Final sale bij Leen Bakker. Nu 10% extra korting op alles. Ja, ook op lopende aanbiedingen. Dus kom naar de winkel of shop op leenbakker.nl.
2: Jij op vakantie, plus alle buren op vakantie, is vrij spel voor inbrekers. Hoppa! Plus de anti-inbraakhulp van Interpolis is doei inbrekers.
3: 3-sterren slot.
2: Hou je huis veilig met de anti-inbraakhulp van Interpolis. Zoals onze slotentool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis. Glashelder.
4: Het is 2:30. Goedemiddag. Q-music weer. Een mix van wolken en zon vandaag in het noorden. Kan er een buitje vallen. 20 tot 24 graden. En morgen verandert er weinig. Dan Q-verkeer van Flitsmeister met files langer dan 25 minuten. Zijn er 2 op de A2 Maastricht-Noord-Eindhoven. Tussen Gratum en Nederweert kom je in 6 kilometer, 26 minuten. En de A16 Rotterdam-Breda tussen Ridderkerk-Zuid en Zwijndrecht is een ongeluk gebeurd. 4 kilometer, 27 minuten. Controles, die check je in de Flitsmeister-app.
5: Bas van Nimwegen.

is The Risk It All bij Key Music. Oké, ik ben benieuwd of je mij weer kan verrassen. Ja, jij mag bepalen wat ik zo meteen ga draaien op Key Music. Er is één belangrijke voorwaarde. Het moet een liedje zijn dat je eigenlijk nooit meer hoort. En waarbij iedereen eigenlijk gelijk zegt... Oh, ja, deze, maar die was ik helemaal vergeten. Nou, dat soort liedjes zoek ik. Vergeet mijn liedjes. Misschien heb je ze wel ontdekt weer door een oude vankantie-cd, een dashboardkastje of dankzij de Duitse buren op de camping die altijd heel hard muziek aanhaalden bij de barbecue. Of misschien hoor je hem weer op tv voorbij komen, zou ook kunnen. Ja, bij de EO inderdaad. Kan, ja. Welk vergeet mijn liedje moet ik zo meteen draaien? Stuur hem snel deze kant op via een berichtje met de Key Music app. Is hij dadelijk eindelijk weer eens te horen op de radio.

0: Tie-Dye, Shakira en Burna Boy bij Q. Tijd voor weer zo'n momentje op de radio. Liedje dat we een beetje vergeten zijn. En dat jij hebt ontdekt, Marjolein, op een verboden feestje.
1: Ja, eigenlijk wel. Ja.
0: Hartstikke illegaal bezig geweest, jij.
1: Ja, illegaal. Ik denk dat we allemaal die tijd een beetje ontregeld waren, toch?
0: Ja, oh, zeker weten, ja. Dit was coronaperiode, vertel eens.
1: Ja, klopt. Ik woonde destijds nog in Groningen als student. Ik studeerde nog en ik was op een illegaal coronafeestje. Op een feestje tijdens corona, toen er nog een avondklok was. En ik stond allemaal te dansen, ik had wat drankjes op. En in één keer kwam dit nummer op. En ja, dit nummer heb ik zo vaak geluisterd vroeger.
0: Ja.
1: En ik dacht in één keer helemaal van wow. En toen kwam een vergeten liedje niet op Q News. Ik dacht van ja, die moet gewoon doorgestuurd worden.
0: Dus dat was eigenlijk het moment dat je dit liedje weer herontdekte?
1: Ja, het nummer is volgens mij uit mijn hoofd van 2010, 2011.
0: Ja, 2009 was het.
1: Oh, 2009 zelfs, moet je nagaan.
0: Ja, ik dus, weet dit ook echt precies nog. Dit was ook echt de periode dat ik op mijn slaapkamer huiswerk zat te maken. En dan had ik de radio aan, dan hoorde ik dit heel vaak voorbij komen. Ja, ik vond het een fantastisch liedje ook.
1: Ja, absoluut.
0: Zet jij hem zelf nog vaak aan nu?
1: Nou, dat is wel grappig. Want dit nummer heeft eigenlijk helemaal niet... die staat nog maar heel kort op streamingsdiensten.
0: Oh, dat klopt trouwens, ja.
1: Ja, kon je deze nog alleen maar op YouTube luisteren? Ja. Best wel een crappy versie ook, moet ik heel eerlijk zeggen, de kwaliteit. En hij staat echt sinds een paar jaar pas nu op streamingsdiensten.
0: Ja, klopt.
1: Maar ja, het blijft gewoon een waanzinnig nummer.
0: Ja, helemaal mee eens. We kunnen hem nu eindelijk ook toevoegen aan de Vergeten Liedjes playlist op Spotify. En hij is eindelijk weer eens op de radio. Je mag hem aankondigen, Marjolein.
1: Ja, dit is Basic Elements met Touch You Right Now.
0: En toch lekkerder zonder mondkapje, hè, om dit te horen.
1: Maar echt.

0: Oh, ik ben Marjolein dankbaar. Ja, wat een leuk vergeetmeliedje toch, hè?
1: Ja, deze echt vet jeugdsentiment. Zo leuk.
0: Ook bij Chantal blijkt, je hoorde Basic Element en Touch You Right Now. Terug naar 2009 met een vergeetmeliedje van Marjolein. Mocht je ook een OEM-momentje hebben, stuur hem vooral door via de Q-app. Hoor je binnenkort terug op de radio.

0: Q Music. Blijft goed, hè. Through the looking glass bij Q. Het is bijna 3 uur. Het laatste nieuws krijg je zo van Nathalie.
1: Goedemiddag, straks het laatste nieuws uit Limburg, waar de natuurbrandweer was opgeleid.
0: En Carol

0: Maar of richting Veenendaal neemt, kan het beste nu even goed opletten. Er wordt op dit traject aan de weg gewerkt. Vanaf 14 augustus is de A12 van Utrecht naar Veenendaal 4 weekenden afgesloten. Dit levert ernstige vertraging op voor het verkeer. De extra reistijd kan oplopen tot 1 uur. Het is sowieso altijd slim om voor je vertrek even je route te checken. Kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
1: Van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem. Stekker in het stopcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
2: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften van Nederland voor de allerbeste prijs. Met deze week Donald Duck. Nu maar €2,50 per week en altijd opzegbaar. Tot zo op kiosk.nl.
3: Deze trekpleisteractie is wel heel voordelig. Nu heel veel producten van Nivea. 1 plus 1 gratis. Dat voordeel wil je niet missen. Dus ren naar de winkel. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
4: De nieuwe Toyota Aygo Cross rijdt nu nog zuiniger. Volgens de officiële WLTP-cijfers zelfs 1 op 27... of tot 810 kilometer op een volle tank. Terwijl hij juist meer vermogen heeft. Dat is full hybrid, full fun vanaf €319 per maand private lease. Ontdek hem op toyota.nl. Op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar.
5: Het is raam 14-daagse bij Quantum. Alles voor je raam tot wel 50% korting. Kom ook korting shoppen. Hoe leuk is dat? Quantum.
4: Kies nu voor de nieuwe Toyota Yaris Cross en krijg €1500 extra inruilvoordeel bovenop je auto Telex inruilwaarde. Doe de kentekencheck op toyota.nl.
6: Psst, heb je het al gehoord? Vanaf nu kan je weer voor €1 ontbijten bij IKEA. Dat is pas echt lekker wakker worden. Kom langs bij IKEA en ontdek onze nieuwe ontbijtjes van 1, 2 en €3. IKEA, een wereld aan ideeën.
7: Bij Randstad vind je zelf razendsnel de juiste talenten voor jouw organisatie. Met onze nieuwe digitale screening krijg je direct toegang tot gekwalificeerd talent. Op zoek naar de slimste en snelste weg naar de perfecte match? Ga naar Randstad.nl. Randstad, partner voor talent.
8: Soms voelt iets gewoon onmogelijk. Totdat het wel lukt. Met die overtuiging wekken we bij Vattenfall fossielvrije stroom op uit wind en zon. Ontdek meer op vattenfall.nl. Er is altijd een weg.
7: Ga naar randstad.nl en ontdek onze nieuwe digitale screening.
9: Kluszomer bij Gamma. Nu met de voordeelpas 30% korting op vloeren. Je zomerklus? Doe het lekker zelf. Dat zeg ik.
10: Er is een bos vol avontuur met dieren en dino's. Waar je klimmend, slingerend en glijdend de dieren van heel dichtbij kunt ontdekken. Beleef de wildste avonturen in de Dierentuin voor Kinderen. Dierenpark Amersfoort, midden in het land.
11: Hallo, met Peter van Os van uw bank. Wij zien verdachte geldopnames op uw rekening. Als u dit niet zelf doet, boek dan direct uw geld over naar een veilige rekening. Ik zal u nu het rekeningnummer geven.
12: Wat voel je nu? Angst? Stress? Je gevoel is de beste waarschuwing tegen fraude. Stop en hang op. Meer weten? Kijk op voorkomfraude.nl.
10: Beleef een feestavond tussen de dieren tijdens het zomerfestival in Dierenpark Amersfoort.
13: Ook dat ene schroefje dat we maar 1 keer in de 154 dagen verkopen. Het Hornbach assortiment. Met 120.000 artikelen. Echt alles voor jouw project.
14: Nieuw bij Ziggo. Altijd alle vriendenloterij Eredivisie op ESPN. Standaard in elk tv-pakket. Voor de grootste voetbalfanaten. De zelfbenoemde experts. En de meekijkers.
15: Voor wie zijn we ook alweer?
14: Nu standaard bij Ziggo. In elk tv-pakket. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
16: Omdat ik nog duizenden keren naast haar wakker wil worden.
17: Omdat ik samen verder wil.
18: Omdat ik bij elke nieuwe herinnering wil zijn.
17: Miljoenen redenen waarom we blijven strijden tegen kanker. KWF. Tegen kanker voor het leven.
14: Nu 12 maanden Ziggo Internet en TV voor maar €34,95 per maand bij een 2-jarig abonnement. Stap over op Ziggo.nl of in een van onze winkels.

0: Ja, ook die. En voor dat ene ding dat je vergeten was. Bij Eurojackpot maak je elke dinsdag en vrijdag kans op de hoogste jackpot van Nederland. En je speelt al mee voor 2 euro. Koop je lot in de winkel of op eurojackpot.nl. Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
1: 1 over 3, goedemiddag. Het Q-music nieuws van nu.nl. Krijgen we Nathalie van Zuilenkom.
2: Nou, goedemiddag, het gaat beter in Limburg. De brand in het natuurgebied bij Venray was kort weer opgeleid. Maar inmiddels heeft de brandweer het vuur weer onder controle, meldt L1. Wordt voorlopig nog wel geblust in het gebied. Daar geldt een nieuwe noodverordening. En dat betekent onder andere dat je daar niet met een drone mag vliegen. Grote problemen voor woonbooteigenaren. Door de droogte liggen veel boten in ons land al weken scheef op de bodem. De organisatie van woonboten wil daarom goede afspraken met de overheid. Is te horen bij de NOS. Het
3: dakbedenking zie je rimpelen. Deuren die niet meer goed willen sluiten. De voordeur die hebben we een stuk van moeten afzagen. Omdat die zo diagonaal in het frame valt dat we hem anders niet meer in het slot kregen.
2: Bij woonboten die scheef liggen hangen ramen scheef in de sponning. Kunnen deuren niet meer open en loopt het douchewater niet meer weg. Een drama op het Griekse eiland Kreta. Daar is een Nederlandse vrouw verdronken. Ze wilde haar vriendin helpen die in de problemen kwam bij het zwemmen. En toen ze vanaf een boot het water insprong, raakte ze bewusteloos en verdronk. 3 kinderen zagen het allemaal gebeuren. En sport. De FIFA mag dan excuses hebben gemaakt voor het hele gedoe rond het investeringsplan voor het WK voetbal. De KNVB blijft erbij dat voorzitter Infantino moet opstappen. Volgens een woordvoerder is het vertrouwen nog steeds weg. Infantino wilde het WK commerciëler maken, maar dat leidde tot zoveel protest dat hij het plan ook weer introk. Dan nog het weer van Weerplaza, zon en wolken. Het is zo'n 22 graden. Vanavond is er in het noorden kans op een bui.
1: Dankjewel Nathalie, dankjewel. Verkeer van Flitsmeister met 10 files in Nederland. 2 langer dan 20 minuten op de A2 Maastricht-Noord-Eindhoven. Tussen Gratum en Nederweert kom je in 7 kilometer, 39 minuten. En de A9 Amstelveen-Alkmaar tussen Rotterpolderplein en Velzen wegwerkzaamheden kom je in 4 kilometer, 21 minuten. Controles op de A6 Muidenberg-Lelystad bij 69,2. De A12 Maarn-Ede bij 83,1. A28 Hogeveen-Assen bij 153,4. De A67 Eindhoven richting de Belgische grens opletten bij 18,1.
4: Music. Bas van Nimwegen.
1: Ah, de volgende zit eraan te komen, hè? De

0: Tom Grennan en Don't Break the Heart bij Q-Music. En daarvoor nog Zomer op je radio met Carol G en Siante Te Hubiera Conocido. Och, en Karin, jij rijdt dadelijk gewoon lekker de vakantie tegemoet.
1: Ja, ik ben nog eerst even aan het afronden op mijn werk. Maar dat gaat lukken en dan heb ik straks vakantie.
0: Lekker die auto-reply erop, Karin.
1: Ja, precies.
0: Je laatste mails boeien, toch?
1: Ja, nou, je wilt goed achterlaten, maar
0: ja,
1: op
0: dat
1: zich,
0: is ook zo.
1: Dat komt wel goed.
0: Ja, en er komt weer een hittegolf aan ook, hè?
1: Ja, joh, maar ik blijf in Nederland. Maar ja, die pak ik dan ook mee, hè?
0: Perfecte timing ook nog eens.
1: Ja, precies.
0: Nou, en dan dacht ik, dan ga ik nog even jouw favoriete zomerliedje draaien. Dan is het helemaal
1: ja,
0: af, toch?
1: Ja, dat is echt mijn favoriet.
0: Waarom vind je dit te gek?
1: Ja, daar kan ik niet bij stilstaan, bij dit liedje. Daar word ik helemaal blij van, gewoon.
0: Nou, ik snap het wel, hoor.
1: Ja, ik zit nog steeds te duimen dat ze een keer op 1 komen. Maar ja, ze staan maar steeds
0: ja,
1: op 2, hè?
0: En ze blijven maar op die 2 staan. Ja, wie weet morgen, hè? Morgenmiddag iets voor 6 uur gaan we het weer horen in de nieuwe top 40.
1: Ik ga duimen.
0: Ik ga hem lekker voor je draaien. Hele fijne vakantie alvast.
1: Dankjewel.

De herfst vorig jaar was al een groot succes in Amerika. Daar is country muziek natuurlijk echt nog veel groter. Maar nu ja, galoppeert hij ook richting Nederland. Ella Langley. Ik zag ook al dat de echte country liefhebbers dit ook echt een goed liedje vinden. Echt zoals country muziek bedoeld is. Nou, dat is toch mooi om te horen. Wij bij Q ook. En daarom is het deze week de belangrijkste track bij Q Music. De alarmschijf nog een kleine 24 uur. Want

0: Afrojack en Sia bij Q-Music. Ja, ben je nog een beetje awake? Of ben je al toe aan het weekend? Ga ik heel even testen. Ik ben benieuwd of je dit liedje herkent aan het hele kleine stukje. Welke hit is dit? Heb je enig idee? Wie het weet mag het zeggen.
1: Paspoort.
0: Check.
1: Zonnebrand.
0: Check.
1: Muziek voor onderweg.
2: De top 40.
0: Check. Ja, de top 40 gaat nooit op vakantie. Dus of je nou naar Frankrijk gaat, naar Spanje, of gewoon in eigen land blijft, de top 40 reist met je mee. Morgenmiddag tussen 2 en 6.
2: De top 40.
3: Autotaalglas is partner van de top 40.
4: Autotaalglas zit echt overal.
5: Opgelost. Autotaalglas.
6: Hey ondernemer, hallo? Kan je me horen? Hapert jouw internet van de zaak ook zo? Dan is het tijd om over te stappen op zakelijk glasvezel van KPN. Dan is je hele bedrijf altijd supersnel online, zonder irritante onderbrekingen. Stap nu over en krijg een Apple iPad cadeau bij een 3-jarig abonnement. Kijk op kpn.com/zakelijk.
7: Zo, die hebben er zin in. En wij ook. Jumbo Hockey is helemaal klaar voor het nieuwe seizoen. We hebben alles in huis en onze pro's staan je met raad en daad bij. Online vind je alles, maar in de winkel krijg je meer. Jumbo Hockey. Yeah! Speciaal voor jou.
8: Zo, een cola, een gingerbeer en speciaal voor deze zonnige middag een shotje zonnebrandcreme van Zilveren Kruis.
9: Zonnebrandcreme?
10: Natuurlijk, want na 1 drankje onbeschermd in de zon kan je huid al verbranden. Dus smeer je goed in en verklein de kans op huidkanker. Zilveren Kruis.
7: Yeah! Online vind je alles, maar in de winkel krijg je meer. Jumbohockey.com, speciaal voor jou.
11: Een man, een roltrap, een aarzeling. Hij bleef staan. Jij denkt, ik moet er langs, ik heb haast. Meer dan 300.000 Nederlanders hebben dementie. Loop niet aan dementie voorbij. Leer hoe je kunt helpen op samendementievriendelijk.nl.
12: Tadaa, hier ben ik, jouw stijladviseur bij Quantum. Ik kom graag bij je thuis om te kijken wat bij je past. Gordijnen voor een, cozy sfeertje. Of juist strak? Ik neem je mee door de laatste trends, stijlen, stoffen. En zo maken we samen jouw huis helemaal jou voor een Quantumprijs.
13: Nu bij Quantum, stijladvies aan huis. Hoe leuk is dat? Plan jouw gratis afspraak, inclusief inmeten, nu op quantum.nl.
14: Kom op avontuur in Apenheul. Ontdek het vernieuwde Doodshoofdapengebied. En beklim de nieuwe 11 meter hoge uitkijktoren voor een spectaculair uitzicht op de gorilla's. Apenheul, het leukste dagje uit tussen de apen.
15: Ja, ook deze herinnering is mogelijk gemaakt door leukstetickets.nl. Ga erop uit en maak samen de leukste herinneringen. Ontdek jouw volgende uitje op leukstetickets.nl.
16: Nu alle kaartjes 21,50. Alleen op apenhulp.nl.
17: Verschoon.

0: of doneer.
1: Ah, eindelijk. Zomervakantie. En om het nog leuker te maken, deze week krijg je met Praxis Plus 20% korting op één artikel naar keuze. Bij besteding vanaf 10 euro. Bespaar snel op praxis.nl. Voor de makers. Praxis.
2: Nieuw bij Ziggo. Altijd alle vriendenloterij Eredivisie op ESPN. Standaard in elk tv-pakket. Voor de grootste voetbalfanaten. De zelfbenoemde experts. En de meekijkers.
3: Voor wie zijn we ook alweer?
2: Nu standaard bij Ziggo. In elk tv-pakket. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
4: Disney Plus heeft nu ook Hulu. En Hulu verhalen. Verbaasd.

Sloopmelk, sloopmelk, sloopmelk, sloopmelk, sloopmelk. We horen je denken, stop nou eens met dat sloopmelk. Dat vinden wij nou ook. Dus, zuivelindustrie, stop met sloopmelk. Ja? Wakker dier.

0: Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
1: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem. Stekker in het volcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl.

0: Net zo makkelijk retour.
1: Bij Kruidvat ben je vaak al een stapje duurzamer bezig dan je denkt. Zo is de deodorant van Wild hervulbaar. En de navullingen zijn nu 1 plus 1 gratis. Ja, daar zou ik ook voor naar de winkel rennen. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Meer info op kruidvat.nl/stapjeduurzamer.
2: Q-music weer van Weerplaza. Wat minder heet vandaag dan afgelopen dagen. 20 tot 24 graden. Wel aardig wat zon. Alleen in het noorden kans op een buitje. Morgen ongeveer hetzelfde. Dan Q-verkeer van Flitsmeister. 8 files in het land. 2 langer dan een kwartier. Op de A2 Maastricht-Noord-Eindhoven. Tussen Gratum en Nederweert kom je in 8 kilometer. 34 minuten. En de A9 Amstelveen-Alkmaar. Tussen Haarlem-Zuid en Velzen. Daar wegwerkzaamheden kom je in 8 kilometer. Vertraging is daar 35 minuten. Bas.

0: Ja, Meerte die denkt het te weten.
1: Oeh, is een lastige, maar volgens mij is dat somber van 12 tot 12.
0: Ja, ik vind het wel creatief gevonden. Maar dat is hem natuurlijk niet. Is niet goed. Pepijn?
2: Quit playing games with my heart.
0: Is ook niet goed. Normaal. Begint zo.
3: Goedemiddag, dit is Lene Marlin met Sitting Down Here. Groetjes Nicole, uit Goes.
4: Sitting Down Here van Lene Marlin.
5: Ja, kijk Bas, dat is natuurlijk Lene Marlin met Sitting Down Here.
0: Ah.
6: I'm sitting down here, but hey, you can see me.
0: Nou, even luisteren of dat hem is. Begint hij zo? Ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja. Ja, ja, ja. Hartstikke goed als je het goed had. Klinkt bijna alsof je het geluid gewonnen hebt, hè?

0: Zo, ik denk dat Dan Reynolds, de zanger van Imagine Dragons, echt een paar theetjes met honing op heeft toen hij dit heeft ingezongen. Ja, moet je heel even horen. Ik heb hier een filmpje vanuit de studio toen hij Believer opnam. Dat klonk zo.
1: Build me a believer! Believer! You made me a believer! Believer!
0: Hey, je zal ernaast zitten, hè?

0: dan met het idee dat er weer een hittegolf aankomt, hè? Och. Blijft een lekker liedje. September, Cry For You bij Q Music. Tom van der Weert.
1: Hallo vriend, hallo.
0: En Bram Krikke is nog kwijt.
1: Wacht even hoor. Bram! Oh, nee. Ja, ik probeer hem te bellen. Ik weet niet waar hij is.
0: Het is altijd weer de vraag, hè? Iets voor 4 uur.
1: Jongen, wat een figuur.
0: Dan is het weer hopen dat hij precies op tijd binnenloopt.
1: Ja, zal wel weer in een belangrijke call zitten.
0: Maar jullie hebben mij helemaal niet geroepen.
1: Ja, dan krijg je dat weer. Ja, is hij weer een uur boos. Nou, nee, we gaan er gewoon een gezellige middag van maken, hoor.
0: En met of zonder Bram ook weer een nieuwe ronde van de Cash Call. Kwart voor 5. Natuurlijk jouw kans op 200 euro. Het is heel simpel als je mee wilt doen, Tom. Wat moet je doen?
1: Ja, het woordje Cash Call insturen via de Q-Music app. Dan hebben we je 06.
0: En je telefoon opnemen dan natuurlijk. En Another Talk To You hoor je ook zo.
2: Grote ontwikkelingen. Grote gevolgen. Energieprijzen stijgen, dus moeten we minder afhankelijk worden. Meer zelf opwekken, meer besparen. Een verbouwing van ons energiesysteem en isolatie op zolder. Vaker de fiets, de was buiten drogen, digitale zakenreisjes en iets korter douchen. Zo houden we Nederland op eigen kracht draaiend. Hoe bespaar jij energie? Kijk op nieuweenergie.nl.
3: Hallo, met Peter van Os van uw bank. Wij zien verdachte geldopnames op uw rekening. Als u dit niet zelf doet, boek dan direct uw geld over naar een veilige rekening. Ik zal u nu het rekeningnummer geven.
4: Wat voel je nu? Angst? Stress? Je gevoel is de beste waarschuwing tegen fraude. Stop en hang op. Meer weten? Kijk op voorkomfraude.nl.
5: Je belt, mailt, deelt bestanden en houdt je team bereikbaar.

0: in via een 5G-netwerk van wereldklasse. Kijk op odido.nl/zakelijkmobiel.
1: Het is raam 14-daagse bij Quantum. Alles voor je raam tot wel 50% korting. Kom ook korting shoppen. Hoe leuk is dat? Quantum. Bij Plus zijn we zelf ook gek op aanbiedingen. Daarom vind je bij ons nu de beste aanbiedingen van het land. Zoals Pepsi en Rivella, alle blikjes en flessen tot 1 liter. 1 plus 1 gratis. En Lor Coffee Cups, een doos van 20 stuks. 4,99. We doen met je mee. Plus.
2: Zomervakantie? Pathé vermaakt je kids. De hele zomer leuke activiteiten tijdens het Pathé Kids Festival. Kom langs en maak kans op toffe prijzen.
3: Kijk, kijk, kijk. Daar ligt hij. De berg. Met witte toppen die tot aan de hemel reiken. Maar niet voor lang. Niet met een reus in huis. Witte Reus. Wastenberg kost een beetje. Al 60 jaar.
2: Pathé Kids Festival. Ga naar de film en maak kans op 1 minuut gratis shoppen bij Intertoys.
4: Fans van waanzinnig voordeel, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Paprika mix, lekker in de salade, lekker voor de portemonnee. 3 stuks voor nog 1 euro, slechts 95 cent.
5: Fans van voordeel.
4: Aldi.
6: Het is Summer Savings bij Domino's. Met, raad eens, een tweede pizza gratis. Af te halen bij zowat alle winkels. Dus bestel snel op domino's.nl.
7: Honor the craving.
4: En ook bij Aldi, dit weekend nergens goedkoper. Wortels van Nederlandse bodem voor een bodemprijs. 1 kilo, 69 cent. En ook nergens goedkoper. Pitloze rode druiven, 500 gram voor maar 1,29.
5: Hands van voordeel.
4: Aldi.
8: Is dit straks de bel van jouw B&B? Het kan zomaar, want deze maand maak je bij de Postcode Loterij kans op 250.000 euro. Om bijvoorbeeld je eigen bed and breakfast droom waar te maken.
9: Jammers! Wat een gezelligheid, hè?
8: In Griekenland bijvoorbeeld. Ja, speel ook mee op postcodeloterij.nl. 18 plus, speel bewust.
10: Doe je voorraad toiletpapier makkelijk en voordelig aan met Bol. Bijvoorbeeld met Page toiletpapier compleet schoon. 72 rollen voor maar 35 cent per rol. Scoor alle aanvuldeals bij Bol.
11: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften van Nederland voor de allerbeste prijs. Met deze week Donald Duck. Nu maar 2,50 per week en altijd opzegbaar. Tot zo op kiosk.nl.
12: De Consumentenbond bewijst het. Niemand is goedkoper dan Dirk. Want Dirk heeft mede de laagste prijzen met budgetboodschappen. Je betaalt zelfs 9% minder dan gemiddeld. En dat verschil merk je meteen aan de kassa en in je portemonnee. Op Dirk kun je rekenen.
13: Ik wil bij de brandweer. Later als ik beter ben.
14: Laat kinderdromen uitkomen. Momenteel geneest 81% van de kinderen met kanker. Maar we moeten naar de 100%. Kijk wat je kunt doen op kika.nl.
12: Nu bij Dirk, Whiskas. €3,99. Lekker voor de kat.
15: 3 ingrediënten om je avond groots te maken. Een 100% rundvleesburger. Nog een 100% rundvleesburger. En de legendarische Big Mac saus. Classic genieten van de Big Mac van McDonald's. I'm loving it.
16: Je hebt niet alleen een gat in je hand, maar nu ook in je schoenen?
17: Ah, nee.
16: Maak er een potje van. Want met de rekening van Buut maak je zelf potjes. Om slim te sparen, betalen en budgetteren. Ga snel naar Buut.com en krijg nu €25 startegoed en 3% rente op je spaargeld. Buut, de bank die het een tikkie anders doet.
18: Hoe groot jouw project ook is, wij hebben wat jij ervoor nodig hebt. Alles. Het Hornbach assortiment. Met 120.000 artikelen, echt alles voor jouw project.
19: Thuisvakantie? Neem het ervan. Met de zomerdeals van Lidl. Extra goedkoop deze week. Taxi 1,5 liter voor maar 89 cent. En ook extra goedkoop. Amstel Radler 0.0. Een sixpack voor maar 2,95. Lidl, je verdient het.
20: Staatsloterij bestaat dit jaar 300 jaar. En dat vieren we elke maand met extra jubileumprijzen. Dus ook tijdens de trekking van 10 augustus. Met een jackpot van 14,8 miljoen. Belastingvrij. Koop nu je staatslot in de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
21: En deze week ook extra goedkoop. Zalmfilet op huid. 4 stuks voor maar 7,99. Lidl, je verdient het.
22: 4 uur, goedemiddag.
23: Een hele goede middag.
22: Muzieknieuws van nu.nl.
7: Met Nathalie van Zuilenkom.
17: Goedemiddag, het gaat beter in Limburg. De brand in het natuurgebied bij Venray was kort weer opgeleid. Maar inmiddels heeft de brandweer het vuur weer onder controle, meldt L1. Wordt voorlopig nog wel geblust in het gebied. Daar geldt een nieuwe noodverordening ook. En dat betekent onder andere dat je daar niet met een drone mag vliegen. In een kapperszaak in het centrum van Vlaardingen is opnieuw een explosie geweest. De voorkant van het pand ligt in puin. Er vielen geen gewonden. In mei was bij dezelfde kapperszaak ook al raak. De burgemeester besloot toen om de zaak 2 weken dicht te gooien. Of dat nu weer gebeurt, is onduidelijk. Het Oekraïense vrachtvliegtuig in Leipzig, waar naast gisteren een drone met explosief werd gevonden, was gevuld met militaire munitie, meldt Duitse media. De munitie zou kort daarvoor naar Leipzig zijn vervoerd. Het is nog onduidelijk wie er achter de drone zit. En bijzonder nieuws over BMW. Sommige bestuurders van het model iX3 krijgen op hun navigatiescherm reclame te zien over de nieuwe Spider-Man film. In die nieuwe film zijn een paar BMW-auto's te zien en waarschijnlijk gaat het dus om een promotiedeal. Nou, niet iedere BMW-rijder zit hier nou namelijk op te wachten. Op social media wordt het een gevaarlijke afleiding genoemd.
6: Zo, dat zou ik ook wel vervelend vinden, zeg.
7: Ja.
6: Dat is toch je veilige kokonnetje. Ja. Zonder dat je erom vraagt, baf, Spider-Man.
7: Ja. Echt, dan heb je al de hele dag overal advertenties en reclame. Dan zit je ook even lekker in de auto, dan krijg je het alsnog. Ja.
17: Het weer van Weerplaza, zon en wolken. Het is zo'n 22 graden. Vanavond is er in het noorden kans op een bui. Morgen is er weer veel zon en dan wordt het maximaal 25 graden.
7: Flitsmeister dan, er wordt file gemeld op de A2 Maastricht-Noord naar Eindhoven. Bij Nederweert staat 5 kilometer, vertraging 30 minuten. A9 Amstelveen-Alkmaar bij Velsen, daar zijn werkzaamheden bezig. 5 kilometer en 10 minuten. En op de A22 Beverwijk naar Velsen. Bij Beverwijk 4 kilometer, 20 minuten.
6: En flitsers op de A6 richting Lelystad bij 69.2. Op de A12 richting Ede bij 83.1. Dan op de A28 richting Amersfoort bij 59.5. En tot slot op de A67 richting de grens met België bij 18.1.
22: Music. Tom en Bram.
7: Met de laatste Q-middagshow van deze week.
6: Zo, dat is weer hard gegaan.
7: Ja, we gaan er een gezellige van maken.

0: Music, stay.
1: Tom en Bram en de Q-middagshow.
0: Maakt het 4 minuutjes over 4. Het is donderdag, het is 6 augustus 2026. Domien en Anton zijn nog een dikke week op vakantie. En dus zitten wij er lekker. Daar Bram Krikke.
2: En daar Tom van der Weert. Ik ben toch benieuwd wat ze allemaal uitspoken in die vakantie.
0: We gaan het vast horen volgende week maandag.
2: Ik denk dat Domien al voor de 10e keer naar de Efteling is geweest.
0: Ja.
2: Een baby Boris, denk je niet?
0: Hier en daar een biertje gedronken zijn eigen kroeg.
2: Ja, inderdaad. Ja, ik ben benieuwd. We gaan het snel horen. In ieder geval zit je nog een week aan ons vast.
0: Zeker.
2: Ja, hoe is je dag vandaag?
0: De dag is eigenlijk prima.
2: Oh, ik zag, jij hebt weer de brandweer, ben je weer wezen uithangen.
0: Ook nog. Ja, dat is wel weer contrast, hè. Gistermiddag zitten wij hier weer 3 uur lang te lachen en te doen.
2: De oude hoeren.
0: De oude hoeren, shake up your day en we hebben het leuk. En we
2: gaan
0: het
2: niet meer over hebben, hoor.
0: Nee.
2: Is wel klaar.
0: En gisteravond om 9:30 waren er in één keer weer serieuze zaken. Moest ik weer met de brandweer op pad. Er was een vrouw, die was net moeder geworden, 2 uurtjes daarvoor. En zij moest met spoed naar het ziekenhuis, omdat het niet helemaal goed ging. Maar ze lag boven. En dan komen wij met de hoogwerker van de brandweer eraan.
2: Oh.
0: Om haar er horizontaal uit te halen.
2: Om de ambulancebroeders te helpen.
0: Juist, dan kun jij horizontaal naar beneden vervoeren. Nou, dat was ook weer raar.
2: Moest jij dan dat bakje in?
0: Ik ging het bakje in, ja. Ik was chef hoogwerker, ja. Ja, dat is een fantastisch apparaat. Dat is echt leuk.
2: Oh, ja.
0: Maar dat was ook weer zo raar. Zij wordt dus vanuit binnen door andere collega's en inderdaad ambulancemedewerkers. Ja, in onze bak wordt zij bij mij de korf ingeduwd, zeg maar. Dus ik kijk eraan. Ik zeg van, joh, we gaan er snel naar beneden. Ik ga je helpen, dit en dat. Het eerste wat ze zegt, ben jij Tom van Q-Music?
2: Nou, ik dacht, en je was nog wel vermomd als brandweer.
0: Ja, ik heb een pak aan, helm op, alles.
2: Nou, wel lief.
0: Heel lief, maar dan denk ik, ach, lieve schat, je bent net moeder geworden. Waar ben je mee bezig?
2: Ja, nou, maar wat fijn dat je er naar beneden weet te takelen. Ja.
0: Draai het er weer om.
2: Nou, wat fijn.
0: Dus ik hoop dat het allemaal goed is gegaan verder met het kleintje en met moeder inmiddels.
2: Ja, nou, die zal natuurlijk in ieder geval een doodschrik hebben gehad dat ze jou...
0: Dat ze ineens mij zag, ja. Moet nog een dagje langer in het ziekenhuis blijven.
2: Dikke kop van Tom ineens voor de neus.
0: Nee hoor, gekkigheid.
2: Nee, nou ja, goed. Ik ben blij dat je niet meer in het bakje zit, maar dat je hier weer veilig...
0: Gewoon weer lekker hier.
2: In het kantoor bent.
0: Was bij jou?
2: Prima. Je hebt pooldag, hè? Ik heb pooldag.
0: Oh ja?
2: In de gym.
0: Ik zie het, je hebt een hele volle chest.
2: Nee, dat is push.
0: Oh.
2: Pool is rug. Ja, nou goed.
0: Maar ging het goed?
2: Ja, ging allemaal goed. En vooral heel veel zin in de show met heel veel leuke muziek natuurlijk.

Show, pak de Q-Music app erbij. Dan kun je een fotootje, een videootje sturen, een spraakbericht. Misschien wel vanaf je vakantiebestemming of gewoon vanaf je kantoor. Kom erbij, kom erbij. Hoor je nu Another Talk To You bij Q-Music.

0: Eminem bij Q-Music, Lose Yourself.
1: Ja, ondertussen is het gezellig in de Q-app. Je kan de hele dag door berichten daar sturen. Foto's, spraakberichten. We lezen en horen en zien alles. Hier een berichtje van Lisa bijvoorbeeld. Na een ochtend werken in de thuiszorg. Snel boven schoonmaken met jullie en dan de kietjes lekker halen.
0: Marjolein is erbij. Hey Tom en Bram, wij zijn er ook weer bij. Wat hebben jullie toch een heerlijke muzieksmaak. Nou, dankjewel Marjolein.
1: Rob zegt nog onze villa voor een week. En die stuurt een villa.
2: Oh, hallo.
1: Ja, wat zal het zijn? Griekenland, denk ik, hè?
0: Ja, mooi, helemaal mooi wit. Blauw zwembad.
1: Ja, het ziet er mooi uit.
0: Dan hebben we hier, wie hebben we nog meer? Larissa, hoi. Ik heb mijn laatste dienst erop zitten. Nu officieel vakantie.
1: En Jason zegt nog, nu lekker naar huis. Morgen laatste dagje dan koffer pakken. En zaterdag vliegtuig naar Sicilië. Succes vandaag.
0: En dit zijn mensen die gaan allemaal nog met vakantie.
1: Sicilië. Oh.
0: Ja, dat is ook prachtig daar.
1: Prachtig.
0: Hey Niels.
3: Goedemiddag.
0: Goedemiddag. Jij komt net terug van vakantie. Was het lekker?
3: Nee, helaas niet.
1: Oh, geen lekkere vakantie gehad?
3: Nee, klopt.
1: Waar was je geweest?
3: Gewoon in Nederland, alleen we hadden een overlijden in de familie. Dus dat is nooit zo fijn.
1: Gecondoleerd.
3: Dankjewel.
1: Een drama. En vandaag kwam je dan thuis?
3: Ja, ik dacht even met mijn dochter, die gaat zaterdag weer naar de moeder. Dus ik dacht van, ga even 2 dagen eerder naar huis. En, moet altijd even een beetje schoonmaken natuurlijk in huis. Voordat je weer er normaal in kan leven. Maar ik had twee ongenodigde gasten in huis.
1: Ongenodigde gasten?
3: Zeer zeker.
0: Dus je bent een tijdje weg geweest, je komt weer thuis en er zitten ineens...
1: Wat trof je aan?
3: Nou, we kwamen thuis en ik doe de deur open en ik zag hier en daar al wat vogelpoep en veren leggen. En in principe was alles wel dicht op het keukenraampje na. Dat stond op een kiertje, dat het toch een beetje door kon luchten. Dus ik had zoiets van, er zal wel ergens een dode vogel liggen.
1: Ja.
3: Want aangezien je goed 2 weken niet thuis bent geweest... ik denk, dat overleeft zo'n beestje toch nooit. En gezocht, niks gevonden. Totdat ik boven op de kast keek en daar 2 duiven zaten.
1: En die hebben zich prima vermaakt natuurlijk. Ja, als de kat van huis is, dan
3: dansen de duiven op tafel. Inderdaad.
0: En hoe was het met de duiven? Ze zaten er gewoon lekker te chillen.
3: Die verroerden bijna geen veer meer. Dus... Dus ik heb alles maar gelijk opengezet. En toen ik bij ze in de buurt kwam, begonnen ze toch maar weer wat te fladderen. En tegen de ramen aan.
0: En toen?
3: Ja, ik heb maar een handdoek gepakt en zomaar geprobeerd te vangen.
1: Ja.
3: En zomaar weer vrijgelaten.
1: Oh, gelukkig. Dus het heeft wel een goed eind in ieder geval. Wat dat betreft.
3: Eind goed, al goed. Alleen er kwam toch wel meer schoonmaakwerk bij kijken dan
0: hier en daar nog een duivenpoepje.
1: Heb je net zo netjes achtergelaten. Ook meteen een tip dus voor iedereen die nog weggaat. Doe toch eventjes je raampjes dicht. Niels, het is in ieder geval goed afgelopen. Heel veel sterkte natuurlijk.
0: Ja, sterkte in de familie.
1: En,
3: dankjewel.
1: Je hebt in ieder geval wel weer lekker je eigen bedje. En die is hopelijk duifvrij.
3: Ja, dat wel. Die was dicht.
1: Oké, heel goed.
0: Mooie donderdag nog, Niels. Goed, hè?
3: Dankjewel.

0: Becky Hill en David Guetta bij Q-Music, Remember. Het is bijna 16:30, de headlines komen eraan. Nathalie, goedemiddag.
1: Goedemiddag. In Duitsland is een concert aan de gang wat nog jaren gaat duren. Hoe dat zit, vertel ik je zo.
0: En natuurlijk 16:45, kans op €200 in de cash call. Verder hebben we muziek van, let op, Queen.
2: Oh, dat is altijd lekker, ja.
0: En deze komt

0: A12 richting Veenendaal neemt, kan het beste nu even goed opletten. Er wordt op dit traject aan de weg gewerkt. Vanaf 14 augustus is de A12 van Utrecht naar Veenendaal 4 weekenden afgesloten. Dit levert ernstige vertraging op voor het verkeer. De extra reistijd kan oplopen tot 1 uur. Het is sowieso altijd slim om voor je vertrek even je route te checken. Kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
1: Zin in een plek helemaal voor jezelf? Bij ASN Bank vergroot je je kans op een eigen huis met het gratis...

0: ASM Bank. Nu al zin in morgen.
1: Staatsloterij bestaat dit jaar 300 jaar. En dat vieren we elke maand met extra jubileumprijzen. Dus ook tijdens de trekking van 10 augustus. Met een jackpot van 14,8 miljoen. Belastingvrij. Koop nu je staatslot in de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
2: De Summer Savings bij Domino's. Met, raad eens, een tweede pizza gratis. Af te halen bij zowat alle winkels. Dus bestel snel op domino's.nl. Honor the
3: craving. Het is raam 14-daagse bij Quantum. Alles voor je raam tot wel 50% korting. Kom ook korting shoppen. Hoe leuk is dat? Quantum. Wakker liggen hoeft niet meer. Want het is Summer Sale Madness bij Beter Bed. Tot wel 50% korting op matrassen, bedden, beddengoed. 50%. Je kunt het zo gek niet bedenken. Dus red ik Ted. Woehoe! Naar Summer Sale Madness van Beter Bed.
4: Omdat we nog lang van elkaar willen genieten.
5: Omdat we nog zoveel plannen samen hebben.
6: Omdat ik mooie momenten met hem wil blijven delen.
7: Miljoenen redenen waarom we blijven strijden tegen kanker. KWF. Tegen kanker. Voor het leven.
8: Nu Summer Sale Madness bij Beter Bed. Met 50% korting op alle merken. Zoals Emma, Med Sleeps, M-Line en Tempoor. Dus red ik het Ted naar Beter Bed.
9: Fans van waanzinnig voordeel, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Paprika mix, lekker in de salade, lekker voor de portemonnee. 3 stuks voor nog een euro, slechts 95 cent.
10: Fans van voordeel.
9: Aldi, fans van lekker veel voordeel, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. 1 ster beter leven scharrelkip dijfilet, geen bot en geen geld. 800 gram voor maar 6,99.
10: Fans van voordeel.
9: Aldi.
11: Sale in Bataviastad. Profiteer nu van extra korting bovenop de outletprijzen bij maar liefst 250 merken. Ontdek de winkels van Coach, Nike en Sunglass Hut. We zijn elke dag open tot 8 uur. Kom langs en shop bij Bataviastad.
12: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem. Stekker in het stopcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
11: Ontmoet deze zomer jouw favoriete Studio 100 helden in Bataviastad.
13: Vul je voorraad toiletpapier makkelijk en voordelig aan met Bol. Bijvoorbeeld met Page toiletpapier compleet schoon. 72 rollen voor maar 35 cent per rol. Scoor alle aanvuldeals bij Bol.
14: Extra energie bij vermoeidheid en je weerstand op peil houden? Beter ga je naar Kruidvat. Probeer Lucovitaal Multiplus compleet vitamine mineralen koudtabletten met vitamine C. Nu alle Lucovitaal 2 plus 3 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
15: Eneco verlicht je stroomgebruik. Want slimmer en minder stroom verbruiken wordt steeds belangrijker. Zeker nu het stroomnet vol raakt en prijzen schommelen. We helpen met inzichten en makkelijke oplossingen. Begin vandaag al. Elke stap maakt verschil. Voor jou en het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
16: Profiteer nu met Club Karwei van wel 35% korting op alle Zeta Bever Bytes. Bekijk alle acties in onze digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
17: Nieuwe auto? Bij Ora is je autoverzekering zo geregeld. Fijn, want als je net de sleutels krijgt, wil je en meteen een ritje maken met het hele gezin.
18: Zijn we er al?
17: En je team naar de uitwedstrijd brengen. Kampioenen! En verzekerd zijn.
19: Oh ja, verzekering.
17: En weer door met de Ora autoverzekering.
20: Hoe maak je snel vrienden? 6 malse kipstukjes omhuld met een knapperig laagje en een lekkere dip. Daar maak je vrienden mee. De Chicken McNuggets van McDonald's voor maar €2,80. I'm loving it.
21: Bij NCOI leggen we al 30 jaar de lat hoog voor onszelf. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Slimmer, korter, voordeliger. Ze starten na de zomer, dus ga snel naar ncoi.nl.
22: Goedemiddag, je muziekverkeer van Flitsmeister met de langste files van dit moment op de A9 Amstelveen-Alkmaar bij Velsen, 6 kilometer en een half uur. Diezelfde A9 de andere kant op, richting Amstelveen bij Beverwijk, door werkzaamheden 2 kilometer en een kwartier. En op de A12 Arnhem-Oberhausen bij de grens, 3 kilometer en een kwartier.
23: Ja, flitsers dan nog op de A6 richting Lelystad bij 69.2, op de A12 richting Ede bij 83.1, de A28 richting Amersfoort bij 59.5 en tot slot op de A58 richting Vlissingen bij 106.5. En dan het weer van Weerplaza. Zon en wolken, het is 22 graden. Vanavond is er in het noorden kans op een bui. Morgen weer veel zon en het wordt dan maximaal 25 graden. Nou, dat is wel lekker.
0: En ik hoorde vanmiddag in het nieuws volgende week weer hittegolf. Richting
23: waar?
0: De, ja, richting de 35 graden.
23: Daar ben ik al zo klaar mee. Maar goed.
0: Het is exact 4:30, headlines van nu.nl met Nathalie van Zuylenkom.
1: Goedemiddag. Er komen nog geen landelijke maatregelen tegen de droogte. Dat is besloten door een crisisteam dat wekelijks bij elkaar komt. Het is volgens dat team niet nodig, omdat alles regionaal nog onder controle is. Zo is er nog genoeg drinkwater en stroom. Alleen

0: dat er in de toekomst niet alsnog een poging wordt gedaan. En dat wilde de UEFA wel.
1: Zo, die gaan echt voor de kil, hè, de UEFA.
2: Strekt been, om eventjes in voetbaltermen te praten.
1: Ja, want ik werd vanochtend wakker met het nieuws dat Gianni Infantino gewoon blijft zitten. Die heeft die vergadering, die spoedvergadering overleefd. Maar de UEFA is dus nog steeds niet blij. Maar Nathalie, dus nog steeds wordt het WK dan geboycott?
0: Ja, zolang ze die... dat waren voorwaarden die UEFA had gesteld. Dus en het plan moest van tafel. En ze wilden dus ook de zekerheid dat er niet in de toekomst alsnog een poging wordt gedaan om alsnog te commercialiseren met het WK-voetbal. Alleen dat hebben ze niet gehad. Dus zeggen ze, nou ja, dan boycotten we gewoon.
2: Zo, dit wordt wel echt een soap, hé. Dit wordt echt rommelt het daar, zeg.
1: Ja, volgens mij was er ook een vrouwen-WK of EK wat daardoor, of WK wat daardoor nu ja, niet doorgaat voor de Europese teams. Nou goed, in ieder geval een puinhoop. Zo. Het laatste is daarover nog niet gezegd.
2: Zo is het.
0: En een klein stadje in Duitsland is een orgelconcert aan de gang waar je heel veel geduld voor moet hebben. Dat orgel speelt namelijk zo langzaam dat het nog ruim 600 jaar onafgebroken moet spelen voordat het muziekstuk is afgelopen.
2: Waarom?
0: Ja, het is een experiment. Het idee is van een Amerikaanse componist. Die heeft het stuk gemaakt.
2: Huh?
0: En dat stuk heet ook heel toepasselijk As Slow As Possible. Dus zo langzaam mogelijk. Iedereen mag ook een kijkje nemen. Dat orgel staat in een soort kapelletje. En dan hoor je dus dit.
2: En dit...
0: Dit is nu
1: live.
2: En wanneer gaan we naar de volgende toon?
0: Nou ja, dit is dus inderdaad de toon die je hoort. Ja, je moet natuurlijk niet verwachten als iets 600 jaar duurt dat je dan een enorme hoorspel hoort. Ja, deze toon hoor je nu al een aantal jaar. Over 2 jaar horen we de volgende toon.
1: Ja, maar zo kan ik het ook.
2: Dus dat hebben ze nog 2 jaar daar in zo'n kapelletje.
1: Nog 2 jaar. Ja. En dus dan duurt het nog 600 jaar voordat het lied echt is afgelopen. Ik vind het ook wel vet of zo. Het is ook wel cool. Het zou toch vet zijn als een of andere Mozart of zo een stuk had geschreven die toen al in gang was gezet en dat we dan nu ongeveer het einde van dat stuk zouden hebben gehad na 600 jaar. Ja. Eigenlijk best wel cool. Ja, wij gaan het zelf niet meer meemaken.
2: Nee.
1: Maar daarom, lieve mensen, heb ik eventjes dat hele stuk versneld.
2: Oh, jij weet al wat het is.
1: Ja, want dit duurt natuurlijk 600 jaar, maar als je het dus helemaal versnelt, dat stuk, dan

0: Ik wou zingen.
1: Mag hoor.
0: Nee.
1: Ik denk dat heel veel mensen dat hebben gedaan net.
2: Dat denk ik ook.
1: Inclusief wij. Queen Bike Music, I Want to Break Free.
0: Ja, Tom. Nou, we hebben er toch alweer 3 weken middagshow op zitten.
1: Het vliegt ook voorbij, hè?
0: Het vliegt voorbij, maar ik zit wel ergens mee. We doen natuurlijk de cash call. Daarin kans om iedere dag €200 te pakken.
1: Ja.
0: Hoeveel keer in die 15 shows die we hebben gedaan, denk jij dat er direct is opgepakt?
1: Oeh, dat zijn er niet veel geweest.
0: Van de 15 keer. Dus echt direct, hè?
1: 2 keer?
0: Nee, 4 keer.
1: 4 keer.
0: Dus 4 keer is er €200 uitgegaan. En ja, voor de rest was het of lager, of er werd niet opgepakt. Terwijl het spel is zo simpel. Meld je aan door het woordje cashcall in te sturen. Dan is er een kans dat wij je zo meteen live gaan bellen op de radio. Neem je die direct op, dan pak je €200. Zit je te treuzelen, dan gaat er voor iedere tuut €20 af. Maar dit is dus, we hebben maar 4 keer een clean sheet gehad.
1: Ja, valt me toch tegen.
0: Dus laten we dan in ieder geval de week mooi afsluiten met 5 keer.
1: Nou, cash call even insturen via de Q Music app. Dan hebben we je 06-nummer en dan kunnen we je bellen over 2,5 minuut. Nu

0: Cats Eye Back Your Music Animal. Cash Call. Gaan we.
1: We gaan het weer doen. Heb jij het woordje Cash Call ingestuurd via de Q Music app? Dan kan het zijn dus dat je telefoon nu gaat. Of nou ja,
2: over een paar tellen.
1: Over een paar tellen gaat. Neem je hem direct op, pak je 200 euro. En ja, zit je te treuzelen, gaat er voor iedere voor iedere tuut 20 euro
0: voor af. Iedere 20 euro gaat er een tuut vanaf.
1: Ja, leuk. Goed. We gaan weer een nummer uit de hoge hoed pakken. Tom, met die dikke vingers, tik het
0: ja,
1: nummer
0: hoor,
1: maar
0: komt,
1: in.
0: Ja, 06, hoppatee, 3 en een beetje.
1: Met die Cheetos vingers van je.
0: Met die,
1: typ
0: die
1: het maar
0: vette
1: weer in.
0: Deze is cadeau, die tuut.
1: Deze niet.
0: Goh.
1: Dit is min 20. Geen clean sheet.
0: Min 40.
1: Min 60. We bellen Carlijn. Min 80. Carlijn Krabbenborg. Om precies te zijn. Dit is al min 100.
0: Min 100, Carlijn.
1: Carlijn Krabbenborg.
0: Min 120.
3: Dit is de Hollands Nieuwe Voicemail.
1: Ja, dat is natuurlijk niet best. Dan meld je aan en dan neem je de telefoon niet op. Ik kan maar niet bij.
0: Aanschierlijn 0909-9596. Kom maar de 200 euro van Carlijn claimen.
1: Ja, inderdaad. Bel gewoon het nummer 0909-9596. En kom je in de show. Pak je 200 euro. Hallo, met wie?
4: Ik. Hoi. Oh,
1: hallo, wie?
4: Hoi, mijn Mike.
1: Mike, goedemiddag. Tom en Bram Q Music. Van harte gefeliciteerd.
4: Dankjewel.
1: Ja, het is toch weer lekker, Mike.
4: Zeker.
1: Ja, jij, de ene zijn dood is de ander zijn brood. Wat ga je met die 200 euro doen? Ben je aan het sparen? Heb je een etentje?
4: Volgende maand verwachten we een kleine.
1: Gefeliciteerd alvast. Kijk, de luiertaart is binnen in ieder geval.
0: Een hele luxe luiertaart.
1: Ja, dus dat is mooi. Nou, heel veel geluk gewenst, Mike. En ga er lekker van genieten. Die 200 euro komt in ieder geval jouw kant op. Net als de baby.
4: Yes, dankjewel.
1: Mooie avond alvast. Jojo.
4: Zelfde. Doei.

0: Q-Music, snelle, laat het licht aan. We speelden net de laatste ronde cash call van deze week. We belden met Carlijn, hoe heet ze ook alweer?
1: Ja, Krabbenberg. Nee, hoe heet ze nou?
0: Krabbenborg. Ja, nou, ze nam helaas niet op. Mike die was er als de kippen bij en die heeft even de 200 euro van Carlijn opgehaald.
1: Ja, ja, nou, spijtig.
0: Ja. Maandag, 16:45, een nieuwe ronde, nieuwe kansen. We doen het dan nog 4 keer. Daarna is verdubbel je salaris weer terug, want dan zijn de minuut en Anton er weer. Nieuws van 5 uur komt eraan, Nathalie. Goedemiddag.
2: Goedemiddag. Opnieuw heeft de brand weer het druk met een grote duinbrand. Je hoort zo de laatste stand van zaken.
1: En muziek. Heeft de brand het weer druk? Of de brand weer het druk?
0: Of heeft de brand weer het weer druk?
2: Blijf luisteren, dan hoor je zo hoe ik het zeg.
0: Ook zo meteen bij Q-Music. Muziek van Shepherd.
3: Grote ontwikkelingen, grote gevolgen. Energieprijzen stijgen, dus moeten we minder afhankelijk worden. Meer zelf opwekken, meer besparen. Een verbouwing van ons energiesysteem en isolatie op zolder. Vaker de fiets, de was buiten drogen, digitale zakenreisjes en iets korter douchen. Zo houden we Nederland op eigen kracht draaiend. Hoe bespaar jij energie? Kijk op nieuweenergie.nl.
4: Je hebt het beter bekeken bij KPN. Combineer internet en mobiel en kies elke maand je entertainment cadeau. Kijk Love is Blind op Netflix, B&B vol liefde op Videoland of voel de liefde voor jouw voetbalclub met ESPN Compleet. Stap nu over op kpn.com/combivoordeel. KPN, voor een beter internet.
5: Thuisvakantie? Neem het ervan. Met de zomerdeals van Lidl. Extra goedkoop deze week. Taxi, 1,5 liter voor maar 89 cent. En ook extra goedkoop. Amstel Radler 0.0. Een sixpack voor maar 2,95. Lidl, je verdient het.
6: Heb je een druk leven, maar wil je toch een opleiding volgen? Bij LOE studeer je flexibel online, waar en wanneer jij wilt. Dat is slim studeren. LOE. Erkend. Online. Leren.
5: En deze week ook extra goedkoop, zalmfilet op huid. 4 stuks voor maar 7,99. Lidl, je verdient het.
7: Jij op vakantie, plus alle buren op vakantie, is vrij spel voor inbrekers. Hoppa! Plus de anti-inbruikhulp van Interpolis is doei inbrekers.
8: 3 sterren slot.
7: Hou je huis veilig met de anti-inbruikhulp van Interpolis. Zoals onze slotentool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis. Glashelder.
9: Ook dat ene schroefje dat we maar 1 keer in de 154 dagen verkopen. Het Hornbach-assortiment. Met 120.000 artikelen. Echt alles voor jouw project.
10: Deze trekpleisteractie is wel heel voordelig. Nu heel veel producten van Nivea. 1 plus 1 gratis. Dat voordeel wil je niet missen. Dus ren naar de winkel. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
11: Wist je dat? Er zit een schilder in iedereen. En de verfzaak sleep jij doorheen.
12: Welkom bij de verfzaak.
11: Nu bij 10 liter Histo Monodek 25% gratis.
13: Een Esso vind je overal. Dus wanneer het lampje van je tank begint te branden, blijf jij...
14: Ping, ping, ping, ping, ping.
13: Gewoon relaxed. Esso. Omdat elke rit telt.

0: Ik wil profvoetballer worden. Later, als ik beter ben.
1: Laat kinderdromen uitkomen. Momenteel geneest 81% van de kinderen met kanker. Maar we moeten naar de 100%. Kijk wat je kunt doen op kika.nl.
2: Psst, heb je het al gehoord? Vanaf nu kan je weer voor 1 euro ontbijten bij IKEA. Dat is pas echt lekker wakker worden. Kom langs bij IKEA en ontdek onze nieuwe ontbijtjes van 1, 2 en 3 euro. IKEA, een wereld aan ideeën.
3: Q-Music The Party. Q-Music The Party vind je vrijdag bij Silent Disco Festival Tilburg en bij Partycentrum Rendering in Vlagtwedde met Lars Boelen en Edwin Orlander. En zaterdag bij Pul Village Festival in Dalen met Tom van der Weert, het Noodorpse Feestweekend met Edwin Orlander en bij Noordzee Zomer Katwijk met Menno Barreveld en Lars Boelen.
4: Q-Music The Party. Boek je exclusief bij Q-No Events. Kijk op Q-Music.nl.
5: Q-Music. Bij Plus zijn we zelf ook gek op aanbiedingen. Daarom vind je bij ons nu de beste aanbiedingen van het land. Zoals alle Danio romige kwark, 1 plus 1 gratis. En de mega meevaller van de week, alle Plus meloenen, 1 plus 1 gratis. We doen met je mee, Plus.
6: Ah, eindelijk. Zomervakantie.
7: En om het nog leuker te maken, deze week krijg je met Praxis Plus 20% korting op 1 artikel naar keuze. Bij besteding vanaf 10 euro. Bespaar snel op praxis.nl. Voor de makers.
8: Praxis.
9: Nieuwe hond? Bij Ora is je huisdierenverzekering zo geregeld. Fijn, want met je nieuwe beste maatje wil je en gezellig op puppytraining en zit en een stevig evaluatiegesprek voeren.
10: Je bent een brave hond, hè? Oh, je bent een brave hond.
9: En verzekerd zijn.
11: Oh ja, verzekering.
9: En weer door met de Ora huisdierenverzekering.
12: Je belt, mailt, deelt bestanden.

0: via een 5G-netwerk van wereldklasse. Kijk op odido.nl/zakelijkmobiel.
1: Tadaa, hier ben ik, jouw stijladviseur bij Quantum. Ik kom graag bij je thuis om te kijken wat bij je past. Gordijnen voor een, oeh ja, cozy sfeertje. Of juist strak? Ik neem je mee door de laatste trends, stijlen, stoffen. En zo maken we samen jouw huis helemaal jou voor een Quantumprijs.
2: Nu bij Quantum, stijladvies aan huis. Hoe leuk is dat? Plan jouw gratis afspraak, inclusief inmeten, nu op quantum.nl.
3: 5 uur, goedemiddag.
4: Een hele goede middag.
3: Je music nieuws van nu.nl. Krijg je van Nathalie.
5: Goedemiddag. Er wordt nog niet op de paniekknop gedrukt vanwege de droogte. Volgens een speciaal crisisteam zijn er nog geen landelijke maatregelen nodig, omdat alles regionaal nog onder controle is. Zo is er nog genoeg drinkwater en stroom. Alleen lokaal worden maatregelen genomen, zoals het sluiten van sluizen. Ondertussen is de brandweer opnieuw druk met het blussen van een duinbrand. Dit keer bij Oudorp in Zuid-Holland. Een brandweerman is tijdens het blussen gewond geraakt en naar het ziekenhuis gebracht. De veiligheidsregio roept op om weg te blijven. Dan naar Duitsland. Het vliegveld van Leipzig is nog steeds niet helemaal op de rit. Er wordt nog altijd onderzoek gedaan naar de drone die daar gisteren werd gevonden. Daar zou een zwaar explosieve stof in hebben gezeten. Het vliegveld wordt door Oekraïne gebruikt als tussenstop voor vervoer van militaire spullen. En UEFA houdt voet bij stuk. Alle FIFA-competities, zoals het WK, worden geboycott. De Europese Voetbalbond eiste dat het commerciële plan van FIFA-baas Infantino van tafel ging. Dat gebeurde. Er is geen zekerheid dat er in de toekomst niet alsnog een poging wordt gedaan. En dat wilde de UEFA wel. En nog het weer van Weerplaza, zon en wolken bij een graad of 22. Vanavond is er in het noorden kans op een bui. Morgen is er weer veel zon, wordt het maximaal 25 graden.
3: Flitsmeister meldt de langste files van dit moment op de A2 Maastricht-Noord naar Eindhoven bij Nederweert. 4 kilometer, 25 minuten vertraging. A12 Utrecht-Den Haag bij Prins Klausplein. Daar is de verbindingsweg dicht. 4 kilometer met 20 minuten vertraging. En op de A16 Breda-Rotterdam bij Dordrecht Centrum. 2 kilometer en een kwartier.
4: Ja, dan nog flitsers op de A1 richting Naarden bij 3.3. Hé, daar ga jij langs, denk ik. Of
3: ja,
4: dan
3: moet ik even opletten straks. Ja.
4: Op de A2 richting Echt bij 250.1. Op de A12 richting Ede bij 83.1. Op de A8 richting Amersfoort bij 59.5. En tot slot op de A67 richting de grens met België bij 18.1.
0: Music. Tom en Bram.
3: Vakantieeditie van de Q-middagshow.

0: Shepherd, Back Your Music, Coming Home. 5 minuutjes over 5, het is donderdag, Q-middagshow. Domien en Anton lekker op vakantie, dus Tom en Bram hier nog een dikke week. Ja. Wie is erbij in de Q-app?
1: Nou, hier bijvoorbeeld Nathalie, die zegt... wij luisteren vanaf de trimsalon ook weer mee. Ja. En er wordt even een poedeltje getrimd.
0: Wat een mooi dier.
1: Ja, het lijkt een beetje op Ollie.
0: Nee, joh. Het is een witte poedel. Ollie is een abrikoze labradoedel.
1: Ja, maar neigt wel. Hij heeft wel heel veel poedeltrek.
0: Zeker. Ja hoor, net zo zenuwachtig. Ik denk dat hij nu lekker aan het slapen is trouwens. Hij is thuis. Dus geen zenuwen op dit moment. Jarko is erbij uit Wekerom. Mooie omgeving. Lekker de schuur opruimen met Q erbij. En ondertussen lekker barbecuen.
1: Ja, man naar je hart. Niels zegt kantoor voor vandaag. En die stuurt er een foto bij. En dat is de... Nou ja, is dit een trekker? Is dit een hooi? Wat is dit? Een baalmaker? Een hooibaalmaker? Ik heb geen idee.
0: Wij hebben geen verstand van, hè, dus we moeten onze vingers hier niet aan gaan branden.
1: Maar het is wel een mooi ding.
0: Mooi ding. Karin is er ook bij. Weekend en morgen komt mijn fotoboek van São Tomé binnen. Dus nog even lekker nagenieten van ons tropische jungleavontuur.
1: Oh, ja, fantastisch. Ja, dat is toch... Zo'n reis, dat is natuurlijk waanzinnig.
0: Dat moet in een fotoboek.
1: Dat moet in een fotoboek. Ja, of gewoon een ander herinneringetje natuurlijk, dat je even meeneemt. Ja, ik ben bijvoorbeeld naar Zuid-Afrika geweest.
0: Ja, met je ouders.
1: Met mijn ouders. En ik heb daar ook een mooi souveniertje gekocht van Stoffel. Ken jij Stoffel?
0: Wie is Stoffel?
1: Stoffel is een honey badger. Een honingdas.
0: Een honingdas.
1: Ja, een das. Ja, dat zijn echt fantastische beesten. Die zijn voor niets en niemand bang. Die gaan gewoon naar leeuwen toe om ze aan te vallen. Groepen hyena's, wilde honden, het maakt ze niet uit. Die gaan er gewoon op. Je hebt een hele stugge huid. Je komt er niet door. Dus een leeuw, die krijgt ze ook niet klein. Ja, ze hebben totaal geen angst. Overal schijt aan. Als ze door een giftige slang worden gebeten... dan slapen ze gewoon de roes uit. Ja, en dan gaan ze vervolgens worden ze weer wakker... en dan vreten ze die slang op. Ja, dat zijn honingdassen. Maar specifiek heb je de Stoffel. Dat is een bekende honingdas uit Zuid-Afrika. Die zit in gevangenschap, want die is gewond geraakt. Maar dat is de Houdini van Zuid-Afrika. Dus hoe je hem ook probeert te kooien, hij ontsnapt. Dus hij pakt bezems van verzorgers, zet die tegen de muur, klimt eruit. Graaft kuilen. Kan sloten openmaken.
0: En die heb jij gezien, die Stoffel?
1: Zeker. Pakt stenen, graaft stenen op. Bouwt zo een muurtje om eroverheen te klimmen. Ja, je kan het zo gek niet bedenken, maar Stoffel is een begrip. En ik was daar toevallig. En toen zag ik dat zij ook merchandise van Stoffel verkochten. Ja, dus toen moest ik die pet toch even meenemen. Een Stoffelpet.
0: Ja.
1: Alleen Tom, die pet heeft wel voor de nodige problemen thuis gezorgd.
0: Met Robin?
1: Met Robin.
0: Oh, leuk. Kun je dat alsjeblieft vertellen zometeen?
1: Dat is goed. Eerst even lekker muziek, hoor.
0: Ja hoor.
1: Genoeg
0: Robin Williams komt eraan.

0: Robbie Williams bij Q-Music en veel...
1: Ja, we hebben het even over Stoffel.
2: We hebben het over Stoffel.
1: Ja, heel kort hoor. Ja, Stoffel is een honey badger uit Zuid-Afrika. Zoek hem eens op YouTube. Super grappig, de Houdini. Hoe je hem ook opsluit, hij weet altijd te ontsnappen.
2: Een das.
1: Het is een honingdas, ja. Maar ik zag trouwens ook nog grappige berichten binnenkomen. Hebben jullie die ook gezien?
0: Van Lonneke.
1: Ja.
0: Ja, Lonneke stuurt in de Q-app. Ik heb er 3 weken vrijwilligerswerk gedaan daar bij Stoffel. Moholo Holo heet het.
1: Ja, dat klopt, ja.
0: En draait volledig op vrijwilligers en op giften. Prachtig werk, ik kan het iedereen aanraden. Dus jullie mogen best even reclame hiervoor maken. Want Stoffel woont in deze opvang voor wilde dieren.
1: Juist, inderdaad. Ja, en rehabilitatiecentrum is het ook, hè?
0: Die gekke Stoffel.
1: Dus ze proberen ook al die wilde dieren gewoon weer uit te zetten. Als
0: ja, mooi.
1: Kan.
0: Heel mooi.
1: Maar Stoffel, die kan niet in het wild. Maar die wil zeker niet opgesloten worden. Dan ontsnapt die. Het is echt te grappig als je het ziet. Hoe die bezems op zijn rug balanceert om weer tegen de muur te zetten en om weer te ontsnappen. Ik vond het zo leuk. Zo'n leuk videootje en verhaal dat ik dacht, ik koop gewoon een pet van Stoffel. En het was best wel een leuke pet. Oranje-wit. En op de voorkant staat dan Stoffel. Met een foto van Stoffel erop. Superleuk. Dus ik neem dat mee naar huis. En ik heb die pet natuurlijk op. En mijn vrouw zegt, wat een grappige pet.
0: Ja.
1: Zo begon het. Wat een grappige pet.
0: Oh, met ondertoon.
1: Nou, dat had ik er niet per se uitgehaald. Ik dacht van, ze vindt het grappig. Dus de dag erna had ik die pet weer op. Waarop zij zegt, heb je die pet nou alweer op?
0: Oei, ja.
1: Zeg ik, Stoffel, is toch leuk? Mooi Stoffelpet, maar nog niks aan de hand. Nou, toen, toch weer 2 dagen later, toen kreeg ik toch te horen, het is geen gezicht, die pet.
0: In etappes heeft ze het
1: die pet
0: gebracht.
1: Moet af. Ja, ik had eigenlijk al bij wat grappig had ik al door moeten
0: hebben. Ja, dat was de hint.
1: Ze vindt het niks. Hoe doet Helene dat als jij bijvoorbeeld iets aandoet wat ze niet zo mooi vindt?
0: Ja, die doet het ook wel. Ik herken het wel een beetje.
1: Ook in etappes.
0: Ja, dan is het ook, leuke slippers. Weet je wel? En dan kan het inderdaad ook weer zijn, heb je die slippers alweer aan?
1: Juist. En dag 3 is het,
0: dan moet het eruit.
1: Weg die slippers.
0: Juist, ja. Het is vrouw eigen.
1: Nou, dus ik ben bijna nu 1 jaar getrouwd, maar die Stoffelpet, dat was bijna een echtscheiding. Maar ik kan je wel verzekeren, die Stoffelpet is niet meer opgegaan, hoor.
0: Nee. Waar ligt die nu?
1: Ja, die ligt boven in de kast.
0: Ja.
1: Dat was zo'n leuke pet.
0: Ah, doe hem gewoon een keer op naar de studio.
1: Nou, dat is goed. Maar wij vinden
0: het wel leuk.
1: Doe ik hem heel gauw weer af als ik bijna thuis ben.
0: Ja, en laat haar niet meekijken via Kijk Live.
1: Oeh,
0: ben je aan de beurt?
1: Dan ben ik aan de beurt.
0: Bijna 1 jaar getrouwd, toch?
1: Ja,

0: Q-Music, Marshmallow en Jelly Roll en Holy Water. Bijna 5:30, het laatste nieuws zometeen met Nathalie. Goedemiddag.
1: Goedemiddag. Argentinië won dan niet het WK voetbal.
0: Haha, gelukkig niet, nee.
1: Toch is er alle reden voor een feestje. Je hoort zo wel.
2: Nou, dat was al een feestje waard, hoor.
0: Ja.
2: Zo zeg, voetbal had gewonnen.
0: Ja, heerlijk. Maar goed, het
2: ik kan er nog steeds op teren, weet je dat?
1: Sorry?
0: Niet over voetbal dus?
1: Wat?
0: Gaat niet over voetbal?
2: Natuurlijk wel.
1: Het gaat zeker wel over voetbal.
0: Oh, het gaat wel over voetbal. Oké. Okay.
2: Luisteren.
0: Dat zometeen. En ook Cameron Whitcomb komt eraan.
3: Bij Lucardi wordt het een schitterende zomer. Met kortingen tot wel 50% op de mooiste sieraden. Voor een eeuwige herinnering aan je derde surfles. Lucardi vindt dat elk moment een beetje glans verdient. Dus kom gewoon eens langs. Lucardi juwelier. Gewoon schitterend.
4: Hey ondernemer, hallo? Kan je me hapert jouw internet van de zaak ook zo? Dan is het tijd om over te stappen op zakelijk glasvezel van KPN. Dan is je hele bedrijf altijd supersnel online, zonder irritante onderbrekingen. Stap nu over en krijg een Apple iPad cadeau bij een 3-jarig abonnement. Kijk op kpn.com/zakelijk.
5: Is dit straks de bel van jouw B&B? Het kan zomaar, want deze maand maak je bij de Postcode Loterij kans op €250.000. Om bijvoorbeeld je eigen bed and breakfast droom waar te maken.
6: Jammers! Wat een gezelligheid, hè?
5: In Griekenland bijvoorbeeld. Ja, speel ook mee op postcodeloterij.nl. 18 plus, speel bewust.
7: De Summer Savings bij Domino's. Met, raad eens, een tweede pizza gratis. Af te halen bij zowat alle winkels. Dus bestel snel op domino's.nl. Honor the
8: craving. Strakke zomerdeals met Club Karwei. Pak je kans. Deze week de Bosch 18 volt Easy Drill accuboor met 2 accu's voor €89. Karwei, maak het mooier.
9: De toekomst, die voelt soms verder weg dan ooit. Totdat we hem samen in beweging zetten. Want met ons gratis eerste huisgesprek vergroot je je kans op een eigen huis. Samen maken we de toekomst. Maak een afspraak op asmbank.nl. ASM Bank. Nu al zin in morgen.
10: Wil je snel een erkend mbo- of hbo-diploma halen? Bij LOE start je direct en studeer je flexibel online, waar en wanneer je wilt. Dat is slim studeren. LOE. Erkend. Online. Leren.
11: Met Esso kan je nu sparen voor leuke extra's bij elke tankbeurt. Dus wanneer je in Eindhoven beseft dat je vlucht eigenlijk vanaf Schiphol vertrekt, is dat helemaal niet zo erg.
12: Yes!
11: Esso, omdat elke rit telt.
13: Soms voelt iets gewoon onmogelijk. Totdat het wel lukt. Met die overtuiging wekken we bij Vattenfall fossielvrije stroom op uit wind en zon. Ontdek meer op vattenfall.nl. Er is altijd een weg.
14: Verschoon

0: jouw steladviseur bij Quantum. Ik kom graag bij je thuis om te kijken wat bij je past. Gordijnen voor een, oeh ja, cozy sfeertje. Of juist strak? Ik neem je mee door de laatste trends, stijlen, stoffen. En zo maken we samen jouw huis helemaal jou voor een Quantumprijs.
1: Nu bij Quantum, steladvies aan huis. Hoe leuk is dat? Plan jouw gratis afspraak, inclusief inmeten, nu op quantum.nl.
2: Alle dames, vliegersvlucht naar Kruidvat. Nu alle Always, Always Dailies en Always Discreet 2+1 gratis. Met en zonder vleugels. Gooi die toilettas vol bij
3: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
4: Disney Plus heeft nu ook Hulu. In Hulu verhalen. Grijp je aan. Zo dus. Onvergetelijke verhalen. Hulu. Nu op Disney Plus.
5: Een man. Een roltrap. Een aarzeling. Hij blijft staan. Jij denkt, ik moet er langs. Ik heb haast. Meer dan 300.000 Nederlanders hebben dementie. Loop niet aan dementie voorbij. Leer hoe je kunt helpen op samendementievriendelijk.nl.

0: garantie is vrij spel voor inbrekers. Hoppa! Plus, de anti-inbruikhulp van Interpolis is doei inbrekers.
1: 3 sterren slot.
0: Hou je huis veilig met de anti-inbruikhulp van Interpolis. Zoals onze slotentool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis. Glashelder.
2: Met Swiss Sense vlieg je elke dag naar je droombestemming. Wacht, want dit wil je niet missen. Hot deal. Nu tijdelijk €200 extra korting bovenop de zomersale. Joehoe! Swiss Sense.
3: 3 ingrediënten om je avond groots te maken. Een 100% rundvleesburger. Nog een 100% rundvleesburger en de legendarische Big Mac saus. Classic genieten van de Big Mac van McDonald's. I'm loving.

0: Goedemiddag, Q-verkeer van Flitsmeister. Langs de files van dit moment op de A2 Maastricht-Noord naar Eindhoven. Bij Nederweert 4 kilometer, 20 minuten vertraging. A2 Den Bosch-Utrecht bij de Martinus-Nijhoffbrug. Het komt door een ongeval, 5 kilometer en 20 minuten. En op de A12 Utrecht-Den Haag bij Prins Klausplein, 7 kilometer, half uurtje.
1: Ja, en flitsers op de A1 richting Naarden bij 3.3. Op de A2 richting Echt bij 250.1. Op de A12 richting Ede bij 83.1. En op de A28 richting Amersfoort bij 59.5. Ja, dan het weer van Weerplaza. Vanavond in het noorden kans op een bui. Morgen weer veel zon en dan maximaal 25 graden. Dat is eigenlijk precies goed.
0: 6:02, het laatste nieuws van nu.nl met Nathalie van Zuilenkom.
2: Goedemiddag, we beginnen met verdrietig nieuws. Journey Kaagman is overleden. Dat heeft haar familie bekendgemaakt. Kaagman is waarschijnlijk bij veel mensen bekend als jurylid van Idols. Van 2002 tot 2008 was ze daarin te zien. En daar schoof ze haar oordeel niet onder stoelen of banken.
3: Cookie, dit is niet het juiste loketje waar je bent aangeland. Ik ben er helemaal klaar mee. Hij mag hier gewoon vertrekken.
2: Miljoenen mensen keken natuurlijk naar idols in die tijd. In de jaren 70 was Journey Kaagman zangeres van de band Earth and Fire. En daarmee scoorde ze hits zoals Memories en Weekend uit 1979.
0: Tja, wat een hit.
1: Huh? Wow.
2: Journey Kaagman leed al jarenlang aan de ziekte van Parkinson. Vorige week overleed ze op 79-jarige leeftijd. En haar uitvaart was vanmiddag in besloten kring. De duinbrand in het Zuid-Hollandse Ouddorp wordt groter. De brandweer krijgt daarom hulp van korpsen uit de regio. Bij het blussen is een brandweerman gewond geraakt. De veiligheidsregio roept op om weg te blijven uit het gebied. En het WK won Argentinië weliswaar niet. Toch is er genoeg reden voor een feestje, vindt de Argentijnse voetbalbond. Die heeft 15 juli namelijk uitgeroepen tot de Nationale Dag van de Voetbalteams. Dat is de dag waarop Argentinië op het afgelopen WK in de halve finale van Engeland won na een bijzondere comeback. Nou, volgens de bond zorgde dat voor heel veel vreugde in het land. En Argentinië haalde vorige maand voor de 7e keer in de geschiedenis de WK-finale, maar Spanje won de titel.
1: Ja, dat was toch wel echt een fijne afloop. Het is natuurlijk wel echt knap wat ze hadden gepresteerd, die Argentijnen. Maar wat een onsympathieke ploeg, hè. Oh, en ik zag het nog gebeuren, hoor. Dat ze nog die 1-1 zouden maken. En dan met penalties alsnog zouden winnen. Oh, maar gelukkig. Gelukkig.
0: Ja, ik vind dit ook wel weer typisch Argentijns dan, hoor. Zo van, nou ja, dan vieren we wel eventjes de dag waarop we van Engeland hebben gewonnen.
1: Ja, maar dat vind ik wel leuk. Dat moet ook wel kunnen. Ik bedoel, wij hebben die tweede plaats natuurlijk ook wel echt lekker gevierd toen, hè. In 2010.
0: Dat is waar.
2: En een gezin uit België wilde lekker op vakantie in Italië. En daarom hadden ze via booking.com een appartementje geboekt. Maar een fijn ontvangst was het bepaald niet. Want toen ze de straat inkwamen, kregen ze dit te horen.
4: It's a scam.
5: It's a scam?
4: Yep. The residence Andrea doesn't exist.
5: Don't exist.
4: No.
2: Ja, hun appartement bleek niet te bestaan. Ze waren dus opgelicht via Booking. Nou, dan zou je denken, een ezel stoot zich niet twee keer aan dezelfde steen. Maar het ging opnieuw mis. Ook het tweede vakantieverblijf dat ze daarna boekten, bestond ook niet.
1: Ja.
2: Booking zegt dat ze de zaak grondig gaan onderzoeken.
1: Ja, maar hoe kan dat nou? Je kijkt toch wel eventjes naar recensies en dat soort dingen?
0: Zeker, ja.
1: Toch? En dat je dat één keer overkomt, oké, maar twee keer? Waar kwamen die mensen ook weer vandaan?
2: Uit België.
0: Nee, kun je niet.
1: Wat zeg je?
2: Uit België.
1: Och, ken je die mop?
0: Nee, niet doen. Doe maar niet.
1: Ja, dat verbaast me dan weer helemaal niks. Ja, het kan natuurlijk de beste overkomen. Hè. Opgelicht worden met vakantie. Ik ben wel eens in Hongarije bijvoorbeeld geweest met een vakantie. En het was er een hele enge taxichauffeur. En die vroeg denk ik wel 10 keer de ritprijs. Ik denk dat die man die kon wel op vakantie met dat bedrag. Maar die was zo dusdanig eng dat ja, je tikt hem dan toch af.
0: Je hebt je laten oplichten gewoon.
1: Ik heb hem daar wel even laten oplichten. Oh. Daar had ik toch wel graag Kees van de Spek aan mijn zijde willen hebben. Ja, maar ja,
0: met de bruine tas.
1: Die was er niet, nee. Helaas. Ben jij wel eens opgelicht in het buitenland?
0: Poeh. Nou, dan zou ik moeten gaan. Nou, bijna deze vakantie. Toen op de heenreis wilden we een overnachting gaan doen, sowieso. Alleen we gingen dat dan onderweg boeken, omdat we dachten, we kijken wel hoe ver we komen. Gingen naar Italië toe, 1400 kilometer. Dus tijdens het rijden ging Helene boeken, via booking.com ook. En dan moesten we aanvinken dat we een kinderbedje erbij wilden voor Isa.
1: Ja.
0: Nou, dat kon, dat stond er ook bij. Dus geboekt, geld ook.

0: overgemaakt. En wat bleek achteraf? Ja, kinderbedje kan niet, staat er niet. Nou, oké, nou dan gaan we het annuleren. Want we willen graag een kinderbedje. Want ja, ze moeten in een kinderbedje liggen. Nee, annuleren, dat kon ook niet meer. Maar goed, het geld stond daar al op de rekening.
1: Nou ja, zeg.
0: Ja, nou, dat werd een heen en weer ge-WhatsApp. En ik was aan het rijden. Op een gegeven moment dacht ik, nou, ik ben er klaar mee. Dus toen heb ik gebeld via WhatsApp. En ben ik even zeer boos geworden.
2: In het Italiaans?
0: Gebrekkig Italiaans. Ik ken namelijk wat Italiaanse scheldwoorden. En hier en daar wat Engels. En een half uur later kreeg ik een bevestiging van Booking met, hey, het is toch geannuleerd, het geld komt terug.
2: Ja, nou, dat dus, is dan wel weer
0: maar
2: mooi.
0: Maar zie maar weer, als je dan gewoon wat anders had geboekt en je had je geld daar gelaten, dan had je het nooit meer gezien.
2: Nee.
0: 200 euro.
2: Nee, dan proberen ze het toch, ja. Nou goed, zo zijn er natuurlijk tal van verhalen. Laten we hem gewoon lekker breed opgooien. Hoe ben jij ooit opgelicht tijdens je vakantie? Kan natuurlijk in het buitenland zijn, kan ook gewoon in Nederland zijn, hè?
0: Ja?
2: Ik bedoel, hou hier een koffertje in Amsterdam, dan word je ook opgelicht waar je bij staat.

0: net in het nieuws bij Nathalie dat er een gezin uit België is opgelicht. Ze hadden een appartementje geboekt bij Booking.com, maar het appartementje bestond helemaal niet. Dus weg, poen.
1: Ja, en toen gingen we nog een keer boeken. En allee, weer geen goede boeking.
2: Werden ze twee keer opgelicht.
0: Ja.
2: Bestond het appartement weer niet. Ja, dat is toch ook ongekend.
0: Vraag, hoe ben jij opgelicht tijdens je vakantie? Nou, wat komt er binnen in de Q-Music app?
2: Even kijken, ik zie hier een bericht van Mandy. Ik denk zo'n 25 jaar geleden ben ik opgelicht op Mallorca. Ik en mijn vriendin lagen op het strand. Iedere dag kwam er zo'n verkoper die drink of iets dergelijks wilde verkopen. En na 4 dagen zijn we toch gezwicht om een watermeloenpatje te halen. Nou ja, ik bestelde 2 stuks. Had toen niet gevraagd wat het zou kosten. Gaf 20 euro en je raadt het al. Weg was de beste man.
0: Zo.
2: De rest van de vakantie hebben we hem niet meer gezien.
0: 20 euro voor 2 stukjes meloen.
2: Ja.
0: Ja, dat is oplichting.
2: Dat is oplichting.
0: Madelon stuurt hier. Ik was in Berlijn met een studentenreis, HBO. Ik zei tegen de ober dat ik bijna geen geld had. Ik was namelijk student, maar begreep de Spaanse kaart niet. Dus hij zou iets betaalbaars uitkiezen. Gooide heel mijn tafel vol met eten. En ik zou dat betalen. Ik kreeg een rekening van 100 plus euro.
2: Oeh. Tom die zegt nog, ik brak het sleuteltje van mijn huurfiets af en moest 50 euro betalen.
0: Even zien, dit is een berichtje van Esther.
3: Mijn vriendin en ik hebben 20 euro afgetikt voor een pizza. Waar we een uur op hebben gewacht voordat hij überhaupt de oven inging. En erachter kwamen dat het gewoon 2 diepvriespizza's waren.
2: Vreselijk. Wesley zegt, in Egypte een handgemaakt vaasje van steen uit de piramidegroeven gekocht. Ja, moest daar 60 euro voor betalen. Toen gingen we naar een dorpje verderop. Kwam ik datzelfde vaasje tegen voor 2 euro.
0: Ja.
2: Ja, die ook dan nog vaak in China wordt gemaakt, weet je wel.
0: Dit is ook nog een pijnlijke van Kelly.
4: Ik ben als puberus met een reisorganisatie meegeweest naar Spanje. En toen werd ik ziek daar. En dan moet je dus verplicht langs de dokter. En ik ging die dokter binnen. En ik stond na 2 minuten weer buiten. Want ik had gewoon volgens mij te veel gedronken. En aan het eind van de streeprekening 650 euro. Want ze hadden scans gemaakt en allerlei dingen. Dus ze hadden hem goed afgeschreven voor de verzekering.
2: Oei. Ja, dat is wel balen.
0: 650 euro door het putje.
2: Ik zie ook nog een bericht van Tessa. Afgelopen vakantie moesten we naar de garage die de ANWB had uitgekozen voor ons. Ja, ze hadden daar een half uurtje werk, maar er werd 3 uur afgerekend. ANWB, hol maar met hulp. Oei, en daar zit een ondertoon.
0: Zonde van het geld. Jongens, ga je nog op vakantie? Let op.

0: Lucas en Steve, back your music. Where have you gone? Het is bijna 6 uur. Het laatste nieuws komt eraan. Nathalie, goedemiddag.
1: Goedemiddag. Ja, er is natuurlijk veel kritiek al een tijdje op het onbeperkt frisdrank dat je in de Efteling kan krijgen. Maar dat lijkt een averechts effect te hebben. Zo meer.
0: En er komt muziek aan van Taylor Swift.
2: Paspoort.
3: Check.
2: Zonnebrand.
3: Check.
2: Muziek voor onderweg.
4: De top 40.
3: Check. Ja, de top 40 gaat nooit op vakantie. Dus of je nou naar Frankrijk gaat,

0: Op 40 reist met je mee. Morgenmiddag tussen 2 en 6. De Top 40.
1: Grote ontwikkelingen. Grote gevolgen. Energieprijzen stijgen, dus moeten we minder afhankelijk worden. Meer zelf opwekken, meer besparen. Een verbouwing van ons energiesysteem en isolatie op zolder. Vaker de fiets, de was buiten drogen, digitale zakenreisjes en iets korter douchen. Zo houden we Nederland op eigen kracht draaiend. Hoe bespaar jij energie? Kijk op nieuweenergie.nl.
2: Autotaalglas is partner van de Top 40.
3: Sta je in de file en spot je ruitschade?
4: Opgelost. Autotaalglas.
5: Kluszomer bij Gamma. Nu met de voordeelpas 30% korting op vloeren. Je zomerklus? Doe het lekker zelf. Dat zeg ik.
6: Bij Plus zijn we zelf ook gek op aanbiedingen. Daarom vind je bij ons nu de beste aanbiedingen van het land. Zoals Dr. Oetker Ristorantenpizza en Piadina. 3 dozen, €5,99. En alle Knorr Kuppensoep en Goedsnacking per stuk €0,99. We doen met je mee. Plus.
7: Nu bij Belsimpel, de nieuwste Samsung Galaxy Foldables. Met een nog slanker design en een slim vouwbaar scherm. Bestel nu in combinatie met Odido en ontvang tot wel €1.029 korting. Ontdek het nieuwste van Samsung, nu bij Belsimpel.
8: Is dit straks de bel van jouw B&B? Het kan zomaar, want deze maand maak je bij de Postcode Loterij kans op €250.000. Om bijvoorbeeld je eigen bed and breakfast droom waar te maken.
9: Jammers, wat een gezelligheid, hè?
8: In Griekenland bijvoorbeeld. Ja, speel ook mee op postcodeloterij.nl. 18 plus, speel bewust.
10: Wakker liggen hoeft niet meer, want het is Summer Sale Madness bij Beter Bed. Tot wel 50% korting op matrassen, bedden, beddengoed. 50%! Je kunt het zo gek niet bedenken. Dus red ik Ted. Woehoe! Naar Summer Sale Madness van Beter Bed.
11: Hallo, met Peter van Os van uw bank. Wij zien verdachte geldopnames op uw rekening. Als u dit niet zelf doet, boek dan direct uw geld over naar een veilige rekening. Ik zal u nu het rekeningnummer geven.
12: Wat voel je nu? Angst? Stress? Je gevoel is de beste waarschuwing tegen fraude. Stop en hang op. Meer weten? Kijk op voorkomfraude.nl.
10: Nu Summer Sale Madness bij Beter Bed. Met 50% korting op alle merken. Zoals Emma, Mad Sleeps, M-Line en Tempoor. Dus red ik het Ted naar Beter Bed.
13: Bij Randstad vind je zelf razendsnel de juiste talenten voor jouw organisatie. Met onze nieuwe digitale screening krijg je direct toegang tot gekwalificeerd talent. Op zoek naar de slimste en snelste weg naar de perfecte match? Ga naar Randstad.nl. Randstad, partner voor talent.
14: Eneco verlicht je stroomgebruik. Want slimmer en minder stroom verbruiken wordt steeds belangrijker. Zeker nu het stroomnet vol raakt en prijzen schommelen. We helpen met inzichten en makkelijke oplossingen. Begin vandaag al. Elke stap maakt verschil. Voor jou en het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
13: Ga naar randstad.nl en ontdek onze nieuwe digitale screening.
15: Nieuw bij Ziggo. Altijd alle vriendenloterij Eredivisie op ESPN. Standaard in elk tv-pakket. Voor de grootste voetbalfanaten, de zelfbenoemde experts en de meekijkers.
16: Voor wie zijn we ook alweer?
15: Nu standaard bij Ziggo in elk tv-pakket. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
17: Extra energie bij vermoeidheid en je weerstand op peil houden? Beter ga je naar Kruidvat. Probeer Lucovitaal Multiplus compleet vitamine minerale koudtabletten met vitamine C. Nu alle Lucovitaal 2 plus 3 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
15: Nu 12 maanden Ziggo internet en tv voor maar €34,95 per maand bij een 2-jarig abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels.
18: Het is raam 14-daagse bij Quantum. Alles voor je raam tot wel 50% korting. Kom ook korting shoppen. Hoe leuk is dat? Quantum.
19: Deze week in de bonus. Alle Ben & Jerry's en Magnum Pints 1 plus 1 gratis. Alle Coca-Cola, Fanta en Sprite literflessen ook 1 plus 1 gratis. En een ring buitencamera per stuk €34. De meeste en de beste aanbiedingen.
20: Je kocht de hele winter- en zomercollectie. Cute. Maar financieel ben je uitgekleed?

0: Heb je een druk leven, maar wil je toch een opleiding volgen? Bij LOI studeer je flexibel online, waar en wanneer jij wilt. Dat is slim studeren. LOI. Erkend. Online. Leren.
1: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem. Stekker in het stopcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
2: Hoe groot jouw project ook is, wij hebben wat jij ervoor nodig hebt. Alles. Het Hornbach assortiment. Met 120.000 artikelen. Echt alles voor jouw project.
3: Bij Jumbo smaakt elke dag als vakantie. Deze week Joma-salades, alle bakjes van 175 gram, 2 voor 4,50. En alle Eru's meerkaas, 2 voor €2. Een voordelige zomer. Dat is de ja van Jumbo.
4: Bijna 6 uur, goeie avond.
5: Een hele goede avond.
4: Q-music nieuws van nu.nl. Met Nathalie van Zuylenkom.
6: Goedenavond. Zangeres Journey Kaagman is overleden. Dat heeft haar familie bekendgemaakt. Kaagman was in de jaren 70 populair met de band Earth and Fire. Maar bij veel mensen is ze vooral bekend als jurylid van het tv-programma Idols, waarin ze jarenlang te zien was. En daarin schoof ze haar mening over kandidaten niet onder stoelen of banken.
7: Nou, Cookie, dit is niet het juiste loketje waar je bent aangeland. Ik ben er helemaal klaar mee. Hij mag je gewoon vertrekken.
6: Journey Kaagman leed al jarenlang aan de ziekte van Parkinson. Ze is 79 jaar geworden. Defensie gaat helpen met het blussen van de grote duinbrand bij Oudorp in Zuid-Holland. Er is in ieder geval 1 helikopter onderweg en het zouden er 2 kunnen worden. De brandweer krijgt ook hulp van andere korps uit de regio. De veiligheidsregio roept op om weg te blijven uit het gebied. Geen enkele migrant die vorige week het Spaanse Ceuta wist binnen te komen is verder gereisd naar andere EU-landen. Dat zegt een woordvoerder van de Europese Unie. Het dodental na de bestorming van het Spaanse gebied in Marokko is opgelopen tot zeker 100. Ja, en de frisdrankbekers van de Efteling vliegen de deur uit na kritiek van organisatie Foodwatch. Met die bekers kunnen bezoekers op 1 dag onbeperkt frisdrank tappen. Je betaalt dan eenmalig €17 en elke 45 minuten mag je hem dan weer vullen. Nou, Foodwatch wil van die bekers af. Het zou het drinken van frisdrank alleen maar stimuleren. Maar volgens Omroep Brabant zijn de bekers nu populairder dan ooit en zelfs uitverkocht.
5: Ja, dat is dan toch ook wel weer grappig, hè? Dus inderdaad, eigenlijk brengen ze het daarmee gewoon onder de aandacht. En nu weet iedereen ervan en willen ze zo'n beker.
8: Ja.
5: Dus het werkt inderdaad averechts.
8: Ja, maar ik vind het ook een beetje, je gaat toch ook niet naar een pretpark toe om daar de hele dag gezonde dingen naar binnen te werken. Daar hoort toch lekker een colaatje en een frikandelletje en een dingetje bij. Ja,
5: en als je inderdaad ook bijvoorbeeld een groot gezin hebt of zo, dan kan dat hartstikke voordelig zijn,
8: ja,
5: natuurlijk.
8: Precies. Dat
5: betekent niet dat je zelf 10 liter cola zit te drinken. Oh wel.
8: Als ik een goede dag heb.
5: En dan lekker met zo'n worst. En dan spoel je hem daarna lekker weg.
6: Het weer van Weerplaza. Vanavond is er in het noorden kans op wat regen. En dan koelt het af naar een graad of 13. Morgen is er veel zon. Het wordt dan 21 tot 25 graden.
4: Dit is Meisterdam. 2 van de langste files van dit moment. Op de A2 Maastricht-Noord naar Eindhoven. Bij Nederweert 5 kilometer en 20 minuten vertraging. En op de A12 Utrecht-Den Haag bij Prins Klausplein. Daar is een bermbrand. 7 kilometer en bijna 3 kwartier vertraging.
5: Ja, flitsers dan op de A12 richting Ede bij 83.1. Op de A28 richting Assen bij 153.4. En op de A28 richting Amersfoort bij 59.5.
4: Pas hem.
1: Music. Tom en Bram.
4: Laatste uurtje van de Q-middagshow op deze donderdag. Zometeen freestyler van de Bam Funk MC's. En eerst Opalight. Hier is Taylor Swift.

0: Taylor Swift bij Q. En Open Light, het is 6:05. Q-middagshow op donderdag. Domien en Anton lekker op vakantie, dus we hebben daar nog Bram.
1: En daar hebben we nog Tom.
0: Zijn er nog een uurtje? Daarna is het voor jou al weekend.
1: Ja, oh, wat lekker zeg.
0: Ik zit hier morgenavond nog met Judith.
1: Ja, kijk, normaal zou ik dan morgen de ochtendshow doen met Mattie. Maar Mattie is natuurlijk gewoon nog lekker op vakantie. Dus de wekker gaat niet.
0: Lekker man.
1: Dat is wel even fijn.
0: Ja, en een bijzonder weekend voor de boeg. Want jij bent overmorgen of zo een jaar getrouwd. Zoals je het zelf...
1: Ik ben overmorgen een jaar getrouwd. Ja, dan moet je dat toch vieren. Dat is toch leuk.
0: 8-8.
1: Ja, 8 augustus.
0: Ja, mooi man.
1: Ja, ja,
0: hoe gaan jullie het vieren?
1: We gaan denk ik gewoon lekker even de stad in. Lekker lunchen. Misschien een leuk dineetje.
0: Ja.
1: Natuurlijk nog een cadeautje.
0: Misschien hier dan nog een foto terugkijken van de dag.
1: Ja, het is een jaar geleden.
0: Ja, nou, is toch leuk?
1: Ja, die foto's, dat is 2 keer scrollen en je bent er al in je mapje.
0: Nou, dan doe je het niet.
1: Nee, we kunnen dat wel doen. Of de video terugkijken.
0: Bijvoorbeeld.
1: Ja, toch een traditie. Wanneer ga je eigenlijk trouwen, Tom? En je kan nu al zeggen, we gaan de muziek in. Dat kan niet. Want daarvoor babbelen we te kort.
0: Misschien ooit.
1: Hoe bedoel je misschien ooit?
0: Ja, kijk, ik vind het. Nou, we hebben nu Isa natuurlijk. Die is bijna 2. In september wordt ze 2. Ik zou het dan wel leuk vinden als ze dat wat meer bewust.
1: Oh, okay.
0: Wat meer bewust mee kan maken.
1: Ja, dus je wil dat wel doen?
0: Ja.
1: Oh, gelukkig
0: ooit
1: maar.
0: Wel. Maar ja, nu maakt ze dat. Nu gaat ze daar geen herinneringen aan overhouden, natuurlijk.
1: Nee, oké. Nee, maar dan vind ik het goed. Ik dacht even dat je überhaupt niet wilde trouwen.
0: Nee, ooit zeker wel, tuurlijk.
1: Oké, dat vind ik altijd zo stom.
0: Hoezo?
1: Nou ja, kijk, vaak willen vrouwen die willen heel graag trouwen. En dan heb je bijvoorbeeld al kinderen. En tuurlijk, je financiële situatie moet er wel naar zijn. Mm-hmm. Maar je kan ook best wel budget heel leuk trouwen.
0: Ja.
1: Ja, dan is het toch superleuk. Ook dan geeft die vrouw al alles voor dat kind.
0: Ja.
1: Dan is het toch... Wat je als man op zijn minst terug kan doen, een ring om die vingers.
0: Zeker, vriend. Ja, ja.
1: Toch?
0: Ja, ooit. En dan ben je erbij, hè?
1: Wel echt doen, hè?
0: Ja, baas.
1: Want ik blijf dit ieder jaar gewoon vragen. Echt doen.
0: Ja.
1: Oké, kijk me eens aan.
0: Ja.
1: Oké, dan is het goed. Maar in ieder geval een jaar getrouwd. Ja, lekker vieren met...
0: Ja, man, leuk. Ja, top.
1: Dank.
0: We hadden het over de trouwen. Wat moeten we nog meer bespreken? Ik ben helemaal van mijn apropos, jongens.
1: Trouwen
0: van jou en mij.
1: We hoeven helemaal verder niks te bespreken.
0: Oh. Tom en Joe, die zijn er morgen natuurlijk, want jij bent vrij.
1: In de ochtend,
0: Die hebben ook nog hele spannende plannen morgenochtend. Daar moeten we het zo meteen even over hebben.

0: Teddy Swims bij Q-Music. Mr. Know-It-All. Q-Music.
1: Maximum Summer. Wat ga jij eigenlijk doen dit weekend? Dat heb ik helemaal niet gevraagd.
0: Wat ik ga doen dit weekend? Ja. Nou, wat leuk dat je het vraagt.
1: Ja, want je zegt wel de hele tijd... Ja,
0: we hebben het heel lang over de trouwen van jou.
1: Ik heb helemaal niet gevraagd wat jij gaat doen dit weekend.
0: Ik heb dit weekend de verjaardag van de oma van Helene.
1: Oké, gefeliciteerd.
0: En dan zaterdagavond ga ik nog lekker op pad met Q-Music het Foute Uur.
1: Leuk.
0: En dat is in Dalen. Dat ligt tegen de grens met Duitsland. Een beetje in de hoek van Coevorden, Hardenberg en zo. Daar is Pearl Village Festival. En daar mag ik zijn de gek het podium op. Na Samuel Welt.
1: Nou, dat is toch, nou, ik hoop dat hij nog wat gras voor je overlaat.
0: Nou, dan zeg je inderdaad wat. Die kan een feestje bouwen. Ja.
1: Nou, daarom.
0: Shit.
1: Ja. Ja, goed. Ja, en de Eredivisie, dat begint natuurlijk ook.
0: Oh, lekker man.
1: En dan na die Eredivisie, ja, dan zitten wij er gewoon maandag weer op de plek van
0: de
1: dominante.
0: Lekker napraten over het Eredivisie weekend.
1: Ja, laatste weekje zitten we er dan. Trouwens, Tom en Joe, die zitten er ook nog precies één week. Dan natuurlijk op de plek van Mattie en Marieke.
0: Ja, heb je dat gehoord? Dat ze dus een oppasbudget hebben gekregen met de oppaspas. Dus daar komt dan €50 per show bij. En dat bedrag dat mogen ze dan gebruiken voor dingen die dan zogenaamd voor de show zijn.
1: Nou, ja, ik heb daar al kan je natuurlijk hele toffe dingen mee doen. Ja, dingen weggeven aan luisteraars bijvoorbeeld.
0: Nou, dan werd hier al, hij werd al gemasseerd hier in de studio.
1: Ja, dat vond ik een beetje onsmaak. Ja. dat filmpje heb ik even weggeklikt. Dat vond ik een beetje vies.
0: Hebben ze een drone gekocht en nu staat er nog maar €300 op de pas. Maar ze willen een PlayStation 5.
1: Maar ja, dat
0: ga je niet redden met €300.
1: Nee, dat ga je niet.
0: Dus hebben ze een plan bedacht, onze vrienden Tom en Joe.
1: Dat casino.
2: Ik vind dat een briljant idee. Kun je het in één keer verdubbelen.
3: Hey, zullen we straks naar de show gewoon even naar het casino gaan? Volgens mij zijn die ook 24/7 open, toch?
2: Vind ik een leuk idee.
0: Gaan we dat doen?
2: Ja, vind ik een heel leuk
3: PlayStation
2: idee.
3: PlayStation 5, ik zie het al helemaal gebeuren.
2: Word een miljonair.
3: Zin in.
1: Ja, wel een goed plan. Of nou, goed plan.
0: Nou, goed.
1: Ik bedoel, je hebt natuurlijk New Kids. Daar hebben we natuurlijk gezien hoe het kan lopen. Weet je dat nog?
0: Wat was die
1: scène? New Kids ging hij dan geld lenen bij Peter Aerts. En om zijn schuld af te betalen. Dan ging hij naar het casino om het te verdubbelen. Zodat hij die schuld weer kon inlossen. Nou, dat lukte. Toen ging hij nog een keer verdubbelen. En toen was hij alles kwijt.
0: Ja, dat... dit gaat ook met die twee gebeuren natuurlijk.
1: Maar €300 in een casino inzetten is wel zonde hoor.
0: Nee, dat wordt natuurlijk helemaal niks.
1: Nou, verdam. En daarnaast een PlayStation. Tom, dat heeft ons bijna doen scheiden, hè?
0: Ja, dat heeft ons ook bijna een ontslag opgeleverd op het werk.
1: Ja, al die potjes FIFA. Doe het niet, jongens.

0: Even op cue. Het is bijna 6:30, headlines zometeen met Nathalie.
1: Ja, goedenavond. Zo hoor je over een bijzondere ontdekking in Rome. Wat vooral voor jou spekkie naar jouw bekkie is, Tom.
2: Lekker uit.
0: Spekkie naar jouw bekkie.
2: Spekkie naar jouw bekkie.
0: Oh, ik ben zeer benieuwd. En ook zometeen.
2: Over een barbecue gaan.
0: Waarschijnlijk iets met vlees of iets met...
2: Zoiets.
0: Uit Rome of iets met mooie wijnen. Of, nou ja, goed, dat komt zo meteen wel.
2: Bier of barbecue, daar zet ik mijn geld op in.
0: Top 40 update komt er ook aan. Daarin muziek van Bruno Mars.
3: Nummer 1 in de top 10 dingen die je het vaakst uitstelt. De premie van je verzekeringen checken. Als je bij Allianz Direct meerdere verzekeringen afsluit, krijg je direct extra korting. Check nu wat je kunt besparen en lees de voorwaarden op allianzdirect.nl. Allianz Direct.
4: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem. Stekker in het stopcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
5: Ah, nee hè.
6: Dag buurvrouw. Sleutels vergeten?
5: Ja, weer eens.
6: Nou, tof jij even.
5: Oh ja?
6: Ik heb net koffie gezet.
5: Lekker.
6: Kom maar even binnen. Dan kun je hier wachten. Je
7: voelt je een klein gebaar brengt buren bij elkaar. Egbert
8: Streekt. Hey, zag je die flitser? Tom wel. Tom waarschuwt voor flitspalen, files en obstakels voor jij ze spot. Geen telefoon, geen scherm, geen abonnement. Alleen belangrijke waarschuwingen. Maak kennis met Tom bij TomTom. Jouw extra paar ogen op de weg. Thanks Tom.
9: Happy Earth Deodorant biedt 24 uur bescherming voor blije oksels. 100% natuurlijk, 100% effectief zonder aluminiumchloridraat. Happy Earth, happy you.
8: Die flitsers met Tom bij TomTom.
10: Hoe maak je snel vrienden? 6 malse kipstukjes omhuld met een knapperig laagje en een lekkere dip. Daar maak je vrienden mee. De Chicken McNuggets van McDonald's voor maar 2 euro.

0: Kom op avontuur in Apenheul. Ontdek het vernieuwde Doodshoofdapengebied. En beklim de nieuwe 11 meter hoge uitkijktoren voor een spectaculair uitzicht op de gorilla's. Apenheul. Het leukste dagje uit. Tussen de apen.
1: Wil je snel een erkend mbo- of hbo-diploma halen? Bij LOE start je direct en studeer je flexibel online, waar en wanneer je wilt. Dat is slim studeren. LOE. Erkend. Online. Leren.
0: Nu alle kaartjes 21,50. Alleen op apenhulp.nl.
2: Wist je dat? Er zit een schilder in iedereen. En de verfzaak sleep jij doorheen.
3: Welkom bij de Verfzaak.
2: Nu bij 10 liter Histo Monodek 25% gratis.
4: Deze trekpleisteractie is wel heel voordelig. Nu heel veel producten van Nivea. 1 plus 1 gratis. Dat voordeel wil je niet missen. Dus ren naar de winkel. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
3: Welkom bij de Verfzaak.
2: Ga naar de webshop of bezoek een van de meer dan 20 verfzaken.
5: Je hebt het beter bekeken bij KPN. Combineer internet en mobiel en kies elke maand je entertainment cadeau. Kijk Love is Blind op Netflix, B&B Vol Liefde op Videoland of voel de liefde voor jouw voetbalclub met ESPN Compleet. Stap nu over op kpn.com/combivoordeel. KPN, voor het beter internet.
6: Profiteer bij Pearl van 3 voor 1. Koop je een bril, dan krijg je de tweede bril of zonnebril gratis. En een cadeaubon voor iemand anders. Er gaat een wereld voor je open. Bekijk de voorwaarden op pearl.nl.
7: Wakker liggen hoeft niet meer, want het is Summer Sale Madness bij Beter Bed. Tot wel 50% korting op matrassen, bedden, beddengoed. 50%! Je kunt het zo gek niet bedenken. Dus red ik Ted. Woehoe! Naar Summer Sale Madness van Beter Bed.
8: Ik wil bij de brandweer. Later als ik beter ben.
9: Laat kinderdromen uitkomen. Momenteel geneest 81% van de kinderen met kanker. Maar we moeten naar de 100%. Kijk wat je kunt doen op kika.nl.
7: Nu Summer Sale Madness bij Beter Bed. Tot wel 50% korting op Emma matrassen. 50%! Dus red ik Ted naar Beter Bed.
10: Gisteren lag je lang uit bij de beauty salon. Maar nu zit je krap bij kanker.

0: spel voor inbrekers. Hoppa! Plus, de anti-inbruikhulp van Interpolis is doei inbrekers.
1: Drie sterren slot.
0: Hou je huis veilig met de anti-inbruikhulp van Interpolis. Zoals onze slotentool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis. Glashelder.
2: Bij Plus zijn we zelf ook gek op aanbiedingen. Daarom vind je bij ons nu de beste aanbiedingen van het land. Zoals Pepsi en Rivella, alle blikjes en flessen tot 1 liter. 1 plus 1 gratis. En Lor Coffee Cups, een doos van 20 stuks, 4,99. We doen met je

0: Go's. Ja, ook die. En voor dat ene ding dat je vergeten was.
1: Nieuw bij Ziggo. Altijd alle vriendenloterij Eredivisie op ESPN. Standaard in elk tv-pakket. Voor de grootste voetbalfanaten. De zelfbenoemde experts. En de meekijkers.
2: Voor wie zijn we ook alweer?
1: Nu standaard bij Ziggo. In elk tv-pakket. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
3: Psst, heb je het al gehoord? Vanaf nu kan je weer voor 1 euro ontbijten bij IKEA. Dat is pas echt lekker wakker worden. Kom langs bij IKEA en ontdek onze nieuwe ontbijtjes van 1, 2 en 3 euro. IKEA, een wereld aan ideeën.
1: Nu 12 maanden Ziggo internet en tv voor maar 34,95 per maand bij een 2-jarig abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels.
4: Goedenavond, Q-verkeer van Flitsmeister. 9 files in Nederland. Dit zijn ze vanaf 10 minuten of langer. De eerste op de A2, Maastricht-Noord naar Eindhoven, bij Nederweert. Een brandend voertuig staat daar. 3 kilometer, 10 minuten vertraging. En op de A12, Utrecht-Den Haag, bij Prins Klausplein. Daar is de verbindingsweg dicht. 6 kilometer, 20 minuten.
5: En flitsers op de A6 richting Lelystad, bij 69,2. Op de A12 richting Ede, bij 83,1. En op de A28 richting Amersfoort, bij 59,6. Ja, dan het weer van Weerplaza. Vanavond in het noorden kans op wat regen. Het koelt af naar 13 graden. Zo, dat is lang geleden.
6: Ja.
5: En morgen is er veel zon. Het wordt dan 21 tot 25 graden. Eigenlijk perfect weer.
4: 1 minuut over 6:30. Headlines van nu.nl met Nathalie van Suylenkom.
7: Goedenavond, Defensie.

0: grenscontroles, dan heet hij Karremans. Nee, is dat niet leuk?
1: Vind ik dat grappig.
0: Nee?
1: Oké.
2: Nee, dit is niet per se. Nou ja, goed. Zet hem op de mail, Tom.
0: Ja, dat is goed.
2: Lees hem nog even na.
3: Oh, wat leuk.
2: Die stilte ook. Ja, dit wil ik nou. Kunnen we dit even uitknippen als een fragment? Dit vind ik dan wel weer leuk. Nee hoor, Tom, het was
0: ja, nee, is goed, jongens. Goh, ben ik blij dat het bijna 7 uur is.
2: Wat een slechte grap. Goed.
0: Grap. Ik vond het gewoon grappig.
2: Ja, oké.
0: Okay. Combinatie.
3: Op veel plekken. Sorry. Op veel plekken dalen de geboortecijfers, maar niet in het Overijsselse Hardenbergen. Daar is volgens RTV Oosten een heuse babyboom aan de gang.
0: Goh.
3: Normaal zijn in het ziekenhuis daar tussen de 70 en de 80 bevallingen per maand. Nu zijn het er 106. Deze verpleegkundige heeft al een idee hoe dat komt.
0: Verpleegkundige.
4: We merken sowieso de laatste jaren wel een toename van het aantal bevallingen. Mede ook misschien omdat Hardenberg en de gemeente Hardenberg ook wel groeit. En met name de zomerperiodes op een of andere manier zijn altijd druk. We zeggen dan altijd, 9 maanden geleden was het blijkbaar heel gezellig.
3: Ja, waar ik zei verpleegkundige bedoelde ik gelukkig verloskundige. Bedankt voor je scherpheid, Tom. Met 3 verloskamers is het daar af en toe. Oppassen en meten.
2: Oppassen?
3: Ja, passen en meten. Sorry, ik ben ook even van mijn apropos.
2: Ja, sorry.
0: Bijna weekend.
2: Ja, bijna weekend.
3: Je hoorde dit in ieder geval bij RTV Oost.
2: Oh, nu krijgen we volgens mij het nieuwtje wat voor jou spekkie naar het bekkie is.
0: Rome.
3: Ja, nu gaan we voor het echt hier. Vlakbij het Colosseum in Rome hebben archeologen een bijzondere ontdekking van bijna 2000 jaar oud gedaan. Het gaat om een oude brandweerkazerne uit de tweede eeuw.
2: Dat is vet.
3: Ja. In het gebouw zijn onder andere muurschilderingen gevonden. Daarop zijn dolfijnen, vissen en kreeften te zien. En de ruïne lijkt veel op een andere brandweerkazerne die eerder in een andere stad is ontdekt. De Romeinse brandweer bluste branden met water uit aquaducten en zorgde ook voor orde in de stad.
2: Ja, dit vind ik tof. Ja, Tom, dit is misschien wel een stukje geschiedenis wat je wel aan het hart gaat.
0: Sla ik op aan.
2: Ja, je hebt helemaal niks met geschiedenis, maar dit vind je wel leuk.
0: Ja, dit is toch gaaf dat ze dat ontdekken uit de tweede eeuw.
2: Ja, dat is wel echt fantastisch.
3: Dat is echt heel
2: oud. Dat is echt heel oud, ja.
0: Gaaf hoor.
2: Ja, heel gaaf. Nou, en is het bekkie met het spekkie gevuld?
0: Ja hoor.
2: Mooi, dan kunnen we door.
5: De Top 40 update wordt mede mogelijk gemaakt door Autotaalglas.
6: De 4 belangrijkste Top 40 hits van vandaag.
5: Dit is de Top 40 Update.
0: Dit is de update van donderdag 6 augustus 2026. Op 1 komt voorbij mijn voorspelling voor de nummer 1 van morgen, op basis van alleen de dagstatistieken van vandaag. Op 2 zometeen de huidige alarmschijf van Ella Langley. En op 3 On My Soul van Bruno Mars. Maar eerst een tip voor de top. En dat is leuk. Het is namelijk de nieuwste single van Jugal. Hem kun je ondertussen kennen van deze Top 40 hit. Met Jamaican heeft hij een hoge notering te pakken op dit moment. Maar dikke kans dat hij morgen ineens met 2 zomerse hits in de lijst te vinden is. Nieuwe single is een samenwerking met producer Imaal Angel en zangeres Ultra Nathé. Nou, hier.
2: Sla je het even op?
0: Ik sla hem op. Heel goed. Moving to the Sun hoor je vanavond in de update als tip voor de top.
5: Nummer

0: op Your Music, On My Soul. Het is een van de drie hits waarmee Bruno op dit moment in de top 40 te vinden is. Dit is zijn hoogst genoteerde. Te vinden op plekje 13. Wie weet komt hij morgen wel de top 10 binnen. Gaan we naar de nummer 2. Daar vinden we de huidige alarmschijf van Ella Langley. Een Amerikaanse country zangeres. Ja, niet alleen hier op Q wordt ze goed ontvangen. Want er gaat eigenlijk overal wel lekker door het dak. Grote kans dus dat ze morgen, nadat ze alarmschijf af is, binnenkomt in de top 40. Q's in Texas hoor je vanavond in de update. In ieder geval op
1: nummer 2. De Q Music Alarmschijf.

0: En zo gaat de update van 6 augustus 2026 als volgt de archief in. 4 was voor Move Into The Sun van Ugel. 3 Bruno Mars, On My Soul. En 2 de alarmschijf Choosing Texas, Ella Langley. Gaan we naar de nummer 1 in de top 40 update. Ja, het is tijd voor de voorspelling van de nummer 1 voor morgen. Laten we even kijken hoe de huidige top 3 eruit ziet. Het brons in de top 40 is For Another, Talk To You. Dan hebben we het zilver, The Bauza, Magnetic. En het huidige goud is nog steeds van Shakira. Het WK-anthem, Die Die. Gaat dat erepodium hetzelfde blijven? Stel ik eventjes de vraag aan de firma Krikke hier tegenover mij.
1: Oeh, nou, ik denk dat het erom gaat spannen.
0: Zou Die Die gaan dalen?
1: Als het niet deze week is, is het volgende week. Ik denk dat dit een beetje zo'n kantelpunt gaat zijn.
0: Ja,
1: wat denk
0: jij? Ja, het WK is nu toch ook wel een tijdje, maar Shakira blijft wel lekker gaan. Dus ik weet het niet. Misschien blijft ze ook wel lekker staan, hoor.
1: Ja, maar dan maximaal nog 1 week, denk ik.
0: Oké, we gaan het zien. Je kan natuurlijk zelf ook jouw voorspelling voor de nummer 1 in de top 40 van morgen doorgeven. Dat doe je via qmusic.nl/top40. Doe dat, want daarmee maak je kans op kaartjes voor een concert naar keuze, inclusief vervoer. Gaat dus spannend worden. Morgenmiddag 2 uur een nieuwe top 40. Voor nu de nummer 1 uit de top 40.

0: Tot zover. Nou, je hoort
1: en daar
0: al
1: de lach die je de komende drie uur nog gaat horen op Q-Music. Joost en Quinty! Ja.
2: Hallo! Er zit ook nog een stem achter die lach.
0: Ja, dan hebben we dus al zo'n angstaanjagende lach met Marieke Elsinga. En nu is ook Quinty Missijan in de house. Ja, bereid je maar voor. Ja.
3: Zo gaat dat dus de hele dag door.
0: Ja.
1: En harder.
0: Ja, dat klopt.
2: Ik heb ook geen niveau.
0: Nee.
2: Dat is gewoon hard.
0: Ja, maar dat is toch ook leuk?
2: Nou ja, dat is aan jou om te bepalen.
0: Ik vind het hartstikke leuk.
1: Joost begint de show met twee paracetamolletjes.
0: Ja, en eindigt er met vier.
1: Ja.
0: Ja. Maar goed, wat zit er allemaal in jullie show?
3: Ja, ik heb denk ik de allerleukste voice memo in jaren gekregen van Quinty. Afgelopen week.
0: Die ga je nu laten horen?
3: Nee, daar kan ik straks wel even een stukje van laten horen.
1: Oh, super, ja. Okay,
3: okay. En natuurlijk, ja, Bram.
0: Wat?
1: Oh, die klok. Die.
3: Ja.
0: Oh, die god, die klok.
3: Ja.
0: Klok tegen de klok.
3: Ja.
0: Wat leuk.
3: Heel leuk.
0: Nou, we gaan luisteren.
2: Waarom ben jij daar zo venijnig over?
0: Nee, dat vind ik hartstikke leuk.
1: Het is een super item.
0: Het leukste item. Joh,
1: lekker geld weggeven bijna een weekend. Ja.
0: Knok. Tegen die klok. Ja, heerlijk. Nou.
1: Veel plezier met de avondshow. Joost en Quinty zometeen met onder andere Afrojack.
4: Zo, reclame. Een mooi moment om even een kopje koffie te pakken. En te kijken of je niet te veel betaalt voor je verzekeringen. Ja, dat is ook belangrijk. Bij Allianz Direct krijg je direct extra korting als je meerdere verzekeringen afsluit. Check nu, nee, niet na de koffie, wat je kunt besparen. En lees de voorwaarden op allianzdirect.nl. Allianz Direct.
5: Wist je dat je spieren ook met de jaren voldoende eiwit nodig hebben? Met Campina Extra Proteïne Yoghurt voeg je gemakkelijk meer eiwit toe aan je ontbijt. Voor net dat beetje extra voor jezelf en voor je spieren. Campina Extra Proteïne Yoghurt. Probeer nu.
6: Nu bij Belsimpel, de nieuwste Samsung Galaxy Foldables. Met een nog slanker design en een slim vouwbaar scherm. Bestel nu in combinatie met Odido en ontvang tot wel 1029 euro korting. Ontdek het nieuwste van Samsung, nu bij Belsimpel.
7: Strakke zomerdeals met Club Karwei. Alleen deze week 30% korting op bijna alle Flexa Creations lak- en muurverf. Karwei, maak het mooier.
8: Bij Eurojackpot maak je elke dinsdag en vrijdag kans op de hoogste jackpot van Nederland. En je speelt al mee voor 2 euro. Koop je lot in de winkel of op eurojackpot.nl. Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
9: Geef een draai aan je zomer met het prijzenrad van Albert Heijn. Bij elke 10 euro ontvang je superhoge korting of een gratis product. Altijd prijs, nu in de AH-app.
10: Wetenschappers, ondernemers en overheid die samen vernieuwen. Het kan echt. In Limburg noemen we het Brightlands. Benieuwd wat er kan?

0: of doneer.
1: Wat als grondstoffen niet uit de grond komen, maar uit oude gebouwen? Het kan echt. Een start-up in Heerlen weet precies welke bouwmaterialen in welk pand verborgen zitten. En dat voor hele steden tegelijk. Kijk op brightlands.com.
2: Zin in een plek helemaal voor jezelf? Bij ASM Bank vergroot je je kans op een eigen huis met het gratis eerste huis.

0: ASN Bank. Nu al zin in morgen.
1: Bij Kruidvat ben je vaak al een stapje duurzamer bezig dan je denkt. Zo is de deodorant van Wild hervulbaar. En de navullingen zijn nu 1 plus 1 gratis. Ja, daar zou ik ook voor naar de winkel rennen. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Meer info op kruidvat.nl/stapjeduurzamer.
2: Ontvang een gratis product bij Jumbo. Zo krijg je deze week maar liefst 3 flessen Hellmann's of Calvé-saus van 250 milliliter bij besteding vanaf €35. Op is op en opschieten, want het geldt maar tot en met dinsdag. Helemaal gratis, dat is die ja van Jumbo.
3: 3 ingrediënten om je avond groots te maken. Een 100% rundvleesburger. Nog een 100% rundvleesburger en de legendarische Big Mac saus. Classic genieten van de Big Mac van McDonald's. I'm loving it.
4: Nieuwe auto? Bij Ora is je autoverzekering zo geregeld. Fijn, want als je net de sleutels krijgt, wil je en meteen een ritje maken met het hele gezin.
5: Zijn we al.
4: En je team naar de uitwedstrijd brengen. En verzekerd zijn.
6: Oh ja, verzekering.
4: En weer door met de Ora autoverzekering.
7: Hallo, met Peter van Os van uw bank. Wij zien verdachte geldopnames op uw rekening. Als u dit niet zelf doet, boek dan direct uw geld over naar een veilige rekening. Ik zal u nu het rekeningnummer geven.
8: Wat voel je nu? Angst? Stress? Je gevoel is de beste waarschuwing tegen fraude. Stop en hang op. Meer weten? Kijk op voorkomfraude.nl.
9: De Consumentenbond bewijst het. Niemand is goedkoper dan Dirk. Want Dirk heeft mede de laagste prijzen met budgetboodschappen. Je betaalt zelfs 9% minder dan gemiddeld. En dat verschil merk je meteen aan de kassa en in je portemonnee. Op Dirk kun je rekenen.
10: Kijk, kijk, kijk. Daar ligt hij. De berg. Met witte toppen die tot aan de hemel reiken. Maar niet voor lang. Niet met een reus in huis. Witte Reus. Wastenberg kost een beetje. Al 60 jaar.
9: Nu bij Dirk kerstbeken tafelzuren. 1,49. Dat is dan voordeel.
11: Bij NCOI leggen we al 30 jaar de lat hoog voor onszelf. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Slimmer, korter, voordeliger. Ze starten na de zomer, dus ga snel naar ncoi.nl.
12: Ah, eindelijk. Zomervakantie.
13: En om het nog leuker te maken, deze week krijg je met Praxis Plus 20% korting op 1 artikel naar keuze. Bij besteding vanaf €10. Bespaar snel op praxis.nl. Voor de makers.
14: Praxis.
15: Je belt, mailt, deelt bestanden en houdt je team bereikbaar. Waar je werkdag je ook brengt. Met Odido Business vind je mobiele abonnementen voor elke zakelijke behoefte. Van ZZP en MKB tot grootzakelijk. Snel, betrouwbaar en via een 5G-netwerk van wereldklasse. Kijk op odido.nl/zakelijkmobiel.
16: Exact 7 uur, het Q-Music nieuws van nu.nl. Krijg van Rebecca.
17: Goedenavond. Er komt geen compensatie voor bedrijven die last hebben van de lage waterstand. Dat zorgt voor problemen in de scheepvaart, maar ook bij tuinders en boeren. Maar financiële steun komt er dus niet, vertelt minister Karremans bij de NOS.
18: We kijken natuurlijk zo goed mogelijk hoe we kunnen helpen. Maar er is nu geen sprake van dat wij nu massaal gaan compenseren of de portemonnee trekken. Dat geld hebben we ook helemaal niet. Onze inzet is nu gericht op ervoor te zorgen dat de impact van dit watertekort, wat er is, waar we ook verder niks aan kunnen doen, maar waar we wel mee te maken hebben om dat zoveel mogelijk te minimaliseren.
17: Volgens hem hoort dit ook een beetje bij het ondernemersrisico. Zangeres Journey Kaagman is overleden. Dat heeft haar familie bekendgemaakt. Ze zong in de band Earth and Fire en ze was ook een bekend jurylid bij de eerste seizoenen van Idols. Journey Kaagman had al jaren de ziekte van Parkinson. Ze is vorige week overleden. De uitvaart was vandaag in besloten kring. Kaagman is 79 jaar geworden. Er komt mogelijk een nieuwe bestorming aan van de Spaanse exclave Ceuta. Op social media wordt een nieuwe datum verspreid om het later deze maand weer opnieuw te proberen. En de Spaanse politie neemt die dreiging heel serieus. Pas geleden reisden zo'n 60.000 migranten op één dag naar dat gebied. Allemaal op zoek naar een beter leven. Maar iedereen moest daarna weer terug. En dat je langer leeft als je genoeg beweegt en niet rookt, dat wisten we al, maar er komt nu iets nieuws bij. Want als je optimistisch in het leven staat, dan is dat beter voor je hart. Dat blijkt uit een nieuw onderzoek. Mensen die oefeningen doen zoals mindfulness of een dankbaarheidstraining merken daarna een paar weken al de voordelen van. Je hebt dan onder andere een lagere bloeddruk en minder stress, en je kan daardoor ook makkelijker gezonde keuzes maken. Het weer dan nog van Weerplaza. Vanavond in het noorden nog kans op een bui, maar verder blijft het droog en het koelt af tot een graad of 13. Morgen veel zon bij maximaal 25 graden.
19: Dan de flitsinformatie van Flitsmeister. Op de A2 Utrecht-Amsterdam tussen Holendrecht en Oudekerk aan de Amstel 3 kilometer 5 minuten. Op de A12 Arnhem-Oberhausen tussen Oud-Dijk en Duitsland 2 kilometer 7 minuten. En dan de A37 tussen knooppunt Holsloot en Meppen tussen Zwartemeer en Duitsland 1 kilometer 9 minuten.
16: Nou, wat ook heel goed is voor levensverlengende focus. Ja. Een goede lach.
19: Ah, dat is zo.

0: bij Q Music en My Body Isn't Ready. Maakt het 7:08 op deze donderdagavond Little Friday. Joost en Quinty Preste.
1: Hallo, goedenavond.
0: Goedenavond.
1: Ja, het is al Little Friday bij Sam. Die stuurt groeten vanuit ons huisje aan de Moezel.
2: Oh, heerlijk.
1: Femke zegt, zit nog even aan de bloemkoolbites. Dat zijn van die bloemkoolstukjes die dan zo helemaal lekker gefrituurd zijn en zo.
0: Ja, zij stuurt een foto mee. Dat ziet er gewoon serieus goed uit.
1: Ik heb dit wel eens gehad.
0: Ja, dat is goed, hè?
1: Ik kan me aanraden.
0: Prima.
1: Ja, hoor. Conrad zegt, vandaag voor het eerst speeddaten. Spannend. En dan Dominique, die stuurt groetjes vanuit Frankrijk. Lekker met de familie, 2 weekjes op vakantie.
0: Zoals gebruikelijk openen wij de show altijd met de vraag, wie van de twee? Vandaag de vraag, wie van de twee heeft deze week voor het eerst echt een gigantische kater gehad? Ja.
1: Ja.
0: Ja, ik was het niet.
1: Nee, dat was ik. Ja, en om het een klein beetje geur en kleur te geven, dit stuurde ik jullie in de groepsapp.
0: Ja, even kijken of ik die...
1: Heb je hem?
0: Nee, ik heb hem nog niet.
1: Kom nog, hou je nog te goed.
0: Dat zo meteen. Ja, het is denk ik de top 5 meest favoriete... Porsche Memory Club.

0: De Bouwsta bij Kim Music en Magnetic, 7:15. Joost en Quinty hier. We beginnen dit programma altijd met wie van de twee?
1: Wie van de twee heeft deze week voor het eerst een gigantische kater gehad?
2: Ja, dat was ik.
0: Quinty, Missy, Jan, wij checken altijd op maandag even met elkaar hoe het weekend was. Nou, jij stuurde deze voice memo die Q-luisterend Nederland echt niet wilde onthouden.
3: Ik werd om 9:00 ochtends werd ik wakker op zondag. Ik denk, oh, wat heerlijk, ik ben gewoon niet brak. Wat blijkt, ik was hier niet brak, ik was gewoon nog steeds dronken. Ik val weer lekker in slaap. Ik denk, ah joh, een beetje dommelen, kan nog wel. Ik word vervolgens weer wakker om 12:00 middags, alsof de dood aan het randje van mijn fucking bed stond.
2: Ja.
0: Ik heb echt gewoon gegierd toen ik deze voice memo hoorde. Wij waren namelijk op hetzelfde feest geweest. Wij waren bij Pride.
2: Zeer zeker. Op de boot waar jij lekker aan het draaien was. Ja. Het was een waanzinnig feestje. Het was echt heel erg gezellig. Ik ging van de boot waar wij waren naar daar hebben wij afscheid genomen, Joost. Want volgens mij was jij er de volgende dag niet zo zwaar aan toe als dat ik was. Wij hebben op een gegeven moment, nou ja, ik en nog een aantal anderen, zijn we echt van feest naar feest naar feest gegaan. Het was echt een hele, hele, hele goede avond. Waarbij de avonturen me een beetje zo tegemoet kwamen. Dus ik wist ook wel, ja, morgen, het gaat een pittige dag worden. Het zal niet vanzelf gaan. Dat ik vervolgens de volgende dag wakker werd met het gevoel dat de dood tot mij kwam, die had ik even niet helemaal zien aankomen. Ik zeg altijd met heel veel trots dat ik eigenlijk niet echt brak ben. Dat ik dat best wel goed kan hebben. Dat ik best wel een koningin ben in dit goed handelen. Maar die volgende ochtend was het toch zover. Ik was gewoon helemaal kapot. Koppijn, misselijk. Echt dat hele nare misselijk zijn. Ik was gewoon die hele dag helemaal niks meer waard. Zo'n dag neem je dan gewoon. Het was een zondag, je bent brak. Het is wat het is. Dat accepteer je. Het is vervolgens maandag. Maandag, Joost.
0: Ja,
2: ik word wakker.
0: We zijn 48 uur verder.
2: 48 uur verder. Met de gedachte, ah, lekker vroeg opstaan op de maandag. De nieuwe week weer beginnen. Nog steeds helemaal gesloopt.
0: Ja,
2: kapot.
0: Je weet wat dat betekent, hè?
2: Nee, ik word daar... Nee,
0: je weet wat dat betekent.
2: Joost. Ik ben oud.
0: Je bent gewoon oud aan het worden.
2: Ik ben oud aan het worden. Ik kan het niet meer. Brak zijn pakt mij anders dan toen ik 18 was. En dat doet mij helemaal niet goed.
0: Zometeen gaan we een nieuwe ronde spelen van de Knok tegen de Klok. De aanmeldingen daarvoor die gaan zometeen weer open. Jouw kans op een paar honderd euro.

0: Culver City by Q, self-aware.
1: Knok. Knok tegen de klok.
0: Nieuwe ronde uiteraard van Knok tegen de klok zometeen.
2: Ja, ik heb net eventjes de administratie van de afgelopen week bekeken. Ik denk donderdagavond, goed moment om even te kijken hoe gaat het eigenlijk met Knok tegen de klok. Ik vind het niet zo goed gaan deze week.
3: Nee.
2: Q-luisteraar Eva, Davy, allebei die klokken hartstikke uit elkaar geknald. Had 106 euro kunnen zijn, had 143 euro kunnen zijn. Niet weg.
3: Nee.
2: Vind ik niet goed gaan.
3: Nee, jij gunt Eva en Davy meer.
2: Ik gun hun meer. Ja. Ik gun de luisteraar veel meer dan dat. Dus ook vandaag stel ik weer gewoon mijn donderdagavond veto.
3: Oh ja, oh kijk uit.
2: We noemen hem even zo.
3: Nee, het is veel goeds als je nu luistert.
2: Zeer zeker.
3: De baas luistert ook mee, die is weer terug van vakantie.
2: Nou ja, zet hem even uit, baas. Eerste bedrag wat je straks hoort, 150 euro.
3: Oh ja, gaan we gewoon weer veten we dan?
2: Gewoon omhoog.
3: Oké, nou, het eerste bedrag wat je hoort is 150 euro. Als je daarna wil stoppen, zeg je gewoon stop, pak je 150 euro. Dat is gewoon het startbedrag, zometeen een Knok tegen de klok. Weet wat je moet doen, stuur klok via de Q-Music app, speel je zo meteen mee en ook Alex Horn komt eraan.
1: Je hebt het beter bekeken bij KPN. Combineer internet en mobiel en kies elke maand je entertainment cadeau. Kijk Love is Blind op Netflix, B&B vol liefde op Videoland of voel de liefde voor jouw voetbalclub met ESPN Compleet. Stap nu over op kpn.com/combivoordeel. KPN, voor het beter internet.
4: Yeah! Zo, die hebben er zin in. En wij ook. Jumbo Hockey is helemaal klaar voor het nieuwe seizoen. We hebben alles in huis en onze pro's staan je met raad en daad bij. Online vind je alles, maar in de winkel krijg je meer. Jumbo Hockey. Speciaal voor jou.
5: Tada, hier ben ik, jouw stijladviseur bij Quantum. Ik kom graag bij je thuis om te kijken wat bij je past. Gordijnen voor een, cozy sfeertje. Of juist strak. Ik neem je mee door de laatste trends, stijlen, stoffen. En zo maken we samen jouw huis helemaal jou voor een Quantumprijs.
6: Nu bij Quantum, stijladvies aan huis. Hoe leuk is dat? Plan jouw gratis afspraak, inclusief inmeten, nu op quantum.nl. Yeah!
4: Online vind je alles, maar in de winkel krijg je meer. JumboHockey.com, speciaal voor jou.
7: Al één van de vier Müllermilkflesjes met dat moe-geluid is gevonden. Dus hou je oren goed open. Want vind jij één van de overige flesjes? Dan win je 25.000 euro.
8: Müllermilk, the moo you can't resist.
9: Zomervakantie? Pathé vermaakt je kids. De hele zomer leuke activiteiten tijdens het Pathé Kids Festival. Kom langs en maak kans op toffe prijzen.
10: Wauw, zoveel zomerdeals bij Ethos. Zoals heel veel Pampers, nu 2 plus 2 gratis. Dat zijn pakken vol voordeel voor de allerkleinste. Kom voor nog meer zomerdeals naar de winkel of shop op ethos.nl.
11: Mooi van Ethos.
9: Pathé Kids Festival. Ga naar de film en maak kans op 1 minuut gratis shoppen bij Intertoys.
12: De Consumentenbond bewijst het. Niemand is goedkoper dan Dirk. Want Dirk heeft mede de laagste prijzen met budgetboodschappen. Je betaalt zelfs 9% minder dan gemiddeld. En dat verschil merk je meteen aan de kassa en in je portemonnee. Op Dirk kun je rekenen.
13: Sst, alleen voor ondeugende zoekers. Via ondeugenddaten.nl scoor je jouw unieke match. Beleef ongekende avonturen. Ga naar ondeugenddaten.nl. Wacht niet langer.
12: Nu bij Dirk, Red Band Bites. 99 cent. Ja, 99 cent.
14: De Summer Savings bij Domino's. Met, raad eens, een tweede pizza gratis. Af te halen bij zowat alle winkels. Dus bestel snel op domino's.nl.
15: Honor the craving.
16: Alle dames, vliegensvlucht naar Kruidvat. Nu alle Always, Always Dailies en Always Discreet 2 plus 1 gratis. Met en zonder vleugels. Gooi die toilettas vol bij
17: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
18: Hoe ziet een succesverhaal eruit? Een patty van 100% rundvlees, wat ketchup en mosterd en een slice augurk. De hamburger van McDonald's voor maar €1,80. I'm loving it.
19: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften van Nederland voor de allerbeste prijs. Met deze week Donald Duck. Nu maar 2,50 per week en altijd opzegbaar. Tot zo op kiosk.nl.
20: Fans van waanzinnig voordeel, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Paprika mix, lekker in de salade, lekker voor de portemonnee. 3 stuks voor nog 1 euro, slechts 95 cent.
21: Fans van voordeel.
20: Aldi.
11: Staatsloterij bestaat dit jaar 300 jaar. En dat vieren we elke maand met extra jubileumprijzen. Dus ook tijdens de trekking van 10 augustus. Met een jackpot van 14,8 miljoen. Belastingvrij. Koop nu je staatslot in de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
20: Fans van lekker veel voordeel, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. 1 ster beter leven scharrelkit dijfilet. Geen bot en geen geld. 800 gram voor maar 6,99.
15: Fans van voordeel.
20: Aldi.
21: Wist je dat je spieren ook met de jaren voldoende eiwit nodig hebben? Met Campina Extra Proteïne Yoghurt voeg je gemakkelijk meer eiwit toe aan je ontbijt. Voor net dat beetje extra voor jezelf en voor je spieren. Campina Extra Proteïne Yoghurt. Probeer nu.
22: Met Swiss Sense vlieg je elke dag naar je droombestemming. Wacht, want dit wil je niet missen. Hot deal. Nu tijdelijk €200 extra korting bovenop de zomersale. Joehoe! Swiss Sense.
23: Je belt, mailt, deelt bestanden en houdt je team bereikbaar.

0: ik heb.
1: Ja, en ik heb dus gewoon weer mijn veto voor deze donderdag opgegooid. Dus hij begint zometeen op 150 euro.
0: Het veto van Quinty dat nu ingaat, 150 euro is zometeen het startbedrag.
1: Correct.
0: Klok tegen de klok. Als je mee wil doen, stuur dat woord klok via de Q Music app. Eerst Love Frequencies bij Q. Nieuwe muziek. This is Live It All.

0: Gomje bij Q Music and Morning.
1: Knok. Knok tegen de klok.
0: Daar gaat hij dan, de speciale veto-editie van Knok tegen de klok. Gaan we spelen met Lennart. Lennart, goedavond.
2: Goedenavond, Joost en Quinty.
3: Hallo, goedenavond. Hey Lennart, ben jij het weekend al een klein beetje aan het inluiden, of wat?
2: Nog niet. Ik moet morgen nog wel weer gewoon werken, maar ik ben wel even op bezoek bij een kameraad van mij. Ach. Dus dat wordt wel gewoon alvast een goed voorbegin van het weekend.
3: Wat heerlijk. Ja, jij zei al, ja, we zoeken natuurlijk ook naar een goede reden waarom je mee wil doen aan Knok tegen de klok. En jij zei, mijn vrouw is hoogzwanger en daar kunnen we nog wel wat voor gebruiken.
2: Dat klopt, dat klopt. Alle beetjes zijn dan welkom, maar het mooie is nog als wij kunnen spelen voor een baby latte. En dat is een machine waarvoor de babyflesjes instant klaar zijn.
0: Ja, sorry, je zegt het echt tegen twee...
3: Ontzettend babyloze mensen.
0: Ja, wat is een baby latte, Lennart, nog één keer?
2: Ja, een soort van koffieapparaat, maar dan voor baby's. En dan kan je alles als ware kant en klaar inzetten. En dan hoef je alleen nog maar op het knopje te drukken. En dan komt het op de juiste temperatuur, wordt het flesje helemaal klaargemaakt.
3: Moet ik mij voorstellen dat dit een soort Nespresso-machine is waar je het flesje onder dondert en dan huppatee, is daar het perfecte flesje voor jouw kersverse baby?
2: Ja, dat klopt.
3: Ach,
0: geweldig. Want vroeger moest je dan met dat poeder zo, alsof je Nesquik maakt en dan water erbij in de magnetron. En dat hoeft dus nu allemaal niet meer.
2: Nee, precies. Nu kan ik gewoon lekker boven blijven. Hoef ik niet helemaal naar beneden. Dus Och. Het is ideaal.
0: En wat moet zoiets eigenlijk kosten, een baby latte, Lennart?
2: Nou, volgens mij gaat dat richting de €300.
3: Oh, wat een chique boel! Wat een chique boel.
2: Zeker.
3: Maar goed, dat scheelt jou dan wel weer ritjes naar beneden en naar boven.
2: Ja, precies.
3: Dus
2: precies.
3: Dat is mooi meegenomen, Lennart.
2: Ja, kan wat ik weer naar bed.
0: Hey Lennart, het is de veto-editie die we spelen. Quinty heeft de klok verzekerd op €150. Dus je zou ook zometeen kunnen zeggen, ja, ik stop gewoon bij €150. Omdat het deze week echt niet goed ging in de klok. Dus ja, je kunt ook zeggen, ik pak gewoon de helft alvast.
2: Ja, nou, dat is al door mijn gedachten gegaan. Maar ik ga het nog even aftasten.
0: We gaan het horen wat je gaat doen, Lennart. Ik ga de klok starten en jou de taak om te stoppen. Zo simpel is het, oké?
2: Ja, helemaal goed.
1: €150. €170. €184. €199.
2: Stop.
0: Lennart. €199. Gefeliciteerd.
2: Dank jullie wel.
0: Nou, heb je de frappuccino voor de baby toch al bijna binnen, hè?
3: Ik wil net zeggen.
2: Ja, precies. We zijn mooi op weg.
0: De vraag is wel, zat de... Wat was het? Baby latte?
3: De baby latte,
2: sorry,
3: jawel.
2: Ja, de baby latte.
3: Ja, sla hem maar op. Op een gegeven moment moet jij er ook aan, Joost.
0: Nee, ik weet het. Maar wat is dan een baby chino? Wat is dat dan?
3: Ja, dat is gewoon zo'n kopje met opgeklopt melk.
0: Kan dat ook uit dat ding komen, Lennart? Of niet een baby chino?
2: Daar heb ik me nog niet goed genoeg voor in verdiend.
0: Ah, sorry, ik snap het. Goed, Lennart, we gaan heel even luisteren. Hoe ver kon je nog doorspelen?
1: €212. €264.
3: Nou ja, het was in ieder geval geen volledige babylatte geweest. Ik moest ook nog zoeken, erg. Ja. Maar goed, €199 is toch een prachtige score, Lennart.
2: Ja, dat is fantastisch. Dat is fantastisch. Dat is een heerlijk weekend dat voor de boeg staat.
0: Nou, goed, fantastisch, Lennart. Wanneer word je vader? Wat is de uitgerekende datum?
2: Over 2 weekjes.
0: Oh, spannend. Ga de baby Chino in huis halen. Tot later, jongen.
2: Yes, helemaal goed. Dank jullie wel.
3: Baby latte.
0: Sorry, baby latte. Vanavond om 11:15 met Joey. Nieuwe ronde Knok tegen de klok. Dit is Kit Rayan. Ella.

0: Sienna Spyro bij Q en Material Lover. Brown.
1: Joost en Quinty.
2: Wie zijn Joost en Quinty?
0: Goeie vraag.
1: Joost en Quinty beantwoorden 999 essentiële levensvragen. Vandaag vraag
0: 272. Wat is een app die iedereen op zijn telefoon zou moeten hebben?
3: Oh, Funda.
0: Ja, wij delen toevallig een Funda-verslaving, Quinty, jij en ik. Wij kijken echt iedere dag wel een keer op Funda. Meerdere keren per dag.
3: Zeker, ja, ik ook.
0: Maar dat vind ik wel een beetje de gebruikelijke apps, weet je wel. Ja. Als je nou nu luistert en je denkt, oké, ik heb echt een parel. Ik heb een parel van een app die iedereen op zijn telefoon zou moeten hebben. Deel die dan vooral even via de Q-Music app. Ik heb een app op mijn telefoon, dat is een soort tik op mijn vingers. 7 keer per dag.
3: Oh,
0: ja.
3: Een tik op je vingers 7 keer per dag. Wat doe jij te vaak wat je minder zou moeten doen?
0: Ja, ik denk dat jij hem ook wel kan gebruiken, laat ik het zo zeggen. Okay, ik weet niet of je hem wil gebruiken, maar...
3: Nou, doe het. Nou,
0: zo meer.
3: Ik vind het heel spannend dit.
0: En kom maar door, hè. Welke app moet iedereen op zijn telefoon hebben? En turn the lights off voor jezelf.
4: Paspoort.
5: Check.
4: Zonnebrand.
5: Check.
4: Muziek voor onderweg.
6: De top 40.
5: Check. Ja, de top 40 gaat nooit op vakantie. Dus of je nou naar Frankrijk gaat,

0: Top 40 reist met je mee. Morgenmiddag tussen 2 en 6. De Top 40.
1: Wie vaak de A12 richting Veenendaal neemt, kan het beste nu even goed opletten. Er wordt op dit traject aan de weg gewerkt. Vanaf 14 augustus is de A12 van Utrecht naar Veenendaal 4 weekenden afgesloten. Dit levert ernstige vertraging op voor het verkeer. De extra reistijd kan oplopen tot een uur. Het is sowieso altijd slim om voor je vertrek even je route te checken. Kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
2: Autotaalglas is partner van de Top 40.
3: Autotaalglas zit echt overal.
4: Opgelost. Autotaalglas.
5: Lekker!
6: Simyo is al 37 keer de beste mobiele provider volgens de Consumentenbond. De beste kwaliteit voor een scherpe prijs. Nu bij Simyo, de meteen doen deals. 40 gig data en 400 belminuten. De eerste 12 maanden voor maar 6,50 per maand. Zo'n goede deal, die wil je meteen. Dus stap nu over naar Simyo.
7: Simyo. Is dit straks de bel van jouw B&B? Het kan zomaar, want deze maand maak je bij de Postcode Loterij kans op 250.000 euro. Om bijvoorbeeld je eigen bed en breakfast droom waar te maken.
8: Jammers, wat een gezelligheid, hè?
7: In Griekenland bijvoorbeeld. Ja, speel ook mee op postcodeloterij.nl. 18 plus, speel bewust.
9: Thuisvakantie? Neem het ervan. Met de zomerdeals van Lidl. Extra goedkoop deze week. Taxi, 1,5 liter voor maar 89 cent. En ook extra goedkoop. Amstel Radler 0.0. Een sixpack voor maar 2,95. Lidl, je verdient het.
10: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem. Stekker in het stopcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
9: En deze week ook extra goedkoop. Zalmfilet op huid. 4 stuks voor maar 7,99. Lidl, je verdient het.
11: Omdat onze band onbreekbaar is.
12: Omdat we op elkaar kunnen leunen. Omdat ik bij elke nieuwe herinnering wil zijn.
13: Miljoenen redenen waarom we blijven strijden tegen kanker. KWF. Tegen kanker. Voor het leven.
14: Ja! Zeker! Helene gaat haar huis verduurzamen en heeft net de financiering rond. Wil jij ook verduurzamen? Doe de gratis groene wonerscan op hypotheker.nl. Daarmee ontdek je wat er bij jouw woning mogelijk is. En je bespreekt je financieringsmogelijkheden met jouw hypotheker. Ja, zeker! De Hypotheker!
15: Nieuw bij Ziggo. Altijd alle vriendenloterij Eredivisie op ESPN. Standaard in elk tv-pakket. Voor de grootste voetbalfanaten, de zelfbenoemde experts en de meekijkers.
16: Voor wie zijn we ook alweer?
15: Nu standaard bij Ziggo in elk tv-pakket. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
17: Ook dat ene schroefje dat we maar één keer in de 154 dagen verkopen. Het Hornbach assortiment. Met 120.000 artikelen. Echt alles voor jouw project.
15: Nu 12 maanden Ziggo internet en tv voor maar €34,95 per maand bij een tweejarig abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels.
18: Bij Plus zijn we zelf ook gek op aanbiedingen. Daarom vind je bij ons nu de beste aanbiedingen van het land. Zoals alle Danio romige kwark, 1 plus 1 gratis. En de mega meevaller van de week, alle Plus meloenen, 1 plus 1 gratis. We doen met je mee, Plus.
19: Sloopmelk, sloopmelk, sloopmelk, sloopmelk. Sloopmelk. Sloopmelk. Sloopmelk. We horen je denken, stop nou eens met dat sloopmelk. Dat vinden wij nou ook. Dus, zuivelindustrie, stop met sloopmelk. Ja? Wakker dier.
20: Jij op vakantie, plus alle buren op vakantie, is vrij spel voor inbrekers.
21: Hoppa!
20: Plus, de anti-inbruikhulp van Interpolis is doei inbrekers.
21: 3-sterren-slot.
20: Hou je huis veilig met de anti-inbruikhulp van Interpolis. Zoals onze slotentool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis. Glashelder.
22: Heb je een druk leven, maar wil je toch een opleiding volgen? Bij LOI studeer je flexibel online, waar en wanneer jij wilt. Dat is slim studeren. LOE. Erkend. Online. Leren.
0: Ontvang een gratis product bij Jumbo. Zo krijg je deze week maar liefst 3 flessen Hellmann's of Calvé-saus van 250 milliliter bij besteding vanaf €35. Op is op en opschieten, want het geldt maar tot en met dinsdag. Helemaal gratis, dat is de ja van Jumbo.
1: Het is raam 14-daagse bij Quantum. Alles voor je raam tot wel 50% korting. Kom ook korting shoppen. Hoe leuk is dat? Quantum.
16: Exact 8 uur, het Q-Music nieuws van nu.nl. Krijg van Rebecca.
23: Goedenavond. Hulpdiensten roepen op om niet in de buurt te komen van de natuurbrand in Oudorp. Er is vanavond een NL-alert verstuurd waarin staat dat mensen het gebied moeten verlaten en uit de rook moeten blijven. De brand woedt in de duinen en is lastig te blussen doordat er een harde wind staat en er te weinig bluswater in de buurt is. Defensie springt daarom bij. Zij zetten een blushelikopter in om mee te helpen. De overheid gaat mogelijk ingrijpen bij snelwegen die richting de Duitse grens gaan. Er gebeuren daar de laatste tijd steeds vaker ongelukken. Waarschijnlijk door de files voor de grenscontroles die Duitsland uitvoert. Het ministerie van Infrastructuur onderzoekt nu welke maatregelen ze gaan nemen. Het kunnen bijvoorbeeld meer borden zijn, maar ook een andere belijning. In de Duitse stad Gelsenkirchen is vanmiddag een trambotsing geweest. Meer dan 20 mensen raakten daarbij gewond. De helft van hen is er slecht aan toe. 3 mensen liggen in kritieke toestand in het ziekenhuis. Het ging vanmiddag mis met een tram die voor opleidingsdoelen wordt gebruikt. Die stond in het centrum van de stad ineens stil, waarna een andere er tegenaan botste. Er wordt nog onderzocht hoe dat kon gebeuren. En dan nog sport, want rond deze tijd trappen 2 Nederlandse clubs af in het Europees voetbal. Ajax speelt vanavond in de voorronde van de Conference League tegen een club uit Ierland. En daar gaan we misschien wel zien hoe de nieuwe aanwinsten van de Amsterdamse ploeg het gaan doen. Het is dus niet de enige Nederlandse wedstrijd, want FC Twente komt ook nog in actie. Zij spelen tegen een club uit Slowakije. Het weer dan nog van Weerplaza. Vanavond in het noorden nog kans op een bui, maar verder blijft het droog en het koelt af tot een graad of 13. Morgen veel zon bij maximaal 25 graden.
24: Dan de verkeersinformatie van Flitsmeister op de A2 Maastricht-Noord-Eindhoven. Tussen de Hocht en Batadorp 3 kilometer 7 minuten. En de A12 Arnhem-Oberhausen tussen Beek en Duitsland 1 kilometer 6 minuten.
16: Ja, wat is nou een app die iedereen op zijn telefoon zou moeten hebben? Deel dat even via de Q-Music. Justin, hoor je naar Justin?

0: Justin Timberlake, What Goes Around Comes Around.
1: Joost en Quinty.
2: Wie zijn Joost en Quinty?
1: Joost en Quinty beantwoorden 999 essentiële levensvragen. Vandaag vraag
0: 272. Wat is een app die iedereen op zijn telefoon zou moeten hebben?
3: Wat is nou echt nodig op die telefoon?
0: Nou, ik zei net al, ik heb een app geïnstalleerd op mijn telefoon. Daarmee krijg ik een tik op de vingers. En jij dacht, waar gaat dat nou zijn?
3: Wat doe jij? Te veel?
0: Ik heb ScreenZen geïnstalleerd. Dat is een app die mij na 7 minuten van Instagram afkukelt. Omdat ik gewoon vind dat ik te veel tijd doorbracht op Instagram of TikTok. En heb ik een app geïnstalleerd, ScreenZen. En na 7 minuten sluit hij hem gewoon af. En heb mezelf dus een slot gegeven. Dan mag ik dus 5 keer per dag 7 minuten op Instagram zitten. En na 7 minuten zegt hij dan, mooi geweest, nu eraf.
3: En dat red jij?
0: Ja, dat red ik dan in die zin wel, want dan stop ik gewoon ermee. En sterker nog, het is zelfs zo erg, als ik de app aanklik. Jij kunt het allemaal customizen voor jezelf. Je kunt zelf bepalen hoe streng je het doet. Maar als ik de app open, dan moet ik zelfs, dat kan ik je nu laten zien, dan moet ik dus 30 seconden wachten. Oh, ik heb hem nu, toevallig had ik hem vandaag heel even afgehaald omdat ik iets in de instellingen moest doen.
3: Maar toevallig dan vandaag. Ja, ja.
0: Dan moest ik kijken. Dan kan ik hem erop zetten. Nou, ga ik hier TikTok openen. En dan moet ik dus. En dan moet ik 30 seconden wachten voordat de app was opent.
3: Krijg je een soort buffer van. Weet je zeker dat je dit doomscrollen wilt gaan doen, Joost Winkels?
0: Exact. Want dan zit ik op het toilet en dan tik ik op TikTok. En dan denk ik, nou, ik ben eigenlijk alweer klaar. Ik kan er wel weer vanaf.
3: Nou, dit vind ik waanzinnig.
0: ScreenZen zou iedereen moeten hebben. Wat heb jij voor app waarvan iedereen het op zijn telefoon zou moeten hebben?
3: Nou, ik denk een appie waar het ons best wel goed zou doen om een keertje niet zo ons druk te maken over de wereld hier.
0: Ja?
3: Het is een app waar ze bezig zijn met de wereld daar. De NASA-app.
0: Waarom heb jij de NASA-app over de ruimtevaart en zo?
3: Ja, dit is begonnen tijdens die Artemis 2-reis.
0: Ja?
3: Toen kwam ik erachter dat er dus een NASA-app was. En daar zie je dus waar ze. Je hebt livestreams waar ze dan weer ergens in het heelal bezig zijn met vette dingen.
0: Dus als
3: onderzoeken
0: iemand een schroef aan het vervangen is in het International Space Station, dan kun je op de livestream meekijken hoe ze die schroef vervangen, bij wijze van
3: spreken. Ja, even gewoon heel erg letterlijk uitzoomen.
0: Zie je ook een evenementenkalender? Want er staat iets al op de planning, hè?
3: Zeker. Nee, je hebt voor volgende week staat er natuurlijk de zonsverduistering. Dus er staat er gewoon een aftelklokje zo van 5 dagen, 23 uur en een paar minuten. Dan is de zon verduisterd.
0: Wat heb jij te doen volgende week woensdag?
3: Oh. Nog niks.
0: Nou, want het is volgens mij 8:10, toch? Volgende week woensdag.
3: Ja.
0: Dat is tijdens dit radioprogramma. Ja, als je wil, we hebben dus brillen besteld.
3: Want we gaan
0: op de radio live verslag doen van die zonsverduistering.
3: Nee.
0: Maar ja, omdat ik al eens eerder geroepen heb in het programma dat ik het compleet overschat natuurverschijnsel vind. Daarom dacht ik, moet een keer meemaken.
3: Overschat? Maar wil je Swinkels?
0: Wil je verslag komen doen?
3: Ik kom, terwijl jij hier in deze donkere, donkere kist van een studio zit, ga ik wel even naar buiten om verslag te doen.
0: Oké. We gaan naar Luca. Luca, goedenavond.
4: Hey, goedenavond.
0: Hey, je hebt ook nog een app die iedereen op zijn telefoon zou moeten hebben. Welke is dat en waarom?
4: Dat is de Hoge Nood-app. Dat als je naar de wc moet, dan weet je gewoon een wc te vinden.
3: Oh, Luca. Nu praat je mijn taal.
4: Zeker.
3: Hoe vaak heb jij dit gebruikt?
4: Ik persoonlijk ben vaak de faciliteit van mijn vriendin. Die dan hebben we een ventje nodig, dus zijn we in de stad. En dan kun je even kijken of dat die gratis of betaald is. En dan is het gewoon helemaal top.
0: Wat ongelooflijk goed. De Hoge Nood-app, Luca.
4: Hoge Nood.
3: En zijn er dan een beetje toiletten waarvan je denkt, nou, er is ook een reviewtje achtergelaten. Die is ook een beetje schoon en netjes.
4: Ja, zeker. Je kan een reviewtje achterlaten of dat die echt een bende was. Of dat die schoon was.
0: Oh, wat goed. 5 sterren zijn ze gewoon weer achterlaten.
4: Ja, zeker.
0: Oké, de Hoge Nood-app, installeer die vooral. Er is nog een tip binnengekomen, de Q-Music app, voor goedkope benzine en goedkoop eten. Nou, eerste levensbehoefte, zo meer.

0: En als je nog een duit in het zakje zou willen doen, hè, welke app moet sowieso op de telefoon staan? Bijvoorbeeld de NASA-app. Nerd Alert. Dan komen we naar Philly Cure. Dua Lipa onderweg. Break My Heart naar Harry Styles. Dit is American Girls.
1: Q. Sounds better with you.
2: Q Music.

0: Break My Heart.
1: Dua Lipa bij Q-Music. En Break My Heart. Joost en Quinty hier. We beantwoorden 999 essentiële levensvragen. Vandaag vraag 272. Wat is een app die iedereen op zijn telefoon zou moeten hebben?
2: Ja, ongelooflijk belangrijke vraag natuurlijk. Patrick had daar antwoord op. Hij zegt Fuelio voor de goedkoopste benzineprijzen.
1: Oh, nog één keer de naam?
2: Fuelio.
1: Fuelio.
2: Fuel van in het Engels...
1: Benzine. Ja, goed.
2: Hey. Fuelio. Nee, dit is heel gênant, maar goed, dat.
1: Mitchell, goedenavond.
3: Goedenavond.
1: Heb jij hem op je telefoon, Fuelio?
3: Nee.
1: Heb jij de NASA-app wel op je telefoon?
3: Ook niet.
2: Ach, er is nog zoveel winst te behalen, Mitchell.
1: Hey, Mitchell, welke app moet volgens jou iedereen op zijn telefoon hebben?
3: Yumbyte.
1: En wat kan je met Yumbyte?
3: Goedkoop eten.
2: Ah.
1: En maar op wat voor manier?
3: De overschotten die een horecazaak aan het einde van de dag over hebt, die kan je voor dan spotgekoop bij ze ophalen. Zodat er niet de prullenbak in gaat en jij gewoon lekker eten hebt.
1: Lijkt dat, ik ken Too Good To Go, ken ik dan wel. Is dat een beetje hetzelfde?
3: Het is hetzelfde concept. Alleen het is lokaler, kleiner en Nederlands. En voor de ondernemers is het ook gewoon goedkoper om te gebruiken.
2: Oh, daar hou ik van.
1: Yumbyte.
3: Ja, en de Q-Music app natuurlijk.
1: Hey, applausje voor Mitchell.
2: Heel goed, gelijk weer in onze good graces.
1: Dankjewel Mitchell, tot later.
3: Later.
1: Hey, op de redactie van dit programma zit Thomas.
4: Ja.
1: Thomas, jij hebt eigenlijk misschien wel de allerbeste tip nog. Dicht bij huis moeten we het zoeken vandaag. Vertel, welke app heb jij op je telefoon en waarom zou iedereen die zeker deze dagen op zijn telefoon moeten hebben?
4: Runpee. Ik ben een fervent bioscoopganger en dit is een app die moet je hebben. Het is namelijk een app die laat jou weten wanneer je tijdens de film naar de wc kan lopen.
1: Aha.
4: Hoe dat werkt. Ik was vandaag naar de Odyssey. Dat ding duurt ontzettend lang, bijna 3 uur. Dan moet je als de film start, zet je je timer aan. En op een gegeven moment, als er een scène komt die niet zo heel erg boeiend is, die weinig met het plot van de film te maken heeft, dan gaat je telefoon trillen. Dan heb je 3,5 minuut om te gaan plassen. En dan kan je op je telefoon meelezen wat er in de film gebeurt.
1: Oh.
4: Dus je mist een onbelangrijke scène. Je kan even lekker je behoefte doen. En je kan, terwijl je even lekker aan het plassen bent, precies meelezen wat er gebeurt. Kom je terug, niks gemist.
1: Dus iemand heeft gewoon bepaald van, oké, dit is een scène waar eigenlijk helemaal niks in gebeurt. Die zegt gewoon hier, marker, en dan, wow!
4: Ja, en er zijn 3 momenten. 2 gele-oranjige momenten. Die zeggen, ja, dit is wel belangrijk, maar als je echt moet, kan je nu gaan. En een groen moment, dan kan je gaan. Mis je helemaal niks. En
2: kan je missen.
1: De naam van deze film, ja, want ik vind namelijk echt 3 uur de Odyssey. Ja, ik moet hem ook zien. Maar ik vind het wel lang zitten.
2: Nou ja, maar sorry, wacht. Ik ben ook bij de Odyssey geweest. Daar zitten geen oranje momenten in waar je even naar de wc kan, hoor. Het is er 1.
4: Ja.
2: En als je dan niet gaat, dan blijf je gewoon die 3 uur zitten.
1: Runpee.
4: Slaat op.
2: Rennen zal je.
1: Zometeen gaan we een nieuwe ronde Hoger Lager spelen. Met vandaag aan de start van Hoger Lager, Quinty Misijan.
2: Het is ik.
1: Maar misschien keer er helemaal nog uitspelen.

0: Love You Babe.
1: Criss Cross Amsterdam en My Oh My Back You. Zometeen gaan we spelen een nieuwe ronde Hoger Lager. Het idee daarvan is eigenlijk heel simpel. Vandaag staat centraal de vraag: wat is er het afgelopen jaar meer gegoogeld? Wat is er het afgelopen jaar dus meer gegoogeld? Aan de start van Hoger Lager zometeen Quinty Misijan. Quinn, we gaan een poging wagen om met jou tot de 10 te komen.
2: Zou mooi zijn.
1: Gaat waarschijnlijk niet lukken.
2: Nou, dat vind ik weer heel negatief.
1: Ervaring leert dat het niet echt per se lukt om tot de 10 te komen als eerste zijnde. En daarom ben ik op zoek naar jou. Als je nu luistert en je denkt, oké, ik wil Quinn wel eruit spelen in een Hoger Lager. Dan mag je nu Hoger Lager sturen via de Q-Music app. Ben je zo meteen de volgende aan de beurt? Want mocht er een fout antwoord komen, Quinty, dan lig jij gewoon uit het spel en gaat de beurt naar een Q-luisteraar.
2: Dan moet ik hem afgeven.
1: Die moet je afgeven, dan gaat die Q-luisteraar door tot de 10. En we spelen natuurlijk voor het felbegeerde Q-Music prijspakket. Dus als je mee wilt doen, Hoger Lager, stuur dat vooral via de Q-app. En ook Bruno Mars. En Risk It All komt eraan.
3: De nieuwe Toyota Aygo Cross rijdt nu nog zuiniger. Volgens de officiële WLTP-cijfers zelfs 1 op 27... of tot 810 kilometer op een volle tank. Terwijl hij juist meer vermogen heeft. Dat is full hybrid, full fun vanaf €319 per maand private lease. Ontdek hem op toyota.nl op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar.
4: Staatsloterij bestaat dit jaar 300 jaar. En dat vieren we elke maand met extra jubileumprijzen. Dus ook tijdens de trekking van 10 augustus. Met een jackpot van 14,8 miljoen. Belastingvrij. Koop nu je staatslot in de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
3: Kies nu voor de nieuwe Toyota Yaris Cross en krijg €1500 extra inruilvoordeel bovenop je autotelex inruilwaarde. Doe de kentekencheck op toyota.nl.
5: De toekomst, die voelt soms verder weg dan ooit. Totdat we hem samen in beweging zetten. Want met ons gratis eerste huisgesprek vergroot je je kans op een eigen huis. Samen maken we de toekomst. Maak een afspraak op asmbank.nl. ASM Bank. Nu al zin in morgen.
6: Een Müller Milkflesje kopen was nog nooit zo spannend. Want als je één van de vier Müller Milkflesjes met het moe-geluid vindt, win je €25.000. Dus ga snel naar de winkel en hou je oren open.
7: Moelenmilk, the moo you can't resist.
8: Lekker! Simyo is al 37 keer de beste mobiele provider volgens de Consumentenbond. De beste kwaliteit voor een scherpe prijs. Nu bij Simyo, de meteen doen deals. 40 gig data en 400 belminuten, de eerste 12 maanden voor maar €6,50 per maand. Zo'n goede deal, die wil je meteen. Dus stap nu over naar Simyo.
9: Simyo.
10: Het is raam 14-daagse bij Quantum. Alles voor je raam tot wel 50% korting. Kom ook korting shoppen. Hoe leuk is dat? Quantum.
11: Alle dames, vliegensvlucht naar Kruidvat. Nu alle Always, Always Dailies en Always Discreet 2+1 gratis. Met en zonder vleugels. Gooi die toilettas vol bij
12: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
13: Er is een bos vol avontuur met dieren en dino's. Waar je klimmend, slingerend en glijdend de dieren van heel dichtbij kunt ontdekken. Beleef de wildste avonturen in de dierentuin voor kinderen. Dierenpark Amersfoort, midden in het land.
14: Nog één keer kleurt Zandvoort oranje.
15: Ja, laatste kans.
14: Nog één keer brullende motoren.
15: Ja,
14: dit mag je niet missen.
15: Oh.
14: Daar moet je bij zijn.
15: Naar binnen.
14: Tank, laad of shop bij Shell. En maak kans om de laatste ronde Zandvoort nog één keer live te beleven.
15: Ja.
14: De laatste ronde. Ben je erbij? Het kan met Shell.
13: Beleef een feestavond tussen de dieren tijdens het zomerfestival in Dierenpark Amersfoort.
16: Psst, heb je het al gehoord? Vanaf nu kan je weer voor €1 ontbijten bij IKEA. Dat is pas echt lekker wakker worden. Kom langs bij IKEA en ontdek onze nieuwe ontbijtjes van €1, €2 en €3. IKEA, een wereld aan ideeën.
17: Je belt, mailt, deelt bestanden en houdt je team bereikbaar. Waar je werkdag je ook brengt. Met Odido Business vind je mobiele abonnementen voor elke zakelijke behoefte. Van ZZP en MKB tot grootzakelijk. Snel, betrouwbaar en via een 5G-netwerk van wereldklasse. Kijk op odido.nl/zakelijkmobiel.
18: Deze week in de bonus. Alle Ben & Jerry's en Magnum Pints 1+1 gratis. Alle Coca-Cola, Fanta en Sprite literflessen ook 1+1 gratis. En een Ring buitencamera per stuk €34. De meeste en de beste aanbiedingen.
0: Als je overstapt naar Allianz Direct bespaar je gemiddeld €300 per jaar op je autoverzekering.
9: Wow!
0: Is binnen 3 minuten geregeld.
9: Dan bespaar ik dus gemiddeld €100 per minuut.
0: Ja, met Allianz Direct is het makkelijk en snel geregeld. Ga naar allianzdirect.nl.
15: Joost en Quinty.
1: Hallo. Another 54 Ultra, zometeen eerst Bruno Mars, Risk It All.

0: One Republic bij Q-Music. And All The Right Moves. We gaan nieuwe ronde hoger, lager spelen. Het idee daarvan is eigenlijk heel simpel. Vandaag staat de vraag centraal. Waar is meer op gegoogeld in de afgelopen 12 maanden? Dus waar is meer op gegoogeld de afgelopen 12 maanden? Als je mee wilt doen met dit spel, dan mag je bellen 09099596. Dan gaan we eens even kijken of je Quinty Misijan kan verslaan. Zij staat namelijk aan de start van dit spel. Quinty, ben jij er klaar voor?
1: Ik ben er zeker klaar voor.
0: We beginnen met de Rolling Stones. Dan gaan we naar bungee jumpen. Is daar meer of minder op gegoogeld?
1: Meer. Nee, wacht. Minder.
0: Ja, zeg het maar. Ja, het is jouw keuze. Ik moet wel nu een antwoord hebben.
1: Nee, minder.
0: Minder, zeg jij? Nou, is niet goed. Ligt jij in het spel. Gaan we verder spelen met Linda. Linda, goedavond.
2: Goedenavond. Hoi, hoi.
0: Nou, zo snel kan het gaan. We gaan van bungee jumpen naar Pepsi. De drank, is daar meer of minder op gegoogeld dan bungee jumpen?
2: Ik denk minder.
0: Minder, zeg jij. Dat is niet het goede antwoord. Gaan we doorspelen met Sean. Sean, goedavond.
3: Hi, goedenavond.
0: Hi, van Pepsi naar kaasfondue. Is er meer of minder gegoogeld op kaasfondue dan Pepsi?
3: Nee, ik denk niet dat er meer is gestemd op kaasfondue.
0: Nee, dus minder, zeg jij.
3: Ja, minder.
0: Goed, je bent de ronde verder. We gaan naar de Mona Lisa. Is daar meer of minder op gegoogeld? Dan kaasfondue, hè?
3: Op de Mona Lisa is meer.
0: Ja, heel goed. We gaan naar Amazon. Is daar meer of minder op gegoogeld dan de Mona Lisa?
3: Sowieso meer.
0: Sowieso meer, zeg jij. Dat is goed, inderdaad. We zijn bij nummer 7. Nicki Minaj, de artiest. Is daar meer of minder op gezocht?
3: Minder.
0: Minder. Dat is goed. Je raadt als een trein. De puberteit. Het woord puberteit. Is daar meer of minder op gegoogeld dan Nicki Minaj?
3: Minder.
0: Minder. Dat is goed. Je gaat als een speer. We gaan naar Ryanair. Is daar meer of minder op gegoogeld dan de puberteit?
3: Meer.
0: Meer, zeg jij. Dat is goed. Lieve Sean, we zijn bij nummer 10. Als je deze goed hebt, ga je naar huis met dat Q-Music prijzenpakket. Mocht je het fout hebben, dan is daar Wendy. Wendy, goedavond.
4: Goedenavond.
0: Jij zit in de nek van Sean te hijgen. Mocht Sean het fout hebben, dan krijg jij zonder iets te doen het Q-Music prijzenpakket. Hoe lekker is dat?
4: Oeh. Nou, spannend.
0: Maar Sean is aan de beurt. We zijn gebleven bij Ryanair nummer 9. We gaan nu naar nummer 10. Doritos, de chips, is daar meer of minder op gegoogeld dan Ryanair? Sean?
3: Ja, dat is een hele goeie. Ik denk dat er op Doritos minder is gegoogeld dan Ryanair.
0: Minder is gegoogeld dan Ryanair, lieve Sean. Dat is natuurlijk het enige juiste antwoord!
3: Nou, bedankt.
0: Sean, je ging als een trein, jongen. Echt zo goed gedaan.
3: Ja, bedankt. Ik gooi ook maar gokjes.
0: En zo is dat, lieve Sean. Gefeliciteerd. Het Q-Music prijzenpakket komt jouw kant op.
3: Super, bedankt. Fijne dag nog.
0: Nou, van hetzelfde. Ja, zo zie je maar.
1: Beter dan ik.
0: Ja, beter dan Quinty bij de eerste ronde eruit.

0: Flareback Music door het oog van de nacht. Ik vind jou ongelooflijk talentvol, Quinty.
1: Ach, wat ben je toch een lieverd.
0: Er is eigenlijk iets wat jij niet kan. Oh, jawel. Hoog-lager. Ja, net bij de eerste ronde lag je er al uit.
1: Dat was niet best, hè?
0: Nee, dat was niet best. Nou, ik dacht, ik ga je nog een kleine herkansing geven. We hadden net de Rolling Stones, bungee jumpen, Pepsi, kaas fondue, Mona Lisa, Amazon, Nicki Minaj, puberteit, Ryanair en Doritos. Je hoeft ze niet allemaal nog een keer op te noemen. Maar waarvan is nou het meest op gegoogeld? We speelden net, is er meer of minder gegoogeld op het vorige. Maar van deze, waar zou nou het meest op gegoogeld zijn?
1: Ik denk Ryanair.
0: Ryanair is... Wel tweede is ze 20.400.000 keer opgegoogeld. Maar Jezus. Het meeste is Amazon 414 miljoen keer opgezocht.
1: Waarom? Welke werknemers waren er nu weer onder een bagageband geplet? Dus altijd iets grimmigs, toch? Als Amazon zo heel veel in het nieuws is, dan heeft of Jeff Bezos weer iets akeligs gedaan.
0: Of gewoon pakketjes, hè? Mensen die pakketjes.
1: Ja? Ja. Zal dat het gewoon zijn? Ja, gewoon zoveel pakketjes?
0: Ja, dat moet toch gaan.
1: Nee.
0: Ja, maar Amazon leeft volgens mij helemaal niet zo qua pakketten in Nederland. Maar wereldwijd is dat wel, zeg maar, we hebben natuurlijk gewoon bol.com.
1: We hebben gewoon bol.
0: Dan gaat hier maar...
2: Ja, precies. Het is gewoon de grote bol.com, hè, is dit?
0: Ja, op de redactie zit Thomas.
2: Ik hoorde niet alleen pakketjes. Ik dacht dat je dacht dat het een pakketdienst was.
0: Nee, sorry.
1: Nee, je kan er alles halen. Van haar elastiekjes tot glitters voor je schoentjes.
0: Exact de moeder. Nou, het leuke is, er is altijd een herkansing. Pas over een week.
1: Nou, ik kan niet wachten, jongens.
0: Maal Smither is al meteen. Drive safe naar Clean Bandit Anne-Marie. Dit is Cry Baby. I'm not

0: Maalsmit bij Q Music. En Nahorn en Drive Safe. Kent u, er stond een politiewaar bij mijn straat.
1: Wat heb je nou weer gedaan, Joost Winkels?
0: Ik heb niks gedaan. Maar er was zowaar een burgerarrest in de straat.
1: Wat?
0: Ja, ik. Ja.
1: Een burgerarrest?
0: Een burgerarrest.
1: Als in gewoon echt de mensen uit de buurt die iemand helemaal attacken op de grond.
0: Ga je zo meer vertellen? Echt, echt Wild Wild West. En ook Bibi Rexha, New Religion, komt eraan.
2: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem. Stekker in het stopcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
3: Disney Plus heeft nu ook Hulu. En Hulu verhalen laten je lachen.
4: It's funny, because it's true.
3: Zo dus. Onvergetelijke verhalen. Hulu. Nu op Disney Plus.
5: Profiteer nu met Club Karwei van wel 35% korting op alle Zeta Bever Bytes. Bekijk alle acties in onze digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
6: Hey, ben je er weer?
7: Ja, volgens de bezorger ligt mijn pakketje hier alweer. Sorry.
6: Wacht, ik pak hem even. Nummer 14, toch?
7: Klopt, top. Als ik ooit iets terug kan doen, misschien een kopje koffie of zo.
6: Ja, lekker. Je
8: voelt je een klein gebaar brengt buren bij elkaar.
9: Sst, alleen voor ondeugende zoekers. Via ondeugenddaten.nl scoor je jouw unieke match. Beleef ongekende avonturen. Ga naar ondeugenddaten.nl. Wacht niet langer.
10: Soms voelt iets gewoon onmogelijk. Totdat het wel lukt. Met die overtuiging wekken we bij Vattenfall fossielvrije stroom op uit wind en zon. Ontdek meer op vattenfall.nl. Er is altijd een weg.
11: Fans van Waanzinnig Voordeel, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Paprika mix, lekker in de salade, lekker voor de portemonnee. 3 stuks voor nog 1 euro, slechts 95 cent.
12: Fans van Voordeel.
11: Aldi.
13: Een Esso vind je overal. Dus wanneer het lampje van je tank begint te branden, blijf jij...
14: Ping, ping, ping, ping, ping.
13: Gewoon relaxed. Esso. Omdat elke rit telt.
11: En ook bij Aldi, dit weekend nergens goedkoper. Wortels van Nederlandse bodem voor een bodemprijs. 1 kilo, 69 cent. En ook nergens goedkoper. Pitloze rode druiven, 500 gram, voor maar 1,29. Aldi.
15: Tadaa, hier ben ik, jouw steladviseur bij Quantum. Ik kom graag bij je thuis om te kijken wat bij je past. Gordijnen voor een, oeh ja, cozy sfeertje. Of juist strak. Ik neem je mee door de laatste trends, stijlen, stoffen. En zo maken we samen jouw huis helemaal jou voor een Quantumprijs.
16: Nu bij Quantum, steladvies aan huis. Hoe leuk is dat? Plan jouw gratis afspraak, inclusief inmeten, nu op quantum.nl.
17: Happy Earth deodorant biedt 24 uur bescherming voor blije oksels. 100% natuurlijk, 100% effectief, zonder aluminiumgloeidraad. Happy Earth, happy you.
18: Zo, reclame. Een mooi moment om even een kopje koffie te pakken. En te kijken of je niet te veel betaalt voor je verzekeringen. Ja, dat is ook belangrijk. Bij Allianz Direct krijg je direct extra korting als je meerdere verzekeringen afsluit. Check nu, nee, niet na de koffie, wat je kunt besparen. En lees de voorwaarden op allianzdirect.nl.

0: bij Bol.
1: Ah, eindelijk. Zomervakantie. En om het nog leuker te maken, deze week krijg je met Praxis Plus 20% korting op één artikel naar keuze. Bij besteding vanaf 10 euro. Bespaar snel op praxis.nl. Voor de makers.
2: Praxis.
3: Bij Eurojackpot maak je elke dinsdag en vrijdag kans op de hoogste jackpot van Nederland. En je speelt al mee voor 2 euro. Koop je lot in de winkel of op eurojackpot.nl. Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
4: Nieuw bij Ziggo. Altijd alle vrienden loterij Eredivisie op ESPN. Standaard in elk tv-pakket. Voor de grootste voetbalfanaten, de zelfbenoemde experts en de meekijkers.
5: Voor wie zijn we ook alweer?
4: Nu standaard bij Ziggo in elk tv-pakket. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
6: Kijk, kijk, kijk. Daar ligt hij. De berg. Met witte toppen die tot aan de hemel reiken. Maar niet voor lang. Niet met een reus in huis. Witte Reus. Wastenberg kost een beetje. Al 60 jaar.
4: Nu 12 maanden Ziggo internet en tv voor maar €34,95 per maand bij een 2-jarig abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels.
7: Exact 9 uur het Q-music nieuws van nu.nl. Krijg van Rebecca.
8: Goedenavond. De grote natuurbrand in de duinen bij Oudorp breidt zich niet verder uit. Dat meldt de veiligheidsregio. Het vuur blijft op dit moment binnen de stoplijnen. Toch blijft het blussen wel lastig, want het gebied is moeilijk bereikbaar. Er is weinig bluswater en de wind helpt ook niet mee. Defensie heeft daarom een blushelikopter ingezet om het vuur te bestrijden. Er is meer bekend over de man die vanmorgen over de snelweg fietste nadat hij met pech langs de weg kwam te staan. De auto waarin hij reed is namelijk gestolen. Dat meldt RTV Utrecht. De man pakt uiteindelijk een fiets uit de kofferbak en klom daarmee over de vangrail. De auto werd door Rijkswaterstaat weggesleept en is inmiddels weer teruggebracht naar waar die vandaan kwam. De drone die gisteren rondvloog op de luchthaven van Leipzig was een aanslagpoging. Het Duitse OM zegt daar genoeg bewijs voor te hebben. De drone werd in de buurt van een Oekraïns toestel gevonden en had een explosief bij zich. Volgens Duitse politici kwam de aanval vanuit Rusland. En de frisdrankbekers van de Efteling die vliegen de deur uit naar kritiek van organisatie Foodwatch. Met die bekers kunnen bezoekers op één dag onbeperkt frisdrank tappen. Je betaalt dan één keer €17 en mag de beker vervolgens elke 45 minuten weer vullen. Foodwatch wil daarvan af, want het zou drinken van frisdrank alleen maar stimuleren. Maar die actie heeft het verkeerde effect. De bekers zijn populairder dan ooit. Volgens Omroep Brabant zelfs uitverkocht. Het weer dan nog van Weerplaza. Vanavond in het noorden nog kans op een bui, maar verder blijft het droog en het koelt af tot een graad of 13. Morgen veel zon bij maximaal 25 graden.
9: Dan de verkeersinformatie van Flitsmeister. Er is vrij weinig te melden.
10: Music. Joost en Quinty.
11: Ja, ik was deze week getuige van een burgerarrest.
9: Halt! Roep je dan.
11: Halt, roep ik dan. Nou, zo meer daarover.

0: Fabiano David bij Action Music en The First Time. Er was consternatie in de straat, Quinty.
1: Jouw buurt was heet.
0: Ja, ik woon in Amsterdam-West. Ook wel hierna te noemen Wild Wild West. De deur die stond natuurlijk open bij mijn... Ik woon op driehoog, dus de deuren van mijn balkon stonden open. En ik hoorde gerommel bij de buren en ik hoorde een beetje geschreeuw. Nou, dan attentie buurtpreventie. Dan steekt deze jongen natuurlijk zijn hoofd uit het raam. Want ik wil weten wat er aan de hand is. Dus ik zie in het flatgebouw tegenover mij twee buren een andere man met handen op zijn rug tegen de muur drukken. Dus dat kon ik zo door die deur zien. Dus ik dacht, wat is daar nou toch aan de hand? En ik zie een buurvrouw beneden mij, die is de politie aan het bellen op dat moment. En ik hoor haar echt zeggen, ja, en nu gaat hij tegen de grond. Nu zijn ze ook echt aan het vechten. Dus ik dacht, man, wat is hier nou toch aan de hand? Nou, niet heel veel later arriveert natuurlijk de politie in de straat. En die nemen dus een man mee in die auto. Niet heel veel later dacht ik, weet je wat, ik ga even boodschappen doen. Dan kan ik natuurlijk even de buren uithoren wat er aan de hand was. Dus er wordt nog op straat een beetje nagepraat, want zo gaat het dan natuurlijk. Blijkbaar hadden er dus twee buren een andere man een poging te doen om in te breken in een auto. Op klaarlichte dag, die wilden gewoon een auto inbreken. En toen hebben die twee gasten dus gedacht, dit is een heterdaadje, burgerarrest.
1: De gedachte van burgerarrest gaan plegen?
0: Ja, die dachten, wij gaan een burgerarrest doen. Dus die hebben die gast gepakt. Die hebben hem dus in de portiek van hun flat. Want ze dachten, ja, als we hem hier op straat, dan rent hij natuurlijk weg. Dus we moeten hem klem zetten binnen. Ze hebben ze dus in de portiek van die flat, hebben ze hem daar klem gezet. Hand op de rug. Nou, hij probeerde natuurlijk los te gaan. Dus ik hoorde ook zeggen, wanneer probeer je nou te vluchten? En toen ging hij dus naar de grond. Dat hoorde ik dan nog net. Er werd echt geschreeuwd. En toen hebben ze hem in de portiek dus vastgehouden tot de politie kwam. Hey, doe het maar eens na.
1: Ja, dit vind ik wel. Dan ben je wel een goede buur.
0: Ik vind dat echt knap. Zou jij dat durven?
1: Ik dat durven?
0: Als
1: heel
0: je iemand een heterdaadje ziet plegen, dat je dan echt burgerarrest, even denken.
1: Net aan 1,66 meter.
0: Ik schrijf mee.
1: Vrouw. Als ik een iemand...
0: Maar spin in de kop. Spin in de kop.
1: Helemaal gek. Nee, ik zou dit no way durven. Jij?
0: Nee, liever echt niet. Nee, echt niet.
1: Ik zou iemand een huis in zien gaan, denken, dat is een inbreker.
0: Ja.
1: En hartstikke mooi doorlopen.
0: Maar echt chapeau voor een burgerarrest. Dat vind ik echt dapper dat ze dat hebben gedaan.
1: Ja, heel
0: Jay-Z zometeen en Rihanna. Ook Taylor Swift en Jonas Blue.

0: Taylor Swift bij Q Music en I Knew It, I Knew You. We moeten even naar de rode loper in Amerika, lieve Quint. Rode loper in Amerika, daar stond namelijk A$AP Rocky. A$AP Rocky is, naast dat hij rapper is, ook...
1: de man van Rihanna.
0: Precies, en hem wordt daar gevraagd, zeg, goh, hoe is het eigenlijk met Rihanna? Maakt ze eigenlijk nog muziek? En A$AP heeft zoiets gezegd van... ze is echt heel druk bezig met het maken van nieuwe muziek. Ze zit dagenlang in de studio...
1: Kleine blunder,
0: want dat Rihanna in de studio zit... ja, dat is potentieel natuurlijk wereldnieuws. Terwijl hij alleen maar denkt, ja, mijn vrouw is heel vaak weg. Die zit natuurlijk gewoon niet meer op de bank nu thuis. Die is muziek aan het maken.
1: Zoals we allemaal weten, denkt hij dan.
0: Ja, zoals precies alsof het de basiszaak van de wereld is. Thuisgekomen met ruzie, toch?
1: En terecht, sorry. Ik denk dat iedere soort muziekfan wel weet... ja, Rihanna, die heeft natuurlijk waanzinnig veel hits...
0: Ja.
1: Maar die maakt geen muziek meer.
0: Terwijl ik ook aan de andere kant denk... is dit niet doorgestoken kaart? Is dit niet een supergoeie truc om een soort van buzz te creëren? Dat je dan jouw man naar het front stuurt... eigenlijk naar de troepen vooruit... dan bedenkt, misschien als hij nou op de rode loper... per ongeluk iets laat vallen... dat dan wordt opgegooid en dat het dan weer... Snap je? Of ben ik nu heel erg in de... vind je nu in de complothoek?
1: Ik zie toch een kleine complottheorist in jou naar boven poppen zo ineens.
0: Maar het zou toch best goed zijn?
1: Ja, luister, mijn hoofd gaat eigenlijk altijd naar wantrouwen. Dat zal wel een trucje zijn om ons dan weer een soort van zo... te laten geloven. Ah, dat is een oepsie. En toch denken we nu allemaal... zal het eindelijk zover zijn? Rihanna met nieuwe muziek.
0: Nou, het zou leuk zijn als er een keer een opvolger...

0: Martin Garrix, U2. En Fireflies bij Q.
1: 06 Loterij.
0: We spelen zometeen de makkelijkste loterij in de geschiedenis der loterijen, namelijk de 06 Loterij. Nou, het is oersimpel.
2: Oersimpel. Ja, je hebt het misschien nog niet door, maar je hebt je lot eigenlijk al. Het is namelijk gewoon je telefoonnummer en dat levert je straks misschien wel een paar honderd euro op.
0: Ja, we noemen zometeen twee getallen en die twee getallen moeten in jouw telefoonnummer zitten. Ja, als dat zo is, dan mag je jackpot sturen via de Q-Music app. Zullen we vast één nummer noemen?
2: Vind ik lekker. Ja. Ik noem nummertje 4.
0: Zit een 4 in je telefoonnummer, dan ben je dicht bij 100 euro. Zometeen hoor je nummer 2.

0: Nu bij Belsimpel, de nieuwste Samsung Galaxy Foldables. Met een nog slanker design en een slim vouwbaar scherm. Bestel nu in combinatie met Odido en ontvang tot wel 1029 euro korting. Ontdek het nieuwste van Samsung, nu bij Belsimpel.
1: Wist je dat? Er zit een schilder in iedereen. En de verfzaak sleep jij doorheen.
2: Welkom bij de verfzaak.
1: Nu bij 10 liter Histo Monodek 25% gratis.
3: Ja, ook deze herinnering is mogelijk gemaakt door leukstetickets.nl. Ga erop uit en maak samen de leukste herinneringen. Ontdek jouw volgende uitje op leukstetickets.nl.
2: Welkom bij de verfzaak.
1: Ga naar de webshop of bezoek een van de meer dan 20 verfzaken.
4: De nieuwe Toyota Aygo Cross rijdt nu nog zuiniger. Volgens de officiële WLTP-cijfers zelfs 1 op 27 of tot 810 kilometer op een volle tank. Terwijl hij juist meer vermogen heeft. Dat is full hybrid, full fun vanaf €319 per maand private lease. Ontdek hem op toyota.nl op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar.
5: Hallo, met Peter van Os van uw bank. Wij zien verdachte geldopnames op uw rekening. Als u dit niet zelf doet, boek dan direct uw geld over naar een veilige rekening. Ik zal u nu het rekeningnummer geven.
6: Wat voel je nu? Angst? Stress? Je gevoel is de beste waarschuwing tegen fraude. Stop en hang op. Meer weten? Kijk op voorkomfraude.nl.
4: Kies nu voor de nieuwe Toyota Yaris Cross en krijg €1500 extra inruilvoordeel bovenop je auto Telex inruilwaarde. Doe de kentekencheck op toyota.nl.
7: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem, stekker in het stopcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
8: Q-Music The Party.
9: Q-Music The Party vind je vrijdag bij Silent Disco Festival Tilburg en bij Partycentrum Rendering in Vlagtwedde met Lars Boelen en Edwin Orlander. En zaterdag bij Pearl Village Festival in Dalen met Tom van der Weert, het Noordorpse Feestweekend met Edwin Orlander en bij Noordzee Zomer Katwijk met Menno Barreveld en Lars Boelen.
8: Q-Music The Party. Boek je exclusief bij Qdo Events. Kijk op qmusic.nl.
10: Q-Music.
11: Fans van Waanzinnig Voordeel, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Paprika mix, lekker in de salade, lekker voor de portemonnee. 3 stuks voor nog in euro, slechts 95 cent.
12: Fans van Voordeel.
11: Aldi.
13: Tadaa, hier ben ik, jouw stijladviseur bij Quantum. Ik kom graag bij je thuis om te kijken wat bij je past. Gordijnen voor een, oeh ja, cozy sfeertje. Of juist strak. Ik neem je mee door de laatste trends, stijlen, stoffen. En zo maken we samen jouw huis helemaal jou voor een Quantumprijs.
14: Nu bij Quantum, stijladvies aan huis. Hoe leuk is dat? Plan jouw gratis afspraak, inclusief inmeten, nu op quantum.nl.
11: Fans van lekker veel voordeel, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. 1 ster beter leven scharrelkit dijfilet. Geen bot en geen geld. 800 gram voor maar €6,99.
12: Fans van Voordeel.
11: Aldi.
15: Hey ondernemer. Hallo? Kan je me Hapert jouw internet van de zaak ook zo? Dan is het tijd om over te stappen op zakelijk glasvezel van KPN. Dan is je hele bedrijf altijd supersnel online, zonder irritante onderbrekingen. Stap nu over en krijg een Apple iPad cadeau bij een 3-jarig abonnement. Kijk op kpn.com/zakelijk.
16: Joost en Quinty.
17: Hallo?
16: Q-Music.

0: Happy Little Friday zou ik willen zeggen. Dit is echt wel jouw, dit is jouw plaatje.
1: Ja, ik ben gek op deze plaat. Helemaal mijn genre.
2: 06-loterij.
0: We spelen zometeen de 06-loterij. De allermakkelijkste loterij in de geschiedenis der loterijen.
1: Ja, het is misschien een statement, maar hij is wel waar. Het lotnummer is namelijk je telefoonnummer en daar maak je straks gewoon kans mee.
0: Nou, dat is een correcte zin. Dat was even een correcte zin. Ja, ja.
1: Daarmee. Zo, mijn hoofd ging even sneller dan wat. Je maakt straks kans op 100 euro.
0: Ja.
1: En misschien zelfs wel het dubbele. Als je twee getallen in jouw telefoonnummer hebt zitten. Nu heb ik al een getal genoemd.
0: Jij noemde nummer 4.
1: Correct.
0: Zit dat in je telefoonnummer, ben je dicht bij 100 euro. Maar je bent echt helemaal dicht bij 100 euro als er ook een 6 in je telefoonnummer zit. Dus zit er een 4 en een 6 in je telefoonnummer, dan mag je nu jackpot sturen via de Q-Music app. En dan pak je zometeen 100 euro en misschien zelfs wel het dubbele daarvan. Als we zometeen gelijktijdig je eindcijfer zeggen. Eerst Suzanne en Freek.

0: Zara Larsson en Midnight Sun bij Q.
1: 06 Loterij.
0: Het is de makkelijkste loterij in de geschiedenis der loterijen. De 06 Loterij.
2: Ja, zeker weten. Het is heel makkelijk. Je lotnummer is namelijk je telefoonnummer. En heb jij in jouw telefoonnummer de twee getallen die Joost en ik hebben benoemd, dan heb jij jackpot. En de jackpot is nu voor...
0: Ja, dat is natuurlijk de grote vraag. In ieder geval de twee getallen 6 en 4. Die moeten in je telefoonnummer zitten. Kimberly, goedenavond.
3: Goedenavond.
0: Kijk, stel €100, wat zou je er dan mee doen?
3: Oké, wat zou ik ermee doen? Ja, ik kan er genoeg dingen voor bedenken om ermee te doen. Maar waar ik nu vooral op zoek naar ben, is eigenlijk een balkonscherm. Om die opnieuw aan te schaffen.
0: Een balkonscherm?
3: Ja. Ja, klopt. Zeg maar om het een beetje af te schermen, zeg maar. En het liefst van bamboe, dat vind ik helemaal leuk.
0: Ja. Een 4 en een 6. De grote vraag is, zit dat in jouw telefoonnummer? Kimberly?
3: Ja, klopt.
0: Het zit inderdaad in jouw telefoonnummer. Gefeliciteerd, jij bent €100!
3: Fantastisch!
2: Hé, dat is toch weer een balkonscherm. Wat goed!
3: Ja, daar ben ik heel blij mee. Oh, dat is ook superleuk, ja.
0: Maar... Lieve Kimberly, we gaan kijken of we dat kunnen verdubbelen. Ik zie namelijk hier jouw eindcijfer. En in een loterij gaat het natuurlijk altijd
2: om het laatste cijfer.
0: Ja. We tellen zo meteen af van 3 naar 0. Dan zeg ik jouw eindcijfer. Ja. Ik zie dat hier, Quinty ziet dat niet. Dus zij gaat gewoon in haar hoofd gokken of het misschien wel hetzelfde eindcijfer is. Als dat zo is, dan verdubbelen we jouw bedrag.
3: Moet ik het
0: optellen
3: dan zo?
0: Nee, dat zal ik doen.
3: Sorry,
0: dat zal ik doen.
3: Het
0: nee, dat geeft hem niet. Dat geeft hem niet. Wij tellen af. Ik zeg sowieso je eindcijfer. En Quinty gaat een goede poging doen om in het hoofd van ons te kruipen, Kimberly. Om dan hetzelfde eindcijfer te zeggen.
3: Oh, oké.
0: Ja, ben je er klaar voor?
3: Ja, is goed.
0: Oké, nou luister goed mee. Komt ie aan. 3, 2, 1, 0.
2: Ah.
0: Helaas, Kimberly.
3: Ah, zonde, ja.
0: Ik zei het nog, we tellen af van 3 naar 0.
2: Ja, dat is... Oh, je zei het gewoon.
3: Dat
2: wat erg. Ach, Kimberly, geen €200, maar wel gewoon die 100. Dat is toch lekker.
3: Ja, daar ben ik heel blij mee. Vind ik heel leuk.
1: De Q-Music Alarmschijf.

0: Summer bij Q-Music en Undressed. Joey van der Velden, goedenavond.
1: Hey, hallo, goedenavond.
0: Is maandag Lars Boele weer terug of heeft hij nog een weekje vakantie?
1: Nee, die is maandag, die is sterker nog zondag al te horen.
0: Oh, is hij zondag?
1: Hij is zondag al te horen. Gaat hij warm draaien voor maandag?
0: Jij had een klein onderzoek.
1: Ja, ik hou van onderzoeken met opvallende uitslagen en resultaten. Afgelopen dinsdag heb ik ook zo'n onderzoek behandeld. Ik heb er weer één gevonden. De gemiddelde vrouw heeft er 5 en gebruikt er 2.
0: En dan is het onze vraag natuurlijk.
2: Oh my god.
1: Waar gaat dit over?
0: Dus nog één keer.
1: Maar ik weet niet of jullie moeten raden, want jullie gaan hem
0: misschien nee, wel hebben. Nog één keer.
1: Een gemiddelde vrouw heeft er 5, maar gebruikt er 2.
3: Hey mannen.
1: Nee.
2: Oh, grappig. Leuk.
0: Waarvan heb jij er 5, maar waarvan gebruik je er?
2: Waarvan heb ik er 5 en gebruik ik er 2?
1: Ik ben zo bang dat je hem nu inkopt en dan zit ik gewoon met een leeg uur. Dan ga ik gewoon een uur muziek draaien.
0: Ik zou ook niet weten hoor.
1: Blijft het volledig? Nee, geen idee. Joost,
0: kun je hem al zeggen? Doe ik de microfoon even uit?
1: Oh ja, de microfoon is uit. Ja.
0: Oké, okay, zeg maar. Ja, vind ik een goeie.
1: Ja, want het klopt wel.
0: Oh.
1: Als je erover nadenkt, denk je, ja, dat is wel waar.
0: Ja.
2: Nou, absoluut.
0: Zo meer. En dan Cameron Whitcomb komt er aan.
4: Is dit straks de bel van jouw B&B? Het kan zomaar, want deze maand maak je bij de Postcode Loterij kans op 250.000 euro. Om bijvoorbeeld je eigen bed and breakfast droom waar te maken.
5: Jammers, wat een gezelligheid, hè?
4: In Griekenland bijvoorbeeld. Ja, speel ook mee op postcodeloterij.nl. 18 plus, speel bewust.
6: Final sale bij Leen Bakker. Nu 10% extra korting op alles. Ja, ook op lopende aanbiedingen. Dus kom naar de winkel of shop op leenbakker.nl. Lekker!
7: Simyo is al 37 keer de beste mobiele provider volgens de Consumentenbond. De beste kwaliteit voor een scherpe prijs. Nu bij Simyo, de meteen doen deals. 40 gig data en 400 belminuten. De eerste 12 maanden voor maar 6,50 per maand. Zo'n goede deal, die wil je meteen. Dus stap nu over naar Simyo.
8: Simyo. Nieuwe kat? Bij Ora is je huisdierenverzekering zo geregeld. Fijn, want met je nieuwe huisgenoot wil je en cadeautjes voor elkaar meenemen.
9: Oh, weer een muis.
8: En samen spelen.
9: Kom maar.
8: Ja. Au. En verzekerd zijn.
9: Oh ja, verzekering.
8: En weer door met de Ora huisdierenverzekering.
10: Psst, heb je het al gehoord? Vanaf nu kan je weer voor 1 euro ontbijten bij IKEA. Dat is pas echt lekker wakker worden. Kom langs bij IKEA en ontdek onze nieuwe ontbijtjes van 1, 2 en 3 euro. IKEA, een wereld aan ideeën.
11: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften van Nederland voor de allerbeste prijs. Met deze week Donald Duck. Nu maar 2,50 per week en altijd opzegbaar. Tot zo op kiosk.nl.
12: Geef een draai aan je zomer met het prijzenrad van Albert Heijn. Bij elke 10 euro ontvang je superhoge korting of een gratis product. Altijd prijs, nu in de AHF.
1: Exact, goedenavond. Dit is het Q-Music nieuws. Krijg je van Rebecca Looyen.
13: Goedenavond. De grote natuurbrand in de duinen bij Oudorp breidt zich niet verder uit. Dat meldt de veiligheidsregio. Het vuur blijft op dit moment binnen de stoplijnen. Toch blijft het blussen wel lastig, want het gebied is moeilijk bereikbaar. Er is weinig bluswater en de wind helpt ook niet mee. Defensie heeft daarom een blushelikopter ingezet om het vuur te bestrijden. De overheid gaat mogelijk ingrijpen bij snelwegen die richting de Duitse grens gaan. Er gebeuren daar de laatste tijd steeds vaker ongelukken, waarschijnlijk door de files voor de grenscontroles die Duitsland uitvoert. Het ministerie van Infrastructuur onderzoekt nu welke maatregelen ze gaan nemen. Het kunnen bijvoorbeeld meer borden zijn, maar ook andere beleiding. In de Duitse stad Gelsenkirchen is vanmiddag een trambotsing geweest. Meer dan 20 mensen raakten daarbij gewond. De helft van hen is er slecht aan toe en 3 mensen liggen in kritieke toestand in het ziekenhuis. Het ging vanmiddag mis met een tram die voor opleidingsdoelen wordt gebruikt. Die stond in het centrum van de stad ineens stil, waarna een andere er tegenaan botste. Er wordt nog onderzocht hoe dat kon gebeuren. En niet gek opkijken als ook jouw stadje ineens overspoeld wordt door buitenlandse toeristen. Want door het lage water moeten cruises nu vaak uitwijken. Daardoor komen ze ineens in Dordrecht of Gorkum uit, in plaats van bijvoorbeeld Keulen. En dat zorgt voor een unieke drukte, vertelt ook deze stadsgids bij Hart van Nederland.
14: De gidsen die niet met vakantie zijn, die zijn de hele week vol gepland. En dat blijft ook nog wel even zo, want er is nog geen regen opgegeven de komende weken. Dus we moeten de komende maand flink aan de bak om alle gasten onze mooie steden te kunnen laten zien.
13: De toeristen zijn vooral Duitsers en Amerikanen. Het weer dan nog van Weerplaza. Vannacht in het noorden nog kans op een bui, maar verder blijft het droog en het koelt af tot een graad of 13. Morgen veel zon bij maximaal 25 graden.
1: En dank je verkeer gemeld door Flitsmeister. Vertraging nog op de A12 tussen Lunetten en Den Haag. Tussen Nieuwegein en De Meren. Daar is de oprit afgesloten. Vertraging is daar 15 minuten. En er wordt geflitst op de A6 tussen Muidenberg en Lelystad. De hoogte van Lelystad, daar staan ze bij 69,2. Op de A12 tussen Maarn en Ede. De hoogte van Maarsbergen bij 83,0. A28 Zwolle Amersfoort. De hoogte van Hulshorst bij 59,6. Dan op diezelfde A28 tussen Assen en Hogeveen. Bij Hooghalen staan ze bij 160,6. En op de A58... Goes Vlissingen, de hoogte van Sint-Arendskerken. Daar staan ze bij 160,5.
3: Joey van der Velden.
1: Ik heb zometeen een hele slimme investering voor je. Ik ga het je eerst heel even laten horen. En dan kan je erover nadenken. En wellicht is het iets voor je.

Katy Perry, The One That Got Away. Ik ga nu een tip geven. Het is echt een investering voor de toekomst, is dit. Dit zou nog wel eens heel veel geld waard kunnen worden. Want ja, elke artiest is wel eens ergens begonnen. Niemand boekt natuurlijk meteen de arena om daar een concertje te geven. Zeker niet. Katy Perry is nu een gevestigde naam. Maar die bracht ooit een eerste album uit. En er werden er toen nog geen 200 van verkocht.

Ze heette toen Katie Hudson. Ze maakte dit soort muziek. En eigenlijk was niemand echt van onder de indruk. Ja, die 200 kopers dan. Waarvan waarschijnlijk dan heel veel vrienden en familie. En hoe dat dan ook gaat met zo'n eerste CD. 8 jaar later begon ze opnieuw onder de naam Katy Perry. Nou, en ja, de rest is geschiedenis. Want iedereen kent dus wel Katy Perry. En toen dacht ik opeens, diegene die dat album heeft gekocht ooit, die heeft natuurlijk enorme mazzel. Want dat album is natuurlijk gewoon nu onvindbaar met 200 stuks. Maar nee, ik kwam op een site uit en daar vind je dus een tweedehands exemplaar voor nog geen 44 euro. Is niet heel goedkoop, maar je hebt wel iets unieks in handen. En ik denk, dit wordt alleen maar meer waard. Tenminste, dat kan toch niet anders?

0: Ben bij Q Music. Zometeen Alex Warren en Jelly Roll en Bloodline. Eerste tijd voor iets nieuws. Ik ga de alarmschijf van vorige week ga ik voor je draaien. Cat's Eye en Animal. En soms voelt iets heel bekend. Het gevoel dat het al een tijdje in je leven zit. Maar dan voelt het toch ook fris en nieuw. Ken je dat? Tenminste, ik had het heel erg bij dit liedje. Ik hoorde het en ik dacht, waar heeft dit nou iets van weg? Wat hoor ik hier nou? Nou, ik ben erachter gekomen. Het liedje is dus geschreven door Ed Sheeran. En dat geluid van Ed Sheeran, dat herken je natuurlijk uit duizenden. Dit is Ed Sheeran in de demofase in de studio.
1: Love so good, how could this be free? I keep your secret safe with me.
0: Mm-hmm. Nou, als je dit hoort, valt natuurlijk alles meteen op zijn plek. En het leuke is, die meiden van Cat's Eye, die hebben dit liedje eigenlijk een soort van cadeau gekregen. Want opeens belde Ed Sheeran, die zei, ik ben fan, mag ik een liedje voor jullie schrijven? Ja, duh.

0: Taco, die zegt, Joey, heb je nog een challenge? Nou, dat niet. Ik ga vanavond niet op zoek naar 4Q-luisteraars. Deze is eigenlijk voor iedereen. Iedereen die luistert. Je bent uitgenodigd om een berichtje te sturen en vooral ook mee te denken. Ik heb weer een onmogelijke vraag met maar één goed antwoord. Die heb ik gekristalliseerd uit een onderzoek dat ik heb gevonden. En ik ben benieuwd of dat je het antwoord weet. Als je het antwoord weet, stuur vooral een bericht. De vraag die luidt als volgt vanavond. De gemiddelde vrouw heeft er 5, maar gebruikt er 2. Wat is het? Dus de gemiddelde vrouw heeft er 5, maar gebruikt er 2. Wat is het? Weet je het antwoord? Stuur een bericht in de app van Q. Ofwel 0909-9596.
1: Paspoort?
2: Check.
1: Zonnebrand?
2: Check.
1: Muziek voor onderweg?
3: De top 40!
2: Check. Ja, de top 40 gaat nooit op vakantie. Dus of je nou naar Frankrijk gaat...

0: 40 reist met je mee. Morgenmiddag tussen 2 en 6. De Top
1: 40. Autotaalglas is partner van de Top 40.
2: Sta je in de file en spot je ruitschade?
3: Opgelost. Autotaalglas.
4: Als je overstapt naar Allianz Direct bespaar je gemiddeld €300 per jaar op je autoverzekering.
5: Wow,
4: kost je maar 3 minuten.
5: Nou, ik heb wel eens harder moeten werken voor €300.
4: Ja, met Allianz Direct is het makkelijk en snel geregeld. Ga naar allianzdirect.nl.
6: Al 1 van de 4 Müllermilkflesjes met het moe-geluid is gevonden. Dus hou je oren goed open. Want vind jij 1 van de overige flesjes? Dan win je €25.000.
7: Müllermilk, the moo you can't resist.
8: Wetenschappers, ondernemers en overheid die samen vernieuwen. Het kan echt. In Limburg noemen we het Brightlands. Benieuwd wat er kan?
9: Het is raam 14-daagse bij Quantum. Alles voor je raam tot wel 50% korting. Kom ook korting shoppen. Hoe leuk is dat? Quantum.
8: Plastic. Maar dan niet gemaakt van olie. Het kan echt. In Sittard Geleen maken ze plastic van planten. En dat is sterker, recyclebaar en schoner. Kijk op brightlands.com.
10: Fans van waanzinnig voordeel, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Paprika mix, lekker in de salade, lekker voor de portemonnee. 3 stuks voor nog geen euro, slechts 95 cent.
11: Fans van voordeel.
10: Aldi.
12: Happy Earth deodorant biedt 24 uur bescherming voor blije oksels. 100% natuurlijk, 100% effectief, zonder aluminiumchloridraat. Happy Earth, happy you.
10: En ook bij Aldi, dit weekend nergens goedkoper. Wortels van Nederlandse bodem voor een bodemprijs. 1 kilo, 69 cent. En ook nergens goedkoper, pitloze rode druiven, 500 gram voor maar 1,29.
11: Hands van voordeel.
10: Aldi.
13: Er is een bos vol avontuur met dieren en dino's. Waar je klimmend, slingerend en glijdend de dieren van heel dichtbij kunt ontdekken. Beleef de wildste avonturen in de Dierentuin voor Kinderen. Dierenpark Amersfoort, midden in het land.
14: Sst, alleen voor ondeugende zoekers. Via ondeugenddaten.nl scoor je jouw unieke match. Beleef ongekende avonturen. Ga naar ondeugenddaten.nl. Wacht niet langer.
15: Beleef een feestavond tussen de dieren tijdens het zomerfestival in Dierenpark Amersfoort.
16: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem. Stekker in het volcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
17: Kluszomer bij Gamma. Nu met de voordeelpas 30% korting op vloeren. Je zomerklus? Doe het lekker zelf. Dat zeg ik.
18: Geef een draai aan je zomer met het prijzenrad van Albert Heijn. Bij elke €10 ontvang je superhoge korting of een gratis product. Altijd prijs. Nu in de AH-app.
19: Nieuwe hond? Bij Ora is je huisdierenverzekering zo geregeld. Fijn, want met je nieuwe beste maatje wil je en gezellig op puppytraining en zit en een stevig evaluatiegesprek voeren.
20: Je bent een brave hond, hè? Oh, je bent een brave hond.
19: En verzekerd zijn.
20: Oh ja, verzekering.
19: En weer door met de Ora huisdierenverzekering.
21: Joey van der Velden.
22: Yeah. Zometeen Teddy Swims.

0: Harry, zometeen hier Miley Cyrus en End of the World. Eerst gaan we een mysterie oplossen. Ik heb weer een onmogelijke vraag met maar één goed antwoord. Ik zeg, vergeet Shakespeare met zijn to be or not to be. De vraag van vanavond is, de gemiddelde vrouw heeft er 5, maar gebruikt er 2. Wat is het? Als je nou een antwoord, het antwoord denkt te weten, dan zou ik zeggen, stuur even een bericht in de app van Q of bel me met hoge noot 0909-9596. Ellen, goedenavond.
1: Goedenavond.
0: Goedenavond. Nou, wij gaan dit spelletje even winnen. Tenminste, jij gaat het doen. Toch?
1: Ik hoop het.
0: Heb je lang over jouw antwoord moeten nadenken? Ben je nog geswitcht?
1: Ja.
0: Oh.
1: Ik ben inderdaad geswitcht, ja.
0: Oké. Okay. En waarom?
1: Ja, voor je tijd dan. Ik had twee antwoorden doorgegeven. En ik ben gebeld, dus ik hoop dat ik het goede antwoord heb doorgegeven.
0: Oké, okay, nou, we gaan het even behandelen. De gemiddelde vrouw heeft er 5, maar gebruikt er 2. Wat denk jij dat het antwoord is?
1: Lippenstift.
0: Waarom?
1: Waarom? Het is makkelijk, want die heb ik toch in je tas.
0: Ja, precies, ja. Hoe zit dat bij jou? Hoeveel heb jij er?
1: Nou, ik gebruik geen lippenstiften meer, maar voorheen wel. En dan was ik ook meestal dezelfde.
0: Oh ja, oké. Okay. Dus dan heb je eigenlijk zeg maar 2 die je het fijnst vindt.
1: Ja,
0: daar kom je
1: precies.
0: Natuurlijk ook wel achter van ja, wat werkt en wat niet. Oké, ja. De gemiddelde vrouw heeft 5 van gebruikt er 2. Jij zegt lippenstift en dat is niet goed, helaas. Sorry.
1: Nou, dacht ik al, helaas.
0: Oh, sorry. Oké, okay, fijne avond.
1: Ja, hoor.
0: Dan ga ik nog even naar Hanna. Hallo, Hanna.
2: Hoi.
0: Ik vind het heel leuk, maar dit ga je natuurlijk heel vaak horen, Hanna. Ik zie jouw naam. Dan weet je natuurlijk ook wat ik nu ga zeggen.
2: Nee.
0: Als je het achteruit leest, staat er hetzelfde.
2: Nee, dat klopt. Dat heet een palindroom.
0: Ja, dat klopt inderdaad. Dat hoor je ook de hele dag, of niet?
2: Ja, nou, het valt mee.
0: Oh, oké. Okay.
2: Ik heb ook heel vaak Hanna zonder H.
0: Ah, precies, ja. De gemiddelde vrouw heeft er 5, maar gebruikt er 2. Wat is het?
2: Handtasjes.
0: Hoeveel heb jij er?
2: 2. Nee, ik heb er meer, maar ik gebruik er 2.
0: Maar waarom dan die 2?
2: Ja, je hebt de speciale als je naar echt feestjes gaat en gewoon je dagelijkse.
0: Oh ja, dus je hebt er ook nog een aantal die je mooi houdt.
2: Ja, maar okay. Eigenlijk gebruikt hij daar toch niet allemaal.
0: Ja, precies. Ik begrijp het. Oké, okay, de gemiddelde vrouw heeft er 5, maar gebruikt er 2. Jij zegt handtasjes en dat is ook niet goed, helaas.
2: Ah, jammer.
0: We schieten niet echt op. Als je het antwoord weet, stuur even een bericht in de FAQ 0909-9596. Ik ga even een hint geven, Hanna. Wij hebben er heel lang over naast zitten denken hier. Maar Romy van de redactie die zei, ja, dit is echt een wereldhint. Toch, Romy? Jij zei, dit moet je doen.
3: Absoluut.
0: Oké, okay, ik ga het laten horen. Het is een audiofragment, is het? Ook een beetje cryptisch. Olivia Rodrigo bij Q Music.

0: mogelijke vragen met maar één goed antwoord. De vraag die luidt als volgt. De gemiddelde vrouw heeft er 5, maar gebruikt er 2. Dus de gemiddelde vrouw heeft er 5, maar gebruikt er maar 2. Wat is het? Weet je het antwoord? Stuur een bericht in de app van Q of bel 0909-9596. Lippenstift is al voorbij gekomen. Dat is niet goed. Handtasjes is ook niet goed. Maar daar is Mirella. Goedenavond.
1: Hallo.
0: Hallo, welkom in de show. Nou, jij gaat het even oplossen, dit mysterie. De gemiddelde vrouw heeft er 5, maar gebruikt er 2. Wat is jouw antwoord?
1: Paar schoenen.
0: Hoeveel paar schoenen heb jij?
1: Oh ja, ik heb net even. Ik was al bang voor deze vraag, want ik heb even snel geteld. Maar ik kom helaas wel tot een paar of 25.
0: Oeh! Zo! Oké, dan snap ik dat je even bezig was met tellen. Maar dan is, zeg maar, gemiddeld 5 is dan heel weinig, niet toch? Of wel?
1: Ja, voor mij wel.
0: Ja, voor jou wel, inderdaad. ja, het is niet goed helaas.
1: Ah, jammer.
0: Sorry, Mirella. Sorry, ik wens jou een fijne avond nog en tot later.
1: Dankjewel, in gelijk.
0: Doeg, dan ga ik even naar Naomi. De gemiddelde vrouw heeft er 5, maar gebruikt er 2. Roept u maar, wat is het antwoord?
1: Bikinis.
0: Bikinis is niet goed helaas.
1: Ah, jammer.
0: Sorry. Victor, goedenavond.
2: Goedenavond.
0: Goedenavond, de gemiddelde vrouw heeft er 5, maar gebruikt er 2. Wat denk jij?
2: Spiegels.
0: Spiegels. En zijn dat spiegels die in huis hangen? Of handspiegeltjes?
2: Ja, ja. Nou ja, ja, in huis. En sommigen hebben het ook wel in een handtasje misschien. Maar
0: ja,
2: ja, ik denk spiegels thuis.
0: En de binnenkant van de portemonnee ook nog, toch? Dat heb je toch ook nog...
2: Ja, kan ook. Ja, hoor, zeker.
0: Ja, dus ik vind het wel goed gevonden.
2: Ja, met jouw hint erbij dacht ik dat het kunnen zijn.
0: Oh ja, ik had een hint net. Het viel van alles stuk tijdens mijn hint.
2: Ja.
0: Ja, Victor is niet goed helaas.
2: Helaas.
0: Sorry.
2: Dankjewel.
0: Doei, ga ik naar Xam. Hallo Xam.
3: Hoi, goedenavond.
0: Ik hoop dat jij het hebt, anders wordt het echt een hele lange show. En ik ben bijna door mijn beltgroet heen. De gemiddelde vrouw heeft er 5, maar gebruikt er 2. Wat is het?
3: Ja, mijn vriendin is op vakantie en ze heeft 5 zonnebrillen mee. En ik heb er pas 2 voorbij zien komen.
0: 5?
3: Op de app en op Instagram.
0: Heeft ze 5? Maar dan moet je extra koffer voorbij hebben, toch? Of is het allemaal handbagage? 5 zonnebrillen.
3: Ja, nou, ze is creatief, dus...
0: Oh ja.
3: Waar ze het laatst weet ik niet, maar ze heeft er 5 mee.
0: Oké, okay, op de Insta heb je er maar 2 gezien. Heeft ze nog meer dan 5 zonnebrillen? Of,
3: Ja, de zusje heeft er ook wel een stuk of 6, dus...
0: Ja, oké.
3: Okay, right.
0: Xam, het is niet goed helaas, maar ik snap dat je op zonnebrillen bent uitgekomen.
3: Ja.
0: Ja.
3: Hey, laat, dan moet je het nog even doorzoeken.
0: Ja, ik zoek nog even door. Dankjewel, Xam. Toch.
3: Yo, ciao.
0: Ga ik even naar Melanie. Hallo, Melanie.
4: Hallo.
0: De gemiddelde vrouw heeft er 5, maar gebruikt er 2. Nou, ik hoop dat jij het weet. Wat ga je zeggen? Verlos ons.
4: Ik denk dat het parfum is.
0: En dat is helemaal goed! Yay! Zo, we konden wel een goed antwoord gebruiken. Hoe kom je bij parfum uit?
4: De hint, klopt, viel... Dan ben ik een beetje na gaan denken. En nou, zo doen we eigenlijk.
0: Oké. Okay. Hoe zit dat bij jou eigenlijk? Zit jij ook bij die 5 of die 2 in de buurt?
4: Nee, of ik er precies 5 heb, weet ik niet. Ik denk wel iets meer. Maar ik heb wel 2 van mijn favoriete parfummetjes die ik gebruik.
0: 2 favorieten, ja. Ach.
4: Dat klopt ongeveer wel.
0: Ja, oké. Okay. Nou ja, het is zo parfum is zo lekker. Ik ben ook een ongelofelijke parfumfan. Ik heb nu ook een parfum op trouwens.
4: Sorry?
0: Ik heb ook parfum op nu, trouwens.
4: Jij hebt ook parfum op?
0: Ja, wat vind je ervan?
4: Ja, ik vind het hartstikke leuk.
0: Lekker, hè, ruikt hij?
4: Ja, zeker.
0: Melanie denkt ook, waar ben ik in terechtgekomen? Nou, je krijgt een Q-Music prijspakket. Gefeliciteerd daarmee.
4: Ja, superleuk.
0: Eén belangrijke vraag aan je. Wil je een hysterisch liedje of wil je een mooi liedje?
4: Doe maar een hysterisch liedje.

0: bij Q. Laat het licht aan. Zometeen ga ik Stella Lefty draaien.
1: Tegen de klok.
0: En we gaan even flink cashen in Knok tegen de klok. Ja, ik wilde graag met een bang uit deze week. Want anders vind ik het een beetje saai, vind ik het. En daarom heb ik ook het heft maar even in eigen handen genomen. Normaal gesproken weet ik niet wat er in de klok zit. Vandaag weet ik dat wel, want ik heb hem namelijk net voor de show zelf in elkaar gezet. Huisvlijt. Ik ben ook wel blij. Dit is een belangrijke zin die ik nu ga uitspreken. Ik ben ook blij dat ik het niet uit eigen zak hoef te betalen. Het spel werkt wel gewoon hetzelfde zometeen. Zet de klok op het juiste moment stil. Dan win je het laatst volledig uitgesproken bedrag. Misschien is dat wel lekker veel vanavond. Ben je te laat, klapt de boel uit elkaar. Dan krijg je helemaal niente. Nou, wil je zometeen Knok tegen klok met me spelen? Dan zou ik zeggen, pak de Q-app uit je binnenzak. En stuur mij nu het woord klok.
2: Sloopmelk. Sloopmelk. Sloopmelk. Sloopmelk. Sloopmelk. Sloopmelk. Sloopmelk. We horen je denken, stop nou eens met dat sloopmelk. Dat vinden wij nou ook. Dus, zuivelindustrie, stop met sloopmelk. Ja? Wakker dier.
3: Het is raam 14-daagse bij Quantum. Alles voor je raam tot wel 50% korting. Kom ook korting shoppen. Hoe leuk is dat? Quantum.
4: Zomervakantie? Pathé vermaakt je kids. De hele zomer leuke activiteiten tijdens het Pathé Kids Festival. Kom langs en maak kans op toffe prijzen.
5: Zin in een plek helemaal voor jezelf? Bij ASN Bank vergroot je je kans op een eigen huis met de

0: ASM Bank. Nu al zin in morgen.
1: Pathé Kids Festival. Ga naar de film en maak kans op 1 minuut gratis shoppen bij Intertoys.
2: Bij Randstad vind je zelf razendsnel de juiste talenten voor jouw organisatie. Met onze nieuwe digitale screening krijg je direct toegang tot gekwalificeerd talent. Op zoek naar de slimste en snelste weg naar de perfecte match? Ga naar Randstad.nl. Randstad, partner voor talent.
3: Kijk, daar ligt hij. De berg. Met witte toppen die tot aan de hemel reiken. Maar niet voor lang. Niet met een reus in huis. Witte Reus. Wastenberg kost een beetje. Al 60 jaar.
2: Ga naar Randstad.nl en ontdek onze nieuwe digitale screening.
4: Extra energie bij vermoeidheid en je weerstand op peil houden? Beter ga je naar Kruidvat. Probeer Lucovitaal Multiplus compleet vitamine minerale koudtabletten met vitamine C. Nu alle Lucovitaal 2 plus 3 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
5: Hey ondernemer, hallo? Kan je me Hapert jouw internet van de zaak ook zo? Dan is het tijd om over te stappen op zakelijk glasvezel van KPN. Dan is je hele bedrijf altijd supersnel online, zonder irritante onderbrekingen. Stap nu over en krijg een Apple iPad cadeau bij een 3-jarig abonnement. Kijk op kpn.com/zakelijk.
6: Staatsloterij bestaat dit jaar 300 jaar. En dat vieren we elke maand met extra jubileumprijzen. Dus ook tijdens de trekking van 10 augustus. Met een jackpot van 14,8 miljoen. Belastingvrij. Koop nu je staatslot in de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
7: Ah, eindelijk. Zomervakantie. En om het nog leuker te maken, deze week krijg je met Praxis Plus 20% korting op één artikel naar keuze. Bij besteding vanaf 10 euro. Bespaar snel op praxis.nl. Voor de makers. Praxis.

0: exact. Goedenavond. Dit is het Q-Music nieuws. Krijg je van Rebecca Looijen.
1: Goedenavond. De natuurbrand in Oudorp is onder controle. De brandweer is voorlopig wel nog bezig met nablussen, dat meldt Rijnmond. De brand ontstond vanmiddag in de duinen en was lastig uit te krijgen. Daarom werd er ook een helikopter van Defensie ingezet. Door het vuur is 2000 vierkante meter natuur verloren gegaan. Er komt geen compensatie voor bedrijven die last hebben van de lage waterstand. Dat zorgt voor problemen in de scheepvaart, maar ook bij tuinders en boeren. Maar financiële steun komt er dus niet, vertelt minister Karremans bij de NOS.
2: We kijken natuurlijk zo goed mogelijk hoe we kunnen helpen. Maar er is nu geen sprake van dat wij nu massaal gaan compenseren of de portemonnee trekken. Dat geld hebben we ook helemaal niet. Onze inzet is nu gericht op ervoor te zorgen dat de impact van dit watertekort, wat er is, waar we ook verder niks aan kunnen doen, maar waar we wel mee te maken hebben om dat zoveel mogelijk te minimaliseren.
1: Volgens hem hoort dit ook een beetje bij het ondernemersrisico. In Maleisië worden er nieuwe regels ingevoerd voor wandelaars. Dat komt omdat er de laatste tijd veel reddingsoperaties gedaan moeten worden op wandelroutes die populair zijn op social media. Daarom moet je nu verplicht een gids meenemen als je een risicovol gebied ingaat. Ook worden wandelaars voortaan beter gescreend. Zo moet je een gezondheidsverklaring invullen, wordt je medische geschiedenis gecontroleerd en gecheckt of je verzekerd bent. En dat je langer leeft als je genoeg beweegt en niet rookt, dat wisten we al, maar daar komt nu iets nieuws bij, want als je optimistisch in het leven staat, dan is dat beter voor je hart. Dat blijkt uit een nieuw onderzoek. Mensen die oefeningen doen zoals mindfulness of een dankbaarheidstraining merken daarna een paar weken al de voordelen van. Je hebt dan onder andere een lagere bloeddruk en minder stress. En je kan daardoor ook makkelijker gezonde keuzes maken. Het weer dan nog van Weerplaza. Vannacht in het noorden nog kans op een bui. Maar
0: oh ja,
1: verder blijft
0: ik zit te rommelen. Sorry.
1: Ja, de kans op een bui dus in het noorden. Verder blijft het droog en het koelt af tot een graad of 13. Morgen veel zon bij maximaal 25 graden.
0: Dankjewel, Rebecca.
1: Graag gedaan.
0: Zeg jij ook nog even, Joe, je zit een beetje te rommelen.
1: Ja, je zit wel een klein beetje te rommelen, Joe.
0: Ja, heerlijk, duidelijk. Als jij het zegt, is het officieel, hè?
1: Oh, is dat zo?
0: Ja, nieuws toch? Hè?
1: Oh ja, nou ja.
0: Dan nog even naar de weg kijken. Q-verkeer gemeld door Flitsmeister. Vertragingen zijn er niet. Flitsers wel op de A2 tussen Utrecht en Bos. De hoogte van Beest staan ze bij 83.2. A6 Muidenberg-Lelystad bij 69.2. A12 Maarn-Ede. Daar staan ze de hoogte van Maarsbergen bij 83.0. A28 Zwolle-Amersfoort. Daar staan ze bij 59.6. En op de A28 tussen Assen en Hogeveen bij Hooghalen staan ze bij 160.6.

0: bij Q Music en Boston. Zometeen. De Bauza en Magnetic. Lekker hoor.
1: Knok. Knok tegen de klok.
0: Eerst wel een rondje knok tegen de klok. Dat doe ik met Dominique. Ze is 22 jaar en ze komt uit Numansdorp. Welkom in de show.
2: Dankjewel.
0: Zo, het is goed dat wij elkaar aan de telefoon hebben.
2: Nou, dat denk ik ook.
0: Want rampspoed en onheil, er is van alles mis met de auto.
2: Ja, klopt. Ja, wij gaan zaterdag op vakantie met de vouwwagen. En een paar weken terug toen hebben we de complete motor van de auto moeten vervangen voor €3700.
0: Zo,
2: dat is een tegenvaller.
0: €3700, dat is even voor de duidelijkheid de motor dus van de vouwwagen.
2: Nee, van de auto.
0: Oh, van de auto, oké.
2: Ja, van de auto.
0: Hé, maar €3700. Wat voor auto rij je?
2: Ford Kuga.
0: Oké, maar kan je dan niet beter opnieuw beginnen gewoon? Want €3700, zoveel geld.
2: Ja, maar daar heb je toch ook weer geen goede nieuwe auto voor.
0: Ja, dat is ook weer waar. Hoe is het stuk gegaan?
2: Ja, het is een productiefout geweest van een aantal jaar terug. Dus ja, daar ging zeg maar koelvloeistof ging op... die ging in de motor, ging niet lekken eigenlijk.
0: Ja, ik hoor jouw vriend zich ermee bemoeien.
2: Ja, ik kan dat natuurlijk helemaal niet goed uitleggen.
0: Nee, dat wil ik helemaal niet meer zeggen, maar mijn vraag is eigenlijk, heeft hij een stuk gemaakt?
2: Nee hoor, wij konden er niks aan doen. Het is gewoon een fabrieksfout.
0: Oké,
2: okay.
0: Nou, dus €3700 lichter en je gaat op vakantie, dat is natuurlijk geen lekkere combinatie.
2: Nee, en er komt ook nog een kind aan in januari, dus daar zijn we ook goed voor aan het sparen.
0: Oké, nou, maar dan gaan we toch gewoon, dan ben je helemaal bij de perfecte, aan het perfecte loket zit je. Want we gaan knok tegen de klok spelen en ik zeg, laten we dat doen voor een heel hoog geldbedrag. Trouwens, gefeliciteerd met dat jullie zwanger zijn.
2: Dankjewel.
0: Dat vergeet ik helemaal bij te zeggen. Nou, je hoort zometeen een reeks geldbedragen in wisselend tempo oplopen. Aan het einde van die reeks gaat de klok af. Druk is om net daarvoor stop te roepen. Roep dat zo duidelijk mogelijk, dan win je het laatst volledig uitsproken bedrag. Anders krijg je helemaal niks.
2: Oké, gaan we doen.
0: Ben je er klaar voor?
2: Zeker.
0: Daar ga je.
3: €7. 103 €. 168 €. 204 €.
0: Zeg je echt al stop, Dominique?
2: Ja, ik durf het niet aan, dan heb ik liever €200.
0: Nee, helemaal te gek. €200 heb je verdiend. Yeah. En dat gewoon op een donderdagavond om 11:15. Gefeliciteerd.
2: Dankjewel.
0: Dat ga ik direct naar je overmaken. Dat kan natuurlijk gewoon weer lekker gespaard worden voor de kinderkamer, voor de auto. En natuurlijk op vakantie moet je ook wat uitgeven natuurlijk, toch?
2: Zeker.
0: Ja. Oké, €204 krijg je. Maar hoeveel zat erin?
3: €299.
0: Aie.
3: €358.
0: Nee.
2: En dan klik je af.
3: €400.
0: Wat?
3: €522.
0: Dominique.
2: Ja. €200 is ook hartstikke mooi.
0: Nee, zeker. Maar er zat €522 in. Ik zit helemaal verbaasd te spelen, maar ik wist dit natuurlijk. Want ik heb hem zelf in elkaar gezet. Heb ik dat nog gezegd, maar heb je niet gehoord waarschijnlijk?
2: Ja, nou ja, ik hoorde het wel. Maar ik dacht gewoon, je hoort ook wel eens dat hij natuurlijk al snel stopt. Dus ja, ik ga toch een beetje safe spelen.
0: Nou, heel goed. Je krijgt van mij €204. Ik wens jullie een waanzinnige vakantie, ondanks de auto.
2: Ja, dankjewel. Gaat even goed komen.
0: En stuur nog even een kaartje als de baby er is.
2: Ja, doen we.

0: Q-Music en Magnetic. Ik heb trouwens een oude telefoon van huis meegenomen. Dat is een oude mobiele telefoon. Mijn vorige telefoon die heb ik meegenomen. Wat ik daarmee ga doen, ga ik zo uitleggen. Deze week hoor je Tom en Joe op de plek van Mattie en Marieke. Mattie en Marieke die genieten van vakantie. En Tom en Joe, die breken de hele tent af. Nou, dat valt ook wel mee, maar ik ga je wel eerlijk zeggen. Ik lig, omdat ik natuurlijk hier ben tijdens de ochtendshow deze week, te slapen tijdens de ochtendshow. Maar het eerste wat ik doe als ik wakker word, is toch even op de socials kijken wat er nu weer is gebeurd. Zo vloog er van de week een drone door de studio.
1: En dan gaan we nu opstijgen.
2: Ja, gaan we opstijgen. 3, 2, 1. Oh, daar gaat hij. Ik hoor hem. Ja, oh, hij gaat luchten. Pas op. Oh, hij zit bijna tegen het plafond. Hij gaat goed naar voren. Nee, jij hebt hem heel... Nee, omlaag. Je hebt hem heel steady. Nou, hij vliegt nu door. Film, kom eens naar mij. Dan kan ik even zwaaien naar de camera. Oh, je komt heel dichtbij. Je komt heel dichtbij. Hij zit hier.
1: Ik heb op de stopknop gedrukt. Dit is een noodknop.
2: Ja, dat goede die er is.
1: Maar dit waren al geweldige 30 seconden. Ik heb het allemaal op beeld nu.
0: Ja, toch even op de socials kijken of de studio er nog staat. Dit is echt mijn favoriete fragment van de week. Vind je trouwens ook op de socials dus van Q. En dan hebben ze ook nog deze week een liedje gemaakt met Rolf Sanchez.

bij Q en Abracadabra. Ik ga zo meteen even wat proberen met jou, als je mee wilt doen. Ik heb een oude telefoon heb ik van huis meegenomen. En ik heb, vanmiddag heb ik een nieuw simkaartje heb ik gekocht. Gewoon zo'n wegwerp simkaartje, weet je wel. En daar zit dus een telefoonnummer aan vast. En ik ga je zo meteen dat telefoonnummer geven. Dus dat nieuwe telefoonnummer op die oude mobiele telefoon. Alleen de laatste twee cijfers niet. En dan is het de bedoeling om mij aan de telefoon te krijgen. Nou, dat is een leuk experiment. Dus dat ga ik zo meteen doen. Ik moet eerst even boodschappen. Ik loop helemaal achter de feiten aan. Dus dat zo meteen. En ik ga deze

Consumentenbond bewijst het. Niemand is goedkoper dan Dirk. Want Dirk heeft mede de laagste prijzen met budgetboodschappen. Je betaalt zelfs 9% minder dan gemiddeld. En dat verschil merk je meteen aan de kassa en in je portemonnee. Op Dirk kun je rekenen.

0: net zo makkelijk retour. Nu bij Dirk Westland Barbecue Salades. 450 gram, 2,79.
1: Hey, zag je die flitser? Tom wel. Tom waarschuwt voor flitspalen, files en obstakels voor jij ze spot. Geen telefoon, geen scherm, geen abonnement. Alleen belangrijke waarschuwingen. Maak kennis met Tom bij TomTom. Jouw extra paar ogen op de weg. Thanks, Tom.
2: Ja, ook deze herinnering is mogelijk gemaakt door leukstetickets.nl. Ga erop uit en maak samen de leukste herinneringen. Ontdek jouw volgende uitje op leukstetickets.nl.
1: Autovakantie in Europa? Reis flitsvrij met Tom by TomTom.
3: Kom op avontuur in Apenheul. Ontdek het vernieuwde Doodshoofdapengebied. En beklim de nieuwe 11 meter hoge uitkijktoren voor een spectaculair uitzicht op de gorilla's. Apenheul. Het leukste dagje uit tussen de apen.
4: Final sale bij Leen Bakker. Nu 10% extra korting op alles. Ja, ook op lopende aanbiedingen. Dus kom naar de winkel of shop op leenbakker.nl.
3: Nu alle kaartjes 21,50. Alleen op apenhulp.nl.
5: Joey van der Velden.
6: Zometeen Teddy Swims en Break Up in Reverse.

Dit is zometeen Kensington en Stay. Ja, ik wil heel even wat proberen met je. Het volgende kan, het kan twee kanten op gaan. Of het slaagt vrijwel direct. Of we zitten hier met z'n allen een half uur te wachten en dan gebeurt er helemaal niks. Dat kan ook. Ik heb een oude telefoon heb ik bij me. Mijn vorige telefoon. Die lag nog in de keukenla. En ik heb dus een nieuw telefoonnummer gehaald vanmiddag. Een nieuwe simkaart, zo'n wegwerp simkaart. Of wat is dat? Hoe noem je dat? Prepaid noem je dat. Dus dat, ja, toch? Nou ja, goed, die gooi je een keer weg. Een nieuw fris telefoonnummer. En ik ga je zo meteen dat telefoonnummer ga ik geven. Alleen de laatste twee cijfers niet. En nou ben ik gewoon benieuwd hoe snel lukt het je om mij toch te bellen. Dat kan natuurlijk door te gokken. Of je kan puzzelen. Of je kan afstrepen. Of ja, ik weet eigenlijk niet hoe je dit het snelste kan aanpakken. Het is een experiment. Ik probeer het gewoon. Het is best een beetje moeilijk. Maar het is niet voor niks. Degene die mij zo meteen aan de telefoon krijgt, die krijgt van mij een super dik prijspakket. Echt alles wat ik kan vinden, dat gaat erin gestopt worden. En ik ga een maand je telefoonrekening betalen. Nou, dat is het proberen waard, toch? Dus, ik geef je het telefoonnummer. Alleen de laatste twee cijfers niet. En ik zeg maar gewoon even tot zo. Oké, tot zo. Of niet tot zo. Dan slaat, nou goed, slaat nergens op. Oké, het telefoonnummer is 06. Oh, je moet even meeschrijven natuurlijk. 06 87 22 52. Dus 06 87 22 52.

iemand hier in de studio. Misschien moet je het nummer nog één keer geven. Teddy Swims bij Q-Music. Break Up in Reverse. Ja, ik heb een telefoon hier liggen. Een nieuw telefoonnummer erin. Ik ga je het telefoonnummer geven. Alleen de laatste twee cijfers niet. 0687-2252. Als je me nou weet te bellen, dus die laatste twee cijfers uit te puzzelen, dan maak je kans op een Q-Music prijspakket. 0687-2252. Wellicht hebben we elkaar zometeen aan de telefoon naar deze van Kensington. Stay. Even checken hoor. Wel wat gebeurt op de telefoon. Helemaal niks. Echt helemaal niks. Blijf volledig stil.

0: iets langer geduurd. Erik, goedenavond.
1: Hallo. Hoi, hoi.
0: Hallo, goedenavond. Zal ik even uitleggen wat er is gebeurd de afgelopen minuten?
1: Ja, ga je gang.
0: Misschien maar even doen. Ik heb ruim 20 minuten geleden heb ik mijn telefoonnummer gegeven. Alleen twee cijfers niet. De laatste twee cijfers. De telefoonnummer is 0687-2252. En ik was gewoon benieuwd hoe snel zou ik iemand aan de telefoon krijgen. Het bleef heel lang stil, Erik. Maar daar ben jij!
1: Ja. Ik denk na ongeveer 30 verschillende telefoonnummers gedraaid te hebben... Had ik eindelijk de laatste twee cijfers 9-7 geprobeerd. En toen had ik een hele blije Joey aan de telefoon.
0: Ja, ik dacht, het gaat niet meer gebeuren. 0687-2252 en dan?
1: Ja, 97.
0: Ja, dat klopt inderdaad. Het is inderdaad het telefoonnummer van de telefoon die naast mij ligt. Wie heb je allemaal aan de telefoon gehad dan? Of hoe gingen de gesprekken?
1: Ja, wat ik zeg, ik heb 30 telefoonnummers gedraaid. En ik heb denk ik 3 verschillende mensen gesproken die Engels spraken.
0: Yeah.
1: Het enige wat ik zei was, sorry, I think this is not your music. En ik ging weer door met zoeken natuurlijk.
0: Ja, ja, ja. Maar want had je strategie? Was je gewoon gaan vinken? Of?
1: Nou, ik pakte gewoon een getal, bijvoorbeeld de 6. En dan ging ik die gewoon van 60 tot en met 69 af. En op een gegeven moment dacht ik van, die lage cijfers die zullen vast wel door iemand anders gepakt zijn. Ik ga gewoon in het hoge segment zoeken. Ja, toen kwam ik bij 97.
0: Nou, het is zo goed. Ik ben zo blij dat je aan de telefoon... Het is zo'n grappig experiment ook. Het hoeft ook niet te lukken, Erik. Toch?
1: Dat is
0: ook...
1: Nee, dat is waar.
0: Bij deze... Je hebt gewonnen! Je krijgt van mij het Q-Music prijspakket. Daar zitten de Q-Music strandballen in. En ik heb ook nog beloofd, ik ga een maand je telefoonrekening betalen.
1: Kijk, top. Ontzettend blij mee. Dankjewel.
0: Gefeliciteerd.

Fire. Ik zit even naar de klok te kijken. Het is 1 minuut voor 12. Nou, iets minder dan 1 minuut voor 12. Dan is het weer tijd voor een nieuwe dag natuurlijk. Vrijdag 7 augustus 2026. Ik zeg tijd voor een goed foute start. Ik heb hier een hele grote computer heb ik hier staan. En er komt altijd een categorie uit. Tenminste, als ik wel even mijn vinger druk op de knop. Dan gaan we. En dan zoeken we natuurlijk een fout liedje. In die categorie. Kijken waar die... dit is leuk. Dit is de landen is het genre. Dus even kijken waar...

0: van Q. Laat me weten.
1: Je hebt het beter bekeken bij KPN. Combineer internet en mobiel en kies elke maand je entertainment cadeau. Kijk Love is Blind op Netflix, B&B vol liefde op Videoland of voel de liefde voor jouw voetbalclub met ESPN Compleet. Stap nu over op kpn.com/combivoordeel. KPN, voor het beter internet.
2: Wist je dat? Er zit een schilder in iedereen. En de verfzaak sleep jij doorheen?
3: Welkom bij de verfzaak.
2: Nu bij 10 liter Histo Monodek 25% gratis.
4: Deze week in de bonus. AH Witte, Cotton Sweet Rood en Sepeldruiven 1 plus 1 gratis. AH Bolhapjes 3 stuks voor 5,99. En alle AH Greenfields Beefburgers 2 stuks 1 plus 1 gratis. De meeste en de beste aanbiedingen.
3: Welkom bij de
2: naar de webshop of bezoek een van de meer dan 20 verfzaken.
5: Sloopmelk, sloopmelk, sloopmelk, sloopmelk, sloopmelk, sloopmelk, sloopmelk. We horen je denken, stop nou eens met dat sloopmelk. Dat vinden wij nou ook. Dus, zuivelindustrie, stop met sloopmelk. Ja? Wakker dier.
6: Nu bij BelSimpel, de nieuwste Samsung Galaxy Foldables. Met een nog slanker design en een slim vouwbaar scherm. Bestel nu in combinatie met Odido en ontvang tot wel 1029 euro korting. Ontdek het nieuwste van Samsung, nu bij BelSimpel.
7: Een Müller Milkflesje kopen was nog nooit zo spannend. Want als je één van de vier Müller Milkflesjes met het moe-geluid vindt, win je 25.000 euro. Dus ga snel naar de winkel en hou je oren open.
8: Moelenmelk, the moo you can't resist.
9: Strakke zomerdeals met Club Karwei. Pak je kans. Deze week de Bosch 18 volt Easy Drill accuboor met 2 accu's voor 89 euro. Karwei, maak het mooier.
10: Extra energie bij vermoeidheid en je weerstand op peil houden? Beter ga je naar Kruidvat. Probeer Lucovitaal Multiplus compleet vitamine minerale koudtabletten met vitamine C. Nu alle Lucovitaal 2 plus 3 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelen.
0: 2:12, goeienacht. Dit is het Q-Music nieuws. Krijg je van Oscar van Oorschot.
11: Goedenacht. De grote duinbrand in Oudorp is onder controle. Er blijft vannacht nog wel brandweer paraat in het gebied om te zorgen dat het vuur niet opnieuw oplaait. 'S Ochtends wordt het gebied verder gestript om eventueel vuur dat onder de grond zit te doven. Bij de brand is zo'n 2000 vierkante meter natuur verwoest. In Eindhoven zijn meer dan 100 flessen lachgas gevonden in een bestelbus, meldt Omroep Brabant. De politie was door iemand getipt en nam een kijkje. Alle lachgas is in beslag genomen en er is nog niemand opgepakt. De politie ziet vaker dat busjes worden gebruikt om lachgas op te slaan. Aanstaande woensdag is er een grote zonsverduistering in Nederland, de grootste in meer dan 25 jaar. En dat zorgt ervoor dat de prijzen van eclipsbrillen, waardoor je veilig naar de zon kunt kijken, de pan uitreizen, meldt Hart van Nederland. Een bril van een paar euro kost nu soms wel 25 euro. En goed nieuws voor game-liefhebbers. Rockstar Games heeft een nieuwe trailer voor de langverwachte game GTA 6 aangekondigd. Over 3 weken zal die in première gaan op Netflix. Een paar uur later verschijnt die ook op YouTube. De game zelf is vanaf november te koop. Experts verwachten dat het de best verkochte game ooit wordt. En dan nu het weer van Weer Online. Vannacht kan in het midden en oosten van het land nog een klein buitje vallen, maar verder is het droog. De minima liggen tussen de 10 en 16 graden. Overdag is het zonnig en 20 tot 24 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
0: Dankjewel Oscar. Dan Q-verkeer gemeld door Flitsmeister. Vertragingen zijn er niet. Wel nog flitsers op de A2 tussen Utrecht en Den Bosch. Ter hoogte van Beest. Daar staan ze bij 83,2. A6 Muidenberg-Lelystad. Bij Lelystad staan ze bij 69,2. Op de A12 Maarn-Ede. Ter hoogte van Maarsbergen. Daar staan ze bij 83,0. En de A28. Dat is Assen-Hogeveen. De hoogte van Hooghalen. Daar staan ze bij 160,6. Mooi getal. 160,6.
12: Het is 12 uur. Een nieuwe dag begint. Dus dat betekent...
13: een foute start.
14: Music. Joey van der Velden.

0: start. Anders Nielsen en Salsa Tequila.
1: Ik ga zo meteen even iets doen waar ik echt al de hele week naar uitkijk. Ik ga de snackautomaat die hier staat, die ga ik plunderen. Samen met jou, als het goed is, als je mee wilt doen. Tekst en uitleg krijg je zo meteen. Naast Romai, Papa Hoeté. En dit is Alex Warren bij Q-Music.

Stromae bij Q Music en Papa Hoete, zometeen Bob Sinclair en Love Generation. We hebben allemaal wel eens zo'n vergadering waar dan niet iedereen bij is. Dat je elkaar staat aan te kijken en dat je denkt, heeft dit zin? Nou, dit is het bewijs dat het altijd goed is om de handschoen op te pakken en de koppen bij elkaar te steken. De mannen van Temper City die hadden dus afgesproken met een artiest in de studio. Maar die artiest die zei last minute af. Maar ja, hey, studio geboekt, broodjes waren besteld, versterkers waren net warm geworden. Dus ze besloten, laten we dan toch maar met z'n drieën even doorpakken, even iets maken. Ze schreven die dag dit liedje en dachten, hey, dat klinkt eigenlijk best wel goed. Misschien moeten we het zelf uitbrengen. Nou, dat hebben ze gedaan.

en Love Generation. Zometeen Zoe Liva in Snelle, ik zing. En hoor ik daar je maag knorren? Ja, hè? Ja, ik hoor hem knorren. Nou, goed nieuws voor jou. De snackautomaat van Q die is vandaag weer tot de deur toe bijgevuld. Er kan echt helemaal niks meer bij. Er zit van alles in. Variërend van chips, chocobars, blikjes, versnaperingen. Van die een beetje wat zoutige repen hebben we nu ook in zitten. En het fijne is, ze zijn genummerd. Bij iedere snack een getal tussen de 1 en de 80. Nu ga ik snacks weggeven uit die automaat aan de hand van random getallen. En die getallen die mag jij bepalen. Zo werkt het. Dus ik zou zeggen, open even de app van Q. En stuur mij een getal dat je zou willen hebben. Alleen, er is wel een klein addertje onder het gras te vinden. En niet ieder getal tussen de 1 en 80 bestaat in de automaat. Dus het zou zomaar kunnen zijn dat je misgrijpt. Maar ja, als je raak grijpt, dan heb je wel een lekkere snack te pakken. Dus heb je zin in een snack, dan zou ik zeggen, stuur even een getal tussen de 1 en de 80 deze kant op. Gaan we zo meteen samen checken wat erachter zit.

0: Zometeen Rita Ora, Let You Love Me. En ook another ga je horen met Talk To You. Eerst gaan we eens even die snackautomaat plunderen. Het is eigenlijk heel simpel. We hebben hier op de gang een snackautomaat staan. Met bij iedere snack een getal tussen de 1 en de 80. Nou, die snacks die ga ik weggeven aan de hand van dus random getallen. Die ik ga invoeren. Er is een klein addertje onder het gras. Niet ieder getal tussen de 1 en de 80 bestaat ook echt. Het zou zomaar kunnen zijn dat je misgrijpt. Maar als je raak grijpt, dan grijp je ook echt raak. Dus wil je iets uit die snackautomaat, stuur even een getal tussen de 1 en de 80. Via de Q-Music app. Deze kant op, Madelon, goeienacht.
1: Hi, goeienacht.
0: Hi, goeienacht. Dat klinkt opgewekt en fris.
1: Ja, dat klopt. Zeker. Dat is ook wel zo. Ja, helemaal weer opgeladen.
0: Ja, want jij bent net terug van vakantie.
1: Ja, klopt. We zijn nog onderweg naar huis.
0: Nou, wat heerlijk, Madelon. Hoe heb je dat gehad?
1: Ja, heel lekker.
0: Waar was je?
1: Echt zon, zee, strand. Waar op Kos.
0: Ach, wat leuk. Hoe kom je daar terecht?
1: Ja, eigenlijk veel vrienden en familie die naar de Griekse eilanden zijn gegaan en die dat geadviseerd hebben.
0: Toch de ouderwetse mond-op-mond reclame.
1: Ja, heerlijk.
0: Ja, en heeft het zeg maar voldaan aan je verwachtingen?
1: Ja, zeker. Zon, zee, strand, dan zit het eigenlijk al wel goed bij ons.
0: Heb je onderweg eigenlijk nog wat snacken gekregen in het vliegtuig?
1: Nee, eigenlijk niet. Ja, ze kwamen wel langs, maar dat was allemaal betalen. Dus we hadden onze eigen snacks nog wel mee.
0: Oké. Okay. Nou, Madelon, je hoeft hier helemaal niks te betalen, joh. Het is gewoon gratis. Je hoeft alleen maar te zeggen welke snack je wilt hebben. Het is de 81, roept u maar.
1: Nummer 24.
0: En waarom? Heeft dat nog een speciale betekenis?
1: En dat is het allereerste nummer wat mijn vriend naast mij riep. Dus die heb ik maar ingestuurd.
0: Dan gaan we daar eens even kijken. Nummer

0: juist. Die ga ik naar je opsturen.
1: En, super.
0: Per koerier. Dus als je thuis bent, dan kan je meteen tekenen en kan je hem opeten.
1: Kijk, dat is perfect.
0: Komt helemaal goed aan. Veilig thuis en thanks dat je erbij was.
1: Dank je, komt helemaal goed.
0: Tot later. Hallo.
1: Later. Later.
0: Doeg. Hallo Samantha.
2: Hoi, goedenavond.
0: Ben jij een late night snacker?
2: Nee, eigenlijk niet.
0: Niet?
2: Nee.
0: Oh.
2: Ik dacht dat ik liever vroeg naar bed wil gaan.
0: Liever vroeg naar bed?
2: Ja, een soort van, ja.
0: Ja, maar
2: dit is een uitzondering vandaag.
0: Oh, oké. Maar Samantha, kijk, ik ben ook van vroeg naar bed. Maar als ik dan s'nachts wakker word, heb ik toch altijd wel een klein hongertje of zo. Ik vind het ook altijd wel gezellig. Een beetje door de straat kijken en dan af en toe een beetje kijken wat er nog te eten valt. Dus wij vinden elkaar niet, hè, volgens mij. Ik hoor het aan alles.
2: Ja, nee. Ik denk dat ik meer in de middag overal een snoep ligt of zo.
0: Oh, oké. Okay. Nou, ja. Roep een getal tussen de 1 en de 80. Dan gaan we kijken wat er uit de snackautomaat komt. Wat wil je hebben? 22. Oh, mensen, we gaan even kijken wat ze... Oh! Ja, Samantha. Dik in orde, je krijgt een Snicker. Is dat wat je ervan verwacht had?
2: Snickers zijn altijd goed, toch?
0: Oké, okay. Ik hoor aan jou. Ik had eigenlijk niks verwacht. Ik ben overal blij mee.
2: Prima, ja, alles chocola.
0: Nou, helemaal goed. Fijne dag nog.
2: Dankjewel, fijne avond.
0: Even kijken, dan ga ik naar Mark. Hallo Mark.
3: Hey, goedenavond.
0: Goedenavond, goedenacht. Wat heb jij gedaan?
3: Ik ben nu onderweg naar huis vanaf mijn werk.
0: Oké, okay. En moet je ver, lang?
3: Een half uurtje ongeveer.
0: Per auto?
3: Ja.
0: Oh ja. Mark, ik ga ook de vraag aan jou stellen.
3: Ja.
0: Ben jij een late night snacker?
3: Nee, eigenlijk niet.
0: Ook niet?
3: Nee.
0: Maar Mark, kijk, jij, waarschijnlijk is jouw baan vaak laat klaar.
3: Ja, dat klopt.
0: Ik heb dat ook. Als je dan toch in de auto zit, dan heb je toch altijd een hongertje? Of ben ik de enige daarin?
3: Nee, daar heb ik nooit last van eigenlijk.
0: Echt niet?
3: Nee.
0: Oké, okay, nou blijkbaar ben ik daar dan de enige van. Ja, als ik
3: dorst wel, maar honger niet even.
0: Oh ja, oké. Okay. Als ik ga tanken, ik moet zo meteen dus weer tanken. Dus ook even, ik moet voor mijn gevaar, 5 keer in de week moet ik tanken.
3: Dan
0: gaat er altijd bij mij toch iets mee naar huis, een klein snackie. Oké, okay, Mark, we gaan kijken. Welk getal wil je?
3: 69,
0: dames en heren, jongens en meisjes. 69. Kijken, wat zit er achter nummer 69 in de snel... Oh, dat komt heel goed uit. Hoorde ik jou zeggen, ik drink graag iets?
3: Ja.
0: Je krijgt een blikje Fanta Zero Exotic.
3: Oh, lekker.
0: Ah, is fijn, hè?
3: Ja.
0: Die ga ik naar je toesturen. Die ligt zo snel mogelijk op de deurmat.
3: Ja, top, dankjewel.
0: Jij hebt een goede ervaring, hè, met de snackautomaat.
3: Ja.
0: Oké, okay, ja, dat komt er goed uit, want bij deze, ik doe zo meteen nog een rondje. Wil je ook iets uit de snackautomaat halen, dan zou ik zeggen, pak even de Q-Music app erbij en stuur een getal tussen de 1 en de 80.

0: zometeen de alarmschijf. Die is van Ella Langley. En ook Adam Lambert ga ik ook nog draaien. En Bon Jovi, eerst de snackautomaat. Ja, die gaan we plunderen met z'n allen. We hebben hier op de gang een snackautomaat staan. Bij iedere snack een getal tussen de 1 en de 80. En die snacks die ga ik allemaal weggeven. Als je er eentje wilt hebben, dan zou ik zeggen... stuur gewoon een getal tussen de 1 en de 80 deze kant op. Dan bel ik je terug en dan komt het helemaal goed. Tenzij, want er zit een klein alletje onder het gras... Niet elk getal tussen de 1 en de 80 bestaat ook echt in de automaat. Dus tenzij je zo'n getal pakt, dan is het pech. Maar is al niet gebeurd vanavond. We zitten in de winning mood. Vincent, hallo.
1: Hallo.
0: Hallo. Wat ben je aan het doen?
1: Ik ben rondjes aan het rijden. Ik zit in de beveiliging. Mobiele surveillance.
0: Oh, hoe groot zijn de rondjes?
1: Niet zo heel erg groot.
0: Oké. Okay. Ik hoor, Vincent, dat je een taaie avond hebt, of niet?
1: Ja, het is nog rustig, ja.
0: Oh ja, dat is dan taai. Dat is zo gek, hè? Als je tussen de beveiliging zit, dan heb je natuurlijk af en toe ook zin in dat er wat gebeurt.
1: Ja, zeker. Maar ja, soms mag het ook wel rustiger zijn, hè?
0: Ja, oké. Okay. Dus het is afwisseling, zeg jij.
1: Ja, klopt.
0: Ik heb deze vraag nu al 2 keer gesteld. Ik ga hem ook aan jou stellen. Ben jij een late-night snacker?
1: Jazeker.
0: Oh, ja? Ja. Is dat zeg maar 1 keer per night? 2 keer per night?
1: Of 3 keer, soms.
0: 3 keer zelfs, oké. Okay. Nou, dan zit je helemaal aan het goede adres. We gaan de snackautomaat eens even opentrekken. Welk getal wil je?
1: 37.
0: 37, dames en heren, jongens en meisjes. 37, laten we kijken. Wat zit erachter? 37, eens even kijken. Daar zit, ja, hij valt. Het is... Nou, niet verkeerd. Een Milka Sensation Cookies. Perfect, Vincent. Er zitten meerdere ook nog in ook. Dus dan kan je vaak snacken.
1: Ah, top.
0: Lekker. Ja. Nou, rij voorzichtig. Veilig thuis.
1: Komt goed.
0: Tot later. Doeg.
2: Hoi.
0: Annelot, hallo. Goeienacht.
2: Hoi, goeienacht.
0: Waar kom jij nog zo laat vandaan?
2: Van het werk. Ik ben bijna thuis.
0: Ach, en wat voor werk doe je?
2: Ik ben arts op de chirurgieafdeling.
0: Zo, Annelot. Dat is nogal niet niks.
2: Nee, ja, voor mij normaal inmiddels.
0: Ja, wat voor dag heb je achter de rug?
2: Ik heb een avonddienst gehad. Wat mensen opgenomen via de spoedeisende hulp. Al met al best een bewogen dienst, maar ook dan weer interessant en leuk.
0: Ja, ja, een vraag die ik eigenlijk dan altijd wil stellen is... Dan kom je zeg maar thuis, dan is het zometeen 1 uur. Dan is er veel gebeurd op je dag. Heb je dan moeite om de dag dan achter je te laten? En hoe doe je dat dan?
2: Ja, ik probeer voordat ik ga slapen wel nog eventjes op de bank te chillen. Maar ik word ook wel eens 's nachts wakker. Ben ik gewoon niet helemaal... Heb ik niet helemaal losgelaten of zo. Ja. Maar dat lukt wel steeds beter.
0: En als je dan...
2: Dat hoort er een beetje bij.
0: Ja, maar als je dan 's nachts wakker wordt, hoe doe je dat dan? Wat is dan je strategie om weer toch lekker te slapen?
2: Ja, wakker worden en dan denk ik... Oh ja, nee, dat was een droom of... Er was even nawee van het werk. En dan lukt het eigenlijk best wel snel om toch weer in slaap te vallen.
0: Wat jij zegt, dat hoort er een beetje bij. Hoor je dan ook wel eens collega's die dat dan ook hebben? Die dan 's nachts wakker worden?
2: Ja, komt dan meer voor. Vooral na drukke diensten. Dat je toch niet helemaal hebt verwerkt of zo. Dat het zo druk was.
0: Ja, het is natuurlijk heel veel, hè, wat jij natuurlijk op... Het is natuurlijk ook emotioneel. Het is veel. Waarschijnlijk snel
2: ja, we hebben
0: achter...
2: ook rustige diensten, hoor. Ja, die zitten er ook prima bij.
0: Ja, dat klopt. Maar als je dan eenmaal krijgt... Dan is het natuurlijk vaak moeilijk om te verwerken. Kan ik me voorstellen.
2: Ja, sommige dingen wel. Ja, maar vaak ook niet, hoor.
0: Ik zeg tijd voor een snack, Annelot.
2: Ja, dat altijd.
0: Dat altijd, zeker 's nachts. Even kijken, welk getal wil je?
2: Nummer 26.
0: Dan gaan we eens even kijken wat zit er achter 26 in de snackautomaat, Annelot. Ja, ik zie het al meteen. Ik zie het al meteen, Annelot. Volledig in de prijzen. Between Big. Nou, ik hoor echt aan jou dat je denkt zo. Dat is echt het allerlekkerste wat eruit had kunnen komen. Of niet?
2: Ja, ik heb weer een avond iets morgen. Zo weet ik altijd best snacken.
0: Nou, heel goed. Ik ga hem per courier naar je toesturen. Dus dan hoef je alleen maar te tekenen. En dan komt het helemaal goed, Annelot.
2: Nou, heel lekker. Dankjewel.
0: Slaap lekker voor zometeen.
2: Ja, jullie ook.
0: Toch? Dan ga ik er even naar Anne. Hallo, Anne.
3: Hi, goedenavond.
0: Ook nog onderweg.
3: Ik ben net thuis.
0: Oh, oké. Okay. Waar kom je vandaan?
3: Ik kwam ook van mijn werk.
0: Oh, en? Wat voor werk doe je?
3: Ik ben dierenarts in een dierenziekenhuis.
0: Ja, ik heb alleen maar...
3: Ja, ik hoorde het.
0: Ja, wat ontzettend leuk en interessant.
3: Ja, absoluut.
0: Heb je zelf ook huisdieren?
3: Ja, zeker. Ik loop nu een rondje met de hond. Dat is mijn manier om het werk een beetje los te laten aan het eind van de dienst.
0: Ik heb ook een kat. Ik maak me eigenlijk de hele dag zorgen over mijn kat.
3: Ja, snap ik.
0: Dat snap je?
3: Ja, katten die zijn gewoon af en toe een beetje raar. Dus ik kan me heel goed voorstellen als baasje dat je erop zit te kijken en dat je af en toe denkt, ja, wat heb je nou voor raars?
0: Ja, wij kunnen met elkaar praten, Anne. Inderdaad, jij snapt natuurlijk volledig. Ja. Maar jij hebt een hond.
3: Ja.
0: En jij weet natuurlijk nog, omdat je hebt ervoor doorgelid, je weet nog veel beter wat er allemaal mis kan gaan en kan zijn.
3: Ja, dat is vreselijk.
0: Oh.
3: Ja, als het met je eigen dier iets is, dan ben je echt gewoon zo'n hondenmama die zich zorgen maakt. En alles is het ergste wat het maar kan zijn. Want je weet toevallig dat toevallig ook iets kan zijn.
0: Oh ja.
3: Dus ik weet niet of dat beter is. Okay. Of je eigen huisdieren dan.
0: Nee, okay, want ik wou zeggen, dan ben je dus wel eigenlijk ook toch een soort de hele dag bezorgd. En ook nog een soort van aan het werk. Want je bent dan ook nog inschatting aan het maken.
3: Ja, als hij een keer kreupel loopt, dan denk ik meteen dat hij doodgaat. Dat is vreselijk. Ja,
0: oké. Ik dacht misschien, ga je een totaal ander antwoord geven. Van nee, maar ik weet precies hoe het in elkaar zit. Nee.
3: Ja, nee. Het is echt alleen maar erger als het om je eigen dieren gaat. Vreselijk.
0: Wat voor hond heb je?
3: Het is een border collie kruising. Het is lekker actief.
0: Lekker, ik wou zeggen, dat is ook niet echt het meest rustige type inderdaad. Goed,
3: hij houdt me bezig.
0: Het wordt er steeds erger. Elme, roep een getal. We gaan kijken wat er in de snackautomaat achter dat getal zit.
3: Nummer 76
0: is... Nou, wat denk je?
3: Ja, ik hoop chocola.
0: Je hoopt chocola?
3: Ja.
0: Nee, er is een dier uit de automaat gekomen.
3: Oh?
0: Ja.
3: Vertel.
0: Blikje, er zitten mensen bij je aan te kijken. Blikje Red Bull.
3: Oh, ja, het bier. Leuk. Ja,
0: bier. Leuk. Lekker. Hoe toepasselijk is dat?
3: Ja, precies. Nou, ik heb nog een paar avonddiensten, dus komt goed van pas.
0: Even een wandelingetje met die rode stier. Nou, Anne, leuk je gesproken te hebben.
3: Ja, jij ook.
0: En tot later.
3: Ja, fijn.

0: Het is
1: echt niet normaal.
0: Ja, ik wil,
1: gaan we opstijgen? Gaan we landen?
0: Nee, het is een grote aankondiging voor dat wat zo meteen na ene gaat gebeuren.
1: Ja.
0: Want dat is me nogal niet niks. Best wel spannend.
1: Nou, zeker spannend.
0: Toch? Want stel, er zijn nu mensen die het nog nooit gehoord hebben.
1: Oh, nou.
0: Die moeten toch uitleg krijgen van waar val ik in. Wat gaan ze zo meteen horen?
1: Zometeen is het tijd voor versierde nachtportier. Ik ga een random hotel bellen. En ik ga proberen de nachtportier aan de telefoon te versieren.
0: Hoe doe je dat?
1: Ja, dat is een hele goede vraag. Nou, kijk, ik ga je wel eerlijk zeggen. Als ik bel, dan luister ik eerst altijd naar de nachtportier. Mm. Hoe diegene klinkt.
0: Mm-hmm.
1: En vaak kan ik dan wel denken, oké, dit kan wel of dit gaat niet lukken. Want soms gooien ze ook de hoorn erop. Als ik dan zeg, hey, ik was net aan het hotel en ik ben op zoek naar diegene die er zo leuk uitzag bij de receptie. Maar ik moet me altijd een beetje zo, hoe zeg je dat? Een beetje verlegen opstellen.
0: Ja, je gaat altijd heel lief doen.
1: Ingetogen, een beetje zo.
0: Ja,
1: maar je moet ook, dit is ook even, want ik heb ook les gedaan van, hey, luister, ik ben even op zoek naar de nachtportier die ik nacht net zag staan. En dan denken ze altijd gelijk dat het een prank is. Dus ik moet altijd een beetje doen alsof ik mezelf schaam dat ik bel, weet je wel.
0: Je moet eigenlijk de prank ontpranken door heel lief te zijn.
1: Ja.
0: Hoe vaak heb je eigenlijk bot gegrepen? Heb je dat bijgehouden?
1: Oh nee, dat had ik eigenlijk echt moeten doen, hè?
0: Dat je soort weet
1: zonde. Nou, ik denk oprecht dat het 50-50 is.
0: Oh echt?
1: Ja.
0: Oh, ik dacht dat je juist altijd heel vaak, zeg maar, dat het gewoon heel vaak lukte.
1: Ja, misschien ook wel vaker wel dan niet. Maar ik denk dat het er om hangt. 55, 45.
0: Je weet het namelijk altijd heel spannend te maken. Ik luister het heel vaak. En dan denk ik, en dan is het toch weer gelukt.
1: Ja. Ja. Maar het is wel, ik vind het wel een dingetje altijd om te bellen, hoor. Ik vind het altijd wel echt spannend.
0: Mogen mensen nu al inzetten? Want ze hebben nog niks gehoord. Misschien gokken ze wel goed. Stel je voor.
1: Ja.
0: Wat moeten ze appen dan? Ja, het lukt of het lukt niet.
1: Ja, het lukt of het lukt niet, inderdaad. Ja, nou, gaat erop in of niet.
0: Misschien wel leuk. Eigenlijk... stuur maar vast, het lukt wel of het lukt niet. Zonder dat je wat hebt gehoord.
1: Laat ik het zo meteen horen, natuurlijk.
0: Zo meteen Judith Dijk.
1: Ja.
0: Ja.
1: Klopt.
0: En dit is Abbott Lambert.

0: 1 uur krijg je van Oscar van Oorschot.
1: Goedenacht. Bij een brand in een flatgebouw in de Rotterdamse wijk Kralingen is iemand om het leven gekomen. De brandweer vond hem achter zijn voordeur en was niet meer te redden. De brand brak uit op de 7e verdieping. Volgens de lokale nieuwssite hoorden meerdere flatbewoners voor de brand een explosie. Marokko is bereid om samen te werken met Spanje en de rest van Europa om de ruim 1100 minderjarigen terug te halen die vastzitten in Ceuta. Kinderen kunnen normaal gesproken niet zomaar worden teruggestuurd naar een land van herkomst, maar daar wordt nu een uitzondering op gemaakt. Bij een aanval van de Houthi-rebellen op Saoedi-Arabië zijn zeker 11 burgers gewond geraakt. Onder hen is een kind van 4. De Saoedi's waarschuwden al dat de Houthi's een aanval aan het plannen waren. Eerder op de dag vielen er in Jemen ook al 58 doden bij Houthi-aanvallen op militaire kampen van het regeringsleger van dat land. En de wereldwijde reacties op het aanblijven van FIFA-baas Gianni Infantino zijn gemengd. Zo blijft de Afrikaanse voetbalbond unaniem achter Infantino staan. De Engelse bond doet dat juist niet. En de Zuid-Amerikaanse bond is vooral blij dat zijn commerciële plannen zijn ingetrokken. Over wel of geen steun aan Infantino zeggen ze niets. En dan nu het weer van Weer Online. Vannacht kan in het midden en oosten van het land nog een klein buitje vallen, maar verder is het droog. De minima liggen tussen de 10 en 16 graden. Overdag is het zonnig en 20 tot 24 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
0: Dan de Q-verkeer van Flitsmeister. Geen vertraging op de weg, dus je kan lekker doorrijden. Moet je wel even oppassen op de flitsers. Die staan onder andere op de A6 Muidenberg richting Lelystad bij 69,2. En de A28 Assen richting Hoogeveen bij 160,6. Ga ik dit weekend nog op date? Ja, zo meteen ga ik weer een nachtkwartier van een hotel proberen te versieren. Eerst de Harry Styles en As It Was.

0: Just Say Jackstyle en Turn the Lights Off.
1: Versier de nachtportier.
0: Ja, het spel waarin ik een... Zo, mijn stem gaat er helemaal van overslaan. Het spel waarin ik een willekeurig hotel bel en mijn beste charme inzet om de nachtportier aan de andere kant van de telefoon te verleiden. Ja, het enige is, ik ben natuurlijk nog nooit in het hotel geweest. Hij weet niet wie ik ben. Hij weet niet hoe ik eruit zie. Hij hoort alleen mijn stem en mijn verhaal. En de grote vraag is, laat hij zich verleiden? Durft hij op mijn avances in te gaan? Kan ik dus eigenlijk puur via de telefoon gewoon een date scoren met een wildvreemde? Nou, ook deze nacht heb ik weer gebeld. Dit keer, dit is eigenlijk ook de allereerste keer in Versier de Nachtportier, was het gesprek in het Engels. Ja, nou ben ik niet heel goed in Engels, maar ik heb mijn beste Engels heb ik opgezet. Luister even naar hoe het ging.
2: Hallo.
0: Hi, hallo. Oh, hi, je spreekt met Judith.
2: Sorry?
0: Je spreekt met Judith.
2: Can you speak English?
0: Oh, I'm not too good in English.
2: Yeah, I'm not too good at that. Oh. What can help you?
0: Okay, so I was at our hotel at reception, I think 40 minutes ago. And I'm looking for the person that was at the reception like 40 minutes ago.
2: Do you want to book a room or do you want to look for a colleague?
0: I look for a colleague.
2: What's the colleague name? Isa?
0: I don't know. No, it's a guy. It's a bit weird story, but I was in the hotel and then I walked past the reception and then I saw a guy and I thought he was very cute. So I was like, let me just call and look if he's still there.
2: Yes. And sorry, what can I help you then?
0: Well, I'm just looking for the person that was at the reception like 40 minutes ago.
2: I'm at the reception right now.
0: Oh, it's you then, I think.
2: Yes, yeah.
0: Ah, okay. Sorry, I don't know. Well, I saw you and I was like, yeah, look, you look cute. So I don't know what to do right now. So
2: yeah,
0: I thought,
2: thank you very much for that.
0: So maybe it's a bit weird, but I just want to compliment you and... So I thought maybe you would like to grab a coffee together. Ja, wat gok je. Gaat hij met mij op date of wijst hij mij keihard af? Ik zou zeggen, app je antwoord met een berichtje in de Q-music app. Mocht je het goed weten te raden en in de uitzending komen, dan krijg je het Q-music.

0: Smith. Back you and fix what you didn't break. Zometeen Hugo en Moving to the Sun.
1: Versier de nachtportier.
0: Het is vrijdagnacht, zojuist heb ik weer een nachtportier van een hotel proberen te versieren aan de telefoon. En de vraag is, gaat hij in op mijn avances? Ga ik met hem op date, ja of de nee? Goeiedag Tony en Danny.
2: Goeienacht.
0: Goeienacht. Hey, goeienacht. Hey, Tony, om met jou even te beginnen. Stel dat je nou op date gaat of iets, of je ziet iemand leuk voorbij lopen. Wat vind je nou eigenlijk een afknapper op het gebied van uiterlijk bij een eventuele partner?
2: Onverzorgd.
0: Onverzorgd. Ja. En waar uitzicht dat dan vaak aan? In?
2: In kleding. En ja, eigenlijk het hele, ja, als je zo ziet het uiterlijk, zou ik maar zeggen.
0: Ja. Ja, of ongewassen haren of dat soort dingetjes een beetje misschien.
2: Ja, het is eigenlijk, het valt gelijk eigenlijk wel op als iemand onverzorgd is.
0: Ja, ik snap het. Hey, en Danny, ik ben echt toch even benieuwd wat jij ervan vindt. Want na hoeveel dates kan je het een serieuze relatie noemen?
3: Na hoeveel dates?
0: Ja, wat denk jij?
3: Ja, nou ja, wel minimaal wel 3.
0: Minimaal wel 3. Ja, minimaal wel 3. Nou, zeker wel, denk ik, toch? Echt, als het voordat het echt serieus is. Moet je zeker wel 3 hebben. Ja. Nou ja, voor mij moet het nog een eerste date worden met de nachtportier. Ik heb zojuist weer een nachtportier van een hotel proberen te versieren aan de telefoon. Laten we even luisteren hoe dat ging.
4: Hallo.
0: Hallo. Oh, hi, spreek met Judith.
4: Can you speak English?
0: Oh, I'm not too good in English.
4: Yeah, I'm not too good at that. Oh. What can help you?
0: Yeah, it's a bit weird story, but I was in the hotel and then I walked past the reception and then I saw a guy and I thought he was very cute. So I was like, let me just call and look if he's still there.
4: I'm at the reception right now.
0: Oh, maybe it's you then, I think.
4: Yes, yeah.
0: Ah, okay. Sorry, I don't know. Well, I saw you and I was like, yeah, you look cute. So
4: yeah,
0: I thought,
4: thank you very much for that.
0: So maybe it's a bit weird, but I just want to compliment you. So I thought maybe you would like to grab a coffee together. Ja, nu is de vraag natuurlijk, gaat hij daarop in ja of de nee? Tony, wat denk jij?
2: Ja, ik ben 100% zeker.
0: Je hebt het 100% zeker zelfs?
2: Ja, die trapte gelijk in, die gaat er vol in.
0: Die
2: ik hoor die eerste paar woorden en ik denk, ja, die gaat er wel. Hij voelt zich eigenlijk helemaal gevleid, hoor je.
0: Oké, en Danny, ga jij er dan automatisch vanuit dat hij nee zegt?
5: Ja, ik weet zeker dat hij nee gaat zeggen.
0: Oh, jij weet ook zo, jullie zijn wel zeker van jullie partij, zeg?
2: Ja.
0: Nou, het gaat nog spannend worden. Nou, degene die het goed heeft, die gaat er vandoor met het prijspakket. Laat maar gelijk luisteren wat het antwoord is. So, I thought maybe you would like to grab a coffee together?
4: Right now, like, I don't think so. I'm really sorry.
0: No worries, that's okay.
4: Yes.
0: Ja, Danny, je hebt toch gelijk. Hij gaat er niet op in.
2: Ja, dat zei ik ook.
0: Ja, je zei het zeker. Nee, hartstikke goed. Ja, Tony, ik vind het leuk dat je ook zo zeker was van je zaak, maar helaas.
2: Ja, maar helaas. Nou ja, Danny, misschien jij nog een bakje koffie aanbieden aan Judith.
0: Nou, we kunnen ook met z'n 3 op date, vind ik ook leuk hoor. Is ook goed.
2: Oh, geen probleem.
0: Hey Danny, Tony, ik wens jou een hele fijne nacht. En thanks
2: Judith,
0: voor het meespelen.
2: Ja, gedaan.
0: Dankjewel, doei.
2: Hey
0: Danny, je zat bij het goede eind.
2: Ja.
0: Heb je goed ingeschat? En waarom dacht je dan dat hij er niet op inging? Ik ben toch even benieuwd.
3: Ja, ik ben zelf ook een man. En ja, nee, grapje. Maar nee, ik ging er gewoon vanuit. Ja,
0: gewoon een gevoel.
3: Ja, gewoon gevoel.
0: Je hoorde net en je dacht, nou, dat wordt tricky. Nou ja, inderdaad, ja. Helaas geen date. Maar jij wel een Q-prijspakket, dus die komt jouw kant op.
2: Oké, nou leuk, dank je.
0: Wens je verder fijne nacht, hè?
2: Dank je wel, Jeroen.
0: Doeg, doei. Ja, zo meteen even een verhaal, want mijn vriendinnen zijn helemaal klaar met mij. Waarom dat zo is, dat ga ik je zo meteen vertellen.

Lekker zomers, Jordi Alvaro Soler en Elemisma Sol bij Q. Nou, mijn beste vriendinnen die waren er echt helemaal klaar mee. Ja, die spreek ik eigenlijk regelmatig, bijna elke dag wel, een paar keer per dag. En ik was eigenlijk alleen maar aan het zeggen, oi, oi, oi, wat is het warm, wat is het warm. Dus op een gegeven moment zeiden ze, Jut, je krijgt het alleen maar warmer als je er alleen maar over blijft klagen, dus kap er gewoon mee. Nou, ik dacht echt, oké, de toon is gezet. Dus nu zeg ik eigenlijk de hele tijd, oh, ik ben zo vervelend. Ik zeg dus nu de hele tijd, oh, wat is het koud, hè? Ja, pop, ik ben blij dat ik mijn thermosokken aan heb vandaag, want wat is het koud? Nou, dat konden ze ook niet waarderen. Nou, oké, prima. Het is in elk geval een frisse dag met gemiddeld temperatuur van 6 graden. En het is zwaar bewolkt. Ja, dat is natuurlijk niet de temperatuur van vandaag. Nee, dit was de temperatuur van 2 februari 1999. De datum dat dit liedje uitkwam. TLC en No Scrubs. Echt koud was het toen, zeg.

0: Dit is Q Music.
1: Teddy Swims.
0: En dit is Q Music.

Judas Blue. En Edge of Desire. Ja, de meeste artiesten maken muziek omdat het hun grootste passie is. Of omdat ze iets van zichzelf kwijt willen erin. Of natuurlijk stiekem dromen van een dikke nummer 1 hit. Nou, bij Tones & I begon het allemaal een stukje kleiner. Zij schreven een liedje voor de mensen in het hostel waar ze verbleef. Gewoon zodat ze er s'avonds een beetje op konden dansen, een beetje konden meezingen en zo. Nou, dat is aardig gelukt. Alleen bleef het niet alleen bij de bewoners van het hostel. Ja, binnen de kortste keren zong de hele wereld mee. Het werd de nummer 1 hit in de top 40. En het ging om dit liedje. Tones & I, Dance Monkey bij Q Music.

Damien de Vitaal en Nile Rodgers en Talk to Me. Ja, ben jij nu in het buitenland? Op dit moment luister je nu naar Q-Music in het buitenland. Dan heb ik jou even nodig. Stuur dan even waar vandaan je luistert. Want deze zomer ga ik overal heen. In de wereld, alleen niet letterlijk. Dat doe ik aan de hand van Q-luisteraars. Ik ga namelijk proberen zoveel mogelijk landen te verzamelen. Dus ben je in het buitenland voor werk of lekker voor vakantie? Stuur dan even een berichtje in de Q-Music app met waar je nu op dit moment bent. Ik hoop dat ik namelijk weer een nieuw land kan toevoegen aan mijn wereldkaart. Dit is Marshmello en Another Drink.

0: Michiel. Deze zomer ga ik de wereld over, althans niet letterlijk. Dat doe ik aan de hand van de Q-luisteraars die in het buitenland luisteren naar Q-music. De tussenstand op dit moment 9 landen. Ja, ik heb iemand gesproken uit Egypte, Japan, Frankrijk, Australië, Zweden, Nieuw-Zeeland, Amerika, Duitsland en Mallorca. En gelukkig heb ik weer iemand aan de lijn in het buitenland. Goedenacht, Nicole.
1: Goedenacht.
0: Goedenacht. Hey Nicole, jij rijdt nu terug naar Nederland vanuit Oostenrijk met je gezin, hè?
1: Klopt, ja.
0: Hey, en hoe lang zijn jullie in Oostenrijk geweest?
1: Een weekje.
0: Een weekje. En dit was voor de vakantie, ga ik vanuit?
1: Ja, ja, lekker okay. Vakantie geweest. Ja.
0: En is dat ook de eerste keer voor jullie in Oostenrijk of zijn jullie vaker geweest?
1: Nee, vroeger zijn mijn man en ik allebei apart met onze eigen gezinnen. Vroeger wel ook in Oostenrijk geweest toen we nog klein waren. Ja, en daarmee zijn we met ons eigen gezin
0: Heerlijk natuurlijk, Oostenrijk. Hey, stel je voor dat ik, dat ik mee was met jullie op vakantie. Wat voor dingen hebben jullie dan zoal gedaan?
1: Hier zijn lekker bij het Zellumzee zaten wij. En dat is lekker meer. Dus hebben we hebben een paar aantal dagen, toen het heel warm was, lekker gezwommen en afgekoeld. Mijn man en zijn dochter hebben gerodeld. Dus met de rodelbaan naar beneden van de berg. Was heel leuk.
0: Heerlijk.
1: En lekker geshopt. Ja, en lekker eten natuurlijk.
0: Ja, ja, ik vind dat rodelen altijd wel spannend, moet ik zeggen.
1: Ja, daar zit gelukkig geen rem op. Dus je kunt zelf de snelheid bepalen.
0: Oh, dat is okay. Ja. Oh, dat is wel fijn. Maar ben jij niet wezenlijk rodelen dan?
1: Nee, ik heb een beetje last van mijn rug. Dus daar heb ik me in ieder geval gekozen.
0: Nee. Jij zit ondertussen lekker aan wat snacks of aan het eten. Oostenrijkse eten.
1: Ja. Keizersmarren is hier voor een favoriet. Dus het is een paar keer op het menu gekomen.
0: Heel goed. Hey, en jullie rijden nu terug. Hoe lang moeten jullie nog rijden voordat jullie thuis zijn?
1: Ja, we moeten nog een uurtje of 10, schat.
2: Acht.
1: Oeh. Hoor ik net van de secondant, ja.
0: Kijk, en Nicole, zit jij dan ook achter het stuur? Of laat je vooral je partner?
1: Nee. Ja, het zou kunnen, maar... vooral in Oostenrijk, waar al die bochten en bergen... Daar rijd ik niet, maar... mijn partner vindt het niet erg om te rijden. Dus,
0: Oké, gelukkig. Jij zorgt voor de muziek.
1: Juist, en de proviant en de tussenstops, ja.
0: Heel goed. Hey, en wat is nou het meeste waar je naar uitkijkt om weer thuis te zijn? Als je zegt, ik ben blij dat ik weer thuis ben, want dan kan ik weer...
1: In mijn eigen bedje slapen.
0: In je eigen bedje slapen, ja, dat snap ik helemaal. Dat slaapt toch het lekkerst, dat begrijp ik.
1: Zeker.
0: Hey Nicole, ik wens jullie nog een hele fijne terugreis.
1: Dankjewel,
0: en bedankt voor het appen, want dan kan ik Oostenrijk weer van mijn wereldkaart afstrepen. Dus thanks daarvoor.
1: Joehoe,
0: dank
1: je.
0: Hey, fijne dag.
1: Doei, jij ook.
0: Q-music. Nou, ik zeg je eerlijk, mijn wereldreis gaat heel lekker vanuit de studio. We hebben nu 10 landen verzameld. Egypte, Japan, Frankrijk, Australië, Zweden, Nieuw-Zeeland, Amerika, Duitsland, Mallorca en dus Oostenrijk. Oh.